0: En u hoorde het bekende lied Vlam van Liefde. Het lied dat in het jaar van de hoop veel is gespeeld. Ja, en dat is niet voor niks hier in het programma Aan Tafel Met, waar ik met twee gasten zit. En dat vind ik heel erg leuk. Zij zullen direct zelf gaan vertellen waarom ook dat lied is gekozen. Maar eerst vraag ik hen om zich even voor te stellen. En ik begin bij de dame. Ja, zou jij je willen voorstellen, Chiara?
1: Ja, ik ben Chiara Kimienti. Ik ben 18 jaar. Ik doe de opleiding tot onderwijsassistent. En ik hoop later ook juf te kunnen worden. En ik woon in Huizen.
0: Oké, mooi. Dankjewel.
2: Nou ja, ik ben Koen Willemsen. Ik ben 19 jaar. Ik doe de opleiding HBO-ICT. En ik woon in Nijkerk.
0: Oké. Nou, jullie zijn hier dus met een reden natuurlijk, hè? Want anders zou je hier niet zitten. En dat is de Rozenkrans Marathon. Nou, ik zal het er maar meteen ingooien. Ja, prachtig woord natuurlijk, de Rozenkrans Marathon. Geweldig, ik kan er van alles bij voorstellen. Maar ja, wat is het dat in eerste instantie? En dan wil ik natuurlijk ook heel graag horen wat dat lied ermee te maken heeft. Maar wat is het? Wie kan ik vragen om uit te leggen wat de Rozenkrans Marathon is?
1: De Rozenkrans Marathon is eigenlijk bedacht bij de reunie van de Rome-reis. En vandaar ook Vlam van Liefde. Tijdens de Rozenkrans Marathon bidden we alle mysteries van de Rozenkrans.
2: Mysteries zijn natuurlijk gewoon. Dan bidden we eerst bijvoorbeeld de blijde mysteries. En dan wat is het dan? De mysteries van het licht. En dan en zo eigenlijk zo voort.
0: Ja, zeg maar. Ja. Even terug op Rome, hè, zei je. Want dat was de Rome-reis die vanuit waar of hoe naar Rome dus is georganiseerd in het jaar van de hoop. Welke reis was dat?
1: Van Bisdom Haarlem Amsterdam.
0: Oké, Bisdom Haarlem Amsterdam.
2: Voor het, hoe noem je dat? Ja, Wereldjongerendagen, dat is het. Sorry.
0: De Wereldjongerendagen. In juli was dat toen. Ja ik weet nog. Want er zijn ook vanuit andere delen van het land natuurlijk jongeren naartoe gegaan om in dat jaar, speciaal in dat jubeljaar, de Wereldjongerendag, het was iets korter, te vieren. Chiara, je zegt op de reunie is dat ontstaan. Maar kunnen jullie daar iets over vertellen? Hoe is dat dan ontstaan? Waarom de Rozenkrans?
1: Ja, ik denk dat Koen dat beter kan vertellen.
2: Helemaal goed. Nou, we hadden ook al een tijdje een groep die ook online de Rozenkrans bidt. En van daaruit had één iemand het idee om misschien alle mysteries eigenlijk achter elkaar te bidden. Nee, dat was echt, we hadden op de reunie voor dat ze maar echt, dat idee ze maar gedeeld, om het zo even te zeggen. toen is eigenlijk, zijn we begonnen met het organiseren van de eerste editie.
0: Ja, de Rozenkrans Marathon. En waar was dat?
2: Die reunie?
0: Ja, nee, de eerste editie.
2: De Rozenkrans Marathon, die was in Laren. Ja. bij Chiara. En dat was in oktober van 2025.
0: Ja. Nou, ik snap, hè, jullie zeggen dan alle mysteries overweeg je dan. Waarom eigenlijk? Wat is, jullie vinden dat mooi of belangrijk? Of hoe zijn jullie op het idee gekomen om dit dan zo te doen?
2: dat is een goede vraag. Ik weet niet of we daar zo antwoord op hebben.
1: Nee.
2: Want we zijn natuurlijk met een delegatie, om het zo maar even te zeggen, van ons team hierheen gegaan. Degene die het idee maar had, is er net niet bij. dat is lastig te beantwoorden.
0: Ja.
2: Maar we kunnen wel zeggen waarom we het eigenlijk organiseren. En dat is eigenlijk ook een beetje connectie met elkaar te vinden. Maar ook connectie met Jezus via Maria.
0: Ja.
2: Het ook gewoon gezegd te hebben eigenlijk.
0: Ja, en connectie met elkaar. Maar jullie organiseren de Rozenkrans Marathon op diverse plekken. Dus het hoort niet bij, maar dat is mijn invulling, hè. Het hoort niet bij één jongere groep, om het zo maar te zeggen. Hoe zit dat?
1: Ja, degene die het organiseren is één groep. En we trekken eigenlijk gewoon door het hele land heen. Zodat iedereen mee kan doen. En zodat we eigenlijk gewoon een grote groep uiteindelijk gaan krijgen. Die samen meebidden met ons.
0: Ja.
2: En zodat ook iedereen... Ja, wel, het was natuurlijk georganiseerd vanaf die reis naar Rome dus. En dat is ook natuurlijk, dat was van Noord-Holland. Dat is ook weer heel erg breed, zeg maar. Dus daarom is wat variatie in de locatie ook wel fijn.
0: Ja. En zo'n dag zelf, hè? Ik bedoel, als je dan alle mysteries uiteindelijk over gaat overwegen. Hoe pakken jullie dat aan? Hoe ziet zo'n dag of middag of hoe ziet het eruit?
1: Nou, we beginnen eigenlijk met een mis. Die is vaak optioneel, want dat is gewoon de mis van de parochie waar we het gaan houden. En daarna hebben we een lunch. En daarna begint eigenlijk direct de eerste twee geheimen. En daarna hebben we pauze met een lezing. En een lezing gaat eigenlijk altijd wel over de rozenkrans. En daarna hebben we nog de andere twee geheimen. En dan
2: hebben we nog avondeten eigenlijk.
0: Ja. Oké. Dus het is ook echt die ontmoeting, hè? Jij noemde het al op, Koen. De ontmoeting ook met elkaar. Om tijdens de lunch en eventueel het avondeten, begrijp ik, ook dingen te delen.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, niet per se dat het de verplichting is om iets te delen verder. Maar gewoon een beetje, ja, hoe zeg je dat? Herinneringen uitdelen misschien. Gewoon met elkaar praten eigenlijk.
0: Ja. Want, mag ik dat zo vragen, is dat iets wat ontbreekt in jullie? En jullie komen uit verschillende parochies dan, maar wat dat ontbreekt dat in je eigen parochie? Of in je eigen, ik weet niet of jullie nog bijvoorbeeld lid zijn van een jongere groep in je eigen regio. Kunnen jullie daar misschien iets over zeggen?
2: Nou, ik heb wel dat ik ook bij mijn parochie ook wel bij jongere activiteiten actief ben. Maar ja, ik met mensen van die reis naar Rome heb ik dan niet heel erg veel contact. En dit is wel een mooi moment, zeg maar, om zoiets weer te vinden. En niet elke mijn parochie heeft gelukkig heel veel jongeren. Maar sommige parochies hebben dat misschien niet. Dat weet ik niet, denk ik. dus dat kan wel een oplossing daarvoor zijn.
0: Ja, inderdaad. En bij jou ook, Chiara? Hoe zit dat bij jou?
1: Mijn parochie heeft helaas niet zo heel veel jongeren. Waardoor we ook heel weinig activiteiten hebben voor jongeren. En het bisdom heeft zelf wel activiteiten. Maar dat is ook niet zo heel veel. En dan is het eigenlijk wel leuk dat we naast die activiteiten dan nog andere activiteiten hebben. Zoals de Rozenkransmarathon. Waar we dan alsnog bij elkaar kunnen komen en gewoon elkaar kunnen zien.
0: Ja.
1: En wat Koen ook zei, we zien elkaar niet zo vaak en we hebben niet zo heel veel contact. Op de zondag na natuurlijk. En dan is het leuk om gewoon bij elkaar nog te kunnen zien.
0: Ja, want dit zijn dan toch wel de jongeren die ook met die reis mee zijn geweest. Of sluiten er ook, ik weet niet hoeveel vaak jullie het inmiddels hebben georganiseerd, want het is natuurlijk vrij nieuw. Maar sluiten er ook nog andere jongeren dan bij aan?
2: Nee, tot nu toe hebben we dit wordt de derde keer.
0: Ja.
2: Bij de eerste editie waren er ook wat jongeren uit de parochie van Laren. Maar er zijn ook wel elke keer wel een aantal ouderen bij, zeg maar. En dat is ook natuurlijk die zijn ook welkom erbij, zeg maar. Ja. Iedereen is welkom. De doelgroep is jongeren wel, maar iedereen is welkom.
0: Oké. Maar het zijn ook wel de mensen die mee zijn gegaan op de reis.
2: Ja.
0: En die vragen misschien weer vrienden mee of bekenden of
2: ja, die jongeren. Proberen het wel in ieder geval.
0: Ja, dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling dan natuurlijk, ja. En er is een lezing, zei jij ook, Chiara. Die gaat dan eigenlijk altijd over de Rozenkrans, hoorde ik. Nou, het wordt al genoemd, er komt een derde keer aan, hè? Misschien kun je dat toch alvast even vertellen.
1: Ja, 31 mei is onze volgende Rozenkransmarathon.
2: In
1: Baarn.
0: In Baarn, ja. En wie gaat daar bijvoorbeeld de lezing houden? Is dat al bekend?
2: We zijn nog een beetje aan het zoeken. Maar waarschijnlijk ga ik en nog iemand anders van de organisatie de lezing geven.
0: Oké.
2: En anders een pastoor uit de omgeving.
0: Ja.
2: Okay. De pastoor is maar wel het hoofddoel, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar ja, die zijn ook druk natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus dat.
0: En dan komen daar dus de jongeren die mee zijn gegaan op de reis. Maar jullie hopen, neem ik aan, en ook de parochie, die geeft jullie ook dan die gelegenheid om nog meer jongeren, denk ik, uit te nodigen. Ik zag het ook staan, onder andere op de website van de parochie van Baren bij de jongerengroep, hè, bij de activiteiten van de jongerengroep daar. Dus die zullen dan wellicht ook aanwezig zijn.
2: Jazeker.
0: Ja. Ja. Nou, ik vind het ontzettend leuk om nog iets meer te horen over waarom jullie de Rozenkrans zo belangrijk vinden of mooi vinden. Maar laten we dat na de muziek doen. We gaan eerst even luisteren naar een lied. En jullie hadden nog een mooi lied uitgezocht. Misschien kan een van jullie vertellen waarom, welk lied het is en waarom dit lied?
2: Nee, dat is O Sterren der Zee heet het. En ja, er is niet echt een goede reden. Er is niet echt een reden voor, behalve dat het gewoon een mooi lied is.
0: En passend bij het onderwerp.
2: En passend bij het onderwerp, daarom, precies.
0: We gaan er naar luisteren. En dan zijn we zo weer terug hier aan tafel met Koen en Chiara.

0: toch de rozenkrans is... je kunt altijd over het leven van Jezus nadenken, maar de rozenkrans is wel een heel specifieke manier. Ja, voor jou dan toch ook de vraag, hè, Maria, wie is Maria voor jou? Kun je daar antwoord op geven?
1: Ik vind zulke vragen altijd lastig, maar ik denk dat ik het beste kan antwoorden met Maria is voor mij eigenlijk gewoon mijn hemelse moeder.
0: Ja, ja. En praat je met Maria? Bid je tot Maria?
1: Als ik de rozenkrans bid, wel. Of als ik Salve Regina zing, dan is het eigenlijk ook naar Maria.
0: Ja, ja, ja. En Koen, voor jou, hè? Dus ja, hemelse moeder, hè, zegt Chiara. Hoe is dat voor jou? Wie is Maria voor jou dan?
2: Nou, eigenlijk ook wel heel erg hetzelfde. Ja, vind ik het af en toe wel lastig om haar echt als moeder, zeg maar, te zien. Om het zo maar even te zeggen. Maar wel iemand die, ja... waar je wel naartoe kan, zeg maar. Iemand die wel om je geeft.
0: Ja, ja. Die natuurlijk heel dicht, hè, want dat zeggen jullie allebei, om het leven van Jezus te overwegen. Maria was natuurlijk het meest nabij. Dat zijn dan mijn woorden, hè? Dus spreek me vooral tegen als jij het zelf anders ziet. Maar heel nabij als moeder heeft ze hem mogen opvoeden, hè, als klein kindje. En ja, wij zijn ook kinderen, dus zij kan bij ons zijn eigenlijk elk moment. In de tijd dat jullie die reis gemaakt hebben en ook die paar keer die Rozenkransmarathon al georganiseerd hebben, is je beeld van Maria, of misschien wel je relatie met Maria, gegroeid, veranderd, sterker geworden, hetzelfde gebleven? Kunnen jullie daar iets over zeggen?
2: Nou ja, bij mij is die denk ik wel iets gegroeid. Wat was de vraag?
0: Nou, in de tijd dat je dus mee bent gegaan met die reis, maar ook de Rozenkransmarathon hebt georganiseerd en die lezingen hebt gehoord. Ja, is misschien lastig om te zeggen, maar hoe is het gegroeid?
2: Nou ja, mijn connectie met Maria is wel gegroeid. Het geeft je meer... Door de Rozenkrans te bidden probeer je ook af en toe... probeer je ook natuurlijk een beetje dingen vanaf Maria's kant, zeg maar, te zien. En dat helpt wel. En dat geeft ook meer... Ja, het geeft net een andere kijk, zeg maar.
0: Kun je uitleggen wat voor andere kijk?
2: Ja, hoe leuk, dat kun je niet uitleggen.
0: Ja, dat misschien is meer de menselijke kant of zo. Ja. Dat je zij als natuurlijk uitverkoren, maar wel als, ja,
2: ja,
0: als mens...
2: Nee, ja, dat eigenlijk ook wel misschien wat meer vertrouwen. Misschien ook wel. Ja, dat eigenlijk wel.
0: Ja.
2: Ja, en verder, ja, qua groei. Weet ik ook, iets zo lastig te zeggen.
0: Ja, is lastig. Nee, dat snap ik ook wel, ja. Nou, Chiara, ik toch ook voor jou de vraag, hè. Want jullie hebben het nu een paar keer georganiseerd. En je bent er echt mee bezig. Is er voor jou dat je zegt, ja, ik groei daarin? Of blijft het misschien hetzelfde? Ik weet het niet.
1: Ik denk dat het antwoord ook een beetje net zoals Koen is. Maar misschien ook een goede toevoeging voor mij is dat je tijdens de Rome-reis bad je de Rozenkrans eigenlijk wel echt elke dag, soms twee keer per dag. En dan ga je er nog meer over nadenken. En zo ben ik wel meer gegroeid erin, denk ik.
0: Ja, ja. Ja, want jij noemde het net al op, Koen, van het is ook soms moeilijk, hè, om je, nou ja, gedachten erbij te houden. Maar zijn er bijvoorbeeld momenten waarop jullie, hè, persoonlijk dan ook de Rozenkrans echt pakken? Ja, dat je echt voelt van, ja, nu, ja, ik heb dit nu even nodig of ik vind het fijn. Chiara?
1: Vooral in de aanloop van een Rozenkransmarathon bid ik wel wat vaker de Rozenkrans. Want... Ja, hoe kan je nou beter bidden voor een Rozenkransmarathon door de Rozenkrans te bidden? En dan, ja, hopen we zo dat God eigenlijk ons helpt met een goede editie weer neer te zetten.

0: Ja.
1: Ja, wanneer, ja, dat is een lastige vraag. het is soms wel, ik denk dat heel veel jongeren ook wel, problemen hebben is een groot woord, maar wel het lastig hebben om van sociale media, niet te lang op sociale media te blijven, zeg maar.
0: Ja, zeker.
1: En op zich is de Rozenkrans daar wel een mooi alternatief voor, zeg maar. Ja, hoewel ik het niet echt snel oppak in plaats van, helaas, is het wel iets wat wel helpt om wel echt daarna goed tot rust te komen, zeg maar. Want ik heb dan ook af en toe dat ik dan, ja, gewoon in mijn hoofd bezig ben van, oh, ik heb mijn hele dag verpest. En dan met de Rozenkrans, dan komt dat weer tot rust.
0: Ja, ja. Mooi, mooi, ja, zoals je dat vertelt. Ik denk wat je aanhaalt heel waar is. Hè, voor veel, niet alleen jonge mensen, maar voor veel mensen is natuurlijk de hectiek van het leven. De sociale media zijn daar echt wel heel belangrijke factor in. Maar ook andere dingen die in de wereld gebeuren. En jonge mensen moeten dan toch echt hun weg nog vinden. Staan toch voor veel uitdagingen, denk ik. Ja, ik weet niet, Chiara, sluit dat ook bij aan bij wat jij vindt?
2: Ja.
0: Ja. Zie je dat ook om je heen? Of zien jullie dat ook om je heen? Bij andere, ja, bij vrienden, bij geloofsgenoten?
1: Nou ja, bijvoorbeeld heel veel. Ik ben dan met name op YouTube, dat ik dan heel erg lang achter elkaar YouTube kijk, zeg maar. En dat is iets wat ik dan met name gewoon in mijn eentje doe. Dus dat zie je het ook niet echt bij vrienden.
0: Nee,
1: het is iets wat meer op de achtergrond afspeelt. Denk ja.
0: Maar misschien tijdens bijvoorbeeld, ik weet het niet, hè, ook weer, ik vul dit nu in. De momenten dat jullie elkaar ontmoeten, tijdens die maaltijden. Komt dit soort dingen wel eens aan bod bijvoorbeeld? Praat je ook over van, nou ja, hoe wil ik mijn leven invullen?
1: Nou, daar hebben we het wel over. Want we hebben ook één vriend die is heel erg van het lezen. Die heeft het al een soort van opgelost, om het zo even te zeggen. Ik weet niet of hij er ooit problemen mee had. Maar daar hebben we wel iets over gepraat. Hoe hij dan wat voor hobby's hij dan heeft. En ja, gewoon een beetje zijn op dingen, denk ik.
0: Ja, ja, maar om elkaar dus ook te steunen, zeg maar. Ja, ik weet niet, Chiara, heb jij daar voorbeelden van? Van tijdens de ontmoetingen met jongeren dat jullie over ja, toch dit soort uitdagingen waar je voor staat over spreekt?
2: Bij veel activiteiten heb je ook een deelgroepjesmoment, vooral tijdens de reis. En daarin kwamen zulke vragen wel veel naar boven. Dus vooral tijdens de reis werd er veel over gesproken, ja.
0: Ja, ja. En nu dat je elkaar dan toch nog weer ontmoet, is dat misschien ook fijn dat je elkaar daarin kunt steunen. Dat je toch merkt, want ik ben niet alleen. Hè? Dat is vaak natuurlijk zo, ja. Ja. Ik stel voor dat we nog even naar muziek gaan luisteren. En dan komen we daarna nog even terug voor het slot van dit gesprek. En jullie hadden inderdaad nog een mooi lied uitgekozen. Nou, Chiara, misschien wil jij iets zeggen?
2: Oh ja, ons volgende lied is Salve Regina. Want dat zingen we altijd aan het einde van de Rozenkrans.
0: Mooi, ja. Nou, dan gaan we daar naar luisteren. En dan zijn we zo nog even terug hierin aan tafel met, samen met Chiara en Koen.

0: Ja, en we zijn weer terug hier in aan tafel met samen met Chiara en Koen. We hebben het over de Rozenkrans Marathon. De derde editie die gaat 31 mei plaatsvinden in Baren. En nou, tijdens de muziek zaten we nog even zo te praten. En ik vroeg jullie van... jullie hebben uitgelegd hoe ziet zo'n, nou ja, zo'n dag er dan uit. En je hoopt elkaar te ontmoeten. Maar wat is nou het doel? Hè? Want er zijn jongere activiteiten her en der. Maar jullie organiseren dan echt die Rozenkrans Marathon. Wat is nou het doel hiervan? Want jullie hopen het ook denk ik op meer plekken nog te kunnen organiseren.
1: Ja, ons doel is eigenlijk dat jongeren of wat oudere mensen een contactmoment hebben met elkaar. Zodat ze niet alleen in het geloof staan, maar ook iets hebben om op terug te komen.
2: Nee, en ook gewoon gezelligheid eigenlijk. Dat is ook wel niet onbelangrijk.
0: Ja, ja, maar dus heel duidelijk rondom het gebed of doorweven van gebed. Want als je alle mysteries wil overwegen, dan ben je toch even bezig. Ja, toch?
2: Ja, ja.
0: Ik vroeg me ook af, hè, dus dat heel mooi, hè, dat contactmoment wat zo belangrijk is. Juist als je misschien in je eigen parochie dat niet zo veel hebt, maar op deze manier dan wel kan vinden. Jullie zijn een groepje ontstaan vanuit die Rome-reis. Maar is er nou ook nog iemand die jullie meer wat geestelijk bijvoorbeeld begeleidt op de inhoud van het Rozenkransgebed of nog breder?
1: Dat is iets wat we wel graag wouden hebben. Maar dat is ons nog niet gelukt om te regelen eigenlijk.
0: Oké.
2: Okay. Nou, we hebben er ook nog niet echt veel bij stilgestaan eigenlijk.
0: Nee.
2: Want je begint gewoon met organiseren. En dan zijn er heel veel dingen waar je over moet nadenken. En dat is niet een van de meest intuïtieve, om het zo even te zeggen, misschien. Denk ik.
1: Ja.
0: Want komen jullie bijvoorbeeld ook als groepje om dit te organiseren, komen jullie bij elkaar? De kerngroep zelf, ik noem het dan maar even kerngroep. Hoeveel mensen of zo zitten daarbij?
1: Er zitten 8 mensen bij. En we komen niet in het echt bij elkaar, maar we gaan dan via de telefoon
0: online
1: bellen.
0: Ja, dat is het makkelijkst natuurlijk. Ja. Oké, dus misschien zelfs iemand die jullie meer wat geestelijk zou willen of kunnen begeleiden, hoor ik. Maar ik weet ook dat er binnenkort een website aan gaat komen, toch?
1: Ja.
0: Dus dan kunnen mensen daar ook wat meer lezen en vinden wat jullie doen en waarom jullie doen. En weten jullie al hoe de website gaat heten?
2: Hoe die gaat heten? Ik denk gewoon rozenkransmarathon.nl.
1: Ja.
2: Maar we moeten nog even overleggen.
0: Dat moet nog even duidelijk worden.
2: De domeinnaam is nog niet geregeld.
0: Oh, oké. Maar hij komt er wel.
2: Ja.
0: Wat komt er dan zoal op te staan?
2: Er komen sowieso posts. Bijvoorbeeld de lezingen. Er is dus ook een lezing bij zo'n evenement. Dat we daar misschien een kort stukje over samenvatten. Maar ook gewoon, over dat er weer een evenement aankomt, natuurlijk. En gewoon, algemene dingen buiten het evenement om, die we gewoon willen toevoegen.
0: Oké.
2: Dus dat sowieso, dat zijn de posts. En we hebben ook natuurlijk gewoon aanmeldlinken, een maillijst waar je je voor kan aanmelden, zodat je ook up-to-date kan blijven. Dat is eigenlijk even snel. Wat allemaal ongeveer opkomt.
0: Ja, want hopen jullie bijvoorbeeld ook uitgenodigd te worden door parochies? Ik weet niet of jullie zoeken nu misschien zelf de parochies uit, maar hoop je dat er een soort wisselwerking gaat ontstaan misschien?
2: Nee, dat zou natuurlijk kunnen. Hebben we er niet over nagedacht. Ik denk dat niet per se het doel is. Maar het zou kunnen.
1: Maakt het wel makkelijker voor ons.
2: Dat.
0: Ja, want dan zou je dus ook buiten het eigen bisdom bijvoorbeeld kunnen komen.
2: Ja.
0: Wat misschien toch ook wel de bedoeling is?
2: Nee, dat doen we nu ook al een beetje. Heel veel mensen komen dus uit bisdom Haarlem-Amsterdam. Die vaak komen, zeg maar, tot nu toe. Maar we hebben dus 1 keer in Laren georganiseerd. 1 keer in Utrecht. En nu in Baarn.
0: Oké.
2: Okay. Maar goed, in principe is het dus wat landelijker.
0: Ja,
2: het is niet dat we echt gelimiteerd zijn aan één bisdom, om zo even te zeggen.
0: Nee. En degene die in de kerngroep zitten en jullie zelf ook, hebben jullie ook contacten bijvoorbeeld met andere plekken of groepen waar ook de Rozenkrans belangrijk is, wordt gebeden?
2: Op zich niet, maar wat wel een mooi bijkomend iets is. In Baarn wordt nu ook elke dag de Rozenkrans gebeden. Standaard om 7:00 of na de mis. En op zich sluit het er wel mooi bij aan.
0: Ja. Dus veel parochies. Hè? In de meimaand wordt ook iedere dag de Rozenkrans gebeden. En er zijn ook kerken waar dat zelfs ieder weekend toch ook plaatsvindt. Ja. Hebben jullie wat reacties ook bijvoorbeeld van degene die dan deelnemen? Wat die ervan vinden van zo'n marathon, zo'n Rozenkransmarathon?
1: Ja, tot nu toe zijn ze allemaal heel positief. En willen ze graag vaker komen ook. Ze vinden het vooral mooi dat het een stuk serieus is en een stuk heel gezellig is. En dat het ook een beetje afwisselt. Dat vinden ze heel fijn.
0: Ja, dat is natuurlijk het kenmerk ook, hè, van de wereldjongerendagen, van die reis, van allerlei jongerengroepen, denk ik. Het serieuze deel van groeien in je geloof, daar wat meer over leren kennen. En de gezelligheid, het delen met elkaar ook natuurlijk. Als jullie nou vooruit zouden kunnen kijken, hè, van, ik zeg maar wat over, misschien 1 jaar of 5 jaar, net hoe je dat zelf wil zien. Wat hoop je dan dat die Rozenkransmarathon teweeg brengt of kan betekenen?
2: In 1 woord, gemeenschap, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Eigenlijk gewoon een platform ook wel.
2: Ja, een platform waar mensen elkaar dan ontmoeten.
1: Ja.
0: En daar moet dan de website ook een duidelijk deel van gaan uitmaken, begrijp ik.
2: Misschien.
1: Misschien wel, want daar kunnen ze ook over de Rozenkrans gaan lezen, want we gaan ook artikelen schrijven en daarop plaatsen. En zo kunnen we eigenlijk ook een beetje instructie dingen geven, zeg maar.
2: Op zich, wat je allemaal zegt, zijn wel goede ideeën. We kunnen wel een WhatsApp-groep of zo starten.
1: Goeie.
2: voor Rozenkrans Marathon goers.
0: Ja. Mooi om te horen. En ga ik toch ook de vraag nog stellen. Want dit gaat dan over het initiatief. Maar ik vind het altijd leuk om ook aan de gasten zelf te vragen. Hè, van, zie je ook voor jezelf een bepaalde uitdaging? Rondom natuurlijk wel dit item. Hè? Dus misschien het bidden van de Rozenkrans of het meer vertrouwd raken met Maria, of het meer vertrouwd raken met inderdaad de Rozenkrans, het Rozenkransgebed. Koen?
2: Okay, het gaat dus echt om de Rozenkrans.
0: Nou ja, eigenlijk, je mag hem breed interpreteren, hoor. Als jij zegt, ik heb een prachtige uitdaging voor mezelf, mag je dat ook vertellen?
2: Nee, ja, ik en Chiara hadden ook al even een beetje hierover gesproken, natuurlijk. Wij kwamen volgens mij allebei wel een beetje op het punt van dat we lastig nee kunnen zeggen. Dat we daardoor te veel verantwoordelijkheden op onszelf nemen qua de organisatie van de Rozenkransmarathon. Dus dat sowieso. En qua de Rozenkrans zelf, ja, ik denk voor mijzelf is misschien een uitdaging om het vaker te bidden. Ik bid het dan wel elke keer op door de weekse dag, probeer ik het wel te bidden. Maar met name in het weekend dan ben ik er wat minder strikt in. Dus dat zou ik wel kunnen uitproberen of dat wel beter is om misschien wel te doen.
0: Ja. En dan die eerste uitdaging eventjes. Hè, moeilijk nee zeggen. Dus ook andere mensen vinden die zich hiervoor willen inzetten, neem ik aan.
2: Ja, dat is ook wel een goed punt. Ja. Of gewoon niet te snel ja zeggen eigenlijk.
0: Niet te snel ja. En jij, Chiara?
1: Ja, ik heb dus ook dat met niet snel ja zeggen. En ook gewoon nee durf zeggen. Maar misschien ook om minder verwachtingen te hebben. Nu zijn we ook veel bezig met het groter proberen te maken. En dan verwacht ik eigenlijk van, oké, het is nu op die platform gedeeld. Dus ik verwacht nu eigenlijk wel binnen een week 10 aanmeldingen. En dat gebeurt dan niet. En dan denk ik toch van, ja, het gaat niks worden met een Rozenkransmarathon. Misschien is dat ook een goed punt om dan meer te vertrouwen op God. Dat God ons wel helpt om het in goede banen te laten leiden.
0: Ja, ja. Nou ja, zoiets als Radio Maria is ook heel spontaan ontstaan, lang geleden. En de mensen die bij Radio Maria betrokken zijn, dus wereldwijd, die zeggen altijd, ja, het is uiteindelijk het project van Maria zelf, hè, waardoor het zo verspreid is geraakt. Dus dat hoop ik voor jullie ook, voor de Rozenkrans Marathon, hè, dat het Maria zelf is die jullie natuurlijk zal bijstaan en mee de weg zal leiden. Is er nog iets wat jullie graag willen delen waarvan je zegt, oh, dat ben je vergeten te vragen. Of dit wilde ik eigenlijk nog graag zeggen.
2: Niet echt, nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: Alles is gezegd.
2: Ja, ja. Alles is een groot woord.
0: Nee, nee. Maar Chiara, nog iets wat jij graag zou willen delen?
1: Volgens mij niet.
0: Nee. Nou, dan wil ik jullie heel hartelijk danken dat jullie hier naar de studio gekomen zijn om te vertellen over de Rozenkrans Marathon. Een heel, eigenlijk toch nog heel pril initiatief. De eerstvolgende is op 31 mei in Baren, hè, in de Nicolaasparochie, Nicolaaskerk. En de informatie daarover, die is in ieder geval te vinden bij Erke Activiteiten, weet ik. Sowieso. En als mensen wat meer zouden willen weten of zich willen aanmelden, wat fijn is, denk ik, vanwege de lunch en dergelijke. Waar moeten ze dan terecht? Waar kan men zich aanmelden?
2: Nou ja, we zijn op verschillende platformen actief. Er zijn ook meerdere opties om aan te melden, bijvoorbeeld. We zijn op Instagram actief. Daar kun je ons makkelijk vinden via onze naam, gewoon Rozenkrans Marathon. We hebben ook een e-mailadres. rozenkransmarathon@gmail.com. En dat is eigenlijk de voorkeur qua aanmelden. Want dan hebben we het gewoon centraal. En dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste media, denk ik.
0: Ja, ja, ja. En aanmelden is wel handig vanwege de lunch en het avondeten, begreep ik. Maar misschien moeten jullie dat even duidelijk maken. Dat is iets wat je op eigen kosten doet, hè?
2: Dat was op eigen kosten.
0: Oh.
2: En misschien wordt het niet op eigen kosten. We zijn nog een beetje in overleg met de parochie. Dus vooral komen. Het wordt waarschijnlijk pizza.
1: Als avondeten.
2: Als avondeten.
0: Ja, ja.
2: Lunch, dat zou ook nog kunnen, maar dat wordt niet lekker.
0: Het wordt allemaal heel spannend. Dit is hoe nieuwe initiatieven volgens mij groeien. Hier gewoon aan tafel bij Radio Maria. Maar
2: nee. Lunch is gewoon een simpel broodje.
0: Ja.
2: Gewoon met kaas of worst of iets.
0: Ja.
2: En ja, de avondeten is dus pizza. Misschien dat daar nog iets voor wordt geregeld qua betalingen. Dat het door de parochie wordt betaald.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat is dus nog niet zeker.
0: Nee, oké. Nou, mensen, het is in ieder geval fijn als mensen zich dus even aanmelden. We herhalen het nog een keertje. rozenkransmarathon@gmail.com. En daar, dan kunnen ze dus ook vragen stellen. Hè? Mochten ze vragen hebben, dan kunnen ze dat altijd naar dat e-mailadres sturen. Nogmaals, Koen, Chiara, heel veel dank voor jullie komst hier naar de studio. En een prachtige Rozenkransmarathon gewenst.
2: Ja, ook bedankt voor de mogelijkheid.
0: Ja.
2: Om hier te spreken.
0: En luisteraars, ook veel dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
3: Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, beste broeders en zusters in Christus, het is 3 uur, het moment dat Jezus stierf aan het kruis. En dan mogen we bidden, de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. Fijn dat we zo samen kunnen bidden. Ik heb de meebidder onder de knop aan de telefoon en we kunnen van start gaan. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloot in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitteelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen. Amen.
0: Amen. In de naam van de Vader. En de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goedemorgen, een goede dag, een goede avond voor de hele dag. Beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Maria, radio. Radio verbindt sprekers, luisteraars en alles daaromheen. En dat brengt ons bij Maria, die ook uitzendt en ontvangt, zij niet alleen, maar samen met de apostelen. Zo lezen we in de Handelingen van de apostelen. Vlak na Jezus verrijzenis en hemelvaart, dan keren ze van de Olijfberg terug naar Jeruzalem, naar die heilige plaats van het laatste avondmaal, waar we van gehoord hebben de laatste weken van Johannes, de evangelist, apostel, die aan Jezus' borst lag, die het hart van Jezus hoorde en voelde kloppen, die echt die ontboezemingen van Jezus heeft gehoord, genoteerd en verkondigd. Met name de afscheidsrede na de voetwassing, teken van Gods dienstbaarheid aan de mensen. De schepper dient de schepselen. Wat een ongelooflijk geloofsgegeven is dat. Wat een vreugdevol dogma eigenlijk. God schepper en hij dient ons daarmee. En nog groter dat God ook de verlosser is, de verlosser zendt, de redder is, de redder zendt. Dat Jezus de redder, wiens naam wij vandaag bijzonder vieren, door het kruis ons verlost heeft. En dan bij Johannes lezen we bloed en water komen uit zijn zijde. En dat in de theologisch, exegetische, maar mystieke uitleg, dan is dat de stroom van genade. En de stroom van genade is eigenlijk de Heilige Geest. En we zitten nu in deze tijd na de hemelvaart. Ze keren terug van de Olijfberg, de berg van de hemelvaart, naar de zaal van het laatste avondmaal, waar Jezus zichzelf in de Eucharistie heeft gegeven. En daar zijn ze dan, de apostelen, minus Judas Iscariot, helaas. Maar ja, blootgesteld aan Gods barmhartigheid. En alle anderen nog met de gedachte aan de woorden van Jezus in diezelfde zaal toen hij verscheen op de Paasdag. Vrede zij u. Ik zend u zoals de Vader mij zendt. En Jezus die de Heilige Geest blies over hen. Nou, op die plek, ze voelen alle dat ze er nog niet zijn. Dat ze nog de kracht nodig hebben. En de kracht die Jezus beloofd heeft. En Maria zit erbij als degene aan wie Jezus vanaf het kruis, Johannes en de hele kerk, eigenlijk de hele mensheid, heeft toevertrouwd. Zie daar uw moeder. En daar zijn ze dan en bidden. En nou in deze tijd, de noveen voor Pinksteren, is niet beter te doen dan te bidden tot de Heilige Geest, om de Heilige Geest. Kom Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen. Ontsteek in hen, in ons, het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal herschapen worden. En gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. Laat ons bidden. God, gij hebt de harten van uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer. Amen. Ja, bidden we om de Heilige Geest voor onszelf, de mensen om ons heen, de kerk en de hele wereld. We hebben een aantal weken gesproken over het mysterie van het paasfeest in verschillende lijnen, thema's, verhalen, bijbelteksten en ook visioenen. En we gaan door nu op weg naar Pinksteren. En ook hiervan, van Pasen naar Pinksteren, gaan wij een serie maken over de Heilige Geest, de derde persoon van de Heilige Drie-eenheid. En Ja, we zullen dat doen naar de diepte, naar het mysterie van de heilige drie-eenheid zelf. En de heilige geest in het evangelie. En de heilige geest bij de doop van Jezus in de Jordaan. En de heilige geest in het cenakel. En als Jezus in vervoering spreekt en hij vervuld wordt van de heilige geest. En het Pinksterfeest zelf. Eigenlijk is het één groot gebeuren van de heilige drie-ene God, Vader, Zoon en Geest. De grote openbaring in de geschiedenis van de mensheid. Om aan de mensen te verkondigen zoals Paulus doet. Daarvan lezen we in deze tijd nog steeds. De handelingen van de apostelen heeft hij gedaan in Athene. Ja, die onbekende God. Ja, jullie hebben wel een gevoel voor het goddelijke en godachtige werkelijkheden. Maar ik verkondig jullie wat jullie nog niet weten. En wat niemand wist zonder de openbaring van Jezus zelf. We hebben dus over de Heilige Geest. En ja, daar kunnen we in allerlei verschillende aspecten over spreken. Allereerst in de liturgie, in de gezangen, de beroemde gezangen. Veni Creator Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Kom Heilige Geest, alles maar roepen, kom Heilige Geest. Jezus staat klaar om te geven, maar wij moeten er ook om bidden en ons openstellen. En dan, ja, heel bijzonder, kunnen we ook praten vanaf het eerste Pinksterfeest, de uitbarsting van de Heilige Geest. Hoe gaat dat nou verder in de kerkgeschiedenis? En dan zien we ups en downs, dat soms de kerk meer, de gelovigen, de katholieken, meer of soms minder openstaan of bezig zijn met de Heilige Geest. Dat hebben wij, de generaties van zeg maar ruim een halve eeuw, hebben allemaal meegemaakt. Er is een verscheidenheid, er is een beweging, meer, minder. En er is een Pinksterbeweging op gang gekomen, binnen en buiten de kerk. En ook de laatste pausen spreken bijzonder ook van de Heilige Geest. Paus Franciscus, maar ook Benedictus en Paus Leo. De missionaire parochie, dat is weer zoals in het begin. En we gaan praten de zijnde tijd over de veelgenoemde en veelgeroemde Alpha-cursus. En ja, zoals ik de inleiding over de Heilige Geest geef. En dan, ja, de Heilige Geest. Welke gaven neemt hij allemaal mee? De gaven van de Heilige Geest. En de vruchten van de Heilige Geest. En de charisma's van de Heilige Geest. En hoe werkt de Heilige Geest in de kerk, in de sacramenten, met name in de Eucharistie? En heel bijzonder, hoe werkt de Heilige Geest in Jezus, in de liefde van het Heilig Hart? En ja, we spreken erover, maar misschien gaan we ook nog een beetje doen. Want de Heilige Geest is niet alleen een kwestie van kennen, van theoretisch weten, maar is verdiept een bewustzijn en nog dieper, een ervaring, een beleving. Niet alleen het verstand, maar ook de hele ziel, het hele hart. En ja, je kunt ook daar op concentreren. Niet alleen intellectueel, maar ook ja, fysiek. En met je hele hart, je hele existentie. Kom, Heilige Geest. Want nu, laten we beginnen met het aloude, bekende, beroemde gebed, gezang. Veni Creator Spiritus. Wat we altijd zingen bij vormsolvieringen, bij priesterwijdingen en bij alle plechtigheden waar de Heilige Geest een essentiële rol speelt. De tekst is, voordat wij dat gaan horen in een prachtige, ja, monastieke uitvoering: Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer. Houd gij bij ons uw intocht, Heer. Vervul het hart dat u verbijt met hemelse barmhartigheid. Gij zijt de gave Gods, gij zijt de grote trooster in de tijd, de bron waaruit het leven springt, het liefdevuur dat ons doordringt. Gij schenkt uw gaven zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt, o taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan. Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt, en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die gij het geeft.

Mooi. God is ook mooi. De Heilige Geest is mooi. Ja, God is de bron van alle schoonheid. De schoonheid in de schepping zelf en de schoonheid die hij creëert door mensen. Schoon is ook de waarheid. Schoon is bovenal de liefde. Zojuist hebben we heel kort samengevat wat we in de liturgie over 7 weken gevierd hebben en nog vieren. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, de Heilige Drie-eenheid, Maria, de apostelen. Zoals we dat in het evangelie lezen. Bijzonder in deze periode bij Johannes. Maar ik kom terug op visioenen. En die een omlijsting geven wat sommige mensen, heiligen, gezien hebben. En ik lees voor gewoon ter kennisgeving. Dit heeft Anna Catharina Emmery gezien. En hier in dit kleine blauwe boekje de dingen rond, voor, tijdens en na Pinksteren gezien. En daar kunnen we ons iets bij voorstellen. De vooravond van Pinksteren. Vroeger hadden de apostelen zich dikwijls afgevraagd hoe de Heilige Geest over hen zou komen. Ze konden niet vermoeden wat hij zou medebrengen, nog wat Jezus bedoelde toen hij hen de trooster beloofde. Nu ze echter 9 dagen in het gezelschap van Maria doorgebracht hadden, waren ze veel geruster geworden. Een stil verlangen en een warm vertrouwen verruimden hun harten. In de stad Jeruzalem was iedereen druk in de weer vanwege het Pinksterfeest. Alle huizen werden met groene boompjes versierd en ook in de tempel werden loverkransen opgehangen. Want het was eigenlijk van oorsprong een natuurfeest. De straten wemelden van de vreemdelingen. Uit de meeste verscheiden volkeren kwamen ze hier samengestroomd. In hun uitheemse klederdrachten wandelden ze door de straten van de stad, terwijl ze alle in hun eigen taal onverstaanbaar door elkaar heen praten. Met allerlei gebaren vertelde de ene tegen de andere wat er hier in de stad met de grote profeet uit Nazareth gebeurd was. Ja, de pelgrims waren gekomen om het Joodse Pinksterfeest te vieren. Het 7-wekenfeest. Een oogstfeest, maar bijzonder de openbaring van God op de berg Sinaï. De wet, de Torah. Het verbond. Zo bewandelden velen zeer bewogen de wegen waarop de Heer Jezus door zijn vijanden bespot werd. 'S avonds gingen zij een onderkomen zoeken in de primitieve herbergen die voor de Pinksterpelgrims ingericht werden. Van bij het cenakel naar de vijver Bethesda waren verscheidene afdaken, tenten en schuren waar de bedevaartgangers konden overnachten en hun lastdieren stallen. De meeste volgelingen van de apostelen kampeerden hier reeds sedert Pasen. Als echte Oosterlingen waren ze volstrekt geen gejaagde, nog tijdgierige mensen. Rustig aan. Daarboven hadden velen met overtuiging hun woonplaatsen verlaten met de bedoeling trouw te blijven aan de nieuwe kring van leerlingen. In het cenakel heerste nu ook een rustige bedrijvigheid. Alhoewel er 120 mensen verzameld waren, hoorde men er geen lawaai. Alle hielpen elkaar in stilte om het huis feestelijk te versieren tegen de hoogfeestdag van Pinksteren. Aan alle muren werden groene slingerkransen opgehangen en in de middenzaal werden jonge boompjes geplaatst die met sierplantjes en bloemen opgesmukt waren. In het plafond van de zaal werd het grote luik geopend en de lamp wat dichter bij het Allerheiligste opgehangen. Ook werden de schutsels weggenomen, zodat de leerlingen uit de bijzalen konden toekijken naar wat de apostelen deden in de middenzaal. De zaterdagmiddag gingen de 12 met Maria aan tafel aanliggen. Doch ze aten slechts enkele kleine broodjes met honing. Bij de leerlingen ging het er nog eenvoudiger aan toe. Zij zaten langs de wanden van de omlopende zalen, op de grond en aten uit de vuist. Er was namelijk geen keuken of tafelgerei voorhanden, voor zoveel volk. Doch dat hinderde geenszins de goede stemming die onder hen heerste.
Tegen de avond rangschikten de apostelen zich opnieuw voor het gebed. Petrus nam 2 paasbroden van het tafeltje dat voor hem stond. Hij zegende en brak de broden op de strepen die er vooraf ingekerfd werden en deelde de stukken rond onder de apostelen en de heilige maagd. Hierop naderden nu allen tot Petrus en kusten hem eerbiedig de hand. En dit deed ook Maria. Hun godsvrucht groeide ziende ogen aan tot middernacht. Heel die tijd bleven ze stil en ingekeerd, met de armen over de borst gekruist en hun ogen neergeslagen. Toen elk zijn slaapplaats ging opzoeken, werd welhaast het hele huis in een heilzame rust gedompeld. Laten we dat inleven en bedenken nu op dit moment, want de Heilige Geest wil elk moment over ons komen. Als we nu bedenken dat wij, stellen we ons zo voor, bij het cenakel en aangrenzende ruimtes met die leerlingen zijn. Het wordt in de Bijbel dus genoemd 120 leerlingen. We denken altijd aan die 12 apostelen, maar er staat genoemd 120 leerlingen daaromheen. Dus het was heel erg druk, maar 's avonds werd het stil van gebed, meditatie en ja, van afwachting en spanning. En laten we dat ons zo voorstellen en ja, luisteren naar dat prachtige gezang van Kom Heilige Geest. En Veni Sancte Spiritus, dat is een heel mooi gezang, want dit spreekt wat minder over de kennis, de wijsheid, maar hij spreekt meer over de genezing van de ziel. Dat is natuurlijk het centrale van ons leven, onze ziel. En de kennis is daar een geleide en hopelijk in de waarheid. Daarvoor is ook die geest, maar tenslotte om ons ziel te genezen van de zonde en ja, heilig te worden, heel te worden. En daarom bidden wij en zo aanstonds zingen wij. Kom, o geest des Heren, kom. Uit het hemels heiligdom, waar gij staat voor Gods gezicht. Kom der armen troost daal neer, kom en schenk uw gaven, Heer, kom wees in de harten licht. Kom, o trooster, heilige geest, zachtheid die de ziel geneest, kom verkwikking zoet en mild, kom, o vrede in de strijd. Lafenis voor het hart dat lijdt, rust die alle onrust stilt. Licht dat vol van zegen is, schijn in onze duisternis, neem de harten voor u in. Zonder uw geheime gloed is er in de mens geen goed, is de ziel niet rein van zin. Was wat vuil is en onrein, overstroom ons door domein. Heel de ziel die is gewond. Maak weer zacht wat is verstard. Koester het verkilde hart. Leid wie zelf de weg niet vond. Geef uw gaven zevenvoud. Ieder die op u vertrouwt, zich geheel op u verlaat. Sta ons met uw liefde bij, dat ons einde zalig zij. Geef ons vreugd die niet vergaat. Amen. Halleluja. Mogen wij zo bidden en zingen tot de Heilige Geest, dat hij ons verlicht en vertroost en geneest. Laten we dat nu maar beleven. Al de dingen waar we mee zitten, alle spanningen, problemen van onszelf en van anderen om ons heen, van de familie, van de buren en wat we lezen in de kranten. Kom, Heilige Geest, genees, verbind, geef inzicht, geef kracht, geef moed, verbind. Laten we dat overwegen, laten we dat als het ware op de tafel van het cenakel, waar het allerheiligste is. Ja, want dat sacrament heeft Jezus daar op die plaats gegeven. Stellen wij ons voor dat wij daar nu zijn. En daar leggen we ook ons leven, onze vragen, onze problemen neer. En we vertrouwen op de genade, de stralen, de liefde van de Heilige Geest. Veni Sancte Spiritus.

schoonheid van de Heilige Geest, schoonheid van alle gaven, schoonheid van de schepping, schoonheid waartoe God ons wil vernieuwen, herstellen. We lezen het hoofdstukje De Nederdaling van de Heilige Geest. Alhoewel het volmaakt stil was in huis, rond de zaal van het laatste avondmaal, kon die nacht niemand de slaap vatten. Een wonderbare, aangename innigheid hield hen wakker. Ook in heel de natuur ontstond er een geheimzinnige, weldadige beweging. Ook de gelovigen die in de herbergen en onder de afdaken overnachten ondervonden een inwendige verkwikking zonder de oorzaak ervan te kennen. Alleen de bozen voelden schrik. Ze waren nog meer verstokt dan vroeger. Alhoewel ze iets als een bedreiging boven hun hoofd gewaar werden. Door het geopende luik van het dak zagen de apostelen reeds heel vroeg een schemerige klaarte aan de hemel. De mensen in de stad gingen nieuwsgierig naar buiten om te zien waar dit vreemde verschijnsel vandaan kwam. Tot een grote verwondering zagen zij boven de Olijfberg een zilverwitte wolk uit de hemel neerdalen. Steeds groter wordend gleed die lichtende nevelige massa wolk over de stad in de richting van het cenakel. Daar trok die zich samen en schitterde, hoe langer hoe doorzichtiger, tot zij als een blinkende ronde bol bleef hangen. Tegelijk was er een zachte, warme luchtstroom ontstaan die een toenemend windgeruis veroorzaakte. Sommige onrustige Joden die vreesden dat er een onweer dreigde, vluchtten verschrikt naar de tempel. Voor hen leek het verschijnsel op een neervallende, donkere onweerswolk. Doch de goeden zagen dat ze licht verspreidden in plaats van duisternis. Ze hoorden ook geen dondergerommel, doch slechts een aangenaam suizen van een warme, verkwikkende wind. Terwijl de apostelen, de leerlingen en de heilige vrouwen steeds rustiger en ingetogener werden, begon een zacht licht zich rond hen te verspreiden. Omstreeks 3 uur in de morgen kwam er beweging in de suizende hemelbol. 7 heldere lichtstralen schoten uit een schitterend middelpunt, waarin zich een geheimzinnige, gevleugelde gedaante vertoonde. Samen met de 7-voudige genadegaven van de Heilige Geest stroomden de lichtbundels over het huis en de hele omgeving neer. Het cenakel met al de bijzalen waren nu van het wonderbare 7-kleurige licht vervuld. Alle aanwezigen waren buiten zichzelf van verwondering. Als bewusteloos hieven zij hun aangezichten smachtend en dorstend omhoog, terwijl uit het schitterend licht druppelen van vuur neersijpelden. Deze verdeelden zich in kleine laaiende vlammen die als vurige tongen in de mond van ieder aanwezige vloeiden. Het was als ademden zij de lichtstroom in, als dronken zij het vuur dorstig op. Steeds feller vlakkerde hun begeerte, hun verlangen om hun liefdesdorst te lessen. Ook op de leerlingen en de heilige vrouwen daalden lichtende vonken neer, alle verschillend in kleur en intensiteit. En dit bleef duren tot heel de glanzende wolk zich als een lichtregen uitgestort had, om tenslotte weer te verdwijnen. Tot zichzelf teruggekomen waren alle als dronken van vreugde, overdaan, vervuld van liefde. Nu beseften ze ten volle hoe ieder van hen op een uitzonderlijke wijze door God bemind werd, en ze verheugden zich buitenmate om de gunst bij anderen. Overgelukkig omarmden zij elkaar en alle wensten elkaar geluk. Zij geloofden God, loofden hem en betuigden hem met grote vurigheid hun diepgevoelde dank. Ja, kom Heilige Geest. En in dit verhaal, in deze beschrijving, in dit visioen, komt die Heilige Geest als een lichtende wolk. We denken aan al die lichtende wolken in het Oude en Nieuwe Testament. Over de berg Sinaï, het Joodse Pinksterfeest. Jezus op de berg Tabor, een voorafbeelding van zijn verrijzenis. Ligt op de Olijfberg bij de hemelvaart. En nu het licht,
Het licht van Gods dageraad, het licht van Gods hart, het van Gods liefde, Gods geest. En we zingen en mediteren samen met alle bedevaartgangers, met Maria in Medjugorje. Heel veel bidden en zingen samen. Veni Sancte Spiritus, kom Heilige Geest.

zo kunnen we blijvend zingen, mediterend zingen vanuit ons hart. Niet alleen met onze tong en met onze lippen, maar met ons hart. En dan in- en uitademend de wind die komt in de zaal van het laatste avondmaal, de wind die komt in ons hart, dat is de adem. De Heilige Geest als de adem Gods, de liefde Gods. Een volgend hoofdstukje van Anna Katharina is de stichting van de kerk door die Heilige Geest. Alhoewel de Heilige Maagd Maria het meest van alle Gods liefde mocht ervaren, bleef zij kalm en rustig. In haar binnenste was ze met nog groter geestdrift vervuld dan de apostelen. Doch uitwendig toonde zij veel meer zelfbeheersing. Haar aangezicht straalde van heilige vreugde. Doch zij hield het, zoals altijd, schroomvol verborgen onder haar lichtgele sluier. In haar grote witte mantel gehuld troonde zij als koningin in het midden van de apostelen. Op haar hoofd lag een hemelsblauwe brede band die aan beide zijden bijna tot op de grond nederhing. Vooraan was de fijn geborduurde rand een weinig omgeslagen en op het hoofd van haar was een licht zijden kroontje vastgehecht. Daar de apostelen geen blijf meer wisten met hun uitbundige geestdrift, schaarden zij zich als kinderen rond hun moeder. Voortaan zou zij voor altijd het middelpunt vormen van het college der apostelen. Zij was nu in de volle zin van het woord moeder van de kerk. Eerbiedig voor haar neergeknield vroegen de apostelen haar zegen. En dat deden zij voortaan telkens als zij een apostolische taak gingen uitoefenen. Nu was niet alleen Petrus, maar ook iedereen doordrongen van durf en vrijmoedigheid om te spreken. Ook de heilige vrouwen omarmden elkaar en verblijden zich in elkaars genadegaven. Gedreven door hun verlangen die overvloed van liefde mede te delen, liepen de apostelen tot bij de leerlingen in de zijzalen. Zij waren uiterst verheugd hen zo ontroerd en geestdriftig te zien. En toen was er geen houden meer aan. Het nieuwe leven bruiste in hen op en ze werden alle bezield met een vertrouwen en een stoutmoedigheid die vrees nog aarzelen kende. Ja, ze herkenden zichzelf niet meer, zodat ze elkaar verwonderd ondervroegen. Hoe waren wij vroeger? Wat is er met ons gebeurd? Het duurde een hele tijd eer die eerste ontboezeming van overweldigende vreugde voorbij was. Petrus nam nu zelfbewust zijn leiderstaak op zich en nodigde allen uit zich in stilte te rangschikken voor het koorgebed. Als nooit tevoren loofde en dankte zij de hemelse vader en zijn geliefde zoon voor de vervulling van de belofte die ver hun verwachtingen overtroffen had. Ten slotte hield Petrus een gloedvolle rede waarin hij de leerlingen aanzette zich voortaan met hart en ziel aan hun taak te wijden. Onmiddellijk stak de boot nu van wal. Begon het. Een groep leerlingen werd uitgezonden naar de kampeerplaatsen om aan de bestgezinde vreemdelingen de blijde boodschap te verkondigen. Velen van hen waren intussen ook aan de genade van de Heilige Geest deelachtig geworden. In de hele natuur was een beweging geweest waarbij de goeden een inwendige verkwikking ontvingen, terwijl de bozen met schrik bevangen waren. Nu dat de leerlingen hen kwamen verkondigen dat de belofte van de Heilige Geest in vervulling was gegaan, herinnerden de gelovigen zich hun ontroering en waren blij nu de oorzaak te vernemen: de Heilige Geest. Intussen legde Petrus in het cenakel de handen op aan de vijf apostelen, aan vijf, om hen de macht over te dragen in Jezus' naam te dopen en te prediken. Vooraleer zij samen uittrokken, knielde zij opnieuw voor Maria. Door haar zegen gesterkt, ging de grote visser met zijn vrienden de netten uitwerpen om duizenden mensen te vangen voor het Rijk Gods. En ze gingen op prediking met Petrus aan het hoofd, zoals we lezen in de Handelingen van de Apostelen. En roepen wij dan nu ook weer aan opnieuw
Veni Creator Spiritus, Scheppergeest, vernieuw ons. En in deze visionaire beschrijving zien we die apostelen, voelen we ze helemaal nieuw worden. En dat kan iedereen. Iedereen die, laten we zeggen, zo heet dat dan, gedoopt wordt met de Heilige Geest. Dat is niet een sacrament als zodanig in de kerkelijke, hiërarchische samenstelling van onze geloofsgemeenschap, van het lichaam van Christus. Maar de Heilige Geest die in de sacramenten en daarbuiten ons mensen, onze hart, onze levens wil doordringen. En hier, met alle voorafbeeldingen in het Oude Testament, maar hier in de volheid komt de Heilige Geest over deze leerlingen onder hoede van Maria. Heel mooi, de plaats die zij hier heeft en krijgt en die wij ook intussen in de hele wereld, katholieke wereldkerk, erkennen. Maria, moeder van de kerk, moeder van de apostelen, onze moeder, omdat zij het dichtst bij Jezus stond, letterlijk stond, daar onder het kruis. Laten we weer bidden en zingen, mediteren en nu ook de Heilige Geest in ons komen, ons hart verkwikken, blij worden. Dank u wel, Jezus, en dank u wel, Vader, voor uw Heilige Geest.

Veni Creato Spiritus. We zien die apostelen, die leerlingen in het cenakel, in de stad, vervuld van de geest, vol van vreugde. En dan lezen we verder. De uitgezonden leerlingen, die de goedgekeurde boodschap hadden meegekregen en de goedgezinde vreemdelingen het blijde nieuws verkondigd hadden, nodigden alle uit zich naar de vijver Bethesda te begeven. Zeer velen beantwoordden de oproep, zodat er een grote drukte ontstond onder de toestromende menigte. Rond de vijver werden reeds veel herstellingen aangebracht, want Jezus had tevoren deze plaats aangewezen om te dopen. Ook in de nabije synagoge werd alles in gereedheid gebracht om de apostelen met grote plechtigheid te verwelkomen. De muren werden met tapijten behangen en in het midden werd een altaar opgericht. Van aan de vijver tot bij de ingang van de synagoge werd een overdekte gang aangebracht om zonder stoornis de dopelingen hierheen te leiden. Toen alles klaar was, begaven de apostelen zich uit het cenakel naar de vijver van Bethesda. In hun lange witte feestklederen stapten zij processiegewijs door de straten. Met hen droegen zij alle benodigdheden voor het wijden van het water en het toedienen van het heilig doopsel, onder andere een leren zakje met gewijd water en een bosje hyssopstengels om het rond te sprengelen. Na hen volgden de heilige maagd en de andere heilige vrouwen die de doopkleren droegen welke zij zelf vervaardigd hadden. Bij hun aankomst werden de apostelen door heel de vergaderde menigte geestdriftig ontvangen. Niettemin waren ook veel boosgezinden en nieuwsgierigen met de stroom meegevaren. Deze vormden samen één blok om de genadevloed weer in te dijken. Maar dat kon de vurigheid van de leerlingen geenszins blussen. De vijf apostelen, aan wie Petrus de handen had opgelegd, begaven zich nu naar de vijf ingangen van de vijver en richtten daar met grote geestdrift het woord tot de menigte. Allen waren tot in de ziel ontroerd bij het zien van de verandering die de apostelen ondergaan hadden. Tot hun grote verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal. Vol verwondering vroegen zij zich af: maar zijn alle die daar spreken dan geen Galileërs? Hoe komt het dan dat wij hen in onze eigen taal Gods grote daden horen verkondigen? Nu besteeg Petrus in vol ornaat de leerstoel die voor hem was opgericht in het centrum van de vijverinrichting. Meteen viel de stilte in en alle luisterden met gespannen aandacht naar de eerste kerkvorst. Als een klok weergalmde zijn stem over het water en de omringende terrassen, die helemaal met toehoorders gevuld waren. Na zijn toespraak naderden Johannes en Jacobus met de doopbenodigdheden. Petrus sproeide het wijwater met de hyssopstengels in fijne stralen over de vijver. Toen werd de menigte in groepen gerangschikt en om beurt bij de leerstoel van Petrus gebracht. De heilige vrouwen deelden witte doopklederen uit en hielpen bij het aankleden. Zeer ingetogen daalden de dopelingen tot bij de vijver. Het water werd door de dooppriesters met een bekken opgeschept en hieruit met de hand driemaal op hun hoofd gestort. Twee gedoopten haalden telkens twee nieuwe kandidaten en legden hun als Peters en Meters de handen op. Ook de heilige vrouwen werden gedoopt. Dat duurde zo de hele dag, want er waren wel 3000 mensen die zich aanboden voor het doopsel. 'S Avonds keerden de apostelen terug naar het cenakel en heel de christengemeente loofde en dankte God voor deze eerste wonderbare dag, het grote Pinksterfeest. Een hele wonderlijke beschrijving, heel veel details. Ja, de vijver van Bethesda en al die mensen, waar verbleven ze allemaal? Nou, dat staat een beetje beschreven. Het lijkt een nieuw loofhuttenfeest. Loofhutten, het feest dat doet denken aan de doortocht door de woestijn en al die provisorische hutten die werden gebouwd. En ook hier, voor zoveel pelgrims, er was een aanvoelen en een verwachting. En dat was nu gebeurd. En we horen tussen de regels door dat ook gelijk de vijanden aanwezig zijn. Dat moet ook geweest zijn toen Jezus naar Jeruzalem kwam. Veel vrienden, mensen vol verwachting. Hosanna.
En toch daartussendoor, ja, dat is in onze wereld. De Satan, de demonen, zij loeren op de kansen om alles tegen te werken. Maar het is nu een groot feest wat niemand kan verstoren. En zoveel mensen, 3000 staat geschreven in het evangelie en ook hier, die lieten zich dopen. Een drievoudige naam van Vader, Zoon en Geest kregen zij over zich. Dat is heel bijzonder mooi. Het is heel beeldend verteld in deze verhalen. En ja, het geeft een voorstelling. En net als een schilderij, een portret, het is altijd anders. Maar het geeft een invulling en ja, het geeft concreetheid en het geeft warmte en het geeft ja, een extra impuls. Maar het grote feit, het grote gebeuren, heel belangrijk in de geloofsbelijdenis. En we kennen in de eenvoudige geloofsbelijdenis van de apostelen. En ik geloof in de Heilige Geest. En dan gaat het door met de Heilige Katholieke Kerk. Nou, dat gebeurt hier. Maar in die grote geloofsbelijdenis van Nicea, Chalcedon, Constantinopel, daar wordt gezegd: ik geloof in de Heilige Geest, voortgekomen uit de Vader en de Zoon, die aanbeden wordt samen met hen en die gesproken heeft door de profeten. Deze Heilige Geest, feest van de Heilige Geest. En daarover gaat het met dit feest. En we willen daarvan spreken en overwegen. Niet alleen nu vandaag, in deze noveentijd, maar ook in de tijd na Pinksteren, net zoals na Pasen, omdat de Heilige Geest zo veelzijdig en zo, ja, zo absoluut noodzakelijk is. Dat zullen we bij onze overwegingen beschouwen merken. De Heilige Geest is absoluut aanwezig en noodzakelijk bij alles wat bestaat, in de hele schepping en in het hele verlossingswerk. En ook in de kerk en in de sacramenten. De Heilige Geest van God. En ja, we zouden soms wel eens kunnen denken, als die geest dat op zo'n dag kan realiseren, dat kan nu toch ook? Ja, maar als we kijken naar die kerkgeschiedenis, ja, dat laat God in een zeer wonderlijk bestuur van voorzienigheid, laat hij dat toe. Kijk maar naar het Oude Testament. Het is het volk van God. Maar wat gebeurt er allemaal met dat volk? Dan wijkt het weer af en dan komt er weer ballingschap en dan wijken ze weer af, komt er weer ballingschap. En ja, de klachten, beklag van de profeten. Ja, dat gebeurt met het heilige volk van God. Van het eerste heilige verbond. Ja, het tweede heilige verbond. En dan de christenen. Ja, die zijn soms geen haar beter als mensen buiten de kerk. Ja, hoe laat God dit allemaal toe? En toch, tussen alles door, net als in Jeruzalem. De vijanden zijn daar. Maar ook de van de Heilige Geest vervulde apostelen en Maria, de heilige vrouwen. En ja, de heiligen in de loop van de kerkgeschiedenis, die een beeld zijn van die levende God. Laten we nu afsluiten met een gebed tot Maria. En misschien heel mooi een gebed wat Jeruzalem verbindt met een stad die ook, waar ook alle volkeren komen. Die is bij ons heel dichtbij. Heel de wereld kent die stad, Amsterdam. En ja, naar zeggen is zij ook daar verschenen. In ieder geval is daar een heel

maar zeggen, is hij ook daar verschenen. En in ieder geval is daar een heel bijzonder en mooi trinitair gebed ontstaan. En gegeven aan ons. En dat wil ik nu graag bidden, want het is Maria en de kerk en de heilige drie-eenheid. En voor heel de wereld. Met alle berichten van de kranten erbij. Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, zend nu uw geest over de aarde. Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren, opdat zij bewaard mogen blijven voor verwoording, rampen en oorlog. En mogen de Heilige Maagd Maria, onze voorspreekster, zijn voor altijd. Amen. Laten we weer luisteren, bidden en zingen met zo'n echt door de Heilige Geest geïnspireerde plaats, klein plaatsje waar door de Heilige Geest mensen bij elkaar komen, waar drie monniken begonnen zijn, niet wetende wat God met hen zou doen en door hen dat plaatsje ter zee, waar zoveel duizenden jonge mensen naartoe zijn gegaan en daar inspiratie hebben gevonden. Dat is in ter zee, Frankrijk, het land van ook vele verschijningen, ook van het Heilige Hart van Jezus in de buurt, Paray-le-Monial. Wij gaan nu zingen, dat is zo mooi. En zingen we maar mee dat de Heilige Geest in ons komt. En dat de kerk zich verjongt zoals daar in ter zee de jonge mensen er zijn. En zoals in Medjugorje het Mladifest van de jongeren vervult van op voorspraak van Maria van de Heilige Geest. En dat wens ik u allen toe, beste luisteraars, bidders van Radio Maria, alle parochies, alle mensen, christenen, maar ook niet christenen, want de Heilige Geest wil bij iedereen binnenkomen. Kom, Heilige Geest.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Woensdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.
2: Ja, dat was natuurlijk de mooie jingle aan het begin van deze kindercatechese, die dus in dit geval niet plaatsvindt hier in de studio, maar vanuit Sint-Michielsgestel. En daar hebben we ook onze priester-directeur Pieter Zimmerman. Ja, via de telefoon.
3: Ja, dag Yvonne.
2: Ja.
3: En dag alle kinderen thuis. En ook welkom aan iedereen hier natuurlijk. Ja, we gaan zo dadelijk hier de rozenkrans bidden op een hele bijzondere plek. Ik sta hier namelijk bij de kapel die binnenkort over een paar maanden geopend gaat worden hopelijk. En vandaag is de fundering van de kapel gestort. En dat is wel een heel bijzonder moment. Nou ga ik heel even omkijken hoe het eruit ziet. Leila, loop eens even mee. Hoe ziet het eruit? Ligt het mooi strak?
4: Ja.
3: Ja, moet er nog iets aan gebeuren of is het goed zo?
4: Nee, er moet nog wel gebouwd worden.
3: Oh, er moet nog wel gebouwd worden. Nou, er staat nog geen kapel, maar er staat wel, ligt al wel een fundering. Nou, dat is heel mooi. We zijn hier met een mooi groepje kinderen. We zijn hier met 9 kinderen. En iedereen gaat dadelijk een klein stukje van de rozenkrans voorbidden. Maar ik zal eerst een klein gebedje doen, speciaal voor de kapel. Ja, dat het een hele bijzondere plaats mag worden. Waar ook heel veel kinderen mogen komen. En dan gaan we het rozenhoedje bidden. Speciaal voor alle kinderen in Nederland, ja? Iedereen mee eens?
4: Ja.
3: Goed zo.
4: Ja.
3: Mooi. Gaan we doen. Oké. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede Heer Jezus Christus, wij staan hier in Sint-Michielsgestel, op een hele bijzondere plaats. We zijn hier om te bidden de rozenkrans. We zitten in de meimaand. En de meimaand is toegewijd aan uw moeder Maria. En we hebben hier ook een heel mooi Mariabeeld bij ons van Maria van Fatima. En bij dat Mariabeeld willen we graag bidden voor alle kinderen van Nederland, voor zegen over de kinderen, voor hun liefde voor Maria, dat die mag groeien. We willen bijzonder ook bidden voor alle kinderen die nog niet in God geloven, die nog niet van Maria houden, dat ze zich mogen openstellen voor de blijde boodschap, dat ze ook in God mogen gaan geloven. En dat als ze nog niet gedoopt zijn, dat ze dan ook gedoopt mogen worden. Dus deze rozenkrans die we vandaag bidden is heel speciaal voor de kinderen. Nou, we gaan dadelijk bidden, maar we gaan eerst beginnen met een liedje. Dat gaan we met z'n allen samen zingen. En we beginnen met het lied Wij groeten u, o Koningin.

0: in. Ave, ave, ave, Regina. En dan maken we allemaal samen het kruisteken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: De Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en de eeuwig leven. Amen.
0: Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, zo nu eeuwig het
0: leven. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo. Amen. Wij groeten u, dochter van God de Vader. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Amen.
0: Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria,
0: Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Amen.
0: Wij groeten u, bruid van God de Heilige Geest. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. In secula seculorum. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden.
1: Goed ons nog het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen
0: die op de eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de dood. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
2: Maria, vol van genade, de Heer is met u. En zij is gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. En zij is gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegend onder vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegend onder vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegend onder vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God. Bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God. Bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige
4: Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
4: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Amen.
0: Amen, Jezus. Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die op barmhartigheid het meest benodigd hebben. Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Voordat we het tweede tientje gaan bidden, zullen we eerst zingen O reinste der schepselen. O reinste der schepselen.

Happy birthday to you. On Saturday,

0: Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Ultimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, et libera nos a malo. Amen.
1: Gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons vandaag, nu in de natuur van onze dood. Flink hard staat, jongens.
1: Gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons vandaag, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God,
4: bid voor ons zondaars, nu en in de natuur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
5: Heilige Maria, moeder van God,
2: bid voor ons zondaars, nu en in de natuur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God,
5: bid voor ons zondaars, nu en in de natuur van onze dood.
2: Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in de uur van onze dood. Amen. Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
6: Amen.
2: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Zie de glorievolle geheim. De Heilige Maagd Maria wordt met ziel en lichaam in de hemel opgenomen. En zingen we dan, wees gegroet, o sterren.

0: Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, et libera nos a malo. Amen. Et est
1: sicut. Fecit
0: ut maia vola
1: in adveus, nati zaitati zenon, de vrangus, de vizeus, de jesus, de vizeus, de heilig
2: Maria, de vizeus, de vizeus, de vizeus, de vizeus, de vizeus,
1: Wees u, Maria, voor van genade de Heer, met u, gij zijt in zegen onder de vrouwen en zegt de de vrucht van uw schuld.
2: Heilige Maria, van God,
3: is voor ons zondaars, neer in het uur van onze dood.
2: Amen.
1: Wees u, Maria, voor van genade de Heer, met u, gij zijt in zegen onder de vrouwen en zegt de vrucht van uw schuld.
2: Heilige Maria, moeder van God, is voor ons zondaars, neer in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees goed, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van de schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees goed, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende Jezus, de vrucht van de schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Dus je doet me ja voor genade de Heer met u. Zet uit de gezin om een vrouw en gezegd is Jezus, de vrucht van de schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. En dan noemen we de laatste vijf wees gegroet allemaal samen, ja? Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Zij de gezegende onder de vrouwen. De gezegende is Jezus, de vrucht van de schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Heer,
2: net
3: amen. Gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.
2: Amen. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. En gij de gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Zij de gezegende onder de vrouwen. Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Litanie van de Heilige Maagd Maria. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over

God zoon, verlosser van de wereld. God heilige Geest. Heilige drievuldigheid en God.

het van, moeder van Christus. Moeder van de kerk. Moeder van barmhartigheid. Moeder van de goddelijke genade.

Moeder van goederen, u heet voor ons, moeder van de schepping. Moeder van de zaligmaker, alle voorzichtigste maar, eerwaardige maar, lofwaardige maar, machtige maar, moeder tieren maar.

0: oorzaak van onze blijdschap. Geestelijk
1: val,
0: eerwaardig val, heerlijk vat van Gods vreugd, mystieke rol, oren van David. Die voor het horen, Karrenhuis, park van het verbond.

Heil van de zieken. Toevlucht van de zondaar. Troost van de migranten. Troost de rest van de betroffenen. Hulp van de christenen. Koningin van de engelen. Koningin van de uitvaarders. Koningin van de profeten. Koningin van de apostelen. Koningin van de martelaren. Koningin van de beleiders. Koningin van de maagden. Koningin van de heiligen. Koningin zonder erfsmet ontvangen.

kroon. Koningin van het gezicht. Koningin van de vrede.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, verhoor ons, Heer. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontfer u over ons. Verheug u en verblijd u, maakt Maria, alleluia. Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia. Laat ons bidden. Kom, door de verrijzenis van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer, hebt gij de vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de Maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven. Door Christus onze Heer.

0: De namen van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Yvonne, ben je daar nog?
1: Ja, ik ben hier nog.
0: Ik ben hier nog. We gaan nu even samen met de kinderen lopen nu even naar de net gestorte fundering toe. En dan zullen we u nog gaan zegenen. Ja, dan zullen we daarmee afronden. Dus we gaan even bij het beton staan. We mogen er nog niet op, want het is nog aan het opdrogen.
2: Van de
0: rode kant naar rechts. Is al gebeurd. We zijn hier nu, Yvonne, we zijn hier nu bij het net gestorte beton. Het is nog aan het opdrogen.
3: Mm-hmm.
0: Dus als het goed is, nog een beetje zacht. Ja, het is nog een klein beetje zacht. Kunnen we er nog een beetje induwen. We hebben hier heel mooi hebben we een klein visje van Maria erin gedaan. In het beton.
3: Okay.
0: Zullen we straks al een fotootje van delen. En er zitten ook een paar bijzondere medailles in. Namelijk de wonderdadige medaille zit erin. En een medaille van Moeder Teresa. En er zit ook een medaille in van de heilige Benedictus. En er zit nog een medaille in. Maar ik ben even kwijt welke. Ja, het is al ingegoten, dus we kunnen het niet meer openmaken. Dadelijk, oh ja, eentje van Lourdes. Eentje van Maria van Lourdes.
3: Ja.
0: Dus ik zal nu de net gestorte fundering gaan zegenen. Amen van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer zij met u. Heer Jezus Christus, u bent zelf het fundament van ons hele leven. U bent de sluitsteen waarop uw hele kerk is gebouwd. We staan hier bij het fundament van de te bouwen kapel. We vragen dat u uw zegen hierover uitstort. We vragen dat u dat mag doen op voorspraak van de heilige maagd Maria, uw moeder, die ook onze moeder is. En dat is een heel groot wonder waar we heel dankbaar voor zijn. We willen bidden, Heer, dat het gebed, dat de sacramenten, uw aanwezigheid, het fundament ook van ons persoonlijke leven mag zijn. En dat deze kapel waar we nu staan, die hopelijk de komende maanden gebouwd wordt, dat het een plek mag zijn van grote hoop en heel veel troost voor mensen die het moeilijk hebben. En dat het een echt bedevaartsoord mag worden. Dat veel mensen hier hun geluk mogen vinden bij u. En dat het een plaats mag zijn van ontmoeting met u en met elkaar. En zegen u dan, almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
3: En dan is dat denk ik de afsluiting van de kinderkatechese ter plekke. Hè, bij de kapel, bij de fundering van de kapel. Zal ik het hier in de studio weer overnemen?
0: Ja, de zon is inmiddels gaan schijnen hier, dus dat is mooi.
3: Nou, geweldig. Dat is een bevestiging, toch, vanuit de hemel?
0: Absoluut, Absoluut. Zo zien we het ook. Ja.
3: Ja. Ik wens jullie daar nog een heel fijne bijeenkomst samen met de kinderen natuurlijk. En ik,
0: we zullen nog even met z'n allen even tot ziens roepen.
3: Ja.
0: Jongens, Yvonne is hier nog aan de lijn. Die is nog, we zijn nog in de lucht in de uitzending.
2: Tot ziens.
0: 3, 2, 1.
2: Tot ziens.
0: Nou, God tegen.
3: Jullie ook allemaal. Tot ziens. Bedankt. Dag. Ja, u hoorde het. We waren dus verbonden met de kinderen van de kinderkatechese, onze priesterdirecteur Pieter Zimmerman, pastoor Pieter Zimmerman, die allemaal samen in Sint-Michielsgestel waren bij de fundering van de nieuwe kapel aldaar. Ook aan moeder Teresa gewijd. En die kapel die wordt dus komende maanden gebouwd. Dat was voor deze keer dus de kinderkatechese. Een bijzondere uitzending. Ik hoop dat u het goed kon volgen allemaal. En we sluiten hier toch even met de bekende muziek die normaal gespeeld wordt als de kinderen en de pastoor naar de kapel gaan af. Gewoon even als ter herkenning. En daarmee is dan ook deze kinderkatechese voor vandaag afgelopen. Heel veel dank voor het luisteren natuurlijk. Blijf bidden, zou ik zeggen. En tot de volgende keer. Dag.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kinderkatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

0: Van harte welkom hier in het programma Katholieke Agenda. En vandaag mag ik het weer met Mariska presenteren. Dag Mariska.
1: Goeiedag, goedemorgen.
0: Ja, we hebben iedere keer eigenlijk weer mogen we putten uit natuurlijk een hele lange lijst met activiteiten. En we hebben het begin van de maand ook gezegd, de meimaand, volop natuurlijk veel aandacht voor Maria. Maar nu zitten we ook zo tegen Pinksteren aan. Er is gewoon heel veel.
1: Enorm veel.
0: Enorm veel, maar jij hebt de keuze kunnen maken.
1: Ik heb toch een keuze kunnen maken. De keuze wordt steeds moeilijker, maar ik heb wat kunnen uitlichten uit de katholieke agenda van RK Activiteit. En ik steek meteen van wal. Ik blijf dit keer even dicht bij huis voor het eerste onderwerp, want vanaf vandaag tot en met 15 juni kunnen de luisteraars in de Bedevaartkapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood een tentoonstelling bezoeken over het leven van de heilige moeder Teresa. Dus dat is heel lang, een aantal weken lang is de tentoonstelling te bezoeken. En in de tentoonstelling wordt u aan de hand van teksten en foto's op panelen, dat zijn hele grote panelen en banners, meegenomen op het levenspad van de heilige Teresa van Calcutta. En in de tentoonstelling volgt u dan een vrouw die de zee overstak en met lege handen het hoofd bood aan de enorme armoede die huisde in de straten van Calcutta. Nou, veel mensen kennen het verhaal wel een beetje, denk ik. De expositie getuigt van de onmetelijkheid van deze onderneming. En de geschriften van moeder Teresa, die zijn ontdekt na haar dood, openbaren het geheim van de heilige van de armen, zoals moeder Teresa ook wordt genoemd. En het is moeder Teresa zelf die in haar brieven vertelt over de mystieke ervaring van het luisteren naar de stem van Jezus, van de vrees om te doen wat haar werd gevraagd, want ga er maar aan staan. Van arm te zijn onder de armen uit liefde voor de gekruisigde Jezus, van hem te brengen daar waar niemand gaat, in de krot van de armen waar ellende, honger en ziekte rond waren, en van wanhoop door allen in de steek gelaten te zijn, onbemind en ongewenst. En moeder Teresa ging in het midden van dit alles aan het werk om mensen op wat voor manier dan ook een leven, beter leven te geven. Het is een hele bijzondere tentoonstelling. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van het heiligdom. En dat is dagelijks van 8:30 tot 7:30 s'avonds. En ook bijzonder om te vermelden, omdat we het over de Bedevaartkapel hebben van het heiligdom, is dat als u de tentoonstelling bezoekt, kunt u ook meteen het geheel vernieuwde priesterkoor van de Bedevaartkapel bekijken. En ja, het rector Jacques Kwaadvlieg van het heiligdom, die heeft namelijk voor elkaar gekregen om de meubels die gemaakt zijn door de bekende Nederlandse architect Dom Hans van der Laan uit de Tiltenberg over te nemen. En het verhaal achter deze bijzondere meubels en hoe ze uiteindelijk op het priesterkoor in Heiloo terecht zijn gekomen, dat ga ik deze week op de website van het heiligdom plaatsen.
0: Oh, wauw.
1: Maar het is een hele verandering van het hele priesterkoor. Het ziet er heel anders uit.
0: Oh, ik ben heel benieuwd, en,
1: Ja. Oh, dus dat kan mooi. Ook meteen bekeken worden.
0: En wat je zegt, het is natuurlijk sowieso een prachtige plek om te zijn. Om er te zijn, om de dingen te bekijken, hè, van moeder Teresa, het nieuwe priesterkoor, of de meubels dan, maar natuurlijk ook gewoon te bidden en te wandelen in het park. Het is zo prachtig mooi. Zeker nu, denk ik, hè, zo in mei. Dus,
1: alles staat in volle groei en bloei.
0: Oh, mooi. Nou, een aanrader. Absoluut. Leuk dat je dat vertelt. Ja. En de website, want dat is dan misschien toch goed om die even apart te vermelden.
1: Ja, dat is www.olvternood.nl.
0: Ja, precies. Ja. Want dan kunnen mensen daar dus de informatie ook vinden.
1: Informatie ook over de tentoonstelling. Ja. En de zusters van moeder Teresa, die zullen af en toe ook zelf aanwezig zijn bij de tentoonstelling.
0: Oh, dus wauw.
1: Ja, dus ik zou dat zeker aanraden.
0: Mooi. Nou, zeker mooi. En in bij RK Activiteiten is het dus vanaf, de datum heb je gezegd.
1: Vanaf vandaag. En met 15 juni.
0: Dus eigenlijk een goede, bijna een maand, zeg maar.
1: Ja.
0: Mooi. Nou, mooi onderwerp, prachtig. Maar je hebt vast nog meer.
1: Nou, ja, ik heb nog meer. Op maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, wordt bij de heilige Wille Hadeskerk te Emmer Compascuum de jaarlijkse processie naar de bedevaartskapel Maria Hertogin van Drenthe gehouden.
0: Ach, ja.
1: En het beeld in de kapel van Maria als zetel van wijsheid met het kind Jezus op haar schoot is geïnspireerd door het wapen van de provincie Drenthe, waar Maria en het kind op voorkomen. En dit wapen gaat terug op het vroegere Cisterciënster vrouwenklooster Maria in Campis te Assen. Ach. En dat is uit de 13e en 14e eeuw.
0: Ja.
1: Dat wist ik allemaal niet, terwijl ik eigenlijk heel vaak in Drenthe ben geweest. Dus we steken er altijd weer wat van op ook, van de RK-activiteiten.
0: Mm-hmm.
1: De bedevaarttraditie in Emmer Compascuum is in de 20e eeuw ontstaan uit dankbaarheid voor de terugkeer van alle 24 jonge mannen uit Emmer Compascuum, die in 1948 als dienstplichtig militair deelnamen aan politionele acties in voormalig Nederlands-Indië.
0: Mm-hmm.
1: En de bouw van de kapel is gestart in 1950. En de kleine kapel is opgetrokken uit wat men noemt kloostermoppen van het klooster in Ter Apel. En dat was in die tijd nog een ruïne. Dus ja, het is mooi dat die kloostermoppen van de ruïne gebruikt zijn om de kapel te bouwen.
0: Ja, ja.
1: En ik raad de luisteraars van Radio Maria aan om even door te klikken naar de website www.mariahertoginvandrenthe.nl om het programma terug te vinden. De processie start in ieder geval na het lof van 3:00 middags. En dat is dan in de Sint-Wille-Hadeskerk in Emmer Compascuum.
0: Oké. Ja, je moet er een stukje voor reizen, zeg maar. Want het is natuurlijk voor heel veel mensen niet naast de deur. Als je daar in de buurt woont natuurlijk wel.
1: Nee,
0: maar ook wel weer een hele mooie, hoe zou ik het zeggen? Een mooie besteding van Tweede Pinksterdag. Hè? Want er zijn meerdere evenementen op die Tweede Pinksterdag. Maar ja, mooi voorbeeld. Een mooie Maria-processie met dus een heel bijzondere geschiedenis eigenlijk.
1: Ja.
0: Mooi. Ja. Ik heb misschien, want jij hebt waarschijnlijk nog wel een derde item.
1: Heb ik ook nog, ja.
0: Maar misschien dat ik even tussendoor ga. Want,
1: ja, natuurlijk.
0: Als je het goed vindt. dit is namelijk al vrij snel, ook dit weekend, dit Pinksterweekend. En dat gaat over een retraite die dan weer helemaal de andere kant van het land, zelfs over de grens in Tongeren, plaatsvindt. En dat is een retraite, een Pinksterretraite, om inderdaad de Heilige Geest te ontvangen, om daar ook wat meer in te verdiepen. Het begint al op de vrijdag 22 mei om 5:30, dan is het onthaal. Daarna is om 6:00 de Eucharistieviering. Op de zaterdag, dus er is natuurlijk een vast programma met veel gebed, maar ook lezingen en vorming. En een van die vormingen wordt bijvoorbeeld verzorgd door Marleen Kaars. En Marleen Kaars is bekend van Radio Maria, zowel in België als in Nederland. Want het programma Het Inzicht, dat ook hier op Radio Maria Nederland wordt uitgezonden, dat verzorgt zij. Dat programma is altijd op de donderdagmiddag. Maar dus om de week trouwens hier bij Radio Maria Nederland. Zij verzorgt een van de vormingen over de geestelijke strijd en Pinksteren. De hele retraite die duurt tot met zondag in de middag. En het is een retraite die verzorgd is door de gemeenschap. Moet ik even de juiste naam zeggen. Zaden van het... Oh, waar had ik hem nou staan? Ik had dus wel de poster openstaan. Maar even kijken, moet ik even hier zijn. Zaden van het woord. Ja, ik dacht... Dus de gemeenschap Zaden van het woord in Tongeren. Die organiseert dus deze retraite. Het is wel zo dat daarvoor betaald moet worden. Als je hem volledig wil meemaken, dan is het €130 waar alles in zit. Maar je kunt ook delen van het programma meemaken. En dan zijn die kosten natuurlijk anders. Ja, daarvoor is het het makkelijkste om gewoon eventjes contact op te nemen. En bij Erker Activiteiten op dus 22 mei tot en met 24 mei. Daar staan telefoonnummers en een e-mailadres. Dus dan kun je even contact opnemen. Dus dat is denk ik een...
1: Mooi dat ook de mogelijkheid is om gedeelte van het programma bij
0: klopt,
1: te wonen.
0: Klopt, ja. Je kunt voor 24 uur deelnemen. Je kunt, het staat allemaal beschreven. Dus dat is een kwestie van even informeren en kijken wat natuurlijk ook wat voor jezelf mogelijk is. En dan word je daar wijzer van. Ik denk, die noem ik even op. Het is al vrij snel, maar wie weet, soms mensen maken ook wel eens op het laatst natuurlijk een beslissing.
1: Dat is
0: dus dit weekend. En jij had er nog eentje, Mariska.
1: Ja, die is iets verder weg. Op zondag 31 mei vindt in Dokkum de jaarlijkse Bonifatiusdag plaats. Volgens de traditie wordt er namelijk op de zondagen voor en na 5 juni, de dag van de dood van Bonifatius in het jaar 754, wordt in Dokkum en Fulda ruime aandacht gegeven voor zijn martelaarsdood. En in de laatste jaren constateert de organisatie dat de Bonifatiusdag door een stijgend aantal bezoekers wordt bezocht, met name heel veel jongeren. Het is in onze tijd niet makkelijk om te laten zien waar je voor staat. Veel mensen durven dat ook niet. De ontmoeting, de ervaring van het samen laten zien waar je voor staat, bezielt. En dat is precies de kracht van de Bonifatiusdag. Want in de pelgrimswandeling en in de processie ben je samen op weg en ben je geen buitenbeentje. En na afloop zijn dan ook veel aanwezigen ontroerd, soms tot tranen toe bewogen door wat ze hebben ervaren. Nou, daar was mijn aandacht meteen nog getrokken, zul je begrijpen, want dat vind ik mooi. Titus Brandsma nam het initiatief voor de eerste nationale Bonifatiusbedevaart naar Dokkum in 1926... En aan deze eerste bedevaart deden al duizenden mensen mee. En dat is ook het jaar waarop het processiepark werd aangelegd.
0: Ach, ja.
1: En dat is dit jaar, mensen die goed kunnen rekenen, die begrijpen dat meteen, 100 jaar geleden.
0: Ja.
1: En dat wordt op 31 mei groots gevierd, samen met maar liefst 4 bisschoppen. In 1926 waren de bisschoppen van Fulda, Mainz en Utrecht aanwezig. En ook in 2026, dus dit jaar, zijn de bisschoppen van deze plaatsen aanwezig als gast van de bisschop van Groningen-Leeuwarden.
0: Ja,
1: fantastisch natuurlijk.
0: Prachtig.
1: Het programma, grove lijnen van het programma, de dag begint met een meditatieve pelgrimswandeling vanuit Buitenpost naar Dokkum. En bij voldoende belangstelling wordt de mogelijkheid geboden om per fiets naar Dokkum te komen. Om 11 uur is er een gezamenlijke bijeenkomst in de Bonifatiuskapel. Daar zal ook een spreker op aansprekende wijze ingaan op het thema modern pelgrimeren. Rond 12 uur is er een lunch in en rond de Bonifatiuskapel en ook biechtgelegenheid. Om 1 uur verzamelen de mensen die willen deelnemen aan de processie zich bij de parochiekerk in het centrum van Dokkum. En vanaf die plek worden de relieken van Bonifatius meegenomen naar de kapel. Voor de mensen die niet kunnen deelnemen aan de processie wordt er een bijeenkomst georganiseerd in de Titus Brandsma Pelgrimskapel, waarin gezamenlijk de rozenkrans wordt gebeden. En in de kapel begint om 2 uur 's middags de eucharistieviering. En na de viering wordt de dag afgesloten met een gezellig samenzijn. Dus het is een vol programma.
0: Nou, een vol programma.
1: En fantastisch om Bonifatius, met name zijn overlijden, op deze manier te gedenken natuurlijk.
0: Mm-hmm. Ja, die zoveel betekend heeft, hè, voor Nederland.
1: Ja,
0: dat is zeker waar. En zoals je zei, niet alleen de bisschoppen, maar ook zie ik dat kardinaal Eik aanwezig zal zijn.
1: Ja, kardinaal Eik is aanwezig.
0: Ja, is ook aanwezig. Dat is natuurlijk ook de bisschop van Utrecht, zou je kunnen zeggen. Dat is de aartsbisschop. En Fool the Minds, daar zijn natuurlijk ook connecties, hè, mee. Dat is ieder jaar over en weer. Ja. Zijn daar die banden eigenlijk mee. Nou, bij elke activiteit kun je dit ook allemaal teruglezen en doorklikken, zie ik, naar de site van de Bonifatius Dag Dokkum. Dus ook mensen die daar nog meer van willen weten en informatie, achtergrond, tijden enzovoort enzovoort, dat kunnen ze daar denk ik allemaal vinden. Wat zou het geweldig zijn, hè, als er dan op die 31 mei heel veel mensen gewoon naar Dokkum gaan.
1: Ja, als daar duizenden mensen naartoe gaan, dat zou geweldig zijn.
0: Ja. Ja. En ook de nieuwe bisschop, nog steeds een beetje nieuw, van Groningen.
1: Ja, ik heb hem laatst ontmoet in Heilo. Geweldige man.
0: Ja,
1: hele aardige man.
0: Ja. Nou, mooie items, Mariska. En ook heel fijn, zoals jij eigenlijk dit opnoemde, hè, over deze processie en deze dag. Van, het is soms moeilijk als je je een beetje alleen voelt in de parochie. Of goed, waar je dan ook bent. Hè, in de plaats waar je woont of in de buurt waar je woont. Dat je op deze manier en op zoveel andere manieren natuurlijk ook nog. Maar je toch die gemeenschap kunt opzoeken en samen je geloof kunt beleven, kunt vieren. Dat is echt heel mooi.
1: Ja, precies.
0: Dat is echt heel mooi. Nou, ik sluit dan nog heel even af met te vermelden. Dat komt hier natuurlijk vaker voorbij. Maar op Tweede Pinksterdag natuurlijk ook de Pinkster Bedevaart in Os. Waar Radio Maria ook aan meedoet. Dat is allemaal te vinden op de website van Radio Maria. Ja, en dan natuurlijk gewoon de uitnodiging om zelf in elke activiteit te kijken. Hè, naar die lange lijst met vele, vele activiteiten.
1: Zeker. Ja. Ja.
0: Ik wil jou weer bedanken voor deze keer.
1: Graag gedaan.
0: Mooie tips, mooie items. En dan volgende week dan plukken we er weer een paar nieuwe uit.
1: Precies. Gaan we doen. Tot volgende week.
0: En misschien dat volgende week jouw poes ook weer de muzikale begeleiding op de achtergrond wil.
1: Ja, dit is dus, ik zat al te ik denk, ik zeg niks, want dan horen jullie hem niet. Maar
0: ik weet niet of de luisteraars
1: ik heb een medepresentator en die heb ik opgesloten in de keuken, maar daar is hij het niet mee eens.
0: Ik hoor het wel. Ik weet niet helemaal zeker of de luisteraars het ook hebben gehoord. Maar nou, goed. Mariska, heel veel dank en tot de volgende keer. Dag, hè.
1: Tot de volgende keer.
0: Dag.
2: In de katholieke agenda werden een paar activiteiten in Katholiek Nederland belicht. Op de website www.rkactiviteiten.nl vindt u een mooi overzicht.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Hebt u behoefte aan verdieping, ontmoeting met geloofsgenoten of een retraite? In de katholieke agenda bespreekt Radio Maria activiteiten die de komende tijd op stapel staan.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon, Jezus Christus onze Heer, hebt gij vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder de vreugde van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Deel 5. Patriarch van Venetië. Zijn officiële benoeming op de zetel van de heilige Marcus werd publiek gemaakt op 23 mei 1893. Tegelijkertijd legde men ook zijn kardinaalscreatie vast op de consistorie dat op 2 juni 1893 zou plaatsvinden. Hij zelf grapte: "Ik studeerde 9 jaar aan het seminarie, was 9 jaar kapelaan, 9 jaar pastoor, 9 jaar aan het seminarie in het bisdom Treviso, was 9 jaar bisschop in Mantua en, je zal zien, ik zal 9 jaar in Venetië blijven en daarna, wie weet, word ik dan wel paus voor 9 jaar. De pasta waaruit ik gemaakt ben, kan voor alles dienen." Zoals gewoonlijk had hij ook nu geen rode duit op zak en zijn volledige uitrusting voor zijn kardinaalscreatie was een geschenk van zijn diocesanen uit Mantua. Zijn eigenlijke inbezitname van de zetel van Sint Marcus verliep niet zonder slag of stoot. Het duurde namelijk nog tot 24 november 1894, 18 maanden na zijn benoeming, vooraleer de liberale Italiaanse regering haar goedkeuring verleende aan deze benoeming. Dit was heel typisch voor de krachtmeting tussen kerk en staat voor het Italië van deze tijd. Het liefst was kardinaal Sarto zo stil mogelijk Venetië binnengetrokken. Maar het gebeurde zoals het altijd was gegaan. Als een triomfantelijke intocht langs het Canal Grande met een boot van de koninklijke marine, luid toegejuicht door een enthousiaste menigte. Alle paleizen in de Lagunestad waren bevlagd. Op 1 uitzondering na, dat van het gemeentehuis. Tot een groot conflict tussen de patriarch en de liberale magistraten is het nooit gekomen. Je voelt wel de spanning tussen de totaal verschillende denkrichtingen die later tijdens het pausschap van kardinaal Sarto volop zouden losbarsten. Nu handelde de kardinaal-patriarch voorzichtig en sluw. Hij verzamelde in 1 verband alle versnipperde parochiale en diocesale verbanden in een soort katholieke actie en deed die deelnemen aan de verkiezingen van 1902. Het succes was overweldigend. Het tegenover de kerk vijandige bestuur moest wijken voor een katholiek bestuur van de Dogenstad. In zijn omgang bleef de patriarch zo eenvoudig als hij altijd was geweest. Graag ging hij zelf de mensen opzoeken in hun kleine steegjes, ver van het majestueuze Canal Grande met de schitterende palazzi. Hij hield eraan elke arme of bedelaar zelf te ontvangen in zijn bisschoppelijk paleis, dat gerund werd door zijn 3 zussen. Hij nam echter ook meer structurele maatregelen in de geest van de sociale leer van de kerk. Hij stichtte de Bank van Sint Marcus, Banco San Marco, die fungeerde als een centrale kas voor alle 27 kleine plaatselijke initiatieven van solidariteitskassen voor arbeiders. Het meest spectaculaire dat er tijdens zijn patriarchaat in Venetië gebeurde, was ongetwijfeld het ineenstorten van de toren, campanile, van de San Marco-kathedraal op 14 juli 1902. In Italië stonden deze torens meestal los van de rest van de kerk, en zo kwam het dat er bij deze ramp niet alleen geen enkel slachtoffer was gevallen, maar ook dat er geen schade aan de kathedraal zelf was. Uiteraard werd er besloten om de toren weer op te bouwen. Daardoor werd er een beroep gedaan op steun uit de gehele wereld. Op 25 april 1903 werd de eerste steen gelegd in aanwezigheid van talrijke hoogwaardigheidsbekleders. Voor het eerst stonden op een tribune naast elkaar kerk, kardinaal-patriarch Sarto, en staat, de graaf van Turijn en prins van het huis van Savoye, vertegenwoordiger van de koning. Het werd een delicate oefening in diplomatie, want elk woord dat gesproken werd, zowel door de vertegenwoordiger van de koning als door kardinaal Sarto, werd gewikt en gewogen. Uiteraard ging de aandacht van patriarch Sarto ook nu uit naar zijn clerus, naar de opleiding van de seminaristen en naar de vorming van katholieke leken. Hij richtte een leerstoel, kerkelijk recht, op aan de Universiteit van Venetië en organiseerde conferenties om het intellectuele peil van clerus en leken op te krikken en stichtte scholen. Indien ik zou moeten kiezen tussen de bouw van een kerk of een school, zou ik beginnen met de school, want de katholieke school zal mijn kerk doen vollopen, terwijl de lekenschool ze zal leegmaken, schreef de patriarch. In die geest nam hij ook een initiatief in de wereld van de pers. Dit was helemaal in de lijn van die tijd. En hij was de woorden van Monsignor van Ketteler, de bisschop van de arbeiders uit Mainz, Duitsland, indachtig. Indien Paulus vandaag zou leven, dan zou hij journalist zijn. Paus Leo XIII al had gezegd: een katholieke krant is een permanente missie voor een parochie. Patriarch Sarto schreef: te vergeefs zul je kerken bouwen, te vergeefs zul je missies spreken en scholen bouwen. Al je werken, al je inspanningen zullen vernietigd worden indien je niet tegelijkertijd het machtige wapen van de loyale pers weet te hanteren. Zo zag de Venetiaanse krant La Difesa het licht, die heel vlug een groot succes werd. Stokpaardje van kardinaal Sarto was ook nu de liturgie en de muzikale omlijsting van de Eucharistie, waaraan hij al hard gewerkt had als bisschop van Mantua. In zijn kathedraal engageerde hij de toen beroemde muzikant en componist Lorenzo Perosi. Zijn missen werden een groot succes. Het publiek van Venetië was gewend aan de opvoering van aria's en andere stukken uit de talrijke opera's die in Venetië werden uitgevoerd. Ze zongen aria's en vervingen de profane teksten door godsdienstigen. Kardinaal Sarto koos voor de integrale religieuze muziek, Gregoriaans, wat toen volstrekt onbekend was, als ook gold dat voor de werken van Palestrina, die ooit speciaal voor de San Marco gecomponeerd werden. Zijn aanpak van deze nieuwe muziekkeuze werd erg gewaardeerd door zijn gelovigen. Ook deze aanpak zal hij doortrekken als paus. Zo waren zijn bijna 9 jaar in Venetië voorbij en werd het weer tijd voor een andere taak. Op 20 juli 1903 sterft de 93-jarige paus Leo XIII na een lange doodsstrijd en na een lang pontificaat. De kardinaal-patriarch van Venetië stapt op 26 juli 1903 in zijn gondel en begeeft zich naar Rome voor het conclaaf, een stad waarvan hij niet meer zou terugkeren.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppen en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Ignatius van Loyola schreef eens: er zijn maar weinig mensen die beseffen wat God met hen kan doen als ze zichzelf volledig aan hem overgeven en zich laten omvormen door zijn genade. Tijdens de eerste minuten van mijn gebed vraag ik om de genade om mij volledig toe te vertrouwen aan Gods liefde.

0: De lezing is genomen uit de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 22, vanaf vers 30.
1: Omdat de tribuun nauwkeurig wilde vaststellen welke beschuldiging door de Joden tegen Paulus werd ingebracht, liet hij hen de volgende dag uit de gevangenis halen en verordoneerde hij dat de hoge priester en het hele Sanhedrin bijeen moesten komen. Toen liet hij Paulus voor hen verschijnen. Paulus wist dat het Sanhedrin deels uit Sadduceeën bestond en deels uit Farizeeën. Daarom riep hij hun toe: Broeders, ik ben een Farizeeër uit het geslacht van Farizeeën, en ik sta hier terecht omwille van de verwachting dat de doden zullen opstaan. Toen hij dit gezegd had, ontstond er oneenigheid tussen de Farizeeën en de Sadduceeën en raakte de vergadering verdeeld. De Sadduceeën beweren immers dat er geen opstanding is en dat de engelen en geesten niet bestaan. Maar de Farizeeën geloven zowel het een als het ander. Er ontstond groot tumult en enkele schriftgeleerden uit de kring van de Farizeeën stonden op en betoogden heftig: Wij vinden dat deze man niets heeft misdaan. Het kan toch dat een geest of een engel met hem gesproken heeft? Toen de oneenigheid nog toenam, vreesde de tribuun dat Paulus door de leden van het Sanhedrin verscheurd zou worden. Hij liet een afdeling soldaten komen om hem te ontzetten en hem terug te brengen naar de kazerne. Die nacht kwam de Heer bij Paulus en zei: Houd moed, want zoals je in Jeruzalem getuigenis van mij hebt afgelegd, zo moet je ook in Rome van mij getuigen.

Paulus heeft het briljant idee om een openbare uitspraak te doen die onder zijn vijanden verdeeldheid zou zaaien. Jezus vertelde zijn volgelingen zich niet van tevoren zorgen te maken over wat ze zouden moeten zeggen tegen tegenstanders. Geloof ik Jezus op zijn woord? Lukt het mij om niet bang te zijn voor mensen die mij belachelijk zouden kunnen maken? Of mijn gebeden, mijn religie?

Paulus verdedigde wat hij kende, wat hij gezien had. Namelijk dat Jezus was gestorven en toch levend was en voor eeuwig. Wanneer Jezus troostende woorden tot jou spreekt, weet jij hem dan levend? Als hij in zijn woorden uit de evangeliën spreekt, zijn dat dan woorden van leven voor jou?

0: Paulus had niet van tevoren bedacht wat hij zou zeggen. Maar God gaf hem dit idee om zijn vijanden te verdelen. Als je opnieuw naar dit verhaal luistert, let dan eens op zijn vertrouwen. Een vertrouwen dat wij ook kunnen hebben. Als wij worden bevraagd over God of over Jezus of over gebed, zal de Heilige Geest ons het antwoord ingeven. We hebben zijn woord gekregen.
1: Paulus wist dat het Sanhedrin deels uit Sadduceeën bestond en deels uit Farizeeën. Daarom riep hij hun toe: Broeders, ik ben een Farizeeër uit het geslacht van Farizeeën. En ik sta hier terecht omwille van de verwachting dat de doden zullen opstaan. Toen hij dit gezegd had, ontstond er oneenigheid tussen de Farizeeën en de Sadduceeën en raakte de vergadering verdeeld. De Sadduceeën beweren immers dat er geen opstanding is en dat de engelen en geesten niet bestaan. Maar de Farizeeën geloven zowel het een als het ander. Er ontstond groot tumult en enkele schriftgeleerden uit de kring van de Farizeeën stonden op en betoogden heftig: Wij vinden dat deze man niets heeft misdaan. Het kan toch dat een geest of een engel met hem gesproken heeft? Toen de oneenigheid nog toenam, vreesde de tribuun dat Paulus door de leden van het Sanhedrin verscheurd zou worden. Hij liet een afdeling soldaten komen om hem te ontzetten en hem terug te brengen naar de kazerne. Die nacht kwam de Heer bij Paulus en zei: Houd moed, want zoals je in Jeruzalem getuigenis van mij hebt afgelegd, zo moet je ook in Rome van mij getuigen.

De verrezen Heer Jezus zei tegen Paulus, houd moed. Misschien wil jij diezelfde Jezus nu vragen om jouw moed te geven. De moed van je overtuigingen en het vertrouwen dat de Heilige Geest bij je zal zijn en je de woorden zal geven die je nodig hebt.

0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. De bemoediging door Paulus en de schipbreuk. Daar zij die aan boord van het schip waren reeds lang niet meer aten, trad Paulus op hen toe en zei: Mannen, men had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta moeten wegvaren. Dan zou men zich deze overlast en dit verlies hebben bespaard. Maar zelfs in deze omstandigheden spoor ik u aan moed te houden. Het leven van geen uur zal verloren gaan, maar alleen het schip. Vannacht verscheen mij een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. En deze zei: Wees niet bevreesd, Paulus. Gij moet voor de keizer verschijnen en daarom heeft God u het leven van allen die met u op het schip zijn genadig in handen gegeven. Houd dus goede moed, mannen, want ik heb vertrouwen op God dat het zo zal gebeuren als mij gezegd is. We moeten echter op een of ander eiland stranden. Toen dan de 14e nacht aanbrak van ons rondzwalken op de Adriatische Zee, meenden de matrozen tegen middernacht dat er land in de buurt kwam. Met het dieplood peilden zij 20 vadem. Iets verder wierpen ze opnieuw het dieplood uit en peilden 15 vadem. Uit vrees dat we ergens op de riffen zouden lopen, lieten ze van de achtersteven 4 ankers vallen, in spanning wachtend op het aanbreken van de dag. De matrozen probeerden van het schip weg te komen en zetten de sloep uit onder voorwendsel dat ze van de voorsteven ankers wilden uitbrengen. Maar Paulus zei tegen de 100 man en de soldaten: Als deze niet aan boord blijven, kunt ge niet gered worden. Daarop kapten de soldaten de kabels van de sloep en lieten deze in zee vallen. In afwachting van de dageraad spoorde Paulus allen aan iets te eten en zei: Vandaag is het al 14 dagen dat ge maar steeds in afwachting zijt, zonder te eten of iets te gebruiken. Daarom raad ik u aan wat te eten, want dat komt uw redding ten goede. Niemand van u zal een haar op het hoofd gekrenkt worden. Na deze woorden nam hij brood, dankte God in tegenwoordigheid van allen, brak het en begon te eten. Toen vatten allen weer moed en namen ook voedsel. We waren aan boord, allen meegerekend, met 276 man. Nadat ze voldoende gegeten hadden, maakten ze het schip lichter door het koren in zee te werpen. Toen het dag werd, herkenden ze het land niet, maar bespeurden een inham met een strand en beraadslaagden of ze het schip daarop konden laten lopen. Ze kapten de ankers en gaven ze prijs aan de zee. Tegelijk maakten ze de banden van de stuurriemen los, heesen de fok voor de wind en hielden op het strand aan. Zij kwamen terecht op een zandbank en lieten het schip daarop vastlopen. De voorsteven stootte op de grond en bleef onbewegelijk zitten, terwijl de achtersteven afbrak door de kracht van de golven. De soldaten besloten de gevangenen te doden, opdat niemand zou wegzwemmen en ontsnappen. Maar de 100 man, die Paulus wilde redden, verhinderde hun toeleg. Hij beval allen die konden zwemmen het eerst overboord te springen om aan land te komen, terwijl de overigen op planken of ander scheepstuig zouden volgen. Zo bereikten allen veilig en wel vast de grond. Tweede lezing uit het commentaar van de heilige Cyrillus, bisschop van Alexandrië, op het evangelie van Johannes. Als ik niet heen ga, zal de helper niet tot u komen. Alles wat Christus op aarde had te doen, was nu volbracht. maar wij moesten nog deel krijgen aan de goddelijke natuur van het woord. Anders gezegd, wij moesten nog van ons eigen leven overgaan tot een ander leven, tot een geheel nieuwe en heilige levenswandel. Dit konden wij slechts bereiken door het ontvangen van de Heilige Geest. De meest geschikte tijd nu voor de zending en nederdaling van de Geest over ons was de tijd die onmiddellijk volgt op het heengaan van onze Verlosser. Zolang immers Christus nog in lichamelijke gestalte onder zijn volgelingen verbleef, toonde hij zich aan hen, meen ik, als de gever van alle goeds. Maar toen het ogenblik gekomen was dat hij moest opstijgen naar zijn Vader in de hemel, veranderde dit. Hij moest toen wel door de Geest aanwezig zijn bij zijn volgelingen en door het geloof wonen in ons hart. Zo zouden wij met hem in ons hart vol vertrouwen kunnen uitroepen: Abba, Vader, en ons zonder moeite toeleggen op alle deugden. Zo zouden wij ons bovendien sterk en onoverwinnelijk kunnen tonen tegenover de listen van de duivel en de aantijgingen van de mensen, omdat wij immers de Geest mochten bezitten die alles vermag. Mensen over wie de Geest is gekomen om in hen te wonen, ondergaan een zekere verandering. Hun leven wordt door hem vernieuwd. Dit kan men gemakkelijk aantonen met voorbeelden zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament. Toen de man Gods Samuel het woord richtte tot Saul, zei hij: De Geest van de Heer zal u aangrijpen en ge zult een ander mens worden. En de heilige Paulus zegt: Ons allen is het gegeven met onverhuld gelaat de glorie van de Heer te aanschouwen en herschapen te worden tot steeds heerlijker gelijkenis met hem. Zo werkt de Heer die Geest is. Gij ziet dus hoe de Geest hen, in wie hij woont, als het ware herschept. Hij maakt het immers mogelijk van de gewone ervaring van aardse zaken over te gaan tot de beschouwing van uitsluitend hemelse werkelijkheden. Hij verandert mensen die bang zijn voor de strijd in flinke en edelmoedige strijders. Ongetwijfeld waren ook de leerlingen eerst aards en bang en zijn zij later door de Geest zozeer gesterkt dat ze in tijden van vervolging niet werden overwonnen, maar onvervaard trouw bleven in hun liefde tot Christus. Terecht zegt dus de Verlosser: Het is goed voor u dat ik naar de hemel terugkeer. Want toen brak het tijdstip aan dat de Geest zou nederdalen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Beste luisteraars, een hele goede morgen. We zitten alweer de donderdag na Hemelvaart. En een paar dagen en dan is het Pinksteren. En dan mogen we deze dag ook weer gaan openen met de laude, het kerkelijk morgengebed. Ik geef u graag even de bladzijde. In het kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 39. Bladzijde 39. Daar vindt u de antifoon voor de openingspsalm, maar ook de hymne staat daar. En daarna gaan we naar bladzijde 323. Daar staan dus de antifoon en de psalmen. En de antifoon is van de paastijd, dus dan hoort u dus wel hoe het zit. Bladzijde 323. Vanaf de korte schriftlezing is het in de paastijd alleen maar in het grootgetijdenboek. Dan gaan we naar het grootgetijdenboek. Beginnen we op bladzijde 662. En daarvan pakken we de zesde, de onderste. En dat is dus na Hemelvaart. 662. En dan de hymne, die staat op bladzijde 756. Dus ook van na Hemelvaart. Dus als voorbereiding op Pinksteren. 756. En dan volgen de antifoon en de psalmen. En die staan op bladzijde 1058. Ja, om het nog ingewikkelder te maken, we zitten dus in de derde week. Maar als u de bladzijde heeft, dan is dat voldoende. Het is dus bladzijde 1058. En dan nemen we de antifoon waar een PT voor staat, van de paastijd. Hebben we nog één bladzijde nodig en dat is weer voor in het boek. En dat is vanaf de korte schriftlezing, zitten we op bladzijde 528. Nou, als je overal linkjes bij legt, dan kunt u het dadelijk weer heel snel pakken. 528. En mogen we elkaar een heel mooi gebedsmoment wensen. We beginnen in het grootgetijdenboek op bladzijde 662 en in het kleingetijdenboek op bladzijde 39. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Halleluja.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Halleluja.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Halleluja.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Halleluja.
0: Komt, werpen we ons aanbidden ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Halleluja.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Halleluja.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Christus de Heer heeft ons de Heilige Geest beloofd. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia.
0: Groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 756. De heilige dag, zo lang verwacht, breekt eindelijk aan in volle pracht. Christus, de hoop der wereld, God stijgt tot de hoogste hemelen op.
1: Als overwinnaar keert hij weer, de vorst der wereld sloeg hij neer. Aan God de Vader kondigt hij zijn zegen aan, zijn heerschappij.
0: Een lichte wolk draagt hem omhoog, er glanst weer hoop in ieders oog. Dat hij het paradijs herlicht geeft, dat Adam eens gesloten heeft.
1: O grote vreugd die allen geldt, de zoon der maagd keert als een held, na hoon en gezeling en kruis, terug tot God, hij brengt ons thuis.
0: Brengen wij dankbaar dank aan hem die leeft, die ons het heil geschonken heeft, die ons in zijn triomf betrekt en tot het hemels leven wekt.
1: Wij met de hemelingen saam verheugen ons in Jezus' naam, daar hij thans in hun midden staat en ons op de aarde niet verlaat.
0: Nu stijgt gij op naar het hemels licht, op u zij heel ons hart gericht. Zend van de Vader nu uw geest, uw gave op het Pinksterfeest. Het kleine tijdboek gaan we nu naar bladzijde 323. En in het grote tijdboek bladzijde 1058. Wij zullen dansen en zingen. De bron van ons leven zijt gij, stad van God. Alleluia. Zijn stad op de heilige berg. De Heer heeft haar lief.
1: De poorten van Sion veel meer dan alle tenten van Jacob.
0: Hoe groot is het wat er van u wordt voorzegd? Jeruzalem, stad van God.
1: Eens worden Egypte en Babel geteld tot hen die de Heer vereren.
0: Ja, Filistijnen en Tyrus en Koes. Ook zij worden burgers van Sion.
1: Zij zullen dan zeggen, mijn moeder is zij. Uit haar zijn wij allen geboren.
0: En hij zal het zelf verklaren. De Allerhoogste, de Heer.
1: Hij zal in het boek der volkeren schrijven. Ook deze horen daar thuis.
0: Dan zullen zij dansen en zingen. De bron van ons leven zijt gij.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wij zullen dansen en zingen. De bron van ons leven zijt gij, de stad van God. Alleluia.
0: Als een herder vergaart hij de lammeren en laat ze rusten in zijn schoot. Alleluia. Zie, God de Heer verschijnt met grote macht. Zijn sterke arm zal alle weerstand breken.
1: O, wat hij buitgemaakt heeft, voert hij mede. Zijn zegentekens vergezellen hem.
0: Hij bijt zijn kudden als een herder. De lammeren vergaart hij in zijn arm.
1: Hij laat ze rusten in zijn schoot. Hij leidt met zorg de ooien.
0: Wie heeft het water in zijn vuist gemeten? De hemel met zijn handen afgepast?
1: Wie deed het stof der aarde in een maat? Woog bergen aan de haak en heuvels op de weegschaal?
0: Wie heeft de plannen van de Heer ontworpen? Wie heeft hem als zijn raadsman bijgestaan?
1: Aan wie heeft hij gevraagd wat hij moest doen? En wie heeft hem de juiste weg gewezen?
0: Zie, volken zijn als druppels aan de emmer, als stofjes op de weegschaal hun gewicht. En eilanden zijn slechts een hoopje zand.
1: De Libanon heeft niet voldoende brandhout. Zijn dieren zijn als offer niet genoeg.
0: De volken samen zijn voor hem zo goed als niets. Van nul en geen waarde in zijn ogen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Als een herder vergaart hij de lammeren en laat ze rusten in zijn schoot. Alleluia.
0: Verheerlijk de Heer onze God en werpt u neer voor zijn heilige berg. De Heer is koning, de volkeren beven. Hij troont op de kerubs, de aarde trilt.
1: De Heer is machtig in Sion. Hij die alle volken beheerst.
0: Uw naam, de geduchte, moet men vereren. Want heilig is Hij.
1: Met kracht regeert gij en onpartijdig. Wat juist is, hebt gij voor altijd bepaald. Gij handhaaft het recht in Jacob.
0: Verheerlijk de Heer onze God en werpt u neer voor zijn voetbank. Want heilig is Hij.
1: Mozes en Aaron waren zijn priesters. Samuel hoorde tot zijn aanbidders.
0: Zij riepen de Heer aan die hen verhoorde. En tot hen sprak in de wolkkolom.
1: Zij hebben geluisterd naar zijn bevelen. Naar al wat hij hen gebood.
0: Heer onze God, gij hebt hen verhoord. Gij hebt hen genadig behandeld. Maar wat wij zijn misdreven, hebt gij gestraft.
1: Verheerlijkt de Heer onze God en werpt u neer voor zijn heilige berg. Want heilig is Hij, de Heer onze God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is machtig in Sion. Hij die alle volken beheerst. Alleluia.
0: Groot Getijdboek gaan we nu naar bladzijde 528.
1: Als Christus in u is, blijft uw lichaam wel door de zonde de dood gewijd. Maar uw geest leeft dankzij de gerechtigheid en als de geest van hem die Jezus van de doden heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn geest die in u verblijft.

0: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
0: Die voor ons aan het kruishout heeft gehangen.
1: Alleluia, alleluia.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer is uit het graf verrezen. Alleluia, alleluia.
0: Gaat heen, maak alle volkeren tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En door hun alles te leren onderhouden wat ik u geboden heb. Alleluia. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Dat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: Gij kind zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gaat heen, maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En door hun alles te leren onderhouden wat ik u geboden heb. Alleluia.
0: Gezegend zij Christus de Heer, door wie wij allen in de Heilige Geest toegang hebben tot de Vader. Laat ons bidden.
1: Christus, aanhoor ons.
0: Zend uw geest om verblijf bij ons te nemen. Geef dat wij hem nooit betroeven.
1: Christus, aanhoor ons.
0: Gij die verrezen zijt uit de doden en zit aan de rechterhand van God, wees onze voorspreker bij de Vader.
1: Christus, aanhoor ons.
0: Verenig ons met u door uw geest. Laat uw beproeving, vervolging of gevaar ons nooit scheiden van uw liefde.
1: Christus, aanhoor ons.
0: Gij die ons ter ere Gods in uw gemeenschap hebt opgenomen, geef dat wij elkander aanvaarden.
1: Christus, aanhoor ons.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Christus, aanhoor ons.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Heer, laat uw geest komen met zijn kracht en zijn gaven in ons uitstorten. Wij vragen u, geef ons de gezindheid waarin wij gij welbehagen vindt. En wek het verlangen dat uw wil aan ons geschiedt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, Gods door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenk ons zijn zegen, hij bewaar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Maar als zondaar krijgen wij genade wanneer wij vertrouwen. Laten wij vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade. We maken ons los uit de gewone menselijke betrekkingen om ons te laten opnemen in het grote wij van de familie van God. Ik lees hier voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: Heilige Vader, niet voor hen alleen bid ik, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij allen één mogen zijn. Zoals gij, Vader, in mij en ik in u. Dat zij ook in ons mogen zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij geschonken hebt, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld zal erkennen dat gij mij hebt gezonden en hen hebt lief gehad, zoals gij mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat zij die gij mij gegeven hebt, met mij mogen zijn waar ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, daar gij mij lief hebt gehad voor de grondvesting van de wereld. Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld u niet erkend, ik heb u erkend. En deze hier hebben erkend dat gij mij gezonden hebt. Uw naam heb ik hun geopenbaard, en ik zal dit blijven doen, opdat de liefde waarmee gij mij hebt lief gehad in hen mogen zijn, en ik in hen. Dit is het woord van God. Niet meteen op de tekst afgaan. Eerst de eigen gesteltenis verzorgen. Letten op je hart. In mijn bewustzijn proberen me aan te sluiten bij die diepte in mij waar Gods liefde in ons is uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. Romeinen 5:5. Eigenlijk ben ik altijd in gebed. Onbewust, door de Heilige Geest die voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen. Romeinen 8:26. Tref ik in mijn hart soms sporen aan van dat diepere elan naar God? Dat elan dat bij doopsel en vormsel in mij is uitgestart door de gave van de Heilige Geest? Me door dit elan laten meevoeren tot mijn geest rust vindt bij hem. Bij de plaats van het gebed, staande een paar passen er vandaan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Zoals Jezus de ogen ten hemel sloeg, zijn blik beantwoorden met een gebaar van eerbied en aanbidding. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en zo min mogelijk te zien bewegen, zodat ik kan merken hoe ik van binnen bewogen word. En dan vraag ik om de genade dat die inwendige bewogenheid door de liefde van God de ziel mag zijn van al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden. Want dan alleen zullen ze strekken tot de dienst en de lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis kort overzien, Jezus beleeft zijn uur, het afscheid uit deze wereld, het topmoment van zijn bestaan, zijn heerlijkheid. En op de grens houdt hij voeling met de beide zijden van de grens, met de Vader aan gene zijde en de leerlingen aan deze zijde. In een gebed vraagt Jezus aan zijn Vader dat de eenheid die er is tussen hem en de Vader ook tussen de leerlingen mag zijn. En datzelfde vraagt Jezus ook
met betrekking tot de heerlijkheid en tot de liefde. De plaats zien, de zaal van het laatste avondmaal, en ook de geestelijke plaats zien, de grens tussen aarde en hemel. Vragen om de bijzondere genade ten volle de vreugde van Jezus te mogen bezitten, die Hij voor ons op dat uur heeft afgesmeekt. De overweging. In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: mogen allen één zijn, zoals Gij, Vader, in mij en ik in U. Jezus bidt om eenheid. Maar je bidt niet om iets dat er al is. Iets wat je hebt, daar kun je dankbaar voor zijn, dankzeggen. Maar wat je niet hebt, daar vraag je om. Wat Jezus voor zich ziet, is verdeeldheid, verstrooiing, verscheurdheid. Dat is wat Jezus aantreft en waaraan Hij leidt. Die verscheurdheid, dat is de meest pijnlijke manifestatie van de zonde. Voor Jezus, maar ook voor de mensen. Van veel zonden hebben de mensen geen pijn. Maar de zonde van de verdeeldheid raakt hen. Wanneer de band, het vertrouwen, het groepsgevoel, de solidariteit in de knel komt, dan doet dat gevoelig pijn. Veel meer pijn, innerlijke pijn, dan vele andere vormen van lijden. Lichamelijke pijn of pijn om vormen van sociaal onrecht. Hoe pijnlijk en vernederend deze vormen van pijn ook mogen zijn, dat is allemaal te dragen als je voelt hoe je gedragen wordt door je naaste. Als je voelt hoe anderen met je verbonden zijn, hoe ze om je geven, hoe ze samen de schouders zetten onder dezelfde taak, als ze de rijen sluiten tegenover de vijanden buiten, zoals in de oorlogstijd het volk de rijen sloot tegenover de vijand. Maar als de vijand niet van buiten komt, maar van binnen. Was dat niet Paulus' grootste beproeving? Eens zette hij alle dingen op een rijtje waaraan hij te lijden had. Storm op zee, stokslagen, ontberingen, nachtwaken. Maar dan komt het ergste. Tegenwerking van valse broeders, van Alexander de Koperslager. En dat is ook wat onze samenleving het meeste pijn doet. Verbrokkeling, verkruimeling, gebrokenheid, verraad. De boel valt uit elkaar. En dat gebeurt in andere samenlevingen en ook in de onze, in die van de kerk. Een eeuw geleden was het nog zo dat de mensen niet zonder elkaar konden, maar nu is het zo dat we niet met elkaar kunnen. En dat verschijnsel heet individualisme. Dat is de leuze voor vandaag. Onze grootste pijn is het verlies van aan saamhorigheid in de samenleving, in de families, de gezinnen, in de religieuze gemeenschappen, noem maar op. Nooit werd er zoveel over gemeenschap gesproken, over samen zijn, de cultuur van de groep enzovoorts. En nog nooit hebben zoveel mensen zich in de kou gezet gevoeld. Het verlangen naar het herstel van die eenheid is een heilig verlangen. En in dat woord heilig zit het woord heling. Jezus verlangt naar eenheid, naar heling. Jezus bidt dat we één mogen zijn. Jezus weet dat de Vader hem verhoort. En wij weten ook wel dat ons gebed wordt verhoord. Maar wat laat de verhoring lang op zich wachten? Wat moeten wij in geduld oefenen? En wat heeft Jezus in geduld moeten oefenen? Het lijkt wel of die twee innig zijn verbonden. Geduld oefenen en pijn lijden. Dat zit ook in het woord patientia, geduld, patience, denkt u maar aan het Franse patience, geduld. Daar zit het woord pati in en dat betekent lijden. Patientia is lijdzaamheid. In Jezus geduld, in zijn geduldig wachten op onze eenheid, in het dulden van onze oneenigheid,
van onze verdeeldheid, daarin openbaart zich een onvoorstelbaar lijden in het hart van Jezus. De eenheid waarom wij vragen en waarnaar wij verlangen is een mysterie, een geheim, een goddelijk geheim. Iets waarin wij door God kunnen en mogen worden binnengeleid. Je kunt het niet zelf maken. Eenheid kun je niet maken. Net als het gebed. Gebed en eenheid zijn gaven die je niet kunt maken, die je moet ontvangen. Zoals trouwens alle andere dingen van het leven. In dat wachten, dat lange wachten, ontstaat de neiging, de bekoring, om de moed maar op te geven, moedeloos te worden en dan maar wat te doen. Een bisschop met ervaring op het gebied van ecumene zegt: om met ecumene te beginnen is veel hoop nodig, en om ermee door te gaan is het nodig te hopen tegen alle hoop in. En eigenlijk zou je dat moeten toepassen op de eenheid in je eigen kring. De eenheid met de mensen met wie je samenwerkt, met wie je samenleeft, met wie je samenwoont. Alle moeilijkheden die zich op dat punt voordoen, zijn eigenlijk even zoveel staties op een kruisweg. Het is goddelijk lijden. Mensen kunnen, wanneer zij het wachten moe zijn, het dulden, het dragen, moe zijn, het tegenovergestelde gaan doen. Ze worden moedeloos en dan gaan ze zelf de eenheid maken. Een eigen kerk beginnen, een eigen aanpaskerk, een eigen marginaal kerkelijk beweging in het leven roepen. Maar dan krijg je geen eenheid, dan krijg je alleen nog maar een grotere verdeeldheid en nog meer kerken erbij. Daartegenover staat de manier waarop onze samenleving de eenheid maakt. Dan laten we elkaar toch met rust laten. Ieder heeft zijn eigen waarheid. Als je maar gelukkig bent met je eigen keuze. Als ik maar mag leven zoals ik dat verkies. En dat is natuurlijk ook geen eenheid. Dat is schijneenheid. Een gemakkelijke eenheid. Een offerloze eenheid. Een eenheid die niets kost. Een eenheid zonder liefde. Nee, het is beter, het is noodzakelijk de eenheid te laten groeien, te laten rijpen, totdat het de ware, door Jezus verlangde eenheid voort kan brengen. Alle kleine, te kleinschalige, te kleinmenselijke, te veel berekende eenheden moeten sterven om de grote, heilige eenheid te laten verrijzen. We zullen één moeten zijn, zoals Jezus, naar zijn voorbeeld. Zoals Jezus dat voordoet aan het kruis. Want wat hij gezegd en gebeden heeft: Vader, ik bid u dat zij één mogen zijn zoals gij in mij, wordt op het kruis: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij schijnt de eenheid met zijn Vader verloren te hebben. En zo is hij het beeld van de verdeeldheid tussen de kerken en het beeld van de verdeeldheid tussen de mensen. Wij mogen in deze wonden van verdeeldheid, de verdeeldheid die wij met elkaar hebben, waaraan wij lijden, daaraan mogen wij pijn hebben en daarin zijn gelaat ontdekken. Ook hij lijdt aan deze droevige situatie. Hij leidt tot stervens toe aan de verdeeldheid met zijn Vader. Wanneer wij zo lief hebben, dan vinden wij ook de kracht om het lijden en de moeilijkheden die de weg naar de volledige eenheid markeren, te dragen en niet te ontwijken. Want juist op het moment dat hij ten diepste leed aan de scheiding, kwam de eenheid. Toen wekte de Vader hem op uit de dood, uit de verdeeldheid. Toen gaf de Vader hem de heerlijkheid die de Zoon weer aan zijn leerlingen heeft gegeven. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij geschonken hebt.
De eenheid komt van buiten het menselijk geslacht. Het komt zelfs van buiten Jezus. Het komt van de Vader. En dat is wat we in de Eucharistie vieren. Enerzijds is er het sterven aan menselijke eenheidsstrevingen, en anderzijds het vieren van de door God geschonken eenheid. Het sterven aan menselijke eenheidsstrevingen houdt in dat je niet je eigen eenheid viert. Integendeel, je komt en gaat naast elkaar zitten. Je laat elkaar los. Je luistert niet naar elkaar, maar je luistert naar de woorden van een ander, van God. De woorden uit de Heilige Schrift. En je kijkt naar een middelpunt buiten je, buiten de groep waarin je zit. En dan word je opgenomen in een gebeuren dat zich voltrekt buiten je eigen macht om. Een gebeuren waaraan je niets kunt doen, niets anders dan je alleen erin te laten opnemen. De vrede van Christus, de eenheid van Gods wegen, wordt je toegewenst vanaf het altaar. Je doet het niet zelf. En wat hij aan elkaar geeft, dat is zijn vrede. Geeft elkaar dan een teken van zijn vrede, de vrede van Christus. Het komt wel tot stand, maar pas nadat wij ons bewust geworden zijn van onze onvrede, van onze onderlinge verdeeldheid en dat wij daar vanuit onszelf niets aan kunnen doen. En dan eindigen zoals het begon, persoonlijk. Met mijn persoon proberen te zijn bij de persoon van Jezus en de persoon van de Vader. De eenheid vieren die zij voor mij hebben weggelegd. En sluiten met een Onze Vader.

Op donderdag in de zevende week van Pasen luidt de tekst van de Introïtus: laten wij vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade, om barmhartigheid en genade te verkrijgen en tijdige hulp. Genade krijg je als je iets niet verdient. Het is gratis, voor niks. Genade heb je nodig als zondaar.

0: Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: Goedemorgen Radio Maria en welkom in deze uitzending van Goedemorgen Radio Maria. Ja, kent u dat, beste luisteraars? Dat u denkt van, ja, ik heb overal genoeg tijd voor. Ik ben gewoon lekker op tijd om alles te doen wat ik moet doen. En dan verlies je toch de tijd en moet je toch haasten. Nou, dat had ik vanochtend. Dan was ik hier gewoon keurig op tijd. En dan begin ik mijn bezoek hier in de studio met een bezoek aan onze lieve Heer die aanwezig is in het tabernakel in onze kapel. Eventjes bezoeken, even groeten, even danken voor de dag. Danken voor zijn aanwezigheid hier bij Radio Maria in de kapel. Dan eventjes de computer opstarten. En dan, voordat je het weet, is het al tijd om gewoon te gaan beginnen met de live-uitzending van Goedemorgen Radio Maria. En dan moet je toch nog haasten. Staat alles wel klaar. Gelukkig loopt mijn computer ook een minuutje voor. Dat moet ik nog oplossen een keer. Maar het is ook wel fijn. Want dan heb je ineens, dan denk je, het is al bijna tijd. En dan snel naar de live studio toe. En dan heb je toch nog een minuut. Dus nou, hier zijn we dan. In Goedemorgen Radio Maria. Wat gaan we doen deze ochtend? We gaan bidden. We gaan kijken. En we gaan luisteren. Nou, we beginnen met dat luisteren. Ik was gisteren op bezoek bij Monsieur Woerts. Hij is de hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht. En ik mocht bij hem op bezoek in het bisdom, bisschopshuis. En mocht ik met hem een gesprekje voeren over Lourdes. Hij was mee naar Lourdes. En in de week van dat het aartsbisdom Utrecht naar Lourdes ging. En hij is ook de referent voor bedevaarten in Nederland, in de bisschoppenconferentie. Daar gaat hij over vertellen. Daar heb ik een aantal vragen aan hem voorgelegd. En daar gaan we zo dadelijk naar luisteren. We gaan ook kijken. Kijken, radio is toch geluid? Ja, dan kun je toch kijken zelfs. Het is namelijk zo dat vandaag op donderdag bidden we de geheimen van het licht. En toen ik in Lourdes was, heb ik foto's gemaakt van de weg van de Rozenkrans. Helemaal bij Cité Saint-Pierre, waar wij accommodatie hadden. Daar was zo'n weg van de Rozenkrans met een soort van Rozenkransstaties, als je dat zo kunt noemen. En van alle geheimen. Dus ook de geheimen van het licht. Nou, die had ik vorige week al willen delen. Maar toen was het hemelvaart. En op hemelvaart bidden we niet de geheimen van het licht, maar de geheimen, de glorievolle geheimen. Dus, en die had ik eerder al gedeeld. Dus als u zegt van, hey, ik wil ook wel graag die afbeeldingen zien van de geheimen van het licht uit Lourdes, die ik daar heb gemaakt, dan steek uw hand op via WhatsApp. En dat is de WhatsApp-nummer waar u ook uw gebedsintenties naartoe stuurt en uw verzoeknummers doet voor het plaatjesprogramma en de vragen voor de Club van Job. 06-2001-9670. Dan komt het hier bij mij binnen. Ja, we hebben heel mooi de Pinkster Noveen, dag 7 zijn we aanbeland. En die gaan we ook nog bidden vandaag. Maar ik heb een ander gebed vandaag voor deze ochtend die wat korter is. En die wil ik u allereerst laten horen. Ik was erdoor geraakt vanochtend toen ik luisterde weer naar het gebed van Exodus 90. Nou, daar zit een heel mooi Pinkster Noveen gebed in. Het is in het Engels, maar ik zal het ook daarna aan u vertalen.
2: Pace, his way of leading.
1: Ja, ik heb een paar seconden eerder begint hij, dus dit is het einde van de reflectie dan, van Exodus 90. En dan begint het gebed, dus die komt eraan.
2: Let us pray. Come, Holy Spirit, come, and from your celestial home, shed a ray of light divine. Come, Father of the poor, come, source of all our store, come within our bosom shine, heal our wounds, our strength renew, on our dryness pour your dew. Wash the stains of guilt away. Bend the stubborn heart and will, melt the frozen, warm the chill, guide the steps that go astray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ja, tot zover dat gebed van Exodus 90, het noveengebed voor Pinksteren. En dit is zo mooi in het Engels, omdat het dan ook op rijm is. Nou, het is eigenlijk gewoon de Veni Sancte Spiritus Pinkstersequentie. En die zal ik u ook in het Nederlands lezen. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, kom. Straal uit de hemel neer en zend uw goddelijk licht om ons te verlichten. Kom, Vader van de armen. Kom, Gever van gaven. Kom, Licht van ons hart. Genees wat gezond is. Genees wat is gewond. Vernieuw onze kracht. Laat uw dauw neerdalen op de dorre aarde. Was de smetten van onze zonde weg. Buig wat eigenzinnig is en stijf. Verwarm wat koud is. Leid wie de weg is kwijtgeraakt. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, prachtig gebed voor wat we zo kunnen bidden in de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. En daar leven we naartoe. Het grote feest van Pinksteren aankomende zondag. En nou, laten we maar gewoon gaan luisteren naar het gesprek met Monsieur Woerts, wat ik gisteren met hem heb opgenomen in het bisschophuis. En daarna hebben we nog een klein beetje tijd om voor te bereiden op de Rozenkrans. Goedemorgen Radio Maria en welkom in deze uitzending van Goedemorgen Radio Maria. Ja, dat is de verkeerde opname. Ik moet toch eventjes gaan kijken wat ik dan erin heb gezet wat niet klopt. Een andere naam gegeven misschien. Eens even kijken. Hoe ga ik dat even snel oplossen? Ja, ik heb het gewoon hier. Oké. Dan kunnen we toch beginnen. Ja, daar komt-ie. Monsieur Woerts. Fijn dat u ons, mij, Radio Maria, hier wil ontvangen bij het Bisschopshuis in Utrecht. Prachtige plek hier, prachtige ornamenten en versieringen. Het is een weldaad om hier te zijn. Hoe heet deze zaal?
3: Dit is de kardinaal de Jongzaal. Dat is op de eerste verdieping van de voorzijde van het Bisschopshuis Maliebaan 40. En dit is de voormalige woonkamer van de aartsbisschoppen van Utrecht vanaf 1858. Maar tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde hier aartsbisschop de Jong, die een jaar na de Tweede Wereldoorlog door Paus Pius XII kardinaal is benoemd, gecreëerd. In het bijzonder vanwege zijn verzet tegen de maatregelen van de bezetter. Ik denk hier in het bijzonder ook bij het onrecht, grote onrecht dat de Joden in ons land werd aangedaan. En waarmee hij samen met de andere Nederlandse bisschoppen protestbrieven hebben doen voorlezen in alle katholieke kerken in Nederland. En om hem te eren, en hij is de eerste aartsbisschop van Utrecht die kardinaal is geworden, om hem te eren en in herinnering te houden, is deze zaal naar hem vernoemd. En hier hangt ook heel groot zijn portret met de rode solideo en de rode sjerp en rode mantel over zijn toog.
1: De tekenen van zijn kardinaalschap, of zeg je dat zo? Ja, inderdaad, prachtig. Ja, en een stuk geschiedenis, schrijven we gelijk mee. Dat is natuurlijk begrijpelijk, ook gezien uw achtergrond, dat u gelijk daarmee begint. Maar we komen ook om een andere reden, namelijk we zijn naar Lourdes geweest. Heel fijn dat ik u daarover ook mag spreken. En heb ik het goed begrepen dat u de bedevaart ook in uw portefeuille hebt?
3: Ja, zowel voor het aartsbisdom Utrecht, waar ik hulbisschop van ben, ben ik de voorzitter van de werkgroep van het aartsbisdom om de bedevaarten te organiseren. Nou, om de 3 jaar houden wij een grote pelgrimage naar Lourdes. Maar ook landelijk heb ik de bedevaarten in mijn, om het maar zo te zeggen, portefeuille. Alle bisschoppen hebben hun landelijke referentschappen. Ja. En een van mijn landelijke referentschappen is de bedevaarten.
1: En wat betekent dat? Wat gaat u dan zeg maar het belang van de bedevaarten verdedigen? Of hoe moet ik dat zien?
3: Het is allereerst dat ik probeer te stimuleren dat bedevaarten gehouden worden. Heel concreet, alle bisdommen hebben een vertegenwoordiger in een landelijk platform bedevaarten. Dat ik enkele jaren geleden heb opgericht. Daar ben ik zelf dan ook als referent de voorzitter van. En wij komen vier keer per jaar bij elkaar. De ene keer fysiek, de andere keer digitaal hier in het Bisschopshuis van Utrecht. En dan spreken we met elkaar, waar kunnen wij de pelgrimages, de bedevaarten ondersteunen, helpen organiseren in de eigen bisdommen, maar ook landelijk. Ik denk bijvoorbeeld ook heel concreet aan de stille omgang. We hebben aanstaande vrijdag een vergadering weer hier van het landelijk platform bedevaarten. En dan nodigen we ook iedere keer mensen uit die ergens mee bezig zijn. Nou, in dit geval het bestuur van de stille omgang ieder jaar in Amsterdam. Mm-hmm. Ik hou nauw contact ook met de bedevaartorganisatie in Maastricht, Huis voor de Pelgrim. Ja. Wij hebben de grote diocesane bedevaart, de zesde nu alweer, naar Lourdes eind april, begin mei, met Huis van de Pelgrim georganiseerd. Fantastische organisatie. En heel dankbaar dat zij met de bisdommen samenwerken om diocesane en nationale bedevaarten te organiseren. En vorig jaar was het natuurlijk de grote nationale bedevaart naar Rome. En zijn we met meer dan 1000 pelgrims uit heel Nederland, ook een hele groep gezinnen, jongeren, naar Rome geweest. Maar nu afgelopen april dus vanuit het aartsbisdom en ook een aantal andere groepen uit andere bisdommen van ons land zijn meegepelgrimeerd. En we waren zo tussen de 1400 en 1500 pelgrims waren wij in Lourdes.
1: Nou, dat is een enorme groep, hè? Dat is fantastisch, ja. En groeit dat nu door de jaren heen of blijft dat ongeveer gelijk? Is dat, weten we daar iets over?
3: Ja, het is opvallend dat de deelname deze keer weer groter was die van vorige keer. Dus we kunnen bepaald niet zeggen dat bedevaarten niet belangstelling genieten. Er zijn natuurlijk bedevaartoorden waar het aantal mensen kleiner wordt, maar dan vooral ook georganiseerde bedevaarten. Je ziet, dat geldt ook voor Lourdes trouwens, dat steeds meer mensen individueel of in klein verband naar een dag of iets langer naar een bepaalde bedevaartplek gaan. Maar wij vinden het vanuit het bisdom en ook als bisschoppenconferentie belangrijk dat er georganiseerde bedevaarten zijn, opdat je een goed liturgisch en pastoraal programma aanbod hebt en catechetisch. Want zeker ook zo'n grote bedevaart. We hebben elke dag een eucharistieviering, andere plechtigheden, gebedsmomenten en verdiepingsmomenten met catechese. Dat vraagt veel voorbereiding, dat de liturgische vieringen ook gewoon echt heel mooi en goed zijn. En dat draagt zeer bij aan natuurlijk aan de beleving van de bedevaart en de vruchten ervan.
1: Dat is inderdaad, we hebben ook een viering van barmhartigheid gehad en waar ook biechtgelegenheid was. Kruisweg hebben we gevierd, gebeden. En andere, het was een heel vol programma, ook niet te vol. Dus daar is ook naar gekeken, denk ik. Van, het moet ook niet te dat je van hot naar her rent in zo'n bedevaart. Dus daar is heel veel aandacht aan besteed. En dat is heel, heel goed gedaan. Althans, wij zaten in de groep met de gezinnen. Dus dat is misschien wel anders dan de andere groep. Maar het was heel fijn, ja. Wat is het belang voor iedere christen om op bedevaart te gaan? In het algemeen, zeg maar, niet per se Lourdes, maar wat is het belang? Waarom is het belangrijk en waarom? Zo ja, waarom is het belangrijk voor een christen om op bedevaart te gaan?
3: Dank voor deze vraag. Er gaan nu allerlei reacties, laadjes open. Laat ik dit allereerst zeggen. Christenen zijn niet verplicht om op bedevaart te gaan. Bijvoorbeeld wat in de islam wel aan de orde is. Ja. Omdat onze verrezen Heer, Christus zelf, in de hemelse heerlijkheid, hij is het heiligdom naar wie wij onderweg zijn. De aardse pelgrimstocht zal eens een thuiskomen zijn in het huis van de Vader, zoals Jezus het noemt. Dus wij zijn niet verplicht om op bedevaart te gaan. En toch zie je vanaf het begin van de christenheid dat mensen op pelgrimage gaan. Allereerst naar het heilig land, de plaatsen waar Jezus geboren is, waar de aankondiging heeft plaatsgevonden in Nazareth van zijn geboorte en bovenal ook waar hij gestorven en verrezen is in Jeruzalem. Christenen gaan ook van meet af aan naar de graven van de martelaren, in het bijzonder van Petrus en Paulus, ja, in Rome. Maar ook andere martelaren, martelaressen, daar kun je ook allerlei graffiti zien, inscripties in de catacombes van bid voor mij. Dus mensen hebben de behoefte om te pelgrimeren. En dat is een uitdrukking van wie wij in christen als wezen zijn. Wij zijn mensen van de weg, dat is de oudste omschrijving van christenen, mensen van de weg. Nou, de weg is natuurlijk Christus zelf, maar wij beleven onszelf toch allereerst als pelgrim tijdens het leven op aarde. Ons aardse bestaan is tijdelijk, maar er zal een thuiskomen zijn, een aankomst zijn bij de Heer zelf. Nou, om dat te beleven in enkele dagen, maar ook bijvoorbeeld zo'n bedevaart in Lourdes, ja, er komt van alles los, voorbij, vreugde, verdriet, dankbaarheid, verbinding, ook de gezelligheid, ik bedoel, de lach en de traan. En dat mensen heel sterk ervaren, zo gaat het mijzelf ook, hier zijn hemel en aarde heel sterk met elkaar verbonden. Mm-hmm. Het bidden, als je zit bij de grot of tegenover de grot aan de andere kant van de gave en je kijkt zo naar, naar het beeld van Maria, je kijkt naar de kaarsen, je ziet al die mensen door de grot heen trekken, maar ook in de kapel van de aanbidding van het Heilig Sacrament of zo'n viering van de barmhartigheid met biechtgelegenheid en aanbidding van het Heilig Sacrament, de kruisweg, de lichtprocessie, sacrament, nou, noem maar op. Maar ook de stille momenten voor mensen zelf. Ja, het bidden gaat soms tijdens een bedevaart gemakkelijker, of het gebed wordt gedragen. Ja. Zeker mensen die alleen wonen, die het heel fijn vinden om juist zo'n aantal dagen met andere mensen op te trekken en juist ook het geloof te beleven en te verdiepen.
4: Ja, het is niet verplicht, maar wel aan te raden. Kun je dat zo samenvatten? Of?
3: Meer dan aan te raden, aan te bevelen. Ik dank mijn eigen roeping. Ik was 16 toen ik wist dat ik priester wilde worden. Dat was in mijn thuisparochie op Koude. Ik was misdienaar, voelde dat heel sterk. Dat ik dan dicht bij Ons Lieve Heer was als ik mocht dienen. Maar toen ik 16 was, ben ik voor het eerst meegegaan met een jongere bedevaart naar Lourdes, een landelijke bedevaart. Ja, en dat was voor mij de bevestiging. Daar heb ik voor het eerst ervaren wat het betekent om katholiek te zijn. Hmm. Ik kende alleen maar mijn thuisparochie, onder de rook van Amsterdam. Maar daar kwam ik met mensen samen uit allerlei andere landen die dat ene geloof delen. Die samen het Ave Maria zingen, die samen optrekken in processies. Maar ook de vrede en de liefde die daar heerst. En het voelen van God is dichtbij, Maria is dichtbij. De bron, die een teken is van de bron die Christus is. Het is zo tastbaar. En ja, dat heeft mij als jongere ook enorm geholpen om in te groeien. En ik ben jarenlang meegegaan als brancardier met zieken en gehandicapten om hen te begeleiden. Daar heb ik ook geleerd wat zielzorg is en pastoraal. Om daar ook de eerste kennismakingen mee te hebben. Voor mij als student, een priesterstudent. En daar verder in te groeien. Nou, ik ben jarenlang meegegaan als priester voor mijn eigen parochiegroepen ook. En toen ik eenmaal in 2010 hulpbisschop was van het aartsbisdom. En dus ook landelijk de portefeuille kreeg om landelijke bedevaarten te gaan helpen begeleiden en organiseren. En vooral die ook van het aartsbisdom. Ja, en daar ben ik zo dankbaar voor. Laatst zei ik ook tegen nog weer vrijwilligers met wie ik het mocht organiseren. Wat zijn we toch dankbaar dat we Lourdes in ons leven kennen. En dat geldt ook voor andere bedevaartplaatsen. Hmm. Maar dat is altijd weer een thuiskomen. Een thuiskomen bij de Heer allereerst, bij jezelf, bij Maria. Nou.
4: Begrijpelijk dat u ook die portefeuille hebt gekregen. Dat het staat u op het lijf geschreven. En daar wilde ik ook nog wel over zeggen dat een groot compliment maken. Dat u in Lourdes, ik heb meer dingen van u gehoord en gezien en dat ben ik heel blij mee en heel dankbaar voor. Ook in Nederland, ook in de context van Radio Maria, ook in de parochie bijvoorbeeld van de Gerardus Meijer parochie, waar ik zelf naar de kerk ga. Maar dan ontmoet ik u in Lourdes en dan lijkt het wel alsof er een soort van genadevolle aura of zo extra nog daarbovenop is. De manier waarop u de mensen toespreekt en de rust en de kalmte. Of ik weet het niet hoe ik het in woorden moet vangen, maar dat is een grote weldaad. Veel dank daarvoor. Is dat, hoort u dat vaker? Is dat iets wat u, en of, hoe beleeft u dat zelf?
3: Dank voor deze woorden. Dat maakt me ook weer stil en dankbaar zelf. Ik mag het af en toe wel eens vaker horen dat mensen zeggen, ja, ik zie dat u in Lourdes, of als ze me goed kennen, daar heel ontspannen bent. En, ja. Maar dat komt ook omdat we in Lourdes, zo beleef ik de bedevaart, met elkaar heel snel tot de bron komen, de kern komen. Kijk, in het dagelijks leven er is altijd heel veel te organiseren. Ook dingen die gedoe geven of waar je je toe moet verhouden. Terwijl in Lourdes, dan gaan we met elkaar naar de plekken van ons gebed. En de ontmoetingen en de verbinding die gevoeld wordt. En allerlei verschillen die er in het dagelijks leven zijn. Niet dat ze wegvallen, maar je bent makkelijker toegankelijk voor elkaar. Je trekt langer met mensen op. He, ik ben ook bij jullie bij de gezinnen geweest, in Cité Cour. Nou, en de spontaniteit van de kinderen. En ik kreeg van een van de kinderen als afloop nou, zo'n squeezie, zo'n knijpbal. Mm-hmm. Zij had dat en ik wist niet goed wat het was. Dat zag er een beetje grappig uit. Na afloop krijg je zo'n ding. En toen was even de vraag, mag ik hem dat wel geven? Ja, natuurlijk. Maar dat in Lourdes gaat dat allemaal veel gemakkelijker.
4: Ja.
3: En dat werkt ook door. Het is nou eenmaal een plek van genade. Maar genade werkt ook door de verbinding die er met elkaar veel makkelijker ontstaat. En ik voel mij dan als bisschop ook des te meer deelgenoot van het geheel. Voor mij is een heel kostbaar woord medepelgrim. Als ik in Lourdes ben en ik mag bijvoorbeeld een homilie verzorgen, dan begin ik best de medepelgrims. Mm. En dat wil ook voor mij uitdrukken welke plek we ook in de kerk hebben of in het leven. We zijn allereerst medepelgrims.
4: Ja, en we doen het samen. Ja, onmiddellijk als u dit vertelt, komt ook bij mij naar boven de treinreis waar we dat ruilspelletje aan het doen waren. Ja. Kwamen we natuurlijk ook u tegen. We waren met een groepje kinderen van, we gaan een ruilspelletje doen. Een beetje de tijd doden natuurlijk en de gesprekjes aanknopen met medepelgrims. Ja. En dat is ook nodig voor zo'n enorme lange treinreis. En toen kwamen we ook bij u terecht en u begreep onmiddellijk van wat is hier aan de hand. En u was heel ruimhartig om, ik weet het niet, u had een pen geloof ik, die gaf u en kreeg iets anders voor terug. En dat gaf u dan ook nog weg, dus dat was ook heel mooi. U voelde onmiddellijk aan van wat de bedoeling was met dat ruilspelletje, ja, heel mooi. Mooi antwoord, dank u wel. Ik had nog een andere vraag. Wat is zeg maar voor onze Nederlandse kerk het belang van de Maria-devotie in Lourdes?
3: Dat is naar mijn overtuiging sterk verbonden met de plek zelf. Kijk, iedere bedevaartplek heeft zijn eigen zeggingskracht. En de een voelt zich meer thuis op de ene plek, hè, bijvoorbeeld Fatima of Banneu. Ik kan er nog wel een heleboel noemen. Ja. Maar, soms hangt dat te maken met dat het een meer kleinschalig is, het ander meer internationaal. Dat bij de een meer accent ligt op het doen van boete, gebed. Mm. De ander meer ook het pastorale, zoals Lourdes zeker ook voor de zieken en de gehandicapten. Voor mij, als ik aan Lourdes denk, Ik herinner mij nu een oude mevrouw die ik ooit als brancardier in de rolstoel naar de God mocht brengen. En wij waren daar samen aan het bidden. En toen wees zij mij op het beeld in de God. Ze wees naar Maria. En ze zei heel uitdrukkelijk, haar hoef ik niets uit te leggen. Mm. Zij begrijpt mij.
4: Ja. Mm.
3: En dat was een mevrouw die weduwe was, maar had ook een zoon verloren. Er waren nog allerlei problemen in haar leven, maar zij begrijpt mij. En dat is, zo beleef ik het, in Lourdes is Maria voor heel veel mensen heel toegankelijk, ook in het leven waar ze zelf mee worstelen. Maar ook de dankbaarheid, hè? Dus ik kreeg vandaag nog weer een geboortekaartje van een stel, die hebben heel lang op een kindje moeten wachten. Hmm. Maar het kindje is nu geboren. En dat is echt een gebedsverhoring van Lourdes. En dat heb ik ook vaker mogen horen. Dat is in Lourdes heel sterk tastbaar. Wat de mensen zelf in hun persoonlijk leven bezighoudt, dat ze dat bij Maria kunnen neerleggen. Tegelijk is natuurlijk de boodschappen van de verschijningen zijn heel duidelijk de oproep tot gebed. Boete doen. Dat we herstellen wat verbroken is in de relatie naar God en de medemens. En Lourdes is voor mij ook heel sterk verbonden met de persoon van de heilige Bernadette. Mm. Wij denken natuurlijk vaak aan het meisje van 14 dat kneelt bij de God en 18 keer de verschijning mag ontvangen. Maar als je leest wat tijdens de verschijningen gebeurd is, hoe zij daarop gereageerd heeft, wat haar is overkomen, hoe ze onder druk is gezet, maar ook haar latere leven als religieuze, haar brieven, als je die van Bernadette... Ze is voor mij een van de meest, ja, als ik het woord favoriete mag gebruiken, favoriete heiligen. Ik leef heel sterk met Bernadette, met Maria Bernadette. En dat merk je ook in Lourdes, in de verkondiging, als je een preek mag voorbereiden of een catechese. De Heilige Schrift, Gods woord, het leven van Maria en van Bernadette, wat in Lourdes gebeurt, het vloeit heel snel in één. Ja. En ja, dat vind ik de kracht van Lourdes, ook zeker voor mij persoonlijk, dat het allemaal zo sterk snel samenkomt.
4: Ja, ik denk dat de heilige Bernadette ook onze, mijzelf althans helpt om het tastbaar te maken, het geloof. Zij is inderdaad dat kleine meisje dat daar... een onooglijk meisje of niet per se de meest slimme of vaak ziek meisje die dan dit meemaakt en in al haar eenvoud daar heel goed mee omgaat. Ik ben nu ook die film aan het kijken van over Lourdes uit 1943. Ja. Prachtig in beeld gebracht hoe een meisje die ook wat onzeker is en zo, maar als het gaat om die verschijningen, dan is ze heel erg zeker. En nee, ik moet terug naar die witte dame. Dat heb ik beloofd en dat ga ik doen. He, ondanks alle weerstand, ondanks alle mensen die haar vertellen, nee, dat gaan we niet meer doen, ik verbied het. En dat is dan ook nog eens een keer relatief niet zo lang geleden. He, dus het komt ook heel dichtbij. Ik denk dat de heilige Bernadette ons helpt om het

0: ja, meer tastbaar te maken. En nog een laatste vraag. Ja, het is mijn gewoonte om mijn gasten in de uitzending ook te vragen. Is er iets waarvoor we kunnen bidden? Is er een gebedsintentie voor u, waar wij als luisteraars van Radio Maria ook nog extra voor mogen bidden?
1: Ook dan gaan er weer heel wat laadjes open. Dat geldt natuurlijk wel heel concreet voor personen die nu in mijn hoofd en door mijn hart gaan, waar ik zelf natuurlijk geregeld voor bid, maar ook voor de grote dingen die voor de kerk en de wereld nodig zijn. Maar ik zou nu één ding heel sterk willen benoemen, en dat is onze kinderen en jongeren. Dat was de grote vreugde ook weer met deze bedevaart. We waren allemaal met groepen uit parochies, met hun priester, diaken, pastoraal werker of andere begeleiders. Maar het was buitengewoon vreugdevol. En een grote reden tot dankbaarheid dat er een hele mooie groep gezinnen mee was. De jongste lag nog in de kinderwagen. Ja. Heel wat jongeren die mee waren. En als ik dan zie hoe zij het met elkaar weer beleven. En dat is natuurlijk ja, de toekomst. Hè, dat je hoopt dat het voor hun in hun verdere leven ook van grote betekenis mag zijn. En dat zij ook het kerk zijn naar de toekomst toe mee zullen dragen. En het geloof zullen uitdragen. En daar zou ik heel graag voor willen bidden voor onze kinderen en jongeren. Ik denk nu ook even heel concreet aan alle jongeren die nu in de eindexamenfase zitten. Maar we zijn ontzettend dankbaar dat er toch heel veel betrokkenheid is van kinderen, gezinnen, van jongeren. Bijvoorbeeld tijdens deze bedevaart. Maar dat ook alleen maar mag groeien.
0: Ja. Amen. Veel dank voor dit korte gesprekje.
1: Graag gedaan.
0: Ons uw woord.
1: Mag er nog een kopje?
0: Ja, tot zover het gesprek met Monsieur Woorts, de hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht. Ik was gisteren bij hem te gast in het bisschopshuis. Ja, en toen kwam er na dat gesprek nog een kopje koffie bij. Dat was mooi. En dank u wel voor het luisteren. Ja, we komen aan het einde van het programma Goedemorgen Radio Maria. We gaan zo dadelijk de rozenkrans bidden. En ik heb nog geen meebidder. Als u dit hoort en u denkt van ja, ik wil graag vandaag meebidden, dan kan dat. Belt u dan naar de live studio op 0736872001. En dan kunt u meebidden voor de rozenkrans. Heel erg graag. Van harte daartoe uitgenodigd. En er is nog gelegenheid om ja, uw hand op te steken via WhatsApp, de plek waar u ook uw gebedsintenties kunt delen. Als u zegt van ja, ik wil graag die foto's ontvangen van de geheimen van het licht die ik daar maakte in Lourdes. Prachtige afbeeldingen die heel mooi uitbeelden in de typische Lourdes eenvoud, zou ik zeggen. Van hoe dat daar alles in een bepaalde eenvoud mag worden gepresenteerd. Ook zo voor deze afbeeldingen. Die gaan over de geheimen van het licht die we straks gaan bidden. Als u dat graag wil ontvangen, dan stuur een duimpje omhoog of zoiets in WhatsApp. Nu, dan hebben we een klein beetje muziek. Want we hebben nog geen meebidder. Ik ga dan hopen dat en bidden dat er iemand zich meldt. En ondertussen luisteren we naar een klein beetje muziek.

0: bidt u met ons mee? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, Moeder van God en Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, Bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ik wil op dit roze hoedje bijzonder bidden voor de gebedsintenties die ons hebben bereikt. Willen we bidden voor de zieken in de parochies en voor hen in de parochies die lijden, dat zij zich gedragen mogen weten door de Heilige Geest en dat zij hun lijden kunnen dragen en kunnen opofferen. Willen we bidden voor alle jongeren en voor alle kinderen en alle jongeren en voor de gezinnen. Gebed is ook gevraagd voor de kleinkinderen van een meebidder die het moeilijk hebben. Voor mijn gezondheid en voor mijn vriendin die vandaag naar de hospice gaat. Dat ze rust mag vinden. Vandaag wordt mijn schoonzus geopereerd dat alles goed mag gaan. Dank aan God de Vader en Jezus en Maria. Amen. Ga gebed op voorspraak van de heilige aartsengel Michaël, Gabriël en Raphaël, heilige Teresa van het kind Jezus, voor de bekering van mijn kinderen tot de katholieke kerk van onze lieve Jezus Christus. Dank u wel voor uw gebeden. Bidden we ook uit dankbaarheid aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest voor ons allen de zegeningen die we dagelijks krijgen. En vooral ook voor u, dank u. Bidden we uit dankbaarheid voor het 10-jarig priesterjubileum van 2 priesters vandaag. Voor een speciale voorspraak voor hen van Moeder Maria. Voor zegen over de op handen zijnde operaties van Monsieur Mutsaerts. Graag gebed voor mijn moeder, die in een ziekenhuis in Rome is opgenomen. En voor mijzelf, dat ik een nieuwe slaapplaats vind. Voor een jarig nichtje, om genezing. Dank u, Heer. Graag een rozenkrans gebedsintentie op Radio Maria. Om zegen en kracht voor een ernstig zieke vader. Mogen God de vaders wil geschieden hartelijk bedankt. Goedemorgen, Radio Maria. Ik geef graag een intentie door. Allereerst uit diepe dankbaarheid voor mijn dochter en de ontelbare zegeningen van onze lieve Heer. Om bescherming voor mijn dochter, dat het goed met haar mag blijven gaan, en voor vrede in de harten van de mensen. En ook voor een goede uitslag, voor een goede behandeling van een huisdier. Op voorspraak van de heilige Franciscus van Assisi. Dank u wel. Bidden we een rozenkrans gebedsintentie voor alle gezinnen waarin de relaties moeizaam gaan. Voor een echtpaar met Parkinson. En voor iedereen die zijn ernstige ziekte afwijst, dat ze uit de ontkenningsfase komen en hulp en zorg gaan accepteren, zodat de kostbare tijd die ze nu nog samen hebben nog nuttig kan worden besteed. En dat die ook vruchtbaar mag zijn. Graag gebed voor het herstellen van evenwicht en verkoudheid. Dankbaarheid voor alle hulp van lieve mensen om ons heen. Op voorspraak van Moeder Maria en de Heilige Familie bidden wij om bescherming en vragen troost en barmhartigheid voor mijn kinderen na een scheiding. En ook op voorspraak van Pater Pio om dit te kunnen dragen. Wij bidden voor een dochter op voorspraak van de heilige Rita, voor een stageplek waar er mensen mogen zijn met een luisterend hart. Voor een gezegende retraite over de Heilige Geest ter voorbereiding op Pinksteren. Willen we dan ook bidden voor zegen over een oriëntatie, bijeenkomst en onderscheiding bij de keuze van een studie. En brengen we zo al onze gebedsintenties voor het voetlicht, ter meerdere eer en glorie van God. En op voorspraak van Moeder Maria willen we ook bidden voor al die gebedsintenties die van al onze luisteraars, van heel onze gebedsnetwerk, dat ook die gebedsintenties die om wat voor reden dan ook nog niet gedeeld zijn, als het Gods wil is. En dan overwegen we het eerste geheim van het licht. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor

beste luisteraars, zo komen we aan het einde van het programma Goedemorgen Radio Maria. Het gaat snel, er zijn ook al verschillende mensen die bellen, die zeggen van ja, ik wil graag meebidden, ik heb er maar eentje nodig. Dus dank voor uw respons en in ieder geval heb ik een meebidder en we kunnen gaan bidden.

0: onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrouwen.

0: vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.

0: Dank u wel, beste luisteraars, voor het meebidden. We gaan de mis uitzenden. Die is vanuit Millingen aan de Rijn. En die is ook te volgen via YouTube. Dus even kijken of die ook al klaar staat. Ja, daar is die.
1: De troon van Gods genade. Om barmhartigheid en genade te verkrijgen en tijdige hulp. Alleluia. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer, bladzijde 39, de eerste drie strofen.

Mogen ons welkom weten in de viering van de Eucharistie, zo kort voor Pinksteren. En ook u die via Radio Maria of online verbonden bent, van harte welkom. O taal waarin wij God verstaan, de Heilige Geest. We bidden om de Heilige Geest, dat de Heilige Geest ons meer en meer mag bezielen. En dat wij zo ook kunnen verstaan wat God ons allemaal geeft. In zoverre we daarin tekort zijn geschoten, willen we allereerst onze schuld uitspreken. God van genade.

0: Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Laat ons bidden. Heer, wij vragen u, laat uw geest op machtige wijze ons geestelijke gaven meedelen. Moge hij ons de gezindheid geven die u welgevallig is en ons leven in overeenstemming brengen met uw wil. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Luisteren we nu naar de schriftlezingen.

Uit de Handelingen der Apostelen. In die dagen wilde de bevelhebber nauwkeurig weten waarvan Paulus door de Joden beschuldigd werd, liet hem daarom daags daarna uit de gevangenis halen en gaf bevel dat de hoge priesters en heel het Sanhedrin zouden bijeenkomen. Daarna liet hij Paulus erheen brengen en voor hen plaatsnemen. Wetend dat het Sanhedrin ten dele uit Sadduceeën en ten dele uit Farizeeën bestond, riep Paulus nu in het Sanhedrin uit: Mannen, broeders, ik ben een Farizeer en een zoon van een Farizeeën, een zoon van Farizeeën. Om de verwachting en de opstanding der doden sta ik terecht. Toen hij dit gezegd had, ontstond er twist tussen de Farizeeën en Sadduceeën, en de vergadering raakte verdeeld. De Sadduceeën houden immers dat er geen opstanding is en dat er geen engelen of geesten bestaan, terwijl de Farizeeën beide aannemen. Zo ontstond er groot tumult en enige schriftgeleerden van de partij der Farizeeën verzekerden met grote heftigheid: We vinden niets verkeerds aan deze man. Als er eens een geest of een engel tot hem gesproken heeft, daar de oneenigheid nog erger werd en daar de bevelhebber begon te vrezen dat zij Paulus zouden verscheuren, gelaten hij de soldaten naar beneden te komen om hem haastig uit hun midden weg te halen en naar de kazerne te brengen. In de volgende nacht stond de Heer voor hem en sprak: Houd goede moed, want zoals gij voor mijn zaak getuigd hebt in Jeruzalem, zo zult gij het ook in Rome moeten doen. Woord van de Heer. Als tussenzang lezen we Psalm 16 en het refrein luidt: Behoed mij God, tot u neem ik mijn toevlucht. Behoed mij God, tot u neem ik mijn toevlucht. Behoed mij God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik erken het. De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand. Behoed mij God, tot u neem ik mijn toevlucht. Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart. Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij. Behoed mij God, tot u neem ik mijn toevlucht. Daarom ben ik vrolijk en blij van geest. Daarom kan ik rustig gaan slapen. Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij levert uw dienaar niet uit aan het graf. Behoed mij God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde. Behoed mij God, tot u neem ik mijn toevlucht.

De Heer zij met u. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad. Heilige Vader, niet voor hen alleen bid ik, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij allen één mogen zijn, zoals gij Vader in mij en ik in u. Dat zij ook in ons mogen zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij geschonken hebt, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt één zijn, opdat de wereld zal erkennen dat gij mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad zoals gij mij hebt liefgehad. Vader, ik wil dat zij die gij mij gegeven hebt, met mij mogen zijn waar ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, daar gij mij lief hebt gehad voor de grondvesting van de wereld. Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld u niet erkend, ik heb u erkend, en dezen hier hebben erkend dat gij mij gezonden hebt. Uw naam heb ik hun geopenbaard, en ik zal dit blijven doen, opdat de liefde waarmee gij mij hebt liefgehad, in hen mogen zijn, en ik in hen. Woord van de Heer. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Zo hebben we gebeden met woorden uit Psalm 16 tussen de lezingen. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. En dan zit het prachtige woord in behoeden. De hoed, onder de hoede van God, de goede herder. En onder die hoed zijn we beschermd tegen de schaduw. Tegen de zon zitten we in de schaduw. En beschermd tegen zoveel dingen die moeilijk, lastig zijn. Behoed mij, God. Tot u neem ik mijn toevlucht. Maar Jezus bidt natuurlijk ook een dergelijk gebed. Hij neemt ook zijn toevlucht tot zijn Vader. Het evangelie vandaag, weer een stukje uit het hoge priesterlijk gebed dat Jezus heeft gebeden tijdens het laatste avondmaal in de bovenzaal, waar nu op dit moment tussen hemelvaart en Pinksteren dan ook de leerlingen met Maria en nog een aantal vrouwen samen zijn om te bidden om de komst van de Heilige Geest. Maar hoe anders is die samenkomst? Als ze bidden om de Heilige Geest, dan is Jezus niet meer zichtbaar bij hen. Maar er is iets wat hun heel sterk bemoedigt. En dat is de belofte van Jezus en natuurlijk ook Maria die bij hen is. Want Maria hebben ze gekregen als moeder. Toen Johannes en Maria stonden onder het kruis terwijl Jezus aan het sterven was en Jezus Maria als moeder heeft gegeven aan Johannes en Johannes als zoon aan Maria. En daar gebeurt iets. Maar dat gebeurt ook in het bidden om de Heilige Geest. En Johannes, die is al veel verder dan de anderen. Met Maria gelooft hij al meteen dat na de verrijzenis van Jezus, hij zag en geloofde, schrijft hij van zichzelf. Hij gelooft al meteen, maar hij was er ook bij. En Maria en nog een aantal, ze zijn erbij. En dat maakt een groot verschil of je erbij bent of niet, als iemand het moeilijk heeft.
dat je die geest die hij toen gaf, al een heel stuk inademt. En zo zien we bij Johannes het paasevangelie dat Jezus de vrede wenst aan zijn vrienden. En dat is het eerste weerzien na zijn dood aan het kruis. En zijn vrienden weten niet hoe ze het hebben. En meteen daarop, een paar regels verder, nogmaals zei Jezus tot hen, vrede, zei u. En dan blaast hij over hen en zegt, ontvangt de Heilige Geest. Pasen en Pinksteren. Bij Johannes één groot gebeuren, maar dat kon omdat hij ook aanwezig was bij de dood van Jezus aan het kruis. Alles één groot geheim. En nu hier, Heilige Vader, hij Jezus bidt bij het laatste avondmaal, dat zij één mogen zijn. Dat ze één mogen zijn. Een ideaal wat we natuurlijk nooit bereiken, maar met zijn hulp zullen we een heel eind komen. Met zijn hulp en niet anders dan door zijn hulp. Het gebed van Jezus. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Bidden we vol vertrouwen tot God onze Vader. Voor de kerk wereldwijd, dat de paasvreugde haar vernieuwt in geloof en liefde, en dat alle christenen groeien in eenheid, zoals de Vader en de Zoon één zijn. Laat ons bidden. Voor onze geloofsgemeenschap, dat we elkaar dragen in liefde, verzoening zoeken waar er breuken zijn en samen groeien in heiligheid opdat Christus zichtbaar wordt in ons midden. Laat ons bidden. Voor hen die lijden, voor zieken en rouwenden, voor wie eenzaam zijn of de hoop verloren hebben, dat het licht van Pasen hun duisternis verlicht en mensen hun nabij zijn met zorg en barmhartigheid. Laat ons bidden. We willen bidden voor onze persoonlijke intenties. En bidden we op deze dag van aanbidding ook voor de intenties van onze Heilige Vader Paus Leo en voor de intenties die hier vandaag worden neergelegd. Bidden we vol vertrouwen tot Maria, koningin van de vrede. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. God onze Vader, wij danken u voor alles wat u ons geeft. Verhoor onze gebeden, dat vragen wij u door Christus onze Heer. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, en al wat leeft.
0: Water en wijn worden één gedeeld ons mens en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Neem alle schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van ongerechtigheid. Bid allen dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
2: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot het lof en de Heer van zijn naam, tot het welzijn van ons en van onze kerk.
0: Heer, wij bidden u, heilig in uw goedheid deze gaven. Aanvaard ze als een geestelijk offer en maak ons tot een blijvende offergave voor u. Door Christus, onze Heer.
2: Amen.
0: De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
2: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
2: Hij is onze dankbaarheid waard.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken. Altijd en overal door Christus, onze Heer, die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen, die opgestegen is ten hemel voor hun ogen. Hij doet ons delen in de heerlijkheid die hij van u zijn Vader heeft ontvangen. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis indachtig God bieden wij u aan, het levensbrood en de kerk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo onze paus, Gerardus en Robertus onze bisschoppen en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, de heilige Bartholomeus, Hubertus, Remigius, Laurentius en Antonius, en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
1: in de eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede van de Heer zij altijd met u.
1: En met uw geest.

Zalig zij die genodigd zijn aan het bruiloftsmaal van het Lam. Want zie, dit is het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. U die via Radio Maria of online meeviert in de Heilige Communie kunt ontvangen, ik wil u graag voorgaan in een gebed om een geestelijke communie met Jezus. U Jezus die hier aanwezig bent in het heilig sacrament. U die na uw lijden en sterven en opstaan uit de dood en na zoveel verschijningen aan uw vrienden bent teruggegaan naar uw Vader in de hemel. Heer Jezus, wij danken u dat u ook bij ons blijft, heel bijzonder in dit geheim van uw lichaam en bloed. De Eucharistie. Wij danken u dat we u mogen ontvangen als de gekruisigde en verrezen Heer. U die er altijd voor ons bent, opdat wij er ook zouden zijn, voor wie dan ook. Heer Jezus, u hebt op de avond voor uw lijden en sterven gebeden om eenheid, dat we allen één zouden zijn, zoals u met de Vader één bent in de Heilige Geest. Heer Jezus, geef ons die eenheid, maak ons steeds meer één met u.

lichaam van Christus. Lichaam van Christus. Lichaam van Christus.

Dit zegt de Heer, ik zeg u de waarheid, het is goed voor u dat ik heen ga, want als ik niet heen ga, zal de trooster niet tot u komen. Alleluia.

Laat ons bidden. Heer, mogen de viering van de Eucharistie ons door haar leer onderrichten en ons door de communie nieuwe kracht schenken, zodat wij de gaven van uw geest kunnen verkrijgen door Christus, onze Heer. We zullen nu besluiten met de uitstelling van het Allerheiligste, een lied, korte stille aanbidding en dan de zegen met het Allerheiligste.

Een heel mooi gebed voor aanbidding. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die mij geschapen, verlost en geheiligd heeft. Amen. Heer Jezus Christus, Gij zijt hier voor ons tegenwoordig als een gave van brood. Ik aanbid U en vraag eerbiedig, wil door Uw Heilige Geest mij verlichten, omdat ik mij trouw kan wijden aan dit gebed. Vervul mij genadig met dezelfde geest die U heeft gedreven toen Gij dit heilig teken hebt willen schenken tot heil van Uw volk. Versterk mij in het geloof, de hoop, de liefde die nodig zijn om goed te kunnen bidden. Houd mijn aandacht gericht op U en op Uw gemeenschap. Maak mijn hart wijd als de wereld en moog ik Uw kerk dienen, waaraan Gij Uzelf als offerspijs en aanbiddelijke aanwezigheid hebt toevertrouwd ten leven. Roep alle zondaars tot U, verlicht de ongelovigen. Help onze medemensen die in godsdienstige vervreemding, in morele nood of in aardse zorgen verkeren. Geef vrede aan de volkeren en breng allen die U geloven tezamen in één heilige gemeenschap tot eer van Uw naam. In het bijzonder roept Uw geest mij te bidden voor de Heilige Vader en voor al degenen die herder zijn van Uw volk.

wel voor het luisteren naar de Eucharistieviering. Dank u wel voor uw gebed. Deze Eucharistieviering is uitgezonden rechtstreeks vanuit de Millingen aan de Rijn. En dat doen we iedere donderdagochtend zo. En u moet weten dat het ook te volgen is via YouTube. Dan kunt u het niet alleen horen, maar ook zien. En dat het kanaal van waar dat wordt uitgezonden heet Kerk Millingen. Kerk Millingen, daar is het te vinden. En dus ook hier op Radio Maria wordt het uitgezonden. Heel even vooruitblikken wat zoal nog ons te wachten staat op radio. Wat zat er zoal geprogrammeerd? Novenengebed zie ik. Oh, die kan ik onmiddellijk ook bidden. Dat is zo dadelijk dan. Na mijn aankondigingen, dan hebben we om 10 uur de heilige van de dag. En vandaag zullen we dan dieper ingaan op Eugène de Bordeaux. Eugène de Bordeaux. En dat programma wordt ook eens nog eens herhaald om 8 uur vanavond. 10:15, Zuiderlicht. De podcast van pastoor Pieter Zimmerman. 11:15, de lezingendienst. 11:00, gewoon katholiek. Deze keer met pastoor Harm Schilder en bij hem schuiven aan Remo, Bart, Alexander en Mario. En er worden allerlei onderwerpen besproken. Die raken aan kerk, samenleving, spiritualiteit, dagelijks leven. Er is ruimte voor verdieping, persoonlijke ervaringen en een nuchtere blik op wat er speelt. En wij zoeken naar betekenis van het katholieke geloof in deze tijd. Een open, eerlijk gesprek over geloven, twijfelen, hopen en leven vanuit de rijke traditie van de kerk. Dat is om 11:00. En er wordt nog eens herhaald om 8:30 in de avond. Dan hebben we vanmiddag een uitzending van gebedsuur van de Biddende Vaders. Om 14:00. Om 15:30 een uitzending van de Herbergiers. Wat is de zin van de rozenkrans? Die vraag wordt daarin gesteld. Wat is daar de zin van? Het is het begin van een driedelige serie. Vandaag introduceren we het onderwerp. We spreken over de betekenis van de rozenkrans, de wezenlijke elementen van de rozenkrans en de relevantie van dit gebed voor onze tijd. Vanavond hebben we dan een uitzending van de luistertip uit het archief. En dan is broeder Matthäus aan het woord van de broeders van Sint-Jan over de gave van de geest. Daarvan uitzending 3 en dat was de Pinksterretraite van 2022. Daarna om 19:00 de Eucharistieviering. Die wordt rechtstreeks uitgezonden vanuit de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank als

Inmiddels heb ik het noveengebed van voor vandaag. Dat is dag 7 erbij gepakt en die kunnen we samen gaan bidden. Dag 7. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Bewerker van de zaligheid van onze zielen, Geest van liefde en waarheid, ik aanbid u als de oorsprong van mijn eeuwig geluk. Ik bedank u als de hoogste gever van alle weldaden die ik uit de hemel ontvang. Ik roep u aan als de bron van het licht en de sterkte die ik nodig heb om het goede te kennen en te doen. Geest van licht en sterkte, verlicht mijn verstand, sterk mijn wil, zuiver mijn hart en leid mij door uw ingevingen. O goede geest, o liefde, o waarheid die mijn God zijt. Mijn ziel opent zich geheel voor u, opdat u deze kan omvormen tot een nieuwe schepping. Heilige Geest, ik geef mij over aan u en vraag dat mijn hart uw rijk mag zijn, zodat u daar kunt handelen zoals u wilt, door Christus onze Heer. Amen. Een korte schriftlezing uit het Evangelie van Johannes. In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei de Heer tot hen: "Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u." Na deze woorden blies hij over hen en zei: "Ontvangt de Heilige Geest. Aan wie ge zonden vergeeft, zijn ze vergeven. En aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven."

onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen en gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus onze Heer. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Luister, zoals we al zeiden, zondag is Pinksteren. Vandaag is de achtste dag naar hemelvaart, de voorlaatste dag van Roeveen tot Heilige Geest. En daar wil ik vandaag mee beginnen. Kom, schep Heilige Geest, vervul de hart van die gelovigen en steek naar het vuur van uw goddelijke liefde. Zend uw geest uit en alles wordt herschapen. En gij zult aanschijn van de aarde vernielen. Laat spillen. O God, die de hart van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest hebt onderwezen, geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en zo altijd op zijn vertrouwen mogen blijden door Christus onze Heer. Amen. En dan ga ik nu snel door met onze heilige. Charles Antoine de Mazenod, de vader van Lucien, was van arme adel toen hij 33 jaar oud de 15 jaar jongere Marie-Rose Joanie trouwde. Zij was niet alleen van rijke ouders die hun fortuin in de handel hadden verdiend, maar volgens de geschiedschrijvers was zij met haar 18 jaar ook nog eens beeldschoon. Wat wilde Charles nog meer? Maar de familie Joanie had zo haar bedenkingen en bepaalde dat bij een eventuele scheiding onze Charles op geen frank hoeft te rekenen. Een zonnige toekomst in het Zuid-Franse Aix-en-Provence lachte de kleine Eugène tegemoet toen hij op 1 augustus 1782 het levenslicht zag. Maar wanneer in 1789 de Franse revolutie uitbreekt, moet vader Charles, die van lagere adel is en zich niet populair heeft gemaakt, met vrouw en kind vluchten naar Italië. Berooid leven ze daar 11 jaar in ballingschap. Van de eerbiedwaardige figuur die Eugène's vader eens was, blijft niet veel meer over. Alles wat de man onderneemt, mislukt. Wat vervolgens weer voor spanningen thuis zorgt en ruzies met moeder. Het gezin blijft verhuizen van de ene stad naar de andere. En om het leven niet eenvoudig te maken, is tante er ook nog. Zij kan het niet laten haar zwager onder de neus te wrijven dat hij van hun geld leeft. Eugène is zo verdrietig. In Venetië vindt hij steun bij Don Bartolo Zinelli. Bij deze priester, die leeft voor God en zijn naaste, voelt Eugène zich thuis. Maar weer moet het gezin verhuizen, nu naar Palermo, waar ze de hertog en hertogin van Canizzaro ontmoeten. En die leiden een vrolijk en adellijk leventje, wat eigenlijk Eugène nog beter, veel beter bevalt. Zodra de rust in Frankrijk lijkt terug te keren, gaan moeder en zoon terug om hun bezit op te eisen. Tevergeefs. Als korte tijd later ook vader thuiskomt, weet Eugène zich intens gelukkig. Niet lang daarna scheidt het echtpaar. Moeder gaat naast zich opzoeken en vindt een goede partij voor haar zoon. Maar de uitverkorene sterft voortijdig. Eugène raakt geestelijk helemaal in de knoop. Onwillekeurig denkt hij aan Don Bartolo Zinelli, die arme, gelukkige, eenvoudige priester. Dan ziet hij de lege Franse kerken, door iedereen verlaten. Met de dag zijn er minder priesters. Als het zo doorgaat, blijft er geen meer over. Na de Heer om raad te hebben gebeden, weet Eugène het zeker. Ook hij moet priester worden. Nou, slechte nieuws had hij thuis niet kunnen brengen. Maar de Heer wint het van zijn moeder. Na zijn wijding wil de bisschop Eugène als naaste medewerker. Maar deze wil dat niet. Wil niet gevangen zitten in structuren. Wil wezen waar de mensen zijn. In de ziekenhuizen, de gevangenissen, in hun krotten of gewoon op straat. Een aanstelling volgt in Aix-en-Provence, even boven de Zuid-Franse havenstad Marseille. En waar op andere plaatsen priesters tevergeefs zitten te wachten, staan weldra lange rijen mensen te wachten om bij hem te mogen biechten. Want hun priester, Eugène, hun priester spreekt hun taal anders dan de andere priesters die alleen maar de elite naar de ogen kijken. Steeds meer bezielde jonge mannen vergezellen hem, waarop Eugène de paus vraagt een gemeenschap te mogen stichten. En hiermee wordt de congregatie van de oblaten van de onbevlekte Maagd Maria een feit. Tegenslag volgt echter op tegenslag. Niet alleen ondervinden ze van alle kanten tegenwerking vanuit kerk en staat, maar kort achter elkaar overlijden een aantal van zijn priesters. Wanneer er weer een sterft, nu aan de gevolgen van tyfus, kan Eugène zijn verdriet niet verbergen. De jonge oblaten zien hoe hun stichter huilend naar de kapel rent, voor het altaar op de knieën valt, hem de tranen over de wangen stromen en roept: Mijn God, wat wilt u van mij? U overlaat ons met werk en tegelijkertijd plukt u onze oblaten weg in de bloei van uw leven. Kunt u ze niet 20, 30 jaar laten blijven om mij te helpen? Dan is een tijdje stil. Kijk met rode ogen naar Jezus. Wat hij zegt: Ik heb u verteld wat mij op het hart ligt. U bent de Heer. Mogen uw wil geschieden. In deze tijd van zwaar beproeving komt de moeder Gods hem te hulp. U moet zich realiseren dat Père Eugène zijn gemeenschap had genoemd oblaten van Maria onbevlekt ontvangen. Maar het zal nog tot 1854 duren dat paus Pius IX dit tot een geloofswaarheid verheft. En tot 1858 dat Maria in Lourdes tegen Bernadette zal zeggen: Ik ben de onbevlekte ontvangenis. Opmerkelijk is ook dat de jonge gemeenschap reeds op 15 augustus 1822 het feest van Maria ten hemel opneming viert. Dat Maria met lichaam en ziel ten hemel is opgenomen. Wat pas in 1950, 130 jaar later, dat paus Pius XII tot dogma wordt verklaard. Op deze 15 augustus 1822 bidt Père Mazenod voor het beeld van Maria onbevlekt ontvangen, dat hij zojuist heeft gewijd. Na de plechtigheid blijft de priester in de kerk achter, houdt zijn ogen gericht op Maria. Zij maakte mij duidelijk, zal hij later schrijven, dat ze met de hulp van onze geliefde gemeenschap veel goeds kan doen. En wanneer hij weer eens beproefd wordt, gaat hij bij dit Mariabeeld bidden om raad en hulp. Eugène ontkomt het niet aan bisschop te worden van Marseille. Kan zo zijn jonge gemeenschap het beste hoeden. Scholen en kerken sticht hij, maar altijd zijn zijn gedachten bij de zwakkeren in de samenleving. Keizer Lodewijk Napoleon verheft hem zelfs tot senator. Maar Eugène zegt: Leer wie je bent in de ogen van God. Het liefst zou ik mijn leven geknield doorbrengen voor het heilige tabernakel, daar waar onze aanbiddelijkste verlosser woont. In 1861 gaat de gezondheid van monsieur Eugène de Mazenod ziende ogen achteruit. Hij leidt aan pleuritis. Mocht ik buiten bewustzijn raken, zegt hij, wanneer ik mijn laatste uur inga, maak me alsjeblieft wakker. Wanneer ik sterf, wil ik bewust sterven. Op 21 mei zegt hij, mogen Gods heilige wil geschieden. Dat is nog het enige wat ik verlang. Nu wil ik de gebeden der stervende bidden. Wacht, geef mij eerst mijn missiekruis en rooskrans, want zij zijn mijn wapens in de strijd. En zo bidt hij, in zijn ene hand de gekruisigde Heer en in de andere zijn moeder. Die avond nog komen de oblaten in zijn kamer voor de dagsluiting. Na het nachtgebed zingen ze tezamen het Salve Regina. Wees gegroet, koningin des hemels. De zieke bidt in stilte mee. Opent plots zijn ogen. Zingt, fluistert. Toon ons na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O groene tieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria. En dan komt zij hem halen. Op 12 december 1936 wordt het lichaam van Eugène de Mazenod opgegraven en is nog ongeschonden. En als patroon van de ongelukkige gezinnen verklaart de heilige paus Johannes Paulus II hem in 1995 heilig. Heilige Eugène de Mazenod, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken in het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie, een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. We zitten in de noveen voor Pinksteren en ja, dat is natuurlijk een uitstekende gelegenheid om te spreken over de Heilige Geest. We zijn aan het bidden, 9 dagen op rij voor de komst van de Heilige Geest en straks aanstaande zondag met Pinksteren wordt natuurlijk onze dierbare kerk geboren. Dat is wat dit feest betekent. Vanuit de hoge zullen we de kracht ontvangen als kerk, waardoor de bange gemeenschap, zoals de kerk nu samen is in de zaal van het laatste avondmaal, te veranderen in een gemeenschap die vol kracht en vol moed naar buiten durft te treden om de vrezen Heer te gaan verkondigen. De geboorte van de kerk, zo wordt Pinksteren wel genoemd. En dat heeft ermee te maken dat het lichaam van de kerk zoals wij hem vandaag de dag nog kennen, met aan het hoofd natuurlijk de paus, de bisschoppen, de priesters, het hele lekenvolk, dat die kerk met het feest van Pinksteren, dat lichaam van Christus ontvangt met Pinksteren haar ziel. Dus de Heilige Geest daalt neer over die kerk en het lichaam wordt als het ware bezield, vrij letterlijk. De ziel wordt gegeven aan de kerk. Nou, een belangrijk moment. Nou, hebben we de afgelopen jaren veel gehoord over de Heilige Geest. U hebt ongetwijfeld meegekregen het hele synodale proces. Nou, in dat synodale proces is er veel gezegd dat we moeten luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Dat we de Heilige Geest wereldwijd moeten leren verstaan. Maar ik heb al vaker bij Radio Maria mijn zorgen uitgesproken over dat hele proces. En ik niet alleen, er zijn heel wat stemmen in de wereld die veel gezaghebbender zijn dan ik, die daar ook hun zorgen over hebben geuit. Want we hebben in die hele synodale toestand vaak verwarrende termen gehoord, als luisteren naar de fluisteringen van de Heilige Geest. Maar ja, de Heilige Geest, wat hij dan precies zou fluisteren, dat wordt een beetje vaag gehouden. Terwijl we toch in deze dagen op weg naar Pinksteren heel duidelijk in de Heilige Schrift horen dat datgene wat de Heilige Geest straks met Pinksteren komt verkondigen, uiteindelijk de Zoon is en de Vader. De Heilige Geest zal u alles in herinnering brengen wat ik u geleerd heb, zegt Jezus Christus. Dus de Heilige Geest die komt niet een soort nieuwe leer verkondigen. En in dat hele synodale proces, ja, neigt het daar toch af en toe wel een beetje naartoe. Dat we wel iets nieuws zouden gaan horen. En dan wordt ook een andere verwarrende term gebruikt als een verrassing van de Heilige Geest. Alsof de Heilige Geest 2000 jaar lang als een soort duveltje in een doosje heeft zitten wachten op onze tijd, om ineens naar buiten te springen en tada, iets totaal nieuws te brengen. Het zijn verwarrende termen en ik durf zelfs nog een stapje verder te gaan door te zeggen dat het gevaarlijke termen kunnen zijn. Als we niet daadwerkelijk naar de Heilige Geest gaan luisteren die uiteindelijk verwijst naar de Vader en de Zoon, die dus datgene wat Jezus Christus heeft gezegd en gedaan aan het licht brengt, ja, dan kan het al heel goed zijn dat we uiteindelijk niet naar de Heilige Geest zitten te luisteren, maar naar een menselijke geest. Of misschien zelfs een geest die helemaal niet van mensen komt, maar die van de boze zelf komt. Dus we moeten waakzaam zijn, dat is belangrijk. En precies om die reden begint onze kerk ook met 9 dagen gebed. Die waakzaamheid, die verbondenheid van Maria en de apostelen die samen zijn in de zaal van het laatste avondmaal, om biddend de komst van die Heilige Geest af te wachten. En daar niet een soort synodale overleg te houden van, jongens, laten we onze mening geven op hoe die kerk straks eruit moet komen te zien. Nee, dat is niet wat de apostelen doen. De apostelen zijn in gebed verbonden. Maria staat in het hart van die kerk. Maria is al vol van de Heilige Geest en onderwijst ook de apostelen. Dus zij is daar al mater et magistra, moeder en leermeesteres. Nou, het is Maria die uiteindelijk de apostelen door deze bange dagen heen draagt. En die ze ook leert wie de Heilige Geest is. Want zij kent natuurlijk de Heilige Geest innig. Want aan het begin van haar leven, toen ze nog een jong meisje was, nou, niet helemaal aan het begin van haar leven, maar als jonge vrouw, ontvangt ze natuurlijk de Heilige Geest in haar schoot. Dus ze is een echte kenner van de derde persoon van de goddelijke drie-eenheid. Dus ze is bij uitstek ook degene die aan de apostelen mag tonen wie die Heilige Geest is. Nou, Maria bereidt de leerlingen voor. En het is me opgevallen dat in dat hele synodale proces Maria zelden tot nooit wordt genoemd. En dat is zorgelijk. En daar ga ik zo met u over spreken. Nou, ik wil vandaag beginnen met het behandelen van een documentje dat onlangs is verschenen, afgelopen maandag. En dat is de slotconclusie van een van de studiegroepen van het synodale proces. Studiegroep nummer 9. Die hebben een documentje uitgebracht. Die hebben al hun gesprekken samengevat en die hebben gezegd, ja, dit komt uit die gesprekken naar voren. En het spreekt over, met name over de seksuele moraal van de kerk. Nou, een ontzettend gevoelig thema natuurlijk, een heel actueel thema, want we zien dat die christelijke moraal overal, ja, waar we ook maar kijken, zeker in het Westen natuurlijk, niet meer wordt nageleefd. Hè. Zelfs met voeten wordt getreden vaak, beschimpt, aangevallen. Hè, op het moment dat je zegt dat je gelooft in een huwelijk tussen een man en een vrouw, dan zeg je in onze tijd al iets vrij extreems. Hè, terwijl dat 25 jaar geleden nog heel normaal was om te zeggen. Nou, dit documentje zal dat onder andere gaan behandelen. Ik wil het in twee delen gaan behandelen. Ik wil vandaag eerst het eerste hoofdstukje van dit document met u gaan bespreken, om even met u te delen wat voor taal hier wordt gebruikt en waarom die taal zorgelijk is. Ik zei het net al, hè, als we de Heilige Geest woorden in de mond gaan leggen, hè, als we de Heilige Geest laten fluisteren, maar de vraag is eigenlijk überhaupt wel of het de Heilige Geest is die zelf aan het woord is, dan kan het zijn dat we als het ware de Heilige Geest gaan modelleren naar onze eigen inzichten. Dat we de Heilige Geest aan het gebruiken of erger nog misbruiken zijn voor onze persoonlijke doeleinden. Nou, ik wil daar met u over gaan spreken. Maar we gaan zoals gebruikelijk natuurlijk eerst beginnen met gebed. En ik wil vandaag een gebed bidden voor de gezinnen, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II. Want het zijn toch vooral de gezinnen die onder druk komen te staan wanneer we niet helder als katholieke kerk de goede leer van Jezus Christus verkondigen. En we zien dat dat de eerste cel is van de hele maatschappij die als het ware wordt aangevallen en uit elkaar valt op het moment dat de kerk dwaalt, hè, in haar overtuigingen. Dus eerst een gebed voor de gezinnen en dan ga ik kort met u spreken over de bevindingen van studiegroep 9 van het synodale proces. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God, van wie alle vaderschap in de hemel en op aarde voortkomt. Vader die de liefde bent en het leven. Maak dat door uw Zoon Jezus Christus, geboren uit een vrouw, en door de Heilige Geest, bron van de goddelijke liefde, elk gezin op aarde voor de elkaar opeenvolgende generaties een echt heiligdom van leven en liefde wordt. Maak dat uw genade de gedachten en de werken van de echtgenoten op het welzijn richt van hun gezin en van alle gezinnen in de wereld. Maak dat de jeugd in het gezin een hechte steun vindt, voor haar menselijkheid en voor haar groei in waarheid en liefde. Maak dat de liefde gesterkt door de genade van het huwelijkssacrament, het wint van alle zwakheid en crisis, waaraan onze gezinnen soms kunnen lijden. En maak tenslotte, zo vragen we u, dat de kerk in en door de gezinnen, op voorspraak van het heilig huisgezin van Nazareth, haar zending onder de volkeren van de aarde met vrucht mag volbrengen. Dat vragen we u die in de eenheid met de Zoon en met de Heilige Geest het leven bent, de waarheid en de liefde. Amen. Ja, beste luisteraars, dus vandaag kort wat over dat documentje wat onlangs is verschenen. We moeten ons er ook weer niet te druk om maken. Het is geen gezaghebbend document. Het is meer een soort documentje dat als een advies aan de paus wordt geschreven. Maar goed, we moeten natuurlijk wel volop blijven bidden dat de paus ook inderdaad het goede herkent in zijn kerk natuurlijk. Hè? Dus het is wel een soort adviesdocument van doe hier iets mee, Heilige Vader. Maar goed, er is nog niks concreet voortgevloeid uit dit document. Dus er is niet een soort document geschreven dat bindend zou zijn voor de kerk of dat zou leiden tot een nieuw dogma of iets dergelijks. Hè. Dat gebeurt sowieso maar heel zelden natuurlijk. Maar in ieder geval, het is wel een slotrapport van de synodale gesprekken die er de afgelopen jaren zijn gevoerd. Nou, ik wil nog niet zozeer de inhoud van dit document gaan bespreken als het gaat om die seksuele moraal. Hè. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over homoseksuele relaties, hoe we daarmee om moeten gaan in onze tijd. Nou, daar ga ik in een volgende uitzending over spreken. Maar ik wil eerst even wat gaan spreken over, ja, de inleiding van dit stuk en het eerste hoofdstuk. waarin deze werkgroep dus tot de conclusie komt dat we over moeten gaan tot een paradigma shift. Nou, we zien, en daar wil ik mee beginnen, dat in dit document vooral taal een hele belangrijke rol speelt. En daar bedoel ik het volgende mee. We hebben in onze kerk natuurlijk een bepaalde manier van spreken. En de woorden die we gebruiken, die zeggen ook iets over de manier waarop we het geloof kunnen overbrengen, willen overbrengen. Ik zeg dat vaak bij voorbereiding met eerste communicantjes. Je kunt spreken over de tafel in de kerk, of je kunt spreken over het altaar in de kerk. En we hebben in onze tijd, of in de afgelopen 50 jaar, hebben we natuurlijk een tendens gezien dat de taal moest verarmen, eenvoudig gemaakt moest worden, een beetje Jip en Janneke taal moest worden, omdat het mensen het allemaal zogenaamd niet meer zouden begrijpen. Maar op het moment dat je tegen een kind stevast blijft spreken over de tafeldekken in de kerk, dan zal een kind nooit tot dat besef komen dat die tafel in die kerk geen gewone tafel is, maar een offerplaats, een altaar, waar het offer van Jezus Christus wordt gebracht. Dus taal stuurt. Dat is belangrijk om dat even in ons achterhoofd te houden, ook wanneer we dit documentje gaan bekijken. Op het moment dat je spreekt over altaar in plaats van tafel, op het moment dat je spreekt over kelk in plaats van beker, dan ben je in de woorden die je gebruikt al een bepaalde route aan het kiezen. Nou, het document doet dat en doet dat vrij open zelfs. Het zegt het er nog zelfs bij dat het dat doet. Ik ga een heel eenvoudig voorbeeldje noemen. Ik heb een Engelse vertaling van het Italiaanse origineel. Ik weet niet of het al in het Nederlands is vertaald, volgens mij nog niet. Dus ik doe het even met de Engelse vertaling. En daar staat dat de conclusie is dat we in dit document anders gaan spreken dan we gewend zijn. We gaan het niet meer over controversiële thema's hebben. Dus dat controversieel, dat woord staat dan tussen aanhalingstekens. Nee, we gaan het hebben over thema's die opkomen. Nou, dat is meteen al een belangrijke keuze die het document maakt. We gaan het niet over controversiële thema's hebben. We gaan het hebben over thema's die opkomen. Nou, waarom is dat een belangrijke keuze? Op het moment dat je gaat vermijden dat de thema's die besproken worden controversieel zijn, dan ben je ze eigenlijk al op voorhand meer een plek aan het geven in je kerk. En natuurlijk hoeven we de problemen niet op te zoeken. Op het moment dat er geen probleem is, hoeven we ook geen probleem te maken. Maar op het moment dat er wel problemen zijn en we durven ook niet gewoon het woord probleem of controversie te noemen, dan kan het zijn dat we ongemerkt toch een soort paard van Troje in huis halen. Het paard van Troje, u kent dat verhaal. Prachtig geschenk leek het te zijn, een groot houten paard. Maar in dat paard zaten soldaten. En op het moment dat vrijwillig dat paard de stad in was gehaald, konden de soldaten naar buiten springen en de stad overnemen. Nou, het documentje spreekt dus over, we mogen niet meer het woord controversieel gebruiken, maar thema's die opkomen. Nou ja, dat is al wat mij betreft ook wel wat zorgelijk. Maar we gaan nog even door. Vervolgens spreekt het document erover dat we niet zozeer zouden moeten bezig zijn met de vraag wat, maar hoe. En dat legt het document vervolgens uit. Nou, de wat-vraag gaat vooral over wat leren wij als kerk? Wat geloven wij? Dus meer het dogma, de orthodoxie. Maar het document zegt, ja, dat is op zichzelf is dat een soort dode letter. Dat is theorie. Wat belangrijker is, is die leer, hoe gaan we die toepassen? Dus de praktijk, de pastorale praktijk. Dus niet zozeer wat is belangrijk, maar hoe is belangrijk. Nou, voordat ik priester werd, heb ik zelf een taal gestudeerd. En als je dit op een taal zou toepassen, dan zou je zeggen van ja, de grammatica van de taal is eigenlijk niet zo belangrijk als je je maar een beetje uit de voeten kunt maken wanneer je op vakantie bent in Spanje, als je maar wat woorden kunt zeggen. Nou, als je inderdaad af en toe op vakantie gaat naar Spanje, is dat inderdaad niet zo'n punt. Maar als je de leer omtrent de waarheid zelf, want daar hebben we het over in onze kerk, Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. En alle dogma's die wij geloven, die vloeien natuurlijk voort uit dat diepe besef dat God uiteindelijk de ultieme waarheid is. En dat we vanaf hem, vanuit hem, vanuit deze bron van waarheid, de waarheid voor ons leven ontvangen. Dus het begint bij God. Het begint bij de structuur, bij de grammatica die God allereerst in zijn schepping heeft gelegd natuurlijk, maar die hij ook heeft geopenbaard. Al in het Oude Testament, door de profeten, de aartsvaders, noem het maar op, maar natuurlijk met name in het Nieuwe Testament met de komst van zijn eigen zoon. De waarheid is ons geopenbaard, is ons gegeven. En als we meteen naar het hoe gaan kijken, van ja, hoe gaan we om met onze naasten, hoe gaan we om met al die opkomende thematieken in onze tijd, hè, zoals het document beschrijft, ja, dan kan het zijn dat we dus uiteindelijk ons wat verwijderen van die bron. Een simpel voorbeeldje, kijk naar de 10 geboden. De 10 geboden die zijn gegeven door God. En dan kun je zeggen, ja, die 10 geboden zijn theorie. Ja, dat is die grammatica, dat is die structuur. Ja, dat klopt. Maar als we die 10 geboden niet door en door kennen, en als we alleen maar gaan kijken naar het hoe, ja, dan is de kans heel groot dat we ze ook niet na gaan leven. Dus kort gezegd, het vertrekpunt bij ons, bij alles wat we doen, hè, ons hoe, moet altijd juist vertrekken bij het wat. Dus als je een taal echt door en door wil spreken, dan moet de grammatica er ook goed in zitten. Nou, dat geldt natuurlijk helemaal voor Rome. Hè? Ik bedoel, Rome, de specialist als het gaat om de taal van God, moet natuurlijk de grammatica helemaal loepzuiver hebben. Dus die wat-vraag is geen bijzaak. Hè? Daar wordt in dit documentje een beetje makkelijk overheen gestapt. Een ander woord wat je vaak hoort terugkomen in dit soort gesprekken is pastoraal. En dus je hebt dogmatiek, je hebt moraal, et cetera. Dat zit dan meer in dat deel van het wat, de grammatica. En dan heb je pastoraal. En dat wordt dan vaak meer geschaard onder het hoe. Van hoe gaan we nou die theorie toepassen? Nou, het documentje legt een enorme nadruk op het belang van die pastoraal. Natuurlijk is dat ook belangrijk. Laten we wel zijn. Maar we hebben de afgelopen tientallen jaren ook wel een ontwikkeling gezien waarbij dit woord heel vaak wordt gebruikt op een manier zoals God het nooit bedoeld heeft. Nou heeft God het woord pastoraal natuurlijk sowieso nooit gebruikt. Maar Jezus Christus spreekt wel over zichzelf als pastor. Pastor bonus in het Latijn betekent goede herder. Dus ons woord pastoor en ook het woord pastoraal komt van herder. En herderlijk. En wat we zien in het document, hè, op het moment dat er het woord pastoraal wordt gebruikt, dan wordt er toch vooral gekeken, niet zozeer naar de herder, maar naar het schaapje dat vastzit in de braamstruik, in de doornenstruik. En we weten de goede herder, die laat de 99 schapen achter om het ene schaap te gaan zoeken. Dus de goede herder toont pastorale zorg, herderlijke zorg. Maar wat we in onze tijd vaak zien is dat begrip pastoraal zich vooral richt op de mens en ook vertrekt vanuit de mens. Dus op het moment dat we zien dat een schaap vastzit in een doornstruik, dan gaan we kijken, ja, wat is daar aan de hand? Wat is de reden dat hij vastzit in die doornstruik? Wat is die doornstruik eigenlijk? Maar wat we minder doen is naar de herder gaan kijken. Want het is namelijk niet zo dat wij dat schaapje uit die doornstruik kunnen bevrijden. Dat kan de herder alleen. En daarom zou ook de hele pastoraal moeten vertrekken bij Jezus Christus zelf, de goede herder. En niet bij de mensen, niet bij de schapen, niet bij ons. Ander simpel voorbeeldje wat dat illustreert. Jezus spreekt over de wolven die de kudde kunnen binnenkomen, die de schaapskooi kunnen binnentreden. En die wolven die komen om te roven. Nou, als we daar met een moderne blik van pastoraal naar kijken, dan zou je kunnen gaan kijken van ja, wat is die wolf? Hoe gedraagt die wolf zich? Wat zijn de karakteristieken van die wolf? Maar ja, zo zal een echte herder niet spreken. Een echte herder zal zeggen tegen de schapen, ren, er komt een wolf aan. Of hij zegt, ga opzij dat ik die wolf op zijn snuit kan slaan. Nou, waarom zeg ik dit nou allemaal? Om aan te geven dat taal belangrijk is, taal stuurt. En de taal in het documentje, dat slotdocument van de 9e groep van het synodale proces, die taal die daar wordt gehanteerd, stuurt ook een bepaalde kant op. Dus het woord controverse wordt vermeden, het woord probleem wordt vermeden. Daarmee haal je al scherpe kantjes weg en iets wat zeker wel een probleem is in onze tijd. En vervolgens wordt ook de nadruk vooral gelegd op het pastorale. En dan pastoraal in de zin van we moeten vertrekken bij de mens. Wat zijn de zorgen en de noden van de mens? In plaats van te kijken naar wat Jezus Christus voor heeft met de mensheid als Zoon van God. Nou, ik ga nog even door. Dus er wordt gesproken over een paradigma shift. Dus eigenlijk zegt dit document, we moeten anders gaan denken dan we tot nu toe altijd gedacht hebben. Nou, dan wordt er uitgelegd wat het document daarmee bedoelt. Datgene wat de verrezen Heer Jezus Christus ons wil zeggen, doorheen de tijd openbaart zichzelf op een progressieve manier, dus op een voortschrijdende manier. Dus datgene wat de Heilige Geest, hè, dus de Geest die wordt gezonden door de Vader en de Zoon vanuit de hemel, wil zeggen aan de apostelen van de begintijd van de kerk, kan iets anders zijn dan datgene wat hij tegen ons wil zeggen. Want op een progressieve manier openbaart hij zichzelf doorheen de tijd op verschillende wijzen. Dat is wat het document zegt. Nou, dat klinkt prachtig, maar het is ook weer een gevaarlijke uitspraak. Want op het moment dat we dat zeggen, dan zeggen we dat de Heilige Geest zich in feite aanpast aan de tijd. Maar meer nog, we maken de heiligen van alle eeuwen ook op een bepaalde manier tot vreemden voor ons. Want op het moment dat de Heilige Geest op een bepaalde manier tot Petrus en Paulus en Jacobus en Johannes sprak, en vervolgens in de middeleeuwen tot Thomas van Aquino en tot de heilige Franciscus van Assisi sprak, maar dat hij zich steeds aanpaste aan die verschillende heiligen, dan gaan we eigenlijk ook een soort breuk veroorzaken met die heiligen in de hemel. Want dan zeggen we namelijk, de Heilige Geest zoals die tot jullie sprak, sprak anders dan hoe die nu tot ons spreekt. Ja, en om het een beetje gekscherend te zeggen, is het dan zo dat als we straks met z'n allen samen zijn in de hemel, dat er allemaal verschillende kamers zijn waar de Heilige Geest op verschillende manieren tot verschillende groepen heiligen spreekt. Nee, dat is niet zo. Er is één God, er is één lichaam van de kerk en de Heilige Geest spreekt tot alle verloste zielen die bij hem zijn in de hemel op dezelfde manier. En dus we moeten niet gaan denken dat door dat graduele proces, dat progressieve proces van ontwikkelingen, van de culturen, van de verschillende opvattingen doorheen de tijden, dat daardoor God ook elke keer iets anders gaat zeggen. Want dat is wel een beetje wat er gesuggereerd wordt. Nou, een heel eenvoudig voorbeeld wat daarbij wordt genoemd, is dat het documentje spreekt over de ontdekking van jezelf als persoon. Het zelf. En dan zegt het document, het zelf wordt gedefinieerd door acties. En die acties die ontvouwen zich in de tijd en in de geschiedenis. Maar ook dat is een verwarrende uitspraak. Hè? Het zelf wordt gedefinieerd door de acties. Dan zeg je eigenlijk, je bent wat je doet. Hè, jouw persoon, jouw identiteit, jouw diepste wezen, jouw zijn wordt gedefinieerd door datgene wat je doet. En dat is natuurlijk juist precies niet wat we leren als kerk. Want het hele begrip van bekering is erop gericht om uiteindelijk aan te geven, God heeft jou met een bepaald plan geschapen. Hij heeft zijn handtekening in jouw wezen gezet. Hè, want je bent een schepping, een stukje van de schepping, een schepsel moet ik zeggen. En de bekering die leidt ertoe dat we gaan ontdekken hoe God ons heeft gemaakt. Dus dat we uiteindelijk dichter bij onszelf komen te staan, omdat we bepaalde gedragingen opgeven. Hè, dus op het moment dat onze identiteit zou worden gevormd door onze handelingen, ja, dan zou het dus ook betekenen dat op het moment dat wij zondig handelen, dat die zonde een deel van onze identiteit zou zijn. En dat is natuurlijk niet waar. We zijn zondaren, dat klopt. Maar de zondaar is niet een eeuwige toestand. Het is niet zo dat we zondaar tot in eeuwigheid zullen zijn. Dus door de bekering en door de redding en door de opname in de hemel op een goede dag, hopen we, stopt op een gegeven moment die zonde. Die zonde wordt al uitgewist natuurlijk. Hè? De neiging tot de zonde die blijft. Maar die zonde maakt geen deel uit van onze identiteit. Het maakt deel uit van onze gevallen natuur. Het feit dat we na Adam en Eva allemaal delen in die erfzonde. Maar het is niet een stukje van wie we zijn. En je voelt al een beetje aankomen op het moment dat je gaat zeggen dat je handelingen, de manier waarop je in het leven staat, je gedragingen, als je zegt dat dat een deel is van je identiteit, en daar ga ik in de volgende uitzending over spreken, dan komen we natuurlijk al gauw op het vlak van de seksuele moraal. Want dan ga je zeggen op het moment dat iemand een bepaalde seksuele overtuiging heeft, of op een bepaalde seksuele manier handelt, buiten het huwelijk, op een homoseksuele manier, nou dat komt allemaal nog in bod in dat documentje, dan ga je in feite zeggen, ja dat is deel van de identiteit van die persoon. En die handelingen die horen nou eenmaal bij wie je bent. Nou dat is natuurlijk nooit wat we gezegd hebben als kerk. En we hebben altijd gezegd, wie je bent is door God gegeven. Hoe je je gedraagt is voor een belangrijk deel aan jezelf, hè, want je hebt een vrije wil, je kunt zelf keuzes maken. Maar die gedragingen kunnen veranderen. En juist omdat die gedragingen kunnen veranderen, kan het zijn dat je juist steeds dichter bij je identiteit komt te staan als kind van God. Hoe meer je de zonde opgeeft, hoe meer je je gedraagt in overeenstemming met je identiteit als kind van God. Nou goed, we gaan er in de volgende uitzending nog wat meer over spreken. Dit was alleen maar even een soort eerste bespiegeling om even aan te geven van ja, de taal die in dit documentje wordt gebruikt is toch wel wat verwarrend. En in de volgende uitzending ga ik wat meer in op de inhoud van het document. Wat gaat het zeggen over de seksuele moraal bijvoorbeeld? Nou, kardinaal Eijk die heeft zich er al duidelijk over uitgesproken. Die zegt, het gaat in tegen datgene wat de kerk altijd heeft geleerd. Dus we hebben al een gezaghebbende stem in onze kerk in Nederland in ieder geval die zich erover uit heeft gesproken. En ik wil dat in de volgende uitzending ook nog wat meer onder de loep gaan nemen. Maar voor nu wens ik u een hele goede voortgang op weg naar het prachtige feest van Pinksteren. En we zullen bidden dat de echte, de ware, de Heilige Geest, dat die mag neerdalen uit de hemel in onze kerk en ook in ons eigen leven.
0: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. De bemoediging door Paulus en de schipbreuk. Daar zij die aan boord van het schip waren reeds lang niet meer aten, trad Paulus op hen toe en zei: Mannen, men had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta moeten wegvaren. Dan zou men zich deze overlast en dit verlies hebben bespaard. Maar zelfs in deze omstandigheden spoor ik u aan moed te houden. Het leven van geen uwer zal verloren gaan, maar alleen het schip. Vannacht verscheen mij een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. En deze zei: Wees niet bevreesd, Paulus. Gij moet voor de keizer verschijnen en daarom heeft God u het leven van allen die met u op het schip zijn genadig in handen gegeven. Houd dus goede moed, mannen, want ik heb vertrouwen op God dat het zo zal gebeuren als mij gezegd is. We moeten echter op een of ander eiland stranden. Toen dan de 14e nacht aanbrak van ons rondzwalken op de Adriatische Zee, meenden de matrozen tegen middernacht dat er land in de buurt kwam. Met het dieplood peilden zij 20 vadem. Iets verder wierp ze opnieuw het dieplood uit en peilden 15 vadem. Uit vrees dat we ergens op de riffen zouden lopen, lieten ze van de achtersteven 4 ankers vallen, in spanning wachtend op het aanbreken van de dag. De matrozen probeerden van het schip weg te komen en zetten de sloep uit onder voorwendsel dat ze van de voorsteven ankers wilden uitbrengen. Maar Paulus zei tegen de 100 man en de soldaten: Als deze niet aan boord blijven, kunt ge niet gered worden. Daarop kapten de soldaten de kabels van de sloep en lieten deze in zee vallen. In afwachting van de dageraad spoorde Paulus allen aan iets te eten en zei: Vandaag is het al 14 dagen dat ge maar steeds in afwachting zijt, zonder te eten of iets te gebruiken. Daarom raad ik u aan wat te eten, want dat komt uw redding ten goede. Niemand van u zal een haar op het hoofd gekrenkt worden. Na deze woorden nam hij brood, dankte God in tegenwoordigheid van allen, brak het en begon te eten. Toen vatten allen weer moed en namen ook voedsel. We waren aan boord, allen meegerekend, met 276 man. Nadat ze voldoende gegeten hadden, maakten ze het schip lichter door het koren in zee te werpen. Toen het dag werd, herkenden ze het land niet, maar bespeurden een inham met een strand en beraadslaagden of ze het schip daarop konden laten lopen. Ze kapten de ankers en gaven ze prijs aan de zee. Tegelijk maakten ze de banden van de stuurriemen los, heesen de fok voor de wind en hielden op het strand aan. Zij kwamen terecht op een zandbank en lieten het schip daarop vastlopen. De voorsteven stootte op de grond en bleef onbewegelijk zitten, terwijl de achtersteven afbrak door de kracht van de golven. De soldaten besloten de gevangenen te doden, opdat niemand zou wegzwemmen en ontsnappen. Maar de 100 man, die Paulus wilde redden, verhinderde hun toeleg. Hij beval allen die konden zwemmen het eerst overboord te springen om aan land te komen, terwijl de overigen op planken of ander scheepstuig zouden volgen. Zo bereikten allen veilig en wel vaste grond. Tweede lezing uit de preken van de heilige bisschop Caesarius van Arles. Wie getuigenis zal hebben afgelegd voor de waarheid, zal martelaar van Christus zijn.
Telkens wanneer wij de plechtige feesten van de martelaren vieren, geliefde broeders, moeten wij bedenken dat wij onze krijgsdienst verrichten onder dezelfde koning als die onder welke zij mochten strijden, of liever overwinnen. Wij moeten bedenken dat wij door hetzelfde doopsel zijn gered als dat waardoor ook zij gered zijn. Dat wij dezelfde sacramenten hebben en door dezelfde sacramenten worden gesterkt als die welke zij mochten ontvangen. Dat wij op ons voorhoofd het merkteken van dezelfde heerser dragen als van wie zij het met voorspoed en geluk hebben gedragen. Telkens wanneer wij de sterfdag van heilige martelaren willen vieren, moeten de gelukzalige martelaren dan ook iets van hun deugden in ons herkennen, opdat het hun aangenaam is Gods barmhartigheid voor ons af te smeken. Iedere ziel bemint immers een ziel die op haar gelijkt. Als dan ook een gelijke ziel met een gelijke wordt verbonden, wordt een ongelijke ziel ver buiten gesloten. Zo was onze bijzondere heilige, wiens feest wij met vreugde willen vieren, een sobere mens. Hoe zou men hem nu met een dronkaard kunnen verbinden? Welke band zal de nederige kunnen hebben met de hoogmoedige, de goedaardige met de afgunstige, de vrijgevige met de hebzuchtige, de zachtmoedige met hem die tot toorn is geneigd? De gelukzalige martelaar is zonder twijfel een zuivere mens geweest. Hoe kan men een overspelige met hem verbinden? De glorierijke martelaren hebben aan de armen zelfs hun eigen bezittingen uitgedeeld. Hoe kunnen dan, geliefde broeders, zij die andermans bezittingen plunderen met hen bevriend zijn? De heilige martelaren legden zich erop toe zelfs hun vijanden te beminnen.

0: hun vijanden te beminnen? Hoe kunnen zij die meer dan eens zelfs hun vrienden de wederzijdse liefde niet wilden schenken, nu hun deelgenoten zijn? Laten wij ons daarom niet schamen, geliefde broeders, de heilige martelaren naar best vermogen na te volgen, opdat wij door hun verdiensten en gebeden van alle zonden mogen worden vrijgesproken. Maar wellicht zegt iemand, en wie is dat dan, die in staat is de heilige martelaren na te volgen? Al is het niet in alles, toch zijn we in veel opzichten met Gods hulp in staat hen na te volgen, en moeten we dat ook doen. Zijt ge niet in staat de vlammen te ondergaan? Gij zijt wel in staat de zucht naar weelde te vermijden. Zijt ge niet bij machte de verscheurende klauw te weerstaan? Weersta dan met verachting hem die u tot hebzucht gedrag wil overhalen, tot een onrechtvaardige handel, tot het behalen van een onrechtmatige winst. Want als weke verleidingen u al overwinnen, hoe zullen harde beproevingen u dan wel niet breken? Ook de vrede kent haar martelaren, want je opvliegendheid overwinnen, je afgunst uitspuwen als ging het om adderengif, je hoogmoed tegenstreven, de haat uit je hart verdrijven, de overbodige verlangens van je gulzigheid beteugelen en je toevlucht niet zoeken in drankzucht, vormen in grote mate de inhoud van het martelaarschap. En hoe vaak en waar men u zich ook ziet inspannen om een rechtvaardige zaak, als gij getuigenis voor die zaak zult hebben afgelegd, zult ge een martelaar zijn. En omdat Christus rechtvaardigheid en waarheid is, zult ge, indien ge de gerechtigheid, waarheid en zuiverheid met al uw krachten zult hebben verdedigd, waar zij ook maar onderdrukt worden, de beloning van de martelaren ontvangen. En omdat martelaar in vertaling getuige betekent, zal hij die getuigenis voor de waarheid zal hebben afgelegd, zonder twijfel een martelaar van Christus zijn, hij die de waarheid is.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst, verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Goeiedag, welkom bij Radio Maria, bij een nieuwe aflevering van Gewoon Katholiek. Mijn naam is Mario Jacobs en ik zit hier samen met...
2: Pastoor Schilder.
3: Alexander.
4: Bart.
5: En Remo.
1: En we hebben vandaag een hele bijzondere, want we gaan het vandaag hebben over de misdienen. En ik ga het meteen het woord geven aan de enige echte pastoor Schilder. Die natuurlijk een groot ervaring heeft met heel veel misdienaars. En waarvan ik weet is dat u zelf ook nog een keer een misgediend heeft. Dus u kunt daar veel over vertellen, verwacht ik.
4: Maar vergeet het eerst gebed niet.
2: Ja. Eerst bidden. Ja. Dank je wel, Albert. Ja, ik kreeg zo op mijn kop de vorige keer dat ik nou al begin met bidden. En dan bid ik op voorspraak van de heilige Tarcisius. Dat is de patroon van de misdienaars.
5: Heel goed.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Amen.
1: Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
6: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Heer, zegen onze misdienaars op voorspraak van de heilige Tarcisius. En laat het misdienaarschap oplichten in ons land door Christus onze Heer.
5: Amen.
1: Amen.
2: Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Amen.
2: Amen. Even turven. Hier in de studio, wie heeft ooit de mis gediend?
5: Ja, ik.
1: Ik ook.
2: Oké.
5: Drie van de vier. Ja.
2: Alleen Bart niet. Dus ja, dan mag jij de advocaat van de duivel zijn, Bart. Ja. En voordat ik iets ga zeggen, Mario, ik dacht meteen aan de heilige paus Pius X. Mm-hmm. Ja, ik denk dat het hij was, die af en toe nog graag de mis diende. Ook als... toen hij al paus was.
5: Oh. Oh,
2: eventjes, wow. Ja, eventjes een teaser. Of een smaakmaker, hoe je het ook noemt. Dus we kennen natuurlijk het misdienaarschap gerelateerd aan het priesterschap. Hè, de priester helpen aan het altaar. Maar het heeft ook een eigen waarde in zich die je nog kunt koesteren. Zelfs als je heel hoog stijgt in de kerk. Hm. Alexander die knikte geloof ik ook toen ik dat voorbeeld noemde van een paus die nog de mis kan dienen. Hè, in de privékapel dan. Hè. Mm-hmm. Dus niet voor de camera's. Ja, camera's waren toen niet echt live camera's. Maar om aan te geven van het is iets heel belangrijks. Zelfs een paus... doet dat nog graag, als hij wil.
5: Maar liet hij dan de mis door iemand anders?
2: Ja, een andere priester droeg de mis op.
5: Ah, ja.
2: En dan diende hij bij die mis.
5: Gaaf.
1: Dus dat is wel apart, hè? Als kardinaal ja. Bijvoorbeeld de mis in Rome diende, was dat dan? Of hoe?
2: Ja, bijvoorbeeld. Maar kijk, uiteindelijk wie ook de mis doet, het is Christus die zich offert.
1: Ja. Ja.
2: Dus dat overstijgt alle kerkelijke rangen. He, je bent als misdienaar aan de voet van de berg Calvarië, zal ik maar zeggen. Dat is onze beleving als katholieken. Daar is niemand te groot voor. Niemand is te groot om misdienaar te zijn.
5: Nee.
2: En zelfs een paus niet. Dus ja, niet alle pausen hebben dat gedaan. Dat was ook de devotie van paus Pius X.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb toch goed als ik zeg 10, Alexander?
3: Ja, volgens mij wel inderdaad. Ja. Groot heilig man.
2: Ja. Eucharistische devotie. En, verder over het misdienen.
3: U zei trouwens, er waren toen geen camera's, maar er waren wel degelijk
2: ja,
3: camera's.
2: Ja, maar live camera's.
3: Nee. Camera's, als in de kamerheren van de paus, heten ook camera's.
2: Ja.
5: Oh, leuk. Ja, Alex is onze wandelende encyclopedie.
2: Nee, dat is fijn.
1: Onze katholieke Wikipedia.
2: De eerste bewegende filmbeelden van een paus zijn van Leo XIII.
5: Dat klopt.
1: Oké. Okay.
2: Dat weten we.
1: Wanneer heeft u voor de laatste keer de mis gediend, pastoor?
2: Ja, dat gebeurt vaker wel. Weet ik, wanneer was de laatste keer?
3: Bij zijn eminentie?
2: Onze kardinaal, de aartsbisschop inderdaad, Eijk, die in Os de mis heeft gecelebreerd. En toen was ik troondiaken, dus dat is ook een soort misdienaarschap, een dienaarschap. Maar het is misschien niet zo heel relevant of en hoe ik dat nu nog wel eens beleef, het misdienen. Ik zou wel iets vertellen over mijn ervaring als kind. Als kind kwam de pastoor bij ons op school. En ik was daar erg van onder de indruk.
5: Ja.
2: En de pastoor had misdienaars nodig. En mijn broer was al misdienaar. Dat helpt. Dus ik ook maar misdienaar. Net zoals mijn broer ook bij de judo zat en bij de gitaarles en bij het voetbal. Hè. Ja, bij dat betreft ben ik toch altijd het jongere broertje. Ja. Dankjewel, Art, als je luistert. Ik heb het langer volgehouden dan hij. Mm-hmm. En ik herinner me nog een keer, dat vind ik wel leuk om te zeggen. Ik diende de mis op een zondag en eerlijk gezegd, mijn moeder stuurde me altijd naar de kerk. Of beter gezegd, zij herinnerde mij eraan dat ik moest misdienen. Mm-hmm. Anders vergat ik het waarschijnlijk meestal. En ik zat een keer in de kerk op mijn missienaarskrukje en ik keek naar de pastoor. En ik dacht, wat zielig dat jij straks nog een mis moet doen. Maar ja, jij weet wel zeker dat je in de hemel komt. Als kind dacht ik dat. Ja. Vele jaren later, ik ben gestopt met misdienaar zijn, omdat de betreffende priester slordig omging met de Eucharistie. Vond ik toch wel heel bezwaarlijk. Mm-hmm. Maar toen, op een gegeven moment kwamen we in een kerk waar wel de nodige eerbied en devotie waren. En toen ben ik opnieuw misdienaar geworden met veel vrucht. Ik vond het prachtig, zo dicht bij het verlossingsgebeuren mogen zijn. En ook, ik was toen wat ouder. En wieroken is ook altijd erg leuk. Dus volgens mij de favoriete taak van de meeste meesinaars. En een oudere meesinaar heet een acolyet. Mm-hmm. Alexander, wieroken is het leukste, toch?
3: Wieroken is heel leuk. Vooral bij een bepaalde kapelaan in Os, waar een minimum van 6 kooltjes per mis gebruikt wordt.
1: Wat?
3: Het is erg leuk. Het woord acolyet is volgens mij na het concilie een beetje in misbruik vervallen. Want het is natuurlijk echt een lagere wijding. Het is altijd een misdienaar, zolang het niet een geestelijke is.
2: Ja, daar is zeker een verandering in aangebracht. De lagere wijdingen die zijn zogezegd afgeschaft. Niet helemaal afgeschaft, want de traditionele liturgie is altijd wel doorgegaan. En ook in traditionele kringen heb je nog steeds die lagere wijdingen, dus het bestaat nog. Mm-hmm. De vereenvoudiging in dit geval die de kerk heeft aangebracht, die is een feit. We weten ook niet of dat altijd zo blijft zoals het nu is. Er is wel een discussie geweest en hier en daar nog. Moeten meisjes misdienaar worden?
3: Dat is van de duivel, punt.
2: Oh, die is fors. Nou, die gaan we even uitdiepen, mensen.
6: Nou, zou ik zo zeggen, om daar even op in te haken. Ik neig wel meer naar de kant van Alexander, dat sowieso wel. Ik heb zelfs nog op een gegeven moment mijn bedevaart naar Rome afgelopen zomer. Was het op een gegeven moment zo dat er een meisje misdienaar was en die zei, niks tegen vrouwelijke misdienaars. En toen was er een meisje die daar dus zat en die zei, alles tegen vrouwelijke misdienaars. En dat meisje, dat was wel grappig, die zei toen van, nee, want het is hartstikke schattig en leuk dat je het kan. Maar het is uiteindelijk wel gewoon voor jongens om uit te zoeken of ze een priestersroeping hebben. Dat is eigenlijk gewoon de kern waarom, en ik zie Alexander inderdaad knikken, waarom het eigenlijk niet de bedoeling is dat dames het doen. Dus, maar het moet ik ook weer een stapje richting de pastoor doen. Want als het niet voor mijn zusje was geweest, die laatst aangaf dat ze niet gelovig genoeg is om naar deze show te luisteren. Maar ik hoop dat ik er met deze kleine shout-out naar mijn zusje, hallo Diede, toch wel kan zorgen dat ze luistert.
1: We zullen voor haar bidden.
6: Zeker. Maar ik doe het dagelijks. Maar in elk geval, als het niet voor haar was geweest, was ik nooit misdienaar geweest. Want de pastoor kwam ook bij ons langs. Dat was toen ene pastoor Rob, mochten wij zeggen. En dat is nu Monsieur Mutsaerts. En die kwam ook inderdaad altijd de klas binnen. En dan was het, mijn zusje die had er communie gedaan. En die ging, die dacht van, nou, ik wil dat eigenlijk ook wel doen. Want wij hadden toen de tijd, bij ons in Hezen, hadden wij een club van 60 misdienaars. Dat was de grootste van Nederland. Wow. Dat was echt bizar. Het was heel normaal om te zeggen, mijn hobby's zijn voetbal, scouting en misdienen. En dan had je een soort roleringsschema dat alle kinderen om de beurt om de zoveel tijd de mis mochten dienen. Iedere kerst gingen we oliebollen eten, film kijken op de zolder van de pastoor. Iedere zomer gingen wij naar Bobbejaarland toe. Toen heb ik nog met Monsieur Mutsaerts, dat is echt een anekdote, in de bananenbattle gezeten. Dus ik ben de bananenbattle is in Bobbejaarland een attractie dat je elkaar nat moet spuiten. Dat is echt verschrikkelijk. Hij zei achteraf ook, ik ga er nooit meer in. En ik deel die mening volledig met hem. Maar hij was hartstikke leuk. Maar daar was het dus voor. En op een gegeven moment was het zo dat als je misdienaar was, dan zat je op een gegeven moment in de klas. En dan was het na de mis op zondag. Dan zei Monsieur Mutsaerts, toen nogmaals pastoor op, die zei dan, welke les vind jij niet leuk? En dan zei ik, Rekenen. Wanneer heb je dat? Op maandag als tweede en op donderdag als vierde. Oké, geen probleem. En dan was het maandag het tweede uur en dan stond in één keer op de story in de klas. En de leraren die hadden toen nog heel veel respect voor de autoriteit van de pastoor. Dus die zagen dat. En was, hallo pastoor. Oh, vrienden, ik kom wat vertellen over onze lieve Heer. En dan wacht de les
2: op. Oh, ik dacht dat hij jou dan opriep om de mis te dienen.
6: Nee, dat vond
2: ik leuk. Wij mochten uit de les.
1: Ja? Ja.
2: Om te dienen bij een huwelijk of een begrafenis. Dat was natuurlijk dikke pret.
6: Ja.
5: Terug naar die tijd.
2: Ja, dat was heel mooi.
6: Ja, ik heb mijn eerste begrafenismis laatst pas met u mee gediend. Dus dat was mijn eerste keer. Maar om terug te pakken op het verhaal dat u net vertelde van die pastoor die niet goed omging met de eucharistie. Toen wij van het kerkhof afreden, toen zei u heel mooi in de auto wat u tegen die pastoor zei van als u niet fatsoenlijk met de eucharistie omgaat, dan stop ik. En wat zei die toen?
2: Waflo.
6: Ja, precies. Ja, okay.
2: Maar ik denk dat een misdienaar die met hart en ziel de mis dient, een enorme stimulerende werking heeft ook op de devotie van de gelovigen en van de priester.
6: Zeker.
2: Als ik misdienaars heb van ik merk die zitten hun tijd uit, dat remt mij toch ook wel een beetje. Dat, ja, doet iets. Maar omgekeerd ook. Dus als een misdienaar vroom dient, daar gaat wat van uit. Dat is echt iets heiligs, zal ik maar zeggen. Of het kan een heilige werking hebben. Bart, je hebt wat gemist.
1: Ik merk het.
2: Maar misschien kunnen jouw zoon een misdienaar worden. Ja. Als ze
6: of priesters. En bezitten ze de kunst van het plechtig fouten maken is een belangrijke.
2: Heel goed. Ja,
6: die moeten we misschien even uitleggen.
2: Plechtig fouten maken. Ja, misdienaar zijn is best wel ingewikkeld. In de traditionele mis nog wat ingewikkelder dan in de nieuwe mis. Mm-hmm. Maar voor beide geldt dat het alledaagse gebarentaal is, zal ik maar zeggen. Met buigingen, draaiingen, antwoorden, et cetera. En dat gaat geheid een keer fout. Ik heb gehoord van een priester, nou zelfs als je tegen elkaar opbotst tijdens het misdienen, dan maak je daarna een buiging naar elkaar. En ga je weer rustig verder. Met andere woorden, plechtig fouten maken. En dan ziet niemand het. Wisten jullie dat Tom Cruise misdienaar is geweest?
1: Nee, dat wist ik niet.
2: Ja,
3: zelfs seminarist ook.
2: Maar
4: hij is nu toch helemaal van die Scientology.
2: Ik zeg het wel eens tegen mijn misdienaars. Ik manipuleer het misschien een beetje. Maar ik zeg, de meeste beroemde mensen zijn misdienaar geweest.
6: Ja.
1: zo ben ik ook een heel grapje.
6: Heel veel pauze en Tom Cruise. Dat komt daar op neer.
2: Nou, het is wel zo. Kijk, er wordt natuurlijk gelovig gezegd genade geschonken in de mis. Dus dat helpt je als kind, jongeman, verder. Maar ook menselijkerwijs gezien leer je je bewegen in een gemeenschap op, zal ik maar zeggen, plechtige wijze. Dus dat is enorm vormend. Zoals veel beroemde zangeressen in een kinderkoor hebben gezeten vroeger, zijn ook veel misdienaars later echt performers geworden. Dus eventjes los van het aspect van God aanbidden, de priester dienen aan het altaar, alles wat je ervan leert en de genadewerking, is dit ook gewoon heel leerzaam. Het helpt je echt vooruit. Ook misschien verlegen types, juist door het misdienen kunnen zij iets overwinnen van plankenkoorts of van mensenvrees. Of kerkvrees.
6: Ja, heel goed.
2: Dat hebben
6: heel
2: de meeste goed. Mensen tegenwoordig.
6: Ja.
2: Waar ik zelf niet zo'n voorstander voor ben, is meestal als van de straat plukken.
6: Ja,
2: want ik heb ook gemerkt dat als de ouders er eigenlijk niet zo achter staan, of een broer of zus, dan houdt het geen stand. Uitzonderingen daar gelaten. Maar het is wel fijn als een kind ook gedragen is door het gezin. Ik had dat zelf ook. Maar misschien de katholieke papa's en mama's die naar luisteren, praat eens met je kind over een mogelijk misdienaarschap. Ja. Why not?
1: En ik weet niet of het klopt, maar ik heb een bepaalde aanname. Zoals ik al in een vorige aflevering zei, ben ik pas sinds kort gedoopt. Ik heb ook het idee dat het misdienen ook voor jezelf een soort onderzoek kan zijn of dat het priesterschap voor jou is weggelegd of niet.
2: Ja.
1: Want wij hebben dus iemand bij ons in de parochie in Bladel. Ja, die echt steenveel over misdienen al wist toen ik de les samen met hem bij u kreeg. Ja, daarin merkte ik toch wel van, die jongen heeft er zo weer zichzelf er zo in verdiept. Die is zoveel verder qua kennis, ook qua misdienen, noem maar op, dat ik überhaupt ben. Ja, het zou me niks verbazen als hij ook richting de...
2: Kijk, hoe meer misdienaars, hoe meer potentiële priesters. Laten we dat maar gewoon even suggereren. En ten aanzien van die meisjes, want die vraag blijft natuurlijk toch een beetje hangen hier in de studio. Kijk, het is natuurlijk niet verboden, kerkelijk gezien. Ja, Alexander, we mogen best van mening verschillen. Het is niet verboden. Ik merk wel... Kijk, denk ook maar eens aan de missionaris, hè? Die alleen de mis moet doen. En bij wijze van spreken, het enige gelovige kind dat hem überhaupt kan helpen, is een meisje. Weet je, soms als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan.
1: Ja.
2: Wat ik ook merk, is dat jongens zich anders gedragen als ze met meisjes iets doen. Ja. Dan gaan worden toch vaak haantjes. Ja. En dan moet je niet hebben tijdens de mis.
1: Nee.
2: Dus dan zou het nog beter zijn om uitsluitend meisjes te hebben, bijvoorbeeld, dan het te mixen. Jongens bij elkaar, dat is heel gek. Misschien, nou, in zekere zin zijn wij er in de studio dan een volwassen versie van. Er gaat een aparte schoonheid uit van het mannen onder elkaar. Zoals dat ook is van vrouwen onder elkaar. Neem een zusterklooster die samen... Christina, die is hier ook aanwezig, beste mensen.
7: Onze bescherming op.
2: Het kan een schoonheid hebben, zal ik dan voorzichtig zeggen. Natuurlijk, we doen dingen samen, maar sommige dingen... dat heeft ook zijn voordelen om het... juist separaat te doen. En zeker dan wat Mario zegt, als een onderscheidingsproces op weg naar een eventueel ambt in de kerk. Alexander. Dus,
3: ja, inderdaad.
5: Ik zag Alexander echt gewoon net zitten, jongen, toen hij dat zei. Als blikken konden doden, dan had ik nooit meer soep. Echt.
2: Laat ik eerlijk zeggen, misschien luisteren zij ook wel. Ik heb in mijn parochie ook een broer en een zus. Die houden superveel van elkaar.
5: Ja.
2: En die zijn al jarenlang samen heel trouw, als enige van de hele jeugd in het dorp, zijn die dedicated als missienaar.
5: Ja, precies.
2: Dan ga ik dat niet doorknippen.
5: Natuurlijk. Nee.
2: Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Je moet ook, de idealen moet je helder hebben, maar soms moet je ook gewoon meebuigen met de feitelijkheid en die een beetje om proberen te buigen. Dat kan ook. Maar goed.
5: En ik zie Alex nu knikken, dus let's go.
2: Hey.
5: Maar waar ik benieuwd naar ben, Mario, jij bent ook missienaar.
1: Ja.
5: Ja, je zegt het inderdaad op een bepaalde toon. Ik weet nog dat... jij bent op een gegeven moment begonnen. En dat was, zeg maar... leg het eens uit.
1: Nou, dat was... ik ben een...
5: Zonder namen te noemen.
1: Ja. Nee, maar ik was in Hezen. Ben ik twee missen ben ik misdienaar geweest. En ik moet zeggen dat het misdienen... Ik vind het iets moois. Maar ik voel me niet geroepen om dat elke week te doen. Of elke maand. Als pastoor schilder mij zo vragen van, goh, ik zit echt omhoog, dus wil je dienen met liefde en plezier? Ik merk vooral dat je ik weet niet of dat echt puur komt omdat ik er nieuw in ben, maar ik vergat gewoon God te aanbidden tijdens de mis. Ik was alleen maar bezig met staakgoed. Moet ik nu naar links? Ik keek alleen maar naar de pastoor voor instructies. Of naar die andere jongen die bij mij toen de mis diende. Waardoor ik na de mis had ik zoiets van... Ja, weet je, ik heb niet het idee dat ik de aanbidding heb gedaan die onze Heer zou verdienen.
2: Ik denk dat de tweede keer wel alweer makkelijker gaat. En de derde nog makkelijker. Maar goed, het is in vrijheid. Hè?
1: Ja.
2: Het is ook heel interessant. Sommige jongens die ik vraag, wil je missionair worden? Die zeggen meteen, nee. Ja. Heel duidelijk.
1: Ja. Ik wil het dan nog wel
2: en
1: testen.
2: En anderen misschien, en anderen heel graag. Maar Alexander, ik denk dat jij van ons hier... de meeste sterren hebt of strepen op je mouw als het gaat om kennis van liturgische details. Nu wacht hij. Hoe is jouw devotie tijdens het misdienen? Want ik zag jou nog bij de mis met zijne eminentie in Os. Jij had het heel druk. Je was toen geen ceremoniaris. Andere keren ben je wel ceremoniaris. Wat Mario zegt, staat voor jou het aanbidden van God in de liturgie niet soms op gespannen voet met de enorme plichtpleging die ook het misdienen vraagt? Snap je mijn vraag?
3: Ja, zeker. Dat is ook een hele mooie kwestie. Voor mijzelf is dat eigenlijk vanzelf gaan lopen. Dus als in van in het begin, ja, dan ben je meer bezig met de feitelijkheid van wat moet ik nou weer doen of wat doet diegene, als bijvoorbeeld als ceremoniaris. Maar uiteindelijk denk ik bij mezelf van net zoals een trein, het spoor wordt gelegd. En dan gaat het vanzelf lopen. dan leef je echt erin. En mij lukt het dan juist meer omdat ik dan voor mezelf dichter bij de Heer ben. En daar ook fijn die roeping ervaar bij ons Heer. Om dan toch veel meer in gebed verdiept te zijn. En toen ook bij onze eminentie, dat was een lange liturgie. Maar ik kreeg dan de ingeving soms van, nou, misschien kunnen we het plechtiger maken door bijvoorbeeld dezegene die nu totaal de andere kant op loopt, misschien eventjes terug te halen. Maar daar omheen en daarin, dat kun je ook verheffen tot een gebed. En ik vind dat voor mezelf vind ik dat heel prettig.
2: Dus ja, het, inderdaad. Dan ben je echt een natuurtalent. En ik denk zelf ook dat sowieso geldt dat voor iedere gelovige. Maar a fortiori voor misinaars. Voordat de mis begint, moet je eigenlijk bidden. Ja. En als de mis voorbij is, moet je dank zeggen. Mm-hmm. Velen vergeten dat. Hè, tegenwoordig, ze komen in de kerk, de mis begint en de zegen is geweest op het einde en ze gaan naar huis.
5: Ja, de bel slaat en gaan.
2: Ja, dat is, ja. Dat is echt zonde. Want een goede voorbereiding op de mis komt de vruchtbaarheid van de mis voor jou ten goede. En ook de dankzegging daarna is passend en vruchtbaar. Niet meteen weer doorgaan. En dat geldt denk ik ook voor misinaars. Het is moeilijk, maar ik probeer altijd bij mij in de sacristie, voor de mis begint, stilte te hebben.
1: Ja.
2: Antoine Boudard heeft dat ook ooit gezegd. Van al dat gepraat en geren en gerommel in de sacristie voor de mis begint. Niet doen, wees stil. En dan ga je goed de mis in. Zelf heb ik ook een criterium voor of een mis inderdaad, sereen is gevierd. Dan is het in de sacristie nadien stil. Dan is er geen behoefte om te kletsen. Want dan is er iets groots gebeurd, waar alle van onder de indruk waren. Dus dat is interessant. De protestanten zullen misschien zeggen, al die toeters en bellen bij de katholieken, dat leidt af van de heren. Kunnen wij ons voorstellen, maar het hoeft niet zo te zijn. De katholieke rijkdom, zal ik maar zeggen, kun je ook ondervangen door een persoonlijk sterk geloof en een levendige devotie. Maar je moet het wel nemen, die kansen. In dit geval, ook voor een plechtige mis, waarin veel van je verwacht wordt als misinaar, ga gewoon even dat één op één gesprek met God aan voor de mis. Zeg Christus dank na de mis. En dan vermijd je het risico dat je maar een doener wordt in plaats van een aanbidder.
1: Precies.
2: Wat jij zegt, Mario.
1: Ja. Ja, daar ben ik zeker mee eens. Jij hebt natuurlijk nog nooit de mis gediend.
5: Jij is Bart.
1: Oh, sorry, Bart.
5: Ja, dat zien de kijkers nu.
1: Voor mij ook, dat is voor mij natuurlijk de eerste keer dat ik dit doe.
5: En niet goed.
1: Maar jij hebt natuurlijk nog nooit de mis gediend. Is dat iets wat je wel graag een keer zou willen ervaren? Wat zou jij ervan verwachten als jij bijvoorbeeld voor de eerste keer de mis zou gaan dienen?
4: Vind ik moeilijk om te zeggen eigenlijk. Kijk, jij bent vrij recent, ben jij natuurlijk gedoopt. En jij bent het blijkbaar gelijk gaan doen.
1: Ja.
4: Maar ik heb er eigenlijk nooit zo actief over nagedacht. Ik heb natuurlijk heel veel mensen om me heen die inderdaad al lang katholiek zijn. Vanaf geboorte af aan en ermee bezig waren. Maar ik weet niet. Ik ben gewoon nog heel erg bezig inderdaad met een beetje wat jij eigenlijk zelf ook zei. Van hey, in de mis zitten, alle plechtigheden goed doen vanuit het bankje, zeg maar. En er actief bij zijn met je hoofd.
2: Vroeger waren misinaars ook misinaar af als ze gingen trouwen, hè?
1: Ja.
2: Ja, ja.
5: Schat, we hebben nog tot september.
2: Ja, dat was toen zo. Ook mede gekoppeld aan de gedachte, de bedienaren van het heiligdom, die onthouden zich ook van de geslachtelijke intimiteit. Zij zijn ook een deel van het offer van de kerk. Niet alleen de celebrant, maar ook de bedienaars. Dat is ook niet altijd daarna intact gebleven. En op sommige plekken kon het misschien ook niet anders, omdat er geen andere kandidaten waren. Maar ik vind dat op zich ook wel een mooie gedachte. Hè? Dus samen bieden we ons als een offerande aan de Heer. Mm-hmm. Vanuit een persoonlijke toewijding ook aan Hem. En als je getrouwd bent, dan ben je samen met je vrouw of met je man gewijd aan God. Dan is dat je dienst. Dan is dat je misinaarschap in een zekere zin.
1: Nou, ja. Ik heb zelf ook ervaring uit Hezen. En daar hebben wij dus een man. En die is vader van twee kinderen. En die doet bijna elke maand wel twee of misschien wel meer keren. Dient hij wel de mis samen met zijn twee kinderen?
2: Ja, dat kan.
1: Dat is toch wel iets wat ik denk van, Dat is toch ook wel heel mooi.
2: Een mooie getuigenis, zeker. Ja.
5: Ik zag net Alex toen de pastoor zei van... of je bent getrouwd met je man. Je weet dat vrouwen gewoon met een man kunnen trouwen, Alex. Want dat bedoelde ik.
3: Dat vrouwen konden misdienen.
5: Ja, nee. Daar kunnen de luisteraars niet zien... maar er staat nu een heel grote geluidsspike op de beeldmonitor. Ja. Maar dat hebben ze wel gehoord, denk ik. Nee, dat is inderdaad... dat is waar, maar ik zit dan wel nog met de gedachte... je kan toch diaken gewijd worden nadat je getrouwd bent? Of hoe zit dat dan precies?
3: Nee, je moet eerst getrouwd zijn en dan pas kan natuurlijk...
5: Ja, dat bedoel ik. Dat kan toch? Hoe zit
2: vroeger
5: dat
2: niet, hè? Vroeger was een diaak een lange tijd ook als celibatair. Ja. Omdat hij op weg was naar het priesterschap.
5: Precies.
2: Dat, wat in de Latijnse kerk ook verbonden is met het ongehuwd zijn... omwille van het Rijk der Hemelen, zoals Christus zegt.
5: Ja.
2: Na Vaticanum II is het diaconaat weer een beetje verzelfstandigd en teruggehaald als een zelfstandig ambt. Maar er zijn ook kerken waar ze geen diakens hebben. In Afrika zijn ze niet meegegaan met die ontwikkeling en hebben ze geen diakens. Mm-hmm. Geen permanente diakens, zal ik maar zeggen, die er blijven. Niks.
1: Helemaal
2: priesters.
1: Niks.
2: Medicinaars, priesters en medicinaars.
5: They got it going for
2: om vanwege ook de kwestie van polygamie daar en het huwelijk, dat daar anders beleefd wordt. En dus geen gehuwde ambtsdragers in Afrika.
5: Yeah.
2: Interessant.
5: Ik zie Alex zijn oog die vertrekt het meest. En dus degene die de minste kans heeft om te trouwen hier, zeg maar. Dat vind ik toch wel. Hij irriteert zich het meest aan alles wat over het huwelijk gaat. Dat vind ik toch grappig.
3: Nee, helemaal niet.
5: Nou, dan is het goed. ik geniet heel erg van jouw
3: gesprek. Over potentiële priesterkandidaten gesproken. Remo, hoe was het voor jou 2 dagen geleden om voor het eerst misgediend te hebben in de klassieke vorm?
5: Nou. Dit moeten we de wereld uit helpen. Want als mijn verloofde dit hoort, dan gaat ze weer stijgen. Want die echt. Geloof me, ik heb nu weer een avond ruzie dat je dit gezegd hebt.
3: Mea culpa, sorry Sam. Het is mijn schuld.
5: Ik heb geen priestersroeping, ik heb een huwelijksroeping.
1: Toen net zei je nog heel wat anders in de gaf.
5: Nou, je moet niet nemen, rot op. Als het hele gezeven weer begint, dan heb ik echt een probleem.
1: Sorry Sam, ik jok. Ik ga
2: gewoon zeggen, Remo, dat alle beroemde mensen Messina zijn.
5: Zo is het. Alle beroemde mensen zijn Messina.
3: Tom
5: ja, nee, dus dat. Maar nee, om daar even terug te komen, Alex. Ik had zoiets van, ja, ik vond het mooi. Ik zal niet overgaan op de wiens schuld trein. Maar ik was wat later, zoals je wist. Ik was te laat gekomen, maar daar kon ik niet zoveel aan doen. Dan had ik een beetje uitleg gehad. En nu was het zo, ik zat natuurlijk aan de zijkant de mis daar mee te maken. En het heel erg een beetje de standaard van de traditionele Latijnse mis een beetje te leren. Ik merkte dat daar al echt heel veel in zat. En ik dacht van, oh, dat is inderdaad... Het heeft veel verschil met de Novus Ordo. Die ik ook overigens iedere keer als ik hem dien wil weer een eer vind. Dat 100% wel. En ik dacht bij mezelf, beide geven een heel hoge, grote vreugde. Maar het was wel, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik zat nu gewoon aan de zijkant te bidden. Aldoende is het ook zo dat ik net zoals bij de andere mis ook het intenser ervaar nog dan dat ik of op een andere manier ervaar, zou ik het zo zeggen, dan dat je in de kerk zit. Je staat toch dichter bij het misoffer. Dus het feit dat je dat al hebt, dat is al bijzonder. En ja, het was een prachtige beleving. Dat sowieso wel. Maar ik kijk heel erg uit naar volgende week. Want dan ben ik wel op tijd. En dan krijg ik de uitleg er nog een beetje bij. En dan weet ik ook hoe ik moet lopen en hoe ik alle andere dingetjes moet doen. Maar,
2: en nu mag je over een bruggetje lopen, Remo, dat ik ga maken.
5: Ja.
2: Een bruggetje via de school die ik noemde, waar de pastoor vroeger kwam.
5: Ja.
2: In Bakel, om te vragen of hij mezenaar konden worden. Bart, hier onder ons, is ook op school werkzaam, is leraar.
5: Goed,
2: leraar biologie. Zeker. We gaan even weg van het meesternaarschap, als jullie dat goed vinden.
5: 100%.
2: Nu duiken we in een wereld die wij niet kennen vanuit het perspectief van de leraar, denk ik. Ik ben nooit lesgevend docent geweest op school. Bart, hoe is het om anno 2026 leraar te zijn in een wereld die heel veel dingen gelooft die jij niet meer zo gelooft?
4: Nee, dat kan soms wel een uitdaging zijn, inderdaad. Het is, ik geef les op een school in Gorinchem. Dus dat is ook net over de rivier en net weer een ander gebied voor mij.
2: Even de groeten doen aan je leerlingen.
4: Ja, groetjes aan de leerlingen van het Fortis Lyceum.
2: Ja.
4: Maar het is heel leuk. Het is heel dankbaar werk. Alleen inderdaad, er zijn wel bepaalde uitdagingen. Ik geef inderdaad biologie. Sinds dit jaar geef ik ook natuurkunde. Dat zijn allebei vakken waar natuurlijk best wel thema's die aan het geloof raken. Soms gediscussieerd kunnen worden. Evolutie,
2: seksualiteit.
4: Ja.
2: Ja.
1: En lijkt me lastig.
2: Ja, ik denk dat leraar zijn ook een roeping is.
4: Ja, ja, zo zou je
2: zeker. Dat het noemen, echt bij je past, dat het van binnen komt. Je zit hier ook met een glimlach als je het hebt over je school. Dat is een goed teken, vind ik. Kun je zo wat, ja, misschien wat ervaringen noemen zonder namen te noemen van... Hé, hier heb ik zonder iemand of mezelf geweld aan te moeten doen... gemerkt dat mijn geloof van toegevoegde waarde is ook in het doseren.
4: Oh, dat is een mooie open vraag. Nou, wat het is een beetje, ik zit natuurlijk op een openbare school, dus we hebben niet een bepaalde signatuur, bepaalde dingen. Alleen ik merk inderdaad wel, ik hoor hem hebben best wel veel leerlingen ook van moslimafkomst. En dat nodigt wel uit voor hele interessante gesprekken. Ik heb een aantal leerlingen die weten inmiddels dat ik katholiek ben. Want dat is natuurlijk, ik geef al langer les dan dat ik echt gedoopt ben. Mm-hmm. Maar er zijn wel leuke gesprekken uitgekomen. Dat ze op een gegeven moment vroegen, oh, gaat ze laten dopen? Hoe werkt dat dan? En ook bijvoorbeeld in de vaste tijd. Moslims zijn natuurlijk heel streng in hun vasten.
2: Ja.
4: Bij ons is dat, ja, het is maar net hoe je in het katholiek geloof zit. Hoe actief je eraan meedoet. Maar over het algemeen kan ik chargeren misschien dat de regels wat simpeler zijn. Maar de vroeg ze wel heel erg van, oh, hoe doe jij dat dan? Hoe ga je daarmee om? Ik had dan ook inderdaad een anekdote dat ik inderdaad met Moshe Mutsaat uit eten was geweest. En dat hij me, hoe noem je het? Niet absolutie, maar dat hij me vrijstelling had gegeven.
2: Dispensatie
4: inderdaad. Dat ik die avond wel even wat mocht drinken en wat mocht eten inderdaad.
2: Ah, ja.
4: Dus dat zijn wel hele leuke anekdotes. Maar dat opent wel een beetje de dialoog tussen aan de ene kant zeg maar moslimleerlingen, aan de andere kant mij. Want inderdaad, de atheïstische leerlingen, om het zo maar te zeggen, die hebben zoiets van, oh ja, gek, zal wel, prima. Die stellen ook weinig vragen over, tenzij ik er echt onderwerpen aansnijd. Maar die moslimleerlingen, die zijn daar juist eigenlijk wel heel geïnteresseerd in. Van, oh ja, zij kennen natuurlijk Jezus ook, maar wel in een andere positie binnen hun geloof.
2: Mm-hmm. Heb je mede-docenten die misschien ook christelijk zijn?
4: Christelijk wel, katholiek niet.
2: Mm-hmm.
4: Nee.
2: Dan heb je wel al een gemededeler.
4: Ja, nee, klopt. Alleen, ik moet wel zeggen, die zijn wat meer van de evangelische kant, zou ik zeggen. Dus daar zit wel een beetje een wereld van verschil tussen.
2: Remo en Mario zwaaien nu met hun handen in de lucht.
4: Praise Jesus. Ja. Nee, maar daar zit wel wat meer afstand tussen. Maar ik moet wel zeggen, alsnog, met ook atheïste collega's, atheïste leerlingen, ik raak er wel mee in gesprek, inderdaad, thema's die we al aanhaalden. Als ik in HAVO4 lesgeef, hebben we het standaard over de evolutietheorie. Pak er ook altijd een stapje terug creationisme bij, intelligent design. Dat soort thema's inderdaad. Dus dat nodigt wel uit voor discussie. Vraag ze ook eigenlijk standaard aan mij van, oh, wat gelooft u dan? Hoe ziet u dat dan?
2: Ja, mooi, mooi. En dan komt het van hen. Hè? En dan kun je een getuigenis geven. Ter bemoediging, Bart. Ik heb ooit gehoord van een man die op sterven lag. En die wilde nog één boodschap meegeven. Dus die schreef gauw op een briefje voor degene die bij hem stond, hè, terwijl hij lag te sterven. En dat moest hij doorgeven. Op dat briefje stond geschreven, nadat die man eigenlijk jarenlang ongelovig had geleefd: die en die leraar op mijn school in mijn jeugd heeft ervoor gezorgd dat ik nu in vrede met God kan sterven.
7: Wauw.
2: Oh, dus onderschat nooit de impact van een leraar, ook los van expliciete geloofsoverdracht. Dat doet iets met de ziel van de leerling. We hebben allemaal, denk ik, de leraren in ons geheugen, ja, waar echt ook een sterk gevoel bij komt. Ja. Hè? Ook positief, niet alleen negatief. Die zijn er ook zeker. Maar je kunt zoveel goed doen als leraar zonder dat je het zelf altijd in de gaten hebt. Net zoals ik net zei van die misdienaars. Een misdienaar die zijn taak goed uitvoert, helpt enorm de anderen. Ook al zullen ze dat nooit zeggen. Maar ook van de leerkracht. Je hebt echt een plek in de geesten, de jonge geesten. En daar kun je ontzaglijk veel goed doen. Had jij zelf een goede biologieleraar destijds?
4: Oh, zeker, ja.
2: Nee, dat helpt ook vaak, hè?
4: Mede heeft dat inderdaad wel geïnspireerd om docent te worden. Ik heb niet rechtstreeks de docentopleiding gedaan. Maar dat was zeker wel iets waardoor ik dacht, ik ga de biologiekant in ieder geval op. Want ik had 2-3 maanden voordat ik definitief mijn studiekeuze door moest geven, zat ik nog volop het traject dat ik het leger in zou gaan.
7: Oh, wow.
4: Alleen, ik weet niet, toen had ik toch zoiets van, ja, ik begon een beetje te twijfelen, omdat leger is natuurlijk wel een bepaalde binding. Ja, als je helemaal het onderwijs in zit ook wel, maar dat is weer wat anders.
2: Ja.
4: Maar ik begon toch te twijfelen en die lessen van hem, die waren zo fantastisch dat ik dacht van, ja, ik ga toch dat gebied in, ik kan altijd nog het leger in. En eigenlijk nooit de biologie uitgegaan, alleen maar dieper ingedoken en zo het docentschap ook ingerold.
2: Het is ook een prachtig vak.
4: Ja.
1: Ja. Lijkt me ook wel heel moeilijk. Want zeker omdat, wat de pastoor net ook al zei, is dat bepaalde dingetjes vanuit de biologie echt haaks staan ten opzichte wat je gelooft. Ja. Om een voorbeeld te noemen, seksualiteit en voortplanting en dat soort zaken. Daar moet je natuurlijk op een bepaalde manier ook als biologieleraar mee omgaan. Maar hoe ga je daarmee om als katholiek met de wetenschap dat je ook de informatie moet geven als leerkracht?
4: Nou, weet je wat ik altijd benadruk, en dat gaat over dingen zoals gender, dat gaat over klimaatverandering bij natuurlijk en over het begin van de tijd überhaupt, om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
4: Ik probeer altijd gewoon wel mijn feitelijkheden naast elkaar neer te zetten. En dit is geen, ook om mijn collega's onder de bus gooien, echt verre van.
1: Mm-hmm.
4: Maar ik merk wel bij sommige thema's, andere vakken, andere docenten, dat soms wel eens is van, kijk, er is een bepaalde consensus onder docenten.
1: Ja.
4: En dat wordt vaak neergezet. En ik vind wel dat ik al die kanten moet zien, ook deels omdat ik met mijn geloof soms aan de andere kant staan. Ja. Maar inderdaad, als je bijvoorbeeld naar geslacht en gender gaat kijken, kijk, we moeten iets vertellen over, oh, tegenwoordig praat over gender, je hebt dat zoveel dingen, je mag voelen wat je zijn, dat is iets anders dan geslacht. Alleen ik laat ook wel bijvoorbeeld in discussievorm heb ik het er dan met ze over van, hey, maar wat vind jij er nou van? Ik wil het niet alleen maar zeggen als een tussen haakjes feit wat wij nu moeten presenteren.
1: Ja.
4: Ik probeer juist een discussie voor een respectvolle manier probeer ik dat op te wekken. Dus ik heb bijvoorbeeld laatst toen ik dat een HAVO4 heb moeten doen, heb ik ze filmpjes laten zien van, oh, dit is wat ze tegenwoordig verstaan onder gender. Dit is wat ze mee bedoelen. Ik heb ook een filmpje laten zien van een discussie. Die kennen jullie waarschijnlijk wel. Tussen Charlie Kirk en een aantal studenten die om hem heen zitten. Ja, dat ze dat soort thema's bespreken.
5: Mooi, dat
4: en
5: je
4: ik
5: dat,
4: heb,
5: heel goed. Ja,
4: juist heb ik ze dan een formuliertje gegeven dat ik zei van, oké, ik wil argumenten horen van die studenten die dus heel erg voor het concept van gender waren. Wat vond je daar nou van? Wat vond je nou een sterk argument? Wat vond je een zwak argument? Hetzelfde liet ik ze van Charlie Kirk doen. En op het einde wou ik dan dat ik zei van, hey, respectvol mag je van mij alles zeggen wat je wil. Hoe sta jij er nou in? Wat voel jij er nou bij? Hoe heb je dit nou ervaren? En dat vind ik veel waardevoller dan
5: zeker
4: dat ik heel droog
5: laten nadenken.
4: Ja,
5: en je gedachten laten verwoorden en dan in gesprek met anderen. Dat is wat een school moet doen.
4: Ja.
5: Niet een vast setje aan waarden erin planten, maar ontwikkeling op gang brengen, intellectuele ontwikkeling. Nou moet ik ook eens denken aan een Tilburgse parochiaan van mij, Marianne. Die heeft destijds geprobeerd in Tilburg om het programma gezondeliefde.nl in te brengen. En dat ging goed. Dat ging goed. Er waren scholen, ook niet-christelijke scholen, die hun programma goed vonden. Gewoon eigenlijk, zal ik maar zeggen, de vertrouwde huwelijksmoraal. Mm-hmm. Een visie op relatie en seksualiteit verwoorden met eigen tijdse voorbeelden en data.
6: Is dat wat het programma inhoudt?
5: Gezondeliefde.nl. Ik weet niet of het nog onder die naam aanwezig is. Maar bewustwording onder tieners van de verantwoordelijkheid die je op je neemt als je seksueel actief wordt. Ja. Terwijl nu eigenlijk is dat woordje verantwoordelijkheid helemaal leeg.
6: Ja.
5: Doe maar wat lekker is, doe maar wat je leuk vindt, et cetera. Ja. Maar die Marianne, die was op een school. En die had een jongen in de klas en die zei, ik ga me zoveel mogelijk vrouwen naar bed later.
6: Oh jee.
5: En zij zei, dan wens ik jou heel veel succes, jongen. En een dikke portemonnee. Ja. en dat helpt soms ook. Humor.
6: Ja. Ja. Ja.
5: Want het kenmerk van ideologie is de verbetenheid.
6: Ja.
5: En dan is een risico dat jij ook verbeten in die discussie gaat staan. En met humor prik je vaak een ballon leeg.
6: Ja.
5: En kun je weer praten als mensen. Juist. Over waar het over gaat. Dus dat is ook wel een kans. Mm-hmm. Als je inderdaad soms met een grapje of een kwinkslag iets kunt ontzenuwen. Nu kijkt Remo ondeugend.
6: Ja, ik heb ooit een grapje gemaakt in die contraille. Ik was toen op een verjaardag van een collega van mij uitgenodigd. En er was een jongen die ook toch tamelijk losbandig was. En het mooie was dat ik dacht laatst nog zelfs van hoe makkelijk mensen tegenwoordig hun maagdelijkheid weggeven. Terwijl bijvoorbeeld Sint Maria Goretti ervoor gestorven is. Dat is bizar als je erover na gaat denken. Dan krijg je toch heel veel mensen heel erg spijt en dat snap ik. Maar toen zat ik op dat feest en toen was er een jongen. En die wilde eventjes het wat opnemen voor de dames en zijn eigen gedrag goed praten. En toen zei die jongen, mannen van die hier zijn, laten we even eerlijk zijn, we moeten niet hypocriet doen. Alle dames die toch veel doen, ja, die noemen wij heel snel een slet. Wij mannen, wij vinden onszelf dan stoer. We moeten gewoon dezelfde standaarden voor elkaar moeten we aanhouden. En toen zei ik, hey, weet je, je hebt volledig gelijk. Je bent ook gewoon een vieze slet, zei ik. En toen keek hij, heel dat feest begon te lachen en hij keek echt zo van,
5: En waarom is Disney bedoeling? En toen uiteindelijk, ik weet niet of het. Nou, hij zal niet. Ik weet niet hoe hij er nu bij zit. Maar ik denk ook niet dat hij luistert. Maar ik vond in elk geval dat is wel een voorbeeld van de humor die ik aanhoud om dat soort dingen wijs te maken. Maar ik zie inderdaad Mario heel erg zwaaien. Die zit voor de eerste keer trots aan de knoppen. Ik denk dat wij
1: vol moeten gaan afronden. Ja, dus ik ga voor nu nog even het woord geven aan de pastoor voor een laatste dankzegging, denk ik.
2: Ja, samenvatting. Word missionaar of word leraar of word priester. En je doet het goed en je kunt veel mensen blij maken.
1: Of word papa of mama.
3: In vreugde boven alles.
1: Yes. Als je maar gelukkig wordt.
5: Zeker.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Amen.
1: Amen.
2: Heer, we danken u voor ons gesprek. Mogen wij er alle van leren met onze luisteraars dat het bijdraagt aan de glorie van uw naam en het welzijn van onze broeders en zusters door Christus onze Heer.
5: Amen.
2: Amen. Amen. De Heer zij met u.
5: En met uw geest.
2: Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
5: Amen.
2: En mogen
5: Amen.
2: Onze overledenen door Gods barmhartigheid rusten in vrede.
5: Amen.
1: Amen. Amen.
5: Dank voor het luisteren allemaal.

beste luisteraars, hele mooie muziek van deze Sio Atemio, of dat wil zeggen, God, u bent mijn helper. Prachtig, zo vlak voor Pinksteren, God, u bent mijn helper. Ja, en toch ga ik eventjes er doorheen praten, want we gaan de bladzijdenummers noemen van het getijdengebed, zo dadelijk het middaggebed. En dan op 21 mei vindt u de hymne op bladzijde 764 in het Groot Getijdenboek. 764. Antifoon luidt Alleluia voor na de drie psalmen. En de psalmen zelf vindt u op bladzijde 1062. 1062. Dan hebben we de korte schriftlezing. Die vindt u op bladzijde 423. En het slotgebed staat op bladzijde 529. Ook in het kleingetijdenboek kunt u meebidden. Daar vindt u de psalmen op bladzijde 328. En we bidden natuurlijk eerst het gebed van de Koningin des Hemels. En daarna het middaggebed. De teksten daarvan kunt u ook natuurlijk vinden op de website van Getijdengebed van Tiltenberg. En ook in de app op de telefoon van Getijdengebed. Ik wens u alvast veel devotie.

0: Koningin des hemels, verheug u, alleluia. Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia. Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia. Bid God voor ons, alleluia. Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia. Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia. Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon, Jezus Christus, hebt gij de vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven. Door Christus onze Heer. Amen. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Komt allen dienaars van de Heer en prijst met hart en mond te saam. Hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam.
1: Dit is het uur waarop wel eer de rechter, Jezus, werd berecht. Ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht.
0: Uit liefde zijn wij God verplicht de eer te brengen die hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt.
1: Zo roepen wij de Vader aan, Christus de Zoon in majesteit. De geest van beiden uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid.

0: Alleluia, alleluia, alleluia. Van wankelmoedig heb ik een afkeer. Mijn hart gaat uit naar uw wet.
1: Gij zijt mijn schild en mijn beschermer. Ik stel mijn hoop op uw woord.
0: Gaat weg van mij, gij die verkeerd doet. Ik volg het gebod van mijn God.
1: Neem mij dan aan, Heer, naar uw belofte. Beschaam mijn vertrouwen niet.
0: Als gij mij bijstaat, blijf ik behouden. En zal ik steeds letten op wat gij beschikt.
1: Wie van uw beschikkingen afwijkt, veracht gij. Omdat zijn bedoeling oneerlijk is.
0: Als afval zijn u alle zondaars der aarde. Daarom bemin ik wat gij verordent.
1: Ontzag voor u doet mijn leden beven. Voor uw bepalingen ben ik beducht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: God, heidenen zijn in uw erfdeel gedrongen. Zij hebben uw heilige tempel ontwijd. En maakten uw stad tot een puinhoop.
1: Uw dienaren hebben zij omgebracht. Hun lijken liggen als aas voor de vogels. De wilde dieren eten hun vlees.
0: Als water vloeide hun bloed van de muren. En niemand was er die hen begroef.
1: Wij wekken de spotlust van onze buren. Die rondom ons wonen, smalen op ons.
0: Hoe lang nog, Heer, blijft gij eeuwig verborgen? En laat gij uw gramschap branden als vuur?
1: Laat ons niet boeten voor vroegere zonden. Kom in barmhartigheid ons tegemoet. Want machteloos zijn wij geworden.
0: Ach, help ons, God van ons heil, om uw naam. Bevrijd ons, vergeef onze zonden. Laat niemand zeggen, waar is nu een God?
1: Laat voor onze ogen de heidenen voelen hoe gij het bloed van uw dienaar vreet.
0: Tot u stijgen op het gekerm der geboeiden. Bevrijd met uw macht die de dood zijn gewijd.
1: Wij zijn uw volk, Heer, uw eigen kudde. Wij zullen u prijzen in eeuwigheid. Uw lof van geslacht tot geslacht bezingen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Herder van Israël, hoor ons aan. Die Jozef leidt als een kudde.
1: Die troont op de kerubs, verschijn met luister. Voor Efraïm, Benjamin en Manasse.
0: Werp uw macht in de strijd. Kom om ons bij te staan.
1: God, richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
0: Heer God der Heerscharen, hoe lang nog torent gij tegen uw biddend volk?
1: Gij hebt het gespijzigd met tranenbrood, gedrenkt met een vloed van tranen.
0: Buurvolken twisten om ons bezit en vijanden lachen ons uit.
1: God van de Heerscharen, richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
0: Gij hebt uit Egypte een wijnstok gehaald. Volken verdreven om hem te planten.
1: Gij hebt de grond voor hem klaargemaakt. Daar schoot hij wortel en breidde zich uit.
0: De bergen gingen schuilen in zijn loof. Zijn takken bedekten machtige ceders.
1: Hij strekte zijn ranken uit tot de zee. Tot de rivier zijn loten.
0: Waarom hebt gij zijn omheining verwoest? Zo zodat u langskomt kan plukken?
1: De wilde zwijnen woelen hem om. Het vee van het veld graast hem af.
0: God van de heerscharen, keer toch terug. Zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard.
1: Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant. Het stekje dat gij hebt gekweekt.
0: Zij hebben het omgehakt en verbrand. Laat hem vergaan voor uw dreigende ogen.
1: Laat uw hand op uw gunsteling rusten. Op het kind dat gij grootgebracht hebt.
0: Nooit meer zullen wij u verlaten. Bewaart gij ons leven, dan prijzen wij u.
1: Heer, God der heerscharen, richt ons weer op. Laat uw aanschijn over ons lichten. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Alleluia, alleluia, alleluia.
1: God heeft ons gered door het bad van wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest. Want hij heeft de Geest overvloedig over ons uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland. Zo zijn wij door zijn genade gerechtvaardigd en erfgenamen geworden van het eeuwige leven waar onze hoop op gericht is.
0: De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia.
1: Bij het zien van de Heer. Alleluia.
0: Laat ons bidden. Heer, laat uw geest komen met zijn kracht en zijn gaven in ons uitstorten. Wij vragen u, geef ons de gezindheid waarin gij welbehagen vindt en wek het verlangen dat uw wil aan ons geschiedt. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: En van harte weer welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. Het is tijd om, en we mogen de rozenkrans weer gaan bidden. En vragen wij Maria in ons midden dat ze met en voor ons wil bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria. Dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: En dan mogen we zo dadelijk de eerste tientje gaan bidden. En daar hebben we al een aantal intenties voor. Mogen we bidden met de intentie van de paus voor de maand mei. En dan mogen we bidden dat iedereen van grote producenten tot kleine consumenten zich inzet om voedselverspilling tegen te gaan. En ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot voedsel van goede kwaliteit. Maar ook vandaag, Heer, komen we uw zegen vragen over Radio Maria. Wij hebben uw zegen zo hard nodig en wil ons die zegen geven aan allen die betrokken zijn bij Radio Maria. En dat de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we blijven u heel erg dankbaar, Heer, voor de vele luisteraars die u ons gegeven hebt. En u weet het, Heer, als het uw wil is, schenk ons dan steeds weer nieuwe luisteraars. Maar we danken u ook voor alle bidders en weldoeners van Radio Maria. En we bidden voor de zielerust van de overleden luisteraars. Dan is ons gebed ook gevraagd voor voor een vruchtbare uitwerking van een noveen voor de gebedsdag. En mogen we dat op de voorspraak doen van Maria, de vrouw van alle volkeren. En we mogen ook gaan bidden uit dankbaarheid. Heer, dank u voor zoveel. Maar We vragen ook uw hulp en bijstand van de Heilige Geest, Heer, bij een onderneming. En we bidden om eerherstel. Bidden we ook om verhoring van een specifieke intentie. Dan mogen we ook bidden voor een zieke zus. En voor haar kinderen bidden dat ons lieve Heer hen toch wil bijstaan. Heer, en als het u wil is, wil hij dan genezen. We hebben op de worship nog een paar, maar die gaan we dan dadelijk bij de volgende tientje meenemen. Overwegen we de geheimen van het licht. Jezus laat zich dopen in de Jordaan door Johannes. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: En dan gaan we dadelijk naar het tweede tientje. Nou heeft u weer alle kansen om ons te bellen En wel als u dus intenties heeft waar we graag voor willen bidden. Maar ook als u graag door de telefoon een tientje wil meebidden, dan zijn we ook heel blij mee. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. De WhatsApp staat ook open. Dat is 06-2001-9670.

0: En dan gaan we naar het tweede tientje. En dan mogen we bidden. We mogen bidden, blijven bidden om roepingen voor het priesterschap, het diaconaat, de diakens en ook het religieuze leven. Voor alle godgewijden willen we heel graag ook bidden. En we blijven natuurlijk ook heel graag bidden voor al onze bisschoppen. En vooral hier in Nederland hebben we verschillende bisschoppen die ziek zijn. Die gaan we dadelijk ook voor bidden. We zullen ze dadelijk bij het volgende tientje nog een keertje noemen. Bidden we ook om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. En ja, Heer, ook vandaag komen we vol vertrouwen bij U. Heer, wil vrede schenken in de harten van alle mensen over de hele wereld. En Maria, wilt U ieders hart openen, dat ze de vrede van de Heer mogen ontvangen. En we blijven natuurlijk bidden voor Oekraïne en in het Midden-Oosten, voor al die oorlogsgebieden. We denken ook aan Iran, we denken ook aan Amerika, dat er inzicht komt. En we bidden ook voor Israël. Heer, dat allen toch willen meewerken aan uw vrede. En dat alle betrokkenen zich ook daarvoor mogen inzetten. Dan is ons gebed ook gevraagd voor de wereldvrede. Ja, het is fijn dat we met vele luisteraars deze intentie elke keer weer mogen hebben. En we blijven bidden, Heer. Het is zo hard nodig, maar wel vol vertrouwen. Maar ook paus Leo brengen we heel graag bij U. Heer, dat hij gezond mag blijven. Dat hij zeker ook aanstaande zondag bijzonder vervuld mag worden opnieuw van de Heilige Geest. Maar we blijven U ook dankbaar, Heer. Dank U voor zoveel. En we willen U speciaal danken voor al de dingen die U ons geeft en die we eigenlijk ook ons niet bewust zijn. Wij danken U daarvoor. En we brengen ook een goede vriend bij U die morgen een hele zware operatie moet ondergaan. Dat de handen van de chirurgen bijzonder gezegend mag worden en dat het allemaal goed mag gaan. Ons gebed is ook gevraagd voor een kleindochter, dat zij toch geholpen gaat worden op school en dat het er allemaal goed mag gaan. En dan willen we ook bidden voor, uit dankbaarheid, Heer, met alle luisteraars komen we U elke keer opnieuw vragen uit dankbaarheid. En dat we ook op U mogen blijven vertrouwen, dat U ons altijd zult helpen. Overwegen we het tweede geheim van het licht. Jezus doet zijn eerste wonder op de bruiloft van Kana.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Al degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En dan gaan we dadelijk naar het derde tientje toe. En ook dan morgen natuurlijk kunt u uw intenties weer opgeven. Maar ook kunt u dus even doorgeven dat u graag een tientje mee wilt bidden. En we zijn er altijd heel blij mee. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. Maar de WhatsApp, die staat ook open. Daar gaan we dadelijk ook de intenties van meenemen. En dan is dat 06-2001-9670.

0: De muziek is nog niet afgelopen, maar we gaan weer verder met bidden. En dan mogen we bidden voor de volgende intenties die ons zijn opgegeven. We bidden voor de bisschop van Breda, dat hij toch door u helemaal weer mag genezen, Heer. Het zou de derde keer zijn, maar we blijven het u vol vertrouwen vragen. Maar heel bijzonder brengen we ook monsieur Mutsaerts bij u, Heer, dat hij toch weer helemaal mag herstellen. Maar ook brengen we monsieur de emeritus bisschop van Den Bosch, monsieur Hurkmans, bij u, waar het op toon niet zo goed gaat. En dat ook zij allen toch door u weer bijzonder geholpen mogen worden met uw zegen, met uw genade. En brengen we alle bisschoppen van Nederland bij u. Dan mogen we ook bidden om zegen, kracht en bescherming voor de bidders van het ongeboren leven. En we brengen ook een zoon bij u die eindexamen aan het doen is. En voor alle jongeren die met hun eindexamen bezig zijn, dat de Heilige Geest hen bijzonder mag verlichten en mag helpen om heel geconcentreerd alle antwoorden te mogen geven. Dan mogen we ook bidden dat voor iemand de medicatie, dat die goed mag aanslaan. Het is weer een andere soort medicatie. We zijn ook heel dankbaar, Heer. En we willen bidden met een gezin mee die een hele goede vakantie hebben gehad. We zijn daar heel dankbaar voor. Heer, wij bidden vaak om dat iets mag lukken. Maar ja, en het is fijn dat we ook hier vaak ook dat de mensen bellen om ook te bedanken dat het allemaal goed is gegaan. En dan willen we daar graag mee bidden. Dan is ons gebed ook gevraagd voor een overleden buurvrouw en haar gezin. Maar we mogen ook een zus bij u brengen, Heer, dat ze een goede uitslag mag krijgen. Heer, er zijn zoveel intenties waar we zo heel graag ook voor bidden. En ook bidden we uit dankbaarheid. Ook kunnen we u niet genoeg danken. En we willen u speciaal bedanken voor een heel voorspoedig herstel na een ongeval. Heer, u bent zo goed. En dan hebben we de intentie gehad en dan gaan we het derde tientje gaan we bidden. En dan mogen we het derde geheim van het licht overwegen. Jezus stelt de Eucharistie in en roept ons op tot bekering.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een ander schuld vergeven, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. Dank je wel.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En dan gaan we zo dadelijk naar het vierde tientje. En dan heeft u weer alle kansen om uw intenties op te geven, maar ook om een tientje mee te bidden. Dat vinden we altijd heel fijn als u dat doet. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. Maar de WhatsApp die staat ook open. En dat is 06-200-1967-0.

0: En zo gaan we naar het vierde tientje. En dan mogen we bidden bij het vierde tientje uit dankbaarheid voor de instelling van de Eucharistie. En dat zeker ook op de donderdag, toen Jezus op de avond voordat hij zing leidde, de Eucharistie en ook het priesterschap heeft ingesteld. En mogen we hem bijzonder danken, Heer, dat u nog steeds weer in de Eucharistie bij ons komt en dat we ook u mogen ontvangen. We zijn u daar heel dankbaar voor. Maar we bidden ook om wat we dus net ook al gedaan hebben. Dat willen we graag blijven doen. Het is fijn dat ook meerdere luisteraars dat gebed vragen voor een goed herstel van Monsieur Mutsaerts. Dan is ons gebed ook gevraagd dat God in het hart van een mevrouw mag komen en dat zij vooral zijn liefde mag gaan ervaren. Bidden we ook om bescherming van het leven van een mevrouw. En dan smeken we ook de Heilige Geest af dat hij ons hart en ook in de kerk in vuur en vlam mag zetten. Maar vooral ook dat onze jeugd en jongeren toch ook bijzonder geraakt worden door de Heilige Geest. Dan mogen we ook bidden voor alle vervolgde christenen, waar ook ter wereld. Heer, ze hebben het vaak zo moeilijk. Geef hen heel veel kracht en zegen om vol te houden. Maar ook degene die anderen vervolgen, vaak is dat om hun geloof, dat zij toch ook tot inkeer mogen komen. Dan mogen we ook bidden om vrede. Ja, Heer, het is goed dat we u blijven vragen, maar wel vol vertrouwen dat u toch vrede mag geven. Vooral ook in het komende weekend, Heilige Geest, dat u mensen kunt inspireren tot de echte vrede. En ons gebed wordt ook gevraagd voor de zielerus van een meneer die in volledig isolement is gestorven. Heer, wil hem nu bij u opnemen in uw liefde. En dat hij de hemelse liefde en geborgenheid van moeder Maria ook mag ontvangen. Dan gaan we naar het vierde tientje. De verheerlijking en gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.

0: Genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die in barmhartigheid het meeste nodig hebben. En dan zijn we dadelijk aangekomen bij het laatste tientje. Nou heeft u nog één keer de kans, ik zou zeggen neem hem waar, om uw intenties op te geven, maar ook om een tientje met ons mee te bidden door de telefoon. En mag u bellen naar 073-6-8-7-2-0-0-1. En de WhatsApp, die kunt u ook nog gebruiken. Dat is 06-2-0-0-1-9-6-7-0.

0: Ja, het is heel mooi, deze Ave Maria. Maar ja, die gaat te lang duren. En ja, we moeten toch weer verder met bidden. En dan hebben we de volgende intenties. We mogen bidden om genezing. Ja, ik kan me voorstellen als je ziek bent dat dat toch de grootste wens is. En voor iedereen die ziek is, bidden we dat er toch snel genezing mag komen. Dan is ons gebed ook gevraagd dat de heilige drie-eenheid in het hart van een mevrouw en haar vriendin mag komen. En in al onze harten. Ja, dat wij allemaal met Pinksteren toch bezield mogen worden door de Heilige Geest. En dat Hij ons de goede weg mag wijzen. Maar vooral dat zijn liefde toch ook in ons hart mag leven. We brengen ook een mevrouw bij u die op hoge leeftijd is. En ja, dan valt het leven al niet altijd meer mee. Ja, vooral als er al het nodige is. En we vragen aan u, Heer, de genade van de kracht dat zij mag volhouden. Dan is ons gebed ook gevraagd dat iedereen die naar Radio Maria wil luisteren, dat dat ook kan gebeuren. Ja, soms zien we in situaties dat dat niet lukt. Nou, we bidden daarvoor dat dat toch gaat lukken. Dan brengen we ook een pastoor bij u die dat hij goed mag revalideren. Maria wil voor hem bidden. En we brengen in iemand anders bij u, Heer, die het heel moeilijk heeft. Maria wil ook voor haar mee bidden. En uw mantel om deze persoon slaan, dat het toch geholpen mag worden. En echt gezegend mag worden. En we bidden ook uit dankbaarheid, Heer. Zoveel is er om voor te danken. Vooral ook dingen die we niet bewust zijn. We blijven u danken voor alles wat we uit uw hand mogen ontvangen. Elke dag opnieuw. En dan is ons gebed ook gevraagd voor de zielerust van een meneer. Die hebben we net ook gehad. Dat is van in een volledig isolement is gestorven. En bidden we ook voor de zoon en dochter dat ze het katholieke geloof weer willen omarmen. Gesterkt door de Heilige Geest. Mocht u er toch nog niet doorheen zijn gekomen, dan mag u weten, beste luisteraars, dat alle intenties van al onze luisteraars, ook al heeft u het niet doorgegeven of zit u op dit moment niet mee te bidden, ja, iedereen heeft zo zijn intenties. We nemen ze in het laatste tientje allemaal mee. En dan mogen we het vijfde geheim van het licht overwegen. Jezus stelt de Eucharistie in op de avond voordat hij zijn leven gaat geven.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze schulden. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: En alvast hartelijk dank voor het meebidden. En dan mogen we nu de Pinksternoveen verder bidden. We zijn bij de 8e dag zijn we. En dan mogen we bidden. Bewerker van de zaligheid van onze zielen, Geest van liefde en waarheid, ik aanbid u als de oorsprong van mijn eeuwig geluk. Ik bedank u als de hoogste gever van alle weldaden die ik uit de hemel ontvang. Ik roep u aan als de bron van het licht en de sterkte die ik nodig heb om het goede te kennen en te doen. Geest van licht en sterkte, verlicht ons verstand, sterk onze wil, zuiver ons hart en leid ons door uw ingevingen. O goede Jezus, o liefde, o waardevol. Dat mijn ziel opent zich geheel voor u, opdat u deze kan omvormen tot een nieuwe schepping. Heilige Geest, ik geef mij over aan u en vraag dat mijn hart uw rijk mag zijn, zodat u kunt handelen zoals u wilt, door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de hele eeuwen der eeuwen. Amen. En mogen we nu een stukje lezen uit de Heilige Schrift.
1: In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren, uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen werden vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: "Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u." Na deze woorden blies hij over hen en zei: "Ontvang de Heilige Geest aan wie gij de zonde vergeeft, zijn ze vergeven. En aan wie gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven."
0: Overwegen we een kort moment in stilte deze woorden uit de Heilige Schrift. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen. En gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.
0: God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Heel veel dank voor al het meebidden. En dan gaan we zo dadelijk verder. Dat gaat al vrij snel beginnen met de uitzending De Heilige van de Dag. En dat is vandaag is dat Eugène de Bordeaux. En dan om 14:30 dan gaan we verder met het boek Wij lezen voor. En op dit moment wordt het boek Een vuur dat oplaait, wordt dat aan wordt gebeden. Of in ieder geval, het wordt gelezen. En dan zo daarna, dat is dan dus om 14:30. En dan gaan we om 14:00 gaan we door met het programma De Biddende Vaders. En zo mogen we de hele middag nog om 15:00 hebben dan dus het rozenhoedje van de goddelijke barmhartigheid. En om 16:30 hebben we Pater Bots. En dan om 17:55, eerst worden ze dus om 17:55 het rozenhoedje en om 17:30 de vespers gebeden. En dan om 17:55, dan is er weer een programma uit het archief. Ik kan dat nu hier niet helemaal zien, want ik heb geen programma hier. Maar dat zal zeker ook de moeite waard zijn van het herhalen. Heel veel dank voor het meebidden. Het gaat u heel goed en hopelijk tot morgen.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Luister, zoals we al zeiden, zondag is Pinksteren. Vandaag is de 8e dag de hemelvaart, de voorlaatste dag van de Hoeveen tot Heilige Geest. En daar wil ik vandaag mee beginnen. Kom, schep Heilige Geest, vervul de hart van uw gelovigen en steek naar het vuur van uw goddelijke liefde. Zend uw geest uit en alles wordt herschapen. En gij zult aanschijn van de aarde vernieuwen. Laat spillen. O God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest hebt onderwezen, geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ze altijd op zijn vertrouwen mogen blijden door Christus onze Heer. Amen. En dan ga ik nu snel door met onze heilige. Charles Antoine de Mazenod, de vader van Lucien, was van arme adel toen hij 33 jaar oud de 15 jaar jongere Marie-Rose Joannie trouwde. Zij was niet alleen van rijke ouders die hun fortuin in de handel hadden verdiend, maar volgens de geschiedschrijvers was zij met haar 18 jaar ook nog eens beeldschoon. Wat wilde Charles nog meer? Maar de familie Joannie had zo haar bedenkingen en bepaalde dat bij een eventuele scheiding onze Charles op geen frank hoefde te rekenen. Een zonnige toekomst in het Zuid-Franse Aix-en-Provence lachte de kleine Eugène tegemoet toen hij op 1 augustus 1782 het levenslicht zag. Maar wanneer in 1789 de Franse revolutie uitbreekt, moet vader Charles, die van lagere adel is en zich niet populair heeft gemaakt, met vrouw en kind vluchten naar Italië. Berooid leven ze daar 11 jaar in ballingschap. Van de eerbiedwaardige figuur die Eugène's vader eens was, blijft niet veel meer over. Alles wat de man onderneemt, mislukt. Wat vervolgens weer voor spanningen thuis zorgt en ruzies met moeder. Het gezin blijft verhuizen van de ene stad naar de andere. En om het leven niet eenvoudig te maken, is tante er ook nog. Zij kan het niet laten haar zwager onder de neus te wrijven dat hij van hun geld leeft. Eugène is zo verdrietig. In Venetië vindt hij steun bij Don Bartolo Zinelli. Bij deze priester, die leeft voor God en zijn naaste, voelt Eugène zich thuis. Maar weer moet het gezin verhuizen, nu naar Palermo, waar ze de hertog en hertogin van Canizzaro ontmoeten. En die leiden een vrolijk en adellijk leventje, wat eigenlijk Eugène nog beter, veel beter bevalt. Zodra de rust in Frankrijk lijkt terug te keren, gaan moeder en zoon terug om hun bezit op te eisen. Tevergeefs. Als korte tijd later ook vader thuiskomt, weet Eugène zich intens gelukkig. Niet lang daarna scheidt het echtpaar. Moeder gaat naar zich op zoek en vindt een goede partij voor haar zoon. Maar de uitverkorene sterft voortijdig. Eugène raakt geestelijk helemaal in de knoop. Onwillekeurig denkt hij aan Don Bartolo Zinelli, die arme, gelukkige, eenvoudige priester. Dan ziet hij de lege Franse kerken door iedereen verlaten. Met de dag zijn er minder priesters. Als het zo doorgaat, blijft er geen meer over. Na de Heer om raad te hebben gebeden, weet Eugène het zeker. Ook hij moet priester worden. Nou, slechte nieuws had hij thuis niet kunnen brengen. Maar de Heer wint het van zijn moeder. Na zijn wijding wil de bisschop Eugène als naaste medewerker. Maar deze wil dat niet. Wil niet gevangen zitten in structuren. Wil wezen waar de mensen zijn.
in de ziekenhuizen, de gevangenissen, in hun krotten of gewoon op straat. Een aanstelling volgt in Aix-en-Provence, even boven de Zuid-Franse havenstad Marseille. En waar op andere plaatsen priesters tevergeefs zitten te wachten, staan weldra lange rijen mensen te wachten om bij hem te mogen biechten. Want hun priester, Eugène, hun priester spreekt hun taal anders dan de andere priesters die alleen maar de elite naar de ogen kijken. Steeds meer bezielde jonge mannen vergezellen hem, waarop Eugène de paus vraagt een gemeenschap te mogen stichten. En hiermee wordt de congregatie van de oblaten van de onbevlekte Maagd Maria een feit. Tegenslag volgt echter op tegenslag. Niet alleen ondervinden ze van alle kanten tegenwerking vanuit kerk en staat, maar kort achter elkaar overlijden een aantal van zijn priesters. Wanneer er weer een sterft, nu aan de gevolgen van tyfus, kan Eugène zijn verdriet niet verbergen. De jonge oblaten zien hoe hun stichter huilend naar de kapel rent, voor het altaar op de knieën valt, hem de tranen over de wangen stromen en roept: mijn God, wat wilt u van mij? U overlaat ons met werk en tegelijkertijd plukt u onze oblaten weg in de bloei van uw leven. Kunt u ze niet 20, 30 jaar laten blijven om mij te helpen? Dan is een tijd stil. Kijk met rode ogen naar Jezus. Wat hij zegt: ik heb u verteld wat mij op het hart ligt. U bent de Heer, wat u wil geschieden. In deze tijd van zwaar beproeving komt de moeder Gods hem te hulp. U moet zich realiseren dat Père Eugène zijn gemeenschap had genoemd oblaten van Maria onbevlekt ontvangen. Maar het zal nog tot 1854 duren dat paus Pius IX dit tot een geloofswaarheid verheft. En tot 1858 dat Maria in Lourdes tegen Bernadette zal zeggen: ik ben de onbevlekte ontvangenis. Opmerkelijk is ook dat de jonggemeenschap reeds op 15 augustus 1822 het feest van Maria ten hemel opneming viert. Dat Maria met lichaam en ziel ten hemel is opgenomen. Wat pas in 1950, 130 jaar later, dat paus Pius XII tot dogma wordt verklaard. Op deze 15 augustus 1822 bidt Père Mazenod voor het beeld van Maria onbevlekt ontvangen, dat hij zojuist heeft gewijd. Na de plechtigheid blijft de priester in de kerk achter, houdt zijn ogen gericht op Maria. Zij maakte mij duidelijk, zal hij later schrijven, dat ze met de hulp van onze geliefde gemeenschap veel goeds kan doen. En wanneer hij weer eens beproefd wordt, gaat hij bij dit Mariabeeld bidden om raad en hulp. Eugène ontkomt het niet aan bisschop te worden van Marseille. Dan zo zijn jonge gemeenschap het beste hoeden. Scholen en kerken sticht hij, maar altijd zijn zijn gedachten bij de zwakkeren in de samenleving. Keizer Lodewijk Napoleon verheft hem zelfs tot senator. Maar Eugène zegt: leer wie je bent in de ogen van God. Het liefst zou ik mijn leven geknield doorbrengen voor het heilige tabernakel, daar waar onze aanbiddelijkste verlosser woont. In 1861 gaat de gezondheid van monsieur Eugène de Mazenod
ziende ogen achteruit. Hij leidt aan pleuritis. Mocht ik buiten bewustzijn raken, zegt hij, wanneer ik mijn laatste uur inga, maak me alsjeblieft wakker. Wanneer ik sterf, wil ik bewust sterven. Op 21 mei zegt hij, mogen Gods heilige wil geschieden. Dat is nog het enige wat ik verlang. Nu wil ik de gebeden der stervende bidden. Wacht, geef mij eerst mijn missiekruis en rooskrans, want zij zijn mijn wapens in de strijd. En zo bidt hij, in zijn ene hand de gekruisigde Heer en in de andere zijn moeder. Die avond nog komen de oblaten in zijn kamer voor de dagsluiting. Na het nachtgebed zingen ze tezamen het Salve Regina. Wees gegroet, koningin des hemels. De zieke bidt in stilte mee. Opent plots zijn ogen. Zingt, fluistert. Toon ons na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goede dieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria. En dan komt zij hem halen. Op 12 december 1936 wordt het lichaam van Eugène de Masneau opgegraven en is nog ongeschonden. En als patroon van de ongelukkige gezinnen verklaart de heilige paus Johannes Paulus II hem in 1995 heilig. Heilige Eugène de Masneau, bid voor ons. Ave Maria.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Deel 5. Patriarch van Venetië. Zijn officiële benoeming op de zetel van de heilige Marcus werd publiek gemaakt op 23 mei 1893. Tegelijkertijd legde men ook zijn kardinaalscreatie vast op de consistorie dat op 2 juni 1893 zou plaatsvinden. Hij zelf grapte: "Ik studeerde 9 jaar aan het seminarie, was 9 jaar kapelaan, 9 jaar pastoor, 9 jaar aan het seminarie in het bisdom Treviso, was 9 jaar bisschop in Mantua en, je zal zien, ik zal 9 jaar in Venetië blijven en daarna, wie weet, word ik dan wel paus voor 9 jaar. De pasta waaruit ik gemaakt ben, kan voor alles dienen." Zoals gewoonlijk had hij ook nu geen rode duit op zak en zijn volledige uitrusting voor zijn kardinaalscreatie was een geschenk van zijn diocesanen uit Mantua. Zijn eigenlijke inbezitname van de zetel van Sint Marcus verliep niet zonder slag of stoot. Het duurde namelijk nog tot 24 november 1894, 18 maanden na zijn benoeming, vooraleer de liberale Italiaanse regering haar goedkeuring verleende aan deze benoeming. Dit was heel typisch voor de krachtmeting tussen kerk en staat voor het Italië van deze tijd. Het liefst was kardinaal Sarto zo stil mogelijk Venetië binnengetrokken. Maar het gebeurde zoals het altijd was gegaan. Als een triomfantelijke intocht langs het Canal Grande met een boot van de koninklijke marine, luid toegejuicht door een enthousiaste menigte. Alle paleizen in de lagunestad waren bevlagd. Op 1 uitzondering na, dat van het gemeentehuis. Tot een groot conflict tussen de patriarch en de liberale magistraten is het nooit gekomen. Je voelt wel de spanning tussen de totaal verschillende denkrichtingen die later tijdens het pausschap van kardinaal Sarto volop zouden losbarsten. Nu handelde de kardinaal-patriarch voorzichtig en sluw. Hij verzamelde in 1 verband alle versnipperde parochiale en diocesale verbanden in een soort katholieke actie en deed die deelnemen aan de verkiezingen van 1902. Het succes was overweldigend. Het tegenover de kerk vijandige bestuur moest wijken voor een katholiek bestuur van de Dogenstad. In zijn omgang bleef de patriarch zo eenvoudig als hij altijd was geweest. Graag ging hij zelf de mensen opzoeken in hun kleine steegjes, ver van het majestueuze Canal Grande met de schitterende palazzi. Hij hield eraan elke arme of bedelaar zelf te ontvangen in zijn bisschoppelijk paleis, dat gerund werd door zijn 3 zussen. Hij nam echter ook meer structurele maatregelen in de geest van de sociale leer van de kerk. Hij stichtte de Bank van Sint Marcus, Banco San Marco, die fungeerde als een centrale kas voor alle 27 kleine plaatselijke initiatieven van solidariteitskassen voor arbeiders. Het meest spectaculaire dat er tijdens zijn patriarchaat in Venetië gebeurde, was ongetwijfeld het ineenstorten van de toren, campanile, van de San Marco-kathedraal op 14 juli 1902. In Italië stonden deze torens meestal los van de rest van de kerk, en zo kwam het dat er bij deze ramp niet alleen geen enkel slachtoffer was gevallen, maar ook dat er geen schade aan de kathedraal zelf was. Uiteraard werd er besloten om de toren weer op te bouwen. Daardoor werd er een beroep gedaan op steun uit de gehele wereld. Op 25 april 1903 werd de eerste steen gelegd in aanwezigheid van talrijke hoogwaardigheidsbekleders. Voor het eerst stonden op een tribune naast elkaar kerk, kardinaal-patriarch Sarto, en staat, de graaf van Turijn en prins van het huis van Savoye, vertegenwoordiger van de koning. Het werd een delicate oefening in diplomatie, want elk woord dat gesproken werd, zowel door de vertegenwoordiger van de koning als door kardinaal Sarto, werd gewikt en gewogen. Uiteraard ging de aandacht van patriarch Sarto ook nu uit naar zijn kleres, naar de opleiding van de seminaristen en naar de vorming van katholieke leken. Hij richtte een leerstoel, kerkelijk recht, op aan de Universiteit van Venetië en organiseerde conferenties om het intellectuele peil van kleres en leken op te krikken en stichtte scholen. Indien ik zou moeten kiezen tussen de bouw van een kerk of een school, zou ik beginnen met de school, want de katholieke school zal mijn kerk doen vollopen, terwijl de lekenschool ze zal leegmaken, schreef de patriarch. In die geest nam hij ook een initiatief in de wereld van de pers. Dit was helemaal in de lijn van die tijd. En hij was de woorden van monsignor van Ketteler, de bisschop van de arbeiders uit Mainz, Duitsland, indachtig. Indien Paulus vandaag zou leven, dan zou hij journalist zijn. Paus Leo XIII al had gezegd: een katholieke krant is een permanente missie voor een parochie. Patriarch Sarto schreef: te vergeefs zul je kerken bouwen, te vergeefs zul je missies spreken en scholen bouwen. Al je werken, al je inspanningen zullen vernietigd worden indien je niet tegelijkertijd het machtige wapen van de loyale pers weet te hanteren. Zo zag de Venetiaanse krant La Difesa het licht, die heel vlug een groot succes werd. Stokpaardje van kardinaal Sarto was ook nu de liturgie en de muzikale omlijsting van de Eucharistie, waaraan hij al hard gewerkt had als bisschop van Mantua. In zijn kathedraal engageerde hij de toen beroemde muzikant en componist Lorenzo Perosi. Zijn missen werden een groot succes. Het publiek van Venetië was gewend aan de opvoering van aria's en andere stukken uit de talrijke opera's die in Venetië werden uitgevoerd. Ze zongen aria's en vervingen de profane teksten door godsdienstigen. Kardinaal Sarto koos voor de integrale religieuze muziek, Gregoriaans, wat toen volstrekt onbekend was, als ook gold dat voor de werken van Palestrina, die ooit speciaal voor de San Marco gecomponeerd werden. Zijn aanpak van deze nieuwe muziekkeuze werd erg gewaardeerd door zijn gelovigen. Ook deze aanpak zal hij doortrekken als paus. Zo waren zijn bijna 9 jaar in Venetië voorbij en werd het weer tijd voor een andere taak. Op 20 juli 1903 sterft de 93-jarige paus Leo XIII na een lange doodsstrijd en na een lang pontificaat. De kardinaal-patriarch van Venetië stapt op 26 juli 1903 in zijn gondel en begeeft zich naar Rome voor het conclaaf, een stad waarvan hij niet meer zou terugkeren.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppen en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

De dief is bezig met stelen. Hij rooft de vreugde uit je leven weg. Toch is het mogelijk in een strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien als je alles bij hem neerlegt. Als je alles in zijn handen legt.

mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: U kunt zo meteen meebidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent uitgenodigd om mee te bidden met biddende vaders.

0: Hier zijn we weer bij elkaar voor de Biddende Vaders bijeenkomst. We beginnen met het dagelijks gebed voor vaders. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer onze God, we danken u voor het geschenk van het vaderschap. Wij vragen u vergeving voor die momenten waarin wij tekortschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheden, in het uiten van onze liefde en in het beschermen van ons gezin. Wij vragen u vergeving uit naam van alle vaders en vragen uw hulp om ons af te keren van alle zaken die ons van u afhouden. Heer, geef ons de leiding en de kracht die wij nodig hebben om onze taak te vervullen, om als vader de juiste plaats in de maatschappij in te nemen en daarin het voorbeeld te volgen van Jozef, de man van Maria. Wij vragen u, Vader, om bescherming voor alle vrouwen en kinderen die u onder onze zorg heeft geplaatst. Bescherm hen tegen de aanvallen van de vijand. Vader, wij vragen ook uw zegen over alle biddende moeders, biddende vaders en kinderen van geloof, dat ze trouw zullen voortgaan onder de leiding van uw Heilige Geest. Wij vragen dit door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen.
1: Amen. Overweging van de heilige Anselmus. Kom en laat de drukte van het dagelijks leven achter. Gooi de lasten van je af en laat dat wat je bezwaart even los. Maak jezelf vrij voor God en kom in hem tot rust. Ga in de binnenkamer van je ziel, sluit alles buiten en laat alleen God toe en al wat je kan helpen om hem te zoeken. Nu zegt mijn hele hart tot God: Heer, ik zoek uw aangezicht. Ik zoek alleen uw aangezicht.
2: Gebeden ter voorbereiding. Uitnodiging tot de Heilige Geest om onze bijeenkomst te leiden. Kom, Heilige Geest, en vul ons hart met uw liefde, zodat deze bijeenkomst en ons verlangen om te bidden door u mogen worden geleid. Help ons om alles wat ons van u kan scheiden onder ogen te zien, en geef ons de genade om daar oprecht spijt van te hebben. We willen ons leven hernieuwen in dienst van God en van elkaar. Heilige Geest, zegen ons, onze gezin en onze vrienden, en geef ons uw vrede in ons leven van elke dag. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ja, Heer, kom met uw geest over ons, onder ons, want waar meer in uw naam verenigd zijn, daar bent u in het midden. Dus Heer, wees welkom in ons midden en inspireer ons om steeds dichter bij u te komen. Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Ja, Heilige Geest, vul ons van top tot teen met uw liefde, met uw kracht en uw wijsheid. Dank u wel. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Ja, Heer, welkom in ons midden. Vul deze ruimte met uw liefde, met uw kracht en vul ook de huizen van al onze gezinnen, Heer. Wees ook bij al onze vrouwen en kinderen. Zegen hen. En al onze dierbaren, Heer. Amen.
0: Amen. Amen. Gebed om bescherming. Heer Jezus, help ons om in de steeds veranderende wereld van vandaag trouw te blijven aan de waarden die u ons gegeven hebt. Bescherm ons naar ziel en lichaam tegen alle gevaren. En geef dat wij ons geborgen voelen in de zekerheid dat uw liefde ons bevrijdt van angst en vrees voor de toekomst. Geef ons het vertrouwen en de kracht om zonde te vermijden en zuiver te zijn in hart en ziel, zodat we dicht bij u kunnen zijn. Bescherm ons en onze gezinnen tegen alle kwaad. Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Ja, Vader, ik vraag u, wilt u onze gezinnen, onze kinderen beschermen tegen alle kwalijke invloeden die vanuit de wereld zo vaak op hun worden afgevuurd. Vader, dat wij als vaders ook een bescherming mogen zijn, zodat zij zien en dat wat ze moeten zien en horen dat wat ze moeten horen. Vader, leid ons daarin, in onze verantwoordelijkheid, om hun dat te geven wat ze nodig hebben. En ik bid u ook, Vader, dat we geen angst hoeven te hebben voor de toekomst, maar dat we die met u in volle vertrouwen tegemoet kunnen zien. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ja, Heer, laten we ook wat verder kijken naar de vaders en moeders van ons land, naar de politici die ons land besturen. En ja, eigenlijk heel bestuurlijk Nederland, dat we, ja, dat zij ook geïnspireerd mogen worden door u. Dat ze ja, uw wegen gaan en beslissingen nemen die, ja, waar u blij van wordt, Heer. Waar, ja, die ons allemaal dichter bij u brengen, Heer. Wilt u onze politici, onze bestuurders van het land zegenen? Ik vraag het u in naam van Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen.
1: Amen. Amen. Heer, bescherm het kabinet, bescherm het OMT, bescherm burgemeesters tegen de leugens van de vijand, dat ze echt u mogen leren kennen of steeds beter mogen leren kennen, Heer. Amen.
0: Amen.
1: Hemelse Vader, wij danken u voor de gave van het leven en voor het feit dat u ons hebt geschapen naar uw beeld en gelijkenis. U bent de levende en ware God en u dompelt ons onder in uw stralend licht. Wij danken u voor het wonder van uw schepping, waarin u ons met zoveel schoonheid omringt. Wij voelen ons vereerd dat u ons hebt laten delen in ons scheppingsplan en dat wij door uw grote barmhartigheid uw zonen mogen zijn. Geef ons in dit moment van gebed de vreugde om u te loven en te aanbidden en dank te zeggen voor zoveel zegeningen. Amen.
2: Amen.
0: Amen. We zingen nu een loflied. Bless the Lord, my soul.

0: Heer, wij vragen vergeving voor al onze zonden en voor de pijn die we u daarmee hebben aangedaan. Wij vertrouwen ons aan u toe, zodat u ons kunt reinigen en ons beschermen tegen alle bekoringen. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Dan komen we nu toe aan de schriftlezing. Wat mij de laatst erg geraakt heeft, dat is de lezing over David als hij vecht met Goliath. En dus ik lees voor uit het eerste boek Samuel, hoofdstuk 17. En ik begin bij vers 32. David zei tot Saul: laat vanwege die Filistijn niemand de moed verliezen. Uw dienaar zal met hem gaan vechten. Saul zei tot David: jij kunt toch niet met die Filistijn gaan vechten? Je bent nog maar een knaap en hij is een vechtersbaas vanaf zijn jonge jaren. Maar David zei tot Saul: toen uw dienaar de schapen van zijn vader hoedde, kwam er soms een leeuw of een beer die een schaap uit de kudde roofde. Dan ging ik achter dat dier aan, sloeg het neer en redde het schaap uit zijn muil. En viel het dier mij aan, dan greep ik het bij zijn baard en sloeg ik het dood. Leeuwen en beren heeft uw dienaar neergeslagen. Die onbesneden Filistijn zal hetzelfde lot ondergaan, omdat hij de gelederen van de levende God durft tarten. Yahweh, die mij gered heeft uit de klauwen van zijn leeuwen en beren, zei David, hij zal mij ook redden uit de handen van die Filistijn. Daarop zei Saul tot David: ga dan, en mogen Yahweh met je zijn. Saul bekleedde David met zijn eigen gewaad, zette hem een bronzen helm op het hoofd, deed hem een pantser aan en omgordde hem met zijn zwaard over zijn gewaad heen. David was echter niet in staat zich in die ongewone uitrusting te bewegen. David zei daarom tot Saul: in die ongewone uitrusting kan ik me niet bewegen. Hij werd er dus weer uitgeholpen. Hij nam zijn stok in de hand, zocht in de beek 5 gladde stenen uit, deed ze in zijn herderstas, de tas voor de slingerstenen, en ging met zijn slinger in de hand op de Filistijn af. De Filistijn kwam er al aan, voorafgegaan door zijn schildknaap, steeds dichter bij David. Maar toen hij David in het oog had gekregen en hem goed had bekeken, begon hij hem te honen, omdat hij nog maar een jongen was, rossig en prettig van voorkomen. Hij riep David toe: ben ik soms een hond dat je met een stok op me afkomt? En hij begon David bij zijn goden te vervloeken. Kom maar eens hier, riep hij hem toe, dan zal ik je vlees te vreten geven aan de vogels in de lucht en de dieren op het veld. Maar David zei tot de Filistijn: u komt op mij af met zwaard, werpspies en sabel, maar ik kom op u af met de naam van Yahweh, van de machten, de God van Israëls gelederen, die u getart hebt. Vandaag zal Yahweh u aan mij overleveren. Ik zal u neervellen, uw hoofd van uw romp scheiden, en ik zal vandaag nog de lijken van de Filistijnen te vreten geven aan de vogels in de lucht en de dieren op het veld. Heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. Heel deze menigte zal weten dat Yahweh geen redding brengt door het zwaard of de lans. Want Yahweh beslist over de strijd en hij zal u aan ons overleveren. Nou, ik word opnieuw al een beetje emotioneel bij dit verhaal. Het is, ik wil het heel graag lezen omdat het zo mooi is zoals David God voorop zet. Hij gaat niet de strijd aan. Het is niet hij die strijdt, maar het is de strijd van God en die hij graag voor God wil strijden. En dat is wat mij heel erg aanspreekt. Het is God die het doet. Wij zijn slechts zijn handen en voeten. En ik vind het echt een prachtig verhaal. Ook al klinkt het misschien hard en komt het misschien hard over als je het zo leest. Maar het gaat om de kern, denk ik. Dus prachtig.
0: Ja, ik vind het ook een heel mooi stuk. Ook natuurlijk een heel belangrijk stuk. En wat ik zo krachtig hiervan vind is dat Goliath die gaat hem vervloeken. Maar dan komt David en woorden hebben kracht. En dan zegt hij: mijn Heer zal jou aan mij overleveren. He, hij zal jou neerslaan. Het is die woorden die hij dan spreekt tot Goliath, dat getuigt van zoveel kracht en zoveel geloof en vertrouwen dat de Heer het zal doen. Dat vind ik heel mooi. En juist om dat uit te spreken, hè, waar Goliath, een grote man waar je dan tegenop kijkt misschien, maar dan die woorden spreken, te weten dat er een God achter je staat die sterker is dan wie dan ook. Nou, dat vind ik fantastisch. Dus dat vind ik ook een heel mooi verhaal. En het geeft je vertrouwen.
2: Ja, ik vind het ook wel een les voor ons, voor onszelf inderdaad, om te beseffen dat, ja, dat God de strijd voor ons voert. Hè. We moeten wel onze verantwoordelijkheid natuurlijk nemen, maar uiteindelijk ben ik het niet die het hoeft te doen, maar doet God het voor mij. Ja, dat is een enorme genade waar we nog veel meer van mogen ontdekken, denk ik. Gebed om een trouw en heilig leven te leiden. Heer Jezus, wij verlangen ernaar om te groeien in heiligheid, om mannen te worden die lief hebben, zoals U ons bedoeld hebt. Maak ons standvastig in geloof, vervul ons met Uw kracht, zodat wij U trouw kunnen zijn in ons dagelijks leven en ook anderen de kans geven om te groeien. In het bijzonder onze gezinsleden. Help ons om mannen te worden die helemaal op U gericht zijn, zodat wij in onze daden een afspiegeling van Uw liefde laten zien. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Dankgebed voor het vaderschap. Genadige Heer en God, wij danken U voor het prachtige geschenk van het vaderschap. Wij vragen U om de relatie met onze kinderen hecht en liefdevol te laten zijn. Geef ons geduld en een luisterend hart om te zien wat ze nodig hebben. We willen U in hen herkennen. Wij verenigen ons in gebed met alle biddende vaders over de hele wereld en danken U, Vader, voor deze gebedsondersteuning. Help ons om iedere keer weer het belang van het vader zijn te waarderen. Amen.
0: Amen. Amen. Ja, dank U, Vader, dat we dit gebed mogen bidden in samenwerking met alle andere biddende vaders over de hele wereld. En ik bid U meteen, Vader, dat ik dank U ook voor alle nieuwe groepen die ontstaan in zoveel landen nu op dit moment. In Hongarije, in Slowakije, in Tsjechië, waar steeds meer groepen ontstaan. Dank U wel, Vader, dat er een bindend leger mag ontstaan van vaders die echt gaan bidden, Vader. Ik dank U daarvoor, voor elke man die kiest ervoor om een man van gebed te worden. En ik bid U daarvoor en ik dank U voor alles wat U doet. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ja, Vader, dat Uw wil mag geschieden in het leven van onze kinderen. Dat Uw wil mag gebeuren in deze wereld. Vooral ook onze kinderen daar bijdrage aan mogen leveren, Vader. Dank U wel. Amen.
2: Amen.
0: Amen. Toewijdingsgebed. Heer, we hebben U in het verleden te weinig gediend. En we zijn tekortgeschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheid voor onze naasten. We danken U dat U ons dit laat inzien en vragen U hulp om ons leven te veranderen. We wijden ons nu aan U toe en we beloven U dat we met Uw hulp onze gezinnen zullen leiden en beschermen. En dat we beschikbaar zijn voor al wie onze zorg of onze raad nodig heeft. Wij vragen U om de genade, dat we volhardend mogen zijn in ons gebed en dat daardoor ons leven zal veranderen. Zodat de mensen in ons krachtige mannen zullen zien, mannen naar Uw woord en werkers in Uw wijngaard. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Gebed als we de namen in het mandje leggen. Heer onze God, we bieden U de namen aan van onze dierbaren en van al degenen voor wie we nu bidden. We beseffen dat we er vaak niet in slagen om onze zorgen om hen aan U toe te vertrouwen, omdat we menen dat het onze zorgen zijn en niet de Uwe. Maar gesteund door onze broeders, Heer, vertrouwen we hen toe aan Uw liefdevolle zorg. Heer, wij beseffen dat wij uit onszelf tot niets in staat zijn. Maar wij weten dat U ons gezin, onze familie en vrienden lief heeft, veel meer dan wij zelf doen. Heer, wij vragen U vooral dat zij zullen gaan inzien hoezeer U hen lief heeft. Amen.
2: Amen. Amen.
1: We leggen nu één voor één de namen in het mandje van degenen die we aan de Heer willen toevertrouwen. We kunnen hierbij knielen of staan. We bidden een tijdje in stilte voor hen die wij lief hebben.

0: We sluiten af met het volgende gebed. Gebed voor onze gezinnen. Heer, help ons hen nabij te blijven die wij het meest lief hebben. Onze vrouw, onze kinderen, onze vrienden en de mensen uit onze geloofsgemeenschap. Maak ons steeds bewust van onze verantwoordelijkheid voor hen en van hun noden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
1: Als aanvullend gebed zou ik willen bidden voor het werk. Heer, wees ons nabij als we werken en help ons om de dagelijkse problemen het hoofd te bieden. Geef ons de genade om ons werk goed te doen en daarin gewaardeerd te worden. Laat ons met grote inzet mogen werken en genoeg mogen verdienen om onze gezinnen te kunnen onderhouden. We bidden ook voor al wie werkloos is of met pensioen, voor hun welzijn en dat ze hun tijd goed weten in te vullen. Amen.
2: Amen.
0: Dan wil ik het extra gebed geborgen in God bidden. Heer, help ons af te rekenen met alle jaloezie om wat anderen bezitten of bereikt hebben. Geef ons de genade om met vreugde in te zien wat u aan ieder van ons gegeven hebt en hoe kostbaar wij zijn in uw ogen. Geef dat ons vertrouwen zal groeien, elke keer dat wij uw aanwezigheid ervaren. En geef dat wij zo zullen komen tot het doel dat u met ons leven hebt. Amen.
2: Amen.
1: En ook nog het gebed voorbeeld. Heer, help ons om ons leven te veranderen en een goed voorbeeld te zijn voor mannen die moeite hebben om hun liefde in hun huwelijk en gezin te tonen en hun verantwoordelijkheid daarin te nemen. Mogen ons doen en laten als hoofd van ons gezin blijk geven van onze toewijding en nabijheid voor degenen met wie wij dagelijks ons leven delen. Geef ons de genade ons in te kunnen leven in de gevoelens van anderen en hen te helpen en aan te moedigen. Amen.
2: Amen.
0: Dan het volgende aanvullende gebed en met als titel Groei. Heer God, u bent de Vader van de wereld. Help ons te groeien in wijsheid en genade onder uw bescherming. Laat in ons leven van elke dag liefde, geduld en oprechtheid toenemen, waarbij wij u eren door het werk van onze handen. Leer ons te leven in eenvoud en liefde, in vreugde en nederigheid, in hoop en geloof, als mensen van vrede en eenheid. Maak ons vrienden van Jezus, moedig en trouw, levend van zijn genade, opdat we welwillende dienaars worden. Help ons steeds meer één te worden met Jezus, tot meerdere eer en glorie van U, in het geloof dat we een zegen mogen zijn voor ons gezin, voor onze familie en vrienden, en voor de samenleving waarin we leven en werken. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Zo, en hiermee besluiten we onze biddende vadersessie voor vandaag.

U hebt mee kunnen bidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria als gebedsradio sluit hier graag bij aan. Dank voor uw gebed.

0: heb de meebidder aan de telefoon. Broeder Robert, fijn dat u meebidt. En u luisteraars bent ook van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden in de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? O hoogste eigenschap van de almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Tadaa!
1: Maar je ziet het dus ook dat, dat aanvankelijk beelden van Maria ook werden versierd met een soort van rozenkrans. Hè? Dus echt figuurlijk, fysiek met rozen een soort van rosarium kregen.
2: Ik heb gisteren geprobeerd om de rozenkrans in de auto te bidden. Dan zit je dus zo te rijden.
3: Dan, met ja, je vingers.
2: Dan zit ik altijd zo van, oké, maar ik moet schakelen.
3: Ja.
2: Heb ik nou 8 of 9 wezengoedjes gegeven? Ja, nou ja, ik doe er nog maar.
4: Het is echt een heel belangrijk, mooi gebed. En waarom? Omdat het hart ervan het evangelie is.
5: Welkom in onze herberg en vandaag komen we uit de Liduina Basiliek in Schiedam. Of beter gezegd, de pastorie daarnaast. En de eerste titel van die kerk is Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. En daar zullen we het ook over hebben in deze aflevering en de komende 2 afleveringen ook, over de rozenkrans. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, want in een herberg zijn we altijd samen met elkaar. Dat doe ik met Herwin Horst, die altijd zegt dat het belangrijk is dat we praktisch theologie doen. Nou ja, wat is er praktischer dan het gebedsnoer van de rozenkrans? En Jesse Rijt natuurlijk, die altijd de beste vragen stelt van het hele stel hier in de herberg. Ik moet denken aan een anekdote, of beter gezegd een gebeurtenis. Een paar maanden geleden was ik bij de Stille Omgang. Mm-hmm. Waren heel veel jongeren toen daar. En wat me opviel, sowieso valt me dat wel op in de kerk, maar ook op dat evenement, die gebeurtenis, toen het wonder van Amsterdam herdacht werd, is dat al die jongeren tijdens de Stille Omgang ook rondliepen met rozenkransen. Hè? Het is natuurlijk een prachtige bedsnoer wat je makkelijk bij je kunt dragen en waardoor je het evangelie nogmaals kan overwegen bij jezelf. Aan jullie eigenlijk de vraag van, wat is jullie ervaring met de rozenkrans? Want volgens mij komt het meer en meer terug bij jongeren als ik om me heen kijk.
2: Het is ook een geschenk, Herwin, dat jij laatst hebt gegeven aan iemand die je hebt begeleid richting de doop. Hè? Het is ook
5: van een geloofsleerling.
3: Ja, klopt. Ja, het is natuurlijk esthetisch gezien is zo'n rozenkrans natuurlijk mooi. Ja. Al zijn de meeste rozenkransen natuurlijk wel rozenhoedjes.
5: Ja.
3: Want er zijn 50 wezige groetjes die eraan zitten, inclusief de geheimen. En we gaan het verder nog over de samenstelling van de rozenkrans hebben. Wat mijn ervaring is dat ik het gebed echt heb moeten leren.
5: Ja.
3: Het is natuurlijk wel vrij lang. En mijn ervaring is vaak als ik hem 's avonds bid, meestal doe ik om zo'n rozenhoedje, dan doe ik iets van 20 minuten over. Kan ik het eerst volgende uur niet slapen? Terwijl andere mensen er bij wijze van spreken bij in slaap
5: vallen. Bij in slaap vallen, ja. gebruikt als slaapmiddel, ja, dat is ook niet de bedoeling.
3: Maar. Ik moet zeggen, ik heb de eerste rozenkrans die ik in mijn collectie inmiddels heb, die heb ik ook bij me. En die heeft de eerste jaren toch wel flink liggen verstoffen. Want het is lang, het vraagt wel een bepaalde concentratie, het vraagt een bepaalde inzet. En wat het bij mij ook is, dat is natuurlijk ook een van de uitgangspunten van onze podcast. Het is niet alleen andere mensen meenemen in de kernthema's van het katholieke geloof, maar ook om zelfverdieping te
5: zeker,
3: vinden.
5: Ja.
3: En ik moet ook zeggen dat het hele fenomeen rozenkrans in een zekere zin bij mij wel bekend was, maar als je het hebt over de achtergrond, de diepere laag, de vruchten van de rozenkrans, waarom het goed is. Ja, de hele mysterie zeg maar rondom dat gebed en rondom dus die snoer, dat was voor mij ook wel een hele lange tijd onbekend. Er valt nog heel veel in te leren.
5: Zeker.
3: Dus dat is een beetje de relatie die ik ermee heb. En ja, net als met heel veel soorten gebeden en net als met het lezen van de Bijbel, ja, het is toch een beetje zoeken naar de eigen weg, experimenteren, het gewoon
5: waar
3: doen.
5: Waar komt die vandaan, deze? Heb je die gekregen of heb je hem zelf aangeschaft?
3: Nee, deze die komt uit Wittem. Klooster in Wittem.
5: Ja. In het zuiden, hè? Ja.
3: Ja, Zuid-Limburg, uiteraard. En dat is op zich wel mooi. Ik dacht toen ik in die winkel liep, je moet toch ergens beginnen. Ja. Dus pak er gewoon eentje die je leuk vindt. En wat ik wel aardig vind, is dat hier op deze nog het oude pauselijke wapen staat. Ook onder andere van Paus Johannes Paulus II.
5: Ja, en jij bent
3: Tuius, geheel de uur. Maar Paus Johannes Paulus II heeft natuurlijk ook een flinke devotie tot Maria.
5: Zeker.
3: Ja. Heeft ook nog wat toegevoegd aan de rozenkrans. Dus dat vind ik al op zich al een hele leuke onbewuste bijkomstigheid, want ik heb hem daar ineens op uitgekozen. Ja. Maar ja, zo ben ik gewoon begonnen. Dus ook domweg door een x-aantal jaar terug gewoon een rozenkrans te halen. Eerst een paar jaar laten verstoffen. En dan toch eens kijken van ja, wat kun je ermee? Wat brengt het? En,
2: het moest bij mij ook groeien hoor.
0: Ja?
2: Maar...
0: En je hebt ook een mooie.
2: Ik heb er ook een bij me.
0: Ja? Echt hout is het?
2: Het ruikt ook lekker. en hier staat een afbeelding op van de heilige Jozef. En deze heb ik gekregen van iemand. Ja. Kort nadat Herbert en ik en anderen ook zijn toegewijd aan Jozef. Studie hebben gedaan naar de vader van Jezus, de voedstervader van Jezus. Mm. Ik bid nu ongeveer een jaar lang de rozenkrans dagelijks. En dat heb ik gedaan nadat een intentie ook echt is verhoord. En toen heb ik ook echt de gelofte gedaan van... Oké, vanaf nu bid ik uit dankbaarheid elke dag de rozenkrans. En...
0: De rozenkrans of het rozenhoedje?
2: Het rozenhoedje, ja. Dus dat is echt verwarrend, hè. Dat is echt verwarrend, hè. Dus gewoon elke dag mediteren op het geheim van de dag. Ja. En het brengt me heel veel focus. Ook als een hele dag spiritueel misschien leeg is geweest.
0: Ja.
2: Ga daar even voor zitten. En je bent helemaal daarna weer ververst met liefde voor God. Liefde voor het evangelie.
0: En wanneer doe jij dat, de rozenkrans?
2: Het liefst overdag. Want als ik in de avond de rozenkrans ga bidden, dan val ik in slaap. Dus ik moet eigenlijk 's ochtends voordat ik naar werk ga, is eigenlijk het ideale moment dat je dan ook met hoop, met plezier de rest van de dag door kan komen. Dat is eigenlijk mijn ideale moment.
0: En is dat dan in de trein of zo? Of in de...
2: Ik woon 5 minuten van mijn werk, dus ik heb te weinig tijd om het tijdens de reizen te doen.
0: Maar thuis,
2: ochtends voor het ontbijt ik ben altijd vroeg wakker. En dat is ook fijn om op zo'n manier de dag te starten.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Ik heb wel een rozenkrans.
3: Nee, ik moet zeggen, want hoe zit dat vanuit de orde, Stefan? Want je bent natuurlijk van de Dominicane orde.
2: Zo.
3: Tadaa! Hoe verhoudt dit gebed zich tot het leven in de Dominicane orde?
0: Ja, dus... Er is natuurlijk een schildering dat Dominicus, dat is ook een verhaal, Dominicus de rozenkrans ontvangen heeft van Maria. Nou, we gaan er later nog op in hoeverre dat historisch zo is. Kan ik al verklappen, niet per se zo.
3: Spoilers.
0: Helaas. Maar het is wel zo dat in de 16e eeuw, dus met Alanus de Roepe, dus Alain de la Roche, in Zwolle, is hij trouwens gestorven, maar hij kwam van origine uit Frankrijk. Hij heeft allerlei rozenkransbroederschappen opgericht. En de Dominicanen zijn wel heel belangrijk geweest voor de verspreiding van de rozenkrans. En eigenlijk is de rozenkrans en het rozenhoedje ook aan de orde toevertrouwd om vervolgens die devotie elke keer weer in elke tijd nieuw leven in te blazen. En dit is dus een volledige rozenkrans, zoals je ziet. Hij moet ook drie keer vastgezet worden, anders past het niet.
2: En dit zijn dus 1, ook 2, meer kralen dan wij hebben?
0: Ja, dus jullie hebben er 50 en dit zijn 150 kralen. En dan zal je natuurlijk gelijk ook zeggen, ja, dat is vanwege de 150 psalmen. Dat is ook zo, hè. Dus het is de psalmodie van de heilige Maagd Maria, zou je kunnen zeggen. Maar dus, dit is een volledige rozenkrans die wij als Dominicanen dragen.
3: En die is ook nog compleet, deze. Want we wilden nog
0: deze is compleet. Okay. Ik heb verschillende rozenkransen gehad. En ik kwam regelmatig met een rozenkrans tussen de auto. Als ik de deur dicht deed. En toen had ik een kraal minder. Zou je zeggen, daarmee wel effectief. Want dan heb je een korte gebed, als het ware.
3: En je verspreidt het woord, hè?
0: Ja, precies.
2: Je bent als Dominicaan ook geroepen, of misschien wel verplicht ook, om veel daarmee te doen.
0: Elke dag bidden wij normaal gesproken een rozenhoedje. Dus eigenlijk net zoals wat jij ook doet. En staat ook in onze constituties.
2: Ja. Oké. Okay.
0: Dus dat is wel, elke Dominicaan is eraan gehouden.
2: Hmm. Doen jullie dat samen of zelf?
0: Nee, zelf. Nou, op sommige plaatsen ook samen. In Noviciaat was het ook echt regelmatig dat we samen kwamen in de kapel. En het wordt ook wel weer op bepaalde momenten, als het moeilijk gaat in de kerk of in de orde, wordt het vaak vanuit de magister van de orde, dus onze chef zou je kunnen zeggen, bepaald van het zou goed zijn als nu de hele orde de rozenkrans bidt. En dan zit iedereen bij elkaar en dan bidden we samen de rozenkrans.
2: Ja, ik denk dat veel mensen die praktijken ook de afgelopen week hebben gezien. Massaal is de rozenkrans gebeden toen Paus Franciscus in het ziekenhuis lag.
0: Voilà.
2: Maar er is ook massaal de rozenkrans gebeden tijdens het conclave. We hebben nu een nieuwe paus. Ja. En die heeft ook een bijzondere band met de rozenkrans.
0: Ja, het is mooi dat ze zeggen, want gisteren was we nemen dit op, maar gisteren is natuurlijk de nieuwe paus aangekondigd. En hij kwam naar voren, hij zei, ik ben Leo, hè, Leo de 14e. En zijn voorganger, Leo de 13e, heeft 11 encyclieken geschreven over de rozenkrans.
2: Ja, pauselijke documenten.
0: Ja, inderdaad, waarin die rozenkrans aanbeveelt. En wat je eigenlijk elke keer terugziet in die verschillende encyclieken is, het gaat om een bepaald gevaar, hè, om een moeilijkheid in de wereld die overwonnen moet worden. En daarom wordt de rozenkrans ingezet, hè,
5: Omdat de rozenkrans natuurlijk gaat om die mysteries uit het leven van Christus. En die moeten opnieuw overwogen worden door de mensen. En we geven onszelf aan Maria als beschermer. Hè? Subtuum presidium. Hè? Onder uw mantel willen wij toevlucht. Willen wij vluchten als het ware. En dat gebeurt als we de rozenkrans bidden. Dan plaatsen we ons echt onder die beschermende mantel van Maria. En trouwens ook, dat is ook meerdere malen genoemd door Paus Leo XIII en al die encyclieken. Vanwege bepaalde dwaalleren ook, die op dat moment in de wereld aanwezig waren. Ook ideologieën en zo. Ja. Dat de rozenkrans gebruikt wordt om echt een baken te zijn van waarheid.
3: Ja, een soort van toevoeging aan de geloofsbelijdenis die we al kennen, zeg maar.
2: Ja. Ja, het wordt soms ook letterlijk inderdaad een wapen genoemd. Hè?
5: Ja.
2: En niet dat je hiermee iemand kan verwonden, maar het is een spiritueel wapen.
3: Nou, het zuivert ons. Met die van Stefan. Dat had genoeg bij slaan, denk ik. Hoor.
5: Ik heb één keer gehad, toen was ik in de bus naar een klooster in Frankrijk, Benedictijnen, waar ik regelmatig, om de paar jaar wel kwam. En toen kwam ik ergens tussen bij zo'n stoel en toen brak de roos. En toen vielen al die kralen over het gangpad van de bus.
3: Oh. Ja. Oh, je bent gelukkig niet...
5: En toen die ging rennen, gingen dus ook al die kralen naar voren. Ja,
3: het is wel... Oh, je bent gelukkig dus niet de enige die een kistwis heeft gesloopt.
5: Nee.
2: Ik heb er ook al een keer een kapot gemaakt, ja. Niet expres.
3: Nee, ik ook niet. Maar ik had een keer zo'n armbandje en dat is dan een soort van rozenkrans. Daar zat een tientje aan met een kruis. Ja, die lag door de hele winkel. Ik dacht dat het materiaal iets meer zou meegeven dan mijn polsen toestonden.
2: Ja, dus, we gaan straks natuurlijk even nadenken over wat de rozenkrans precies is. Maar je hebt ze in alle soorten, maten, groot, klein.
5: Ja, zeker.
2: Je hebt ze ook echt van militair koord, dat ze echt een leven lang mee kunnen gaan. Maar goed, je kunt ze overal halen zo'n beetje waar je...
3: En je hebt andere spullen kunt halen. Heb je ook.
2: Ja, precies. Ja,
5: zeker.
2: Ja.
3: Pocket editie.
5: Mooi.
2: Okay.
5: Ja, Herwin, de algemene informatie over de rozenkrans. Waar komt het vandaan en wat is het eigenlijk?
3: Ja.
5: In een grote schets, als het ware.
3: Ja, dat is natuurlijk wel interessant, hè? Want de rozenkrans, als je gaat kijken naar de gebeden die erin zitten, het gaat over Maria. Nou, het gaat over Christus zelf.
5: Mm.
3: Het gaat om... de relatie tussen Christus en Maria.
5: Mm.
3: De relatie tussen Maria en de heilige drie-eenheid.
5: Ja.
3: Dan denk je niet per se aan rozen meteen.
5: Nee.
3: Ja, en dan zou je een gebedsnoer ook gewoon een gebedsnoer kunnen noemen. Of...
5: Zoals dat ook in het hindoeïsme en de islam en allerlei andere tradities bestaat. Een gebedsnoer zie je overal.
3: Mm. Ja,
5: maar waarom dan inderdaad rozenkrans?
3: Dat zou dan echt een algemene term kunnen zijn.
5: Ja.
3: Rozenkrans, het doet mij ook meteen een beetje denken aan een beetje de middelbare schooltijd.
2: Valentijn.
3: Ik ben op Valentijnsdag geboren.
5: Hmm. Hey, kijk.
3: Maar ik heb geen ervaring met rozen op mijn verjaardag.
5: Oh.
3: Dus dat
5: vind ik niet. Ik wil toch wat sturen.
3: Precies. Nee, maar daar deed het mij ook meteen weer een beetje aan denken. Wat doe je als je iemand mag? Wat is nou het gigantische romantische beeld, je geeft iemand een roos of je geeft een vrouw een roos. Het is een blijk van waardering, een stukje eer wat je brengt.
5: Ik heb ze net besteld voor moederdag dus.
2: Oh, net op tijd.
3: Ja. Kijk, net op tijd. Dat is toch een beetje een traditie die je in de cultuur ziet. Maar je ziet het dus ook dat aanvankelijk beelden van Maria ook werden versierd met een soort van rozenkrans. Hè. Dus echt figuurlijk... fysiek met rozen een soort van rosarium kregen. Dus daar komt eigenlijk het woord rozenkrans ook vandaan. En daar is eigenlijk de term rozenkrans ook van afgeleid. Hè? Dus waar ook, volgens mij was dat... maar dan moet jullie me aanvullen als dat niet klopt... ook een geestelijke geweest die... iedere keer fysiek een rozenkrans maken.
5: Ja, dat is inderdaad wel het verhaal.
3: Voor Maria, dat is een beetje het verhaal.
5: En dat wordt dan vergeestelijkt.
3: Dat wordt vergeestelijkt. Dus het is geestelijk bloemschik.
5: Ja. Geestelijk.
2: Dat is wel echt heel mooi. Rosarium betekent ook bloemlezing.
3: Ook bloemlezing.
2: Daar heb je een koppeling van gemaakt. Het is inderdaad een verzameling van heel veel teksten uit de Bijbel en andere gebeden. Die worden samengevoegd in een kleurrijk boeket. dat we aanbieden aan God eigenlijk.
3: Ja. Ja, en dan kun je natuurlijk ook zeggen, ja, het is een lang gebed. Een rozenhoedje, dat is 50 keer het Ave Maria. Er zitten nog een aantal Onze Vader zitten erin. Er zitten geheimen in. Nou, daar zullen we dadelijk nog iets meer overheen gaan. Het is ook een gigantische verbloeming als het gaat om de hoeveelheid woorden wat we gebruiken. Hoort dat wel of niet? Nou ja, je weet dat daar tussen verschillende christelijke domesticaties natuurlijk ook wel wat discussie over bestaan. Daar gaan we straks natuurlijk wel op in. Maar het is, het is vooral ook een stukje verering wat erin zit. De Rozenkrans kent natuurlijk verschillende aspecten van gebed. Er zitten smeekbeders in. Als het bijvoorbeeld gaat over het bidden van het Onze Vader.
0: Ja, het belangrijkste gebed.
3: Het belangrijkste gebed wat wij als christenen allemaal delen.
2: Zullen we anders even nalopen? Want dan mensen die nog nooit de Rozenkrans hebben gezien, die zullen denken van, ik zie hier een aantal grote en een aantal kleine kralen. Hangt een beetje van welke je hebt af. En laten we anders eens bij het begin beginnen. Ja. Jij mist Jezus aan het kruis, Stefan.
0: Ja, dat is heel erg, maar het corpus, het zogenaamde lichaam van Christus, is er afgevallen. Ja. Dus dat moet weer binnenkort even gerepareerd worden.
3: We zitten nog in de paastijd.
0: Ja, precies.
3: Ja. Maar als je dat zo bekijkt, hè, want het is natuurlijk, als je hem denkbeeldig door zou trekken, dan heb je gewoon een snoer, zeg maar, hè, van 50 kralen. Je ziet ook in andere religies feitelijk een snoer. Mm. Als je dan het begin pakt, hè, het kruis, nou, dan hangt er nog een kleinere kraal boven. Daarboven weer drie en dan nog één. Dat lijkt er een beetje bij aan te bungelen, om het maar zo te zeggen. Mm. Ja. Is dat historisch gezien ook het geval? Is dat ook iets wat bijvoorbeeld later is toegevoegd?
0: Ja, om het even heel snel te zeggen. Dus historisch gezien is het gegroeid vanuit het psalmgebed. En er waren 150 psalmen. En dat werden dan uiteindelijk voor leken, broeders en zo, werden dat 150 Onze Vaders. Vandaar dat het in België nog steeds het Paternoster heet. Ja. Hè? Het Paternoster. Laten we het Paternoster gaan bidden. Hè? Dat is de Rozenkrans. En dus heb je 150 weesgegroeten zijn dat geworden uiteindelijk. En daar komt dat is eigenlijk het originele gedeelte van de Rozenkrans. En dat eerste gedeelte, inderdaad, wat je net zegt, dus het kruis en één kraal, dan drie kralen. Dat is er later aan toegevoegd. Hmm. Ja. Dus van origine was het inderdaad 150 weesgegroeten.
3: Ja.
0: Waarbij je de geheimen uit het leven van Jezus overweegt. Ook omdat het psalmgebed natuurlijk in Latijn was moeilijk te volgen. En daar had het mee te maken. Ja. Ja.
3: Maar als je dan bijvoorbeeld die eerste kralen doorneemt. Hè? Dus je hebt het kruis. Je begint dus ook met het maken van de kruissteken. Ja, eigenlijk al het eerste gebed.
0: Hoe we het vandaag de dag bidden, inderdaad.
3: Hoe we vandaag de dag dan bidden. Ja. Eerste kraal, dan spreek je geloofsbelijdenis uit. Ja. En dan zitten er nog drie kralen tussen en dan kun je het weesgegroet uitspreken. Nou,
0: is eerst ook een grote nog, toch?
3: Nee, daar zit het de geloofsbelijdenis.
0: Die zit toch aan het kruis. Dit is een eer aan de Vader, toch? En aan Onze Vader.
2: Kijk, daar gaan we al.
0: Kijk.
3: Ja. Nou, kijk, krijgen we meteen les.
0: Het begint met een kruis, of zeg ik nu iets van?
2: Nee. Ja, ik hou hem altijd gewoon hier vast.
0: Ja, het begint met een kruis, dan krijg je een grote kraal, één grote kraal.
3: Ja.
0: Dat is net zoals die andere grote kraal. Ja, dat is een eer aan de Vader en Onze Vader. En dan krijg je drie weesgegroeten.
3: Ja. Ja.
0: En dat vind je, dat wil jou uitleggen wat dat de weesgegroeten, waarvoor staan die?
3: Nou, eigenlijk, kijk, de weesgegroeten, dat is eigenlijk, het duidt ook de relatie tussen Maria en Christus. En is eigenlijk ook heel bijbels. Hè. We weten allemaal dat dat engel Maria begroet en ook de woorden gebruikt die wij uitspreken. Weesgegroet Maria, het gaat over de vrucht van Maria's schoot. Dat is natuurlijk Christus zelf.
0: Precies, dat is specifiek hier. Hè. Dus zoals je net ook al zei, de relatie met de drie eenheid.
3: Ja. Ja, want in principe, wij bidden dus op al die kleine kralen bidden we een weesgegroet.
0: Ja.
3: Maar de eerste drie weesgegroeten die je uitspreekt in de Rozenkrans, die wijken daar in een zekere zin van af. Hè? Ja. Omdat daar ook de relatie tussen Maria en de heilige drie eenheid wordt geduid.
0: Mm.
3: En dus je bidt tot Maria, dochter van God de Vader. Klopt?
0: Ja, klopt, ja.
3: Dan heb je dus Maria, moeder van God de Zoon, Jezus Christus. En Maria, de bruid van de Heilige Geest.
0: Voilà. En dan elke keer nadat je dat gezegd hebt, en dus daarover nadenkt ook, hè, beeldend ook, zeg je dat wees gegroet.
3: Ja. Ja.
0: Dus eigenlijk zijn het een soort van drie hele kleine geheimpjes. Hè,
2: ja.
0: Van de drie eenheid aan het begin van de Rozenkrans.
2: Ja.
0: Of van het rozenhoedje in jouw geval.
2: Ja. En dan is het steeds een serie van eer aan de vader. En dan een geheim van de dag. Zeker. Dat waren er eerst 3 en nu hebben we 4 geheimen. Als ik het goed heb geteld.
0: Ja, 4 series van geheimen.
2: Ja, precies. Ja. 4 verschillende geheimen. Ja.
3: Dus je mag er 50 bij aan laten maken.
0: Ja, eigenlijk wel. Daar heb ik ook over nagedacht. Maar dit is al zo moeilijk. Het is hier al moeilijk om geen ongeluk te krijgen met 150. Laat staan met 200 kralen.
2: En ieder geheim bestaat uit 5 verschillende onderdelen. Ja. Je hebt het blijde geheim, je hebt het droevige geheim, glorievolle geheim en... Nou, en hij kwam even ter sprake. Paus Johannes Paulus II heeft daar de geheimen van het licht aan toegevoegd. Ja.
3: Ja. Is ook wel mooi dat daar een volgordelijkheid in zit. Hè? Dus, dus de blijde geheimen, de aankondiging van het hel, wat Christus natuurlijk is. Hè? De kern van ons geloof, de droevige geheimen natuurlijk ook, waar het lijden van Christus heel erg centraal staat. En dan de glorievolle geheimen, de verrijzenis van Christus. Dus je ziet daar ook heel mooi het leven van Christus ook chronologisch in voorkomen. En niet alleen het leven van Christus, maar ook de betekenis daarvan voor ons in het dagelijks leven.
0: Zeker. Ja. Ja, het is eigenlijk die afdaling die je ook bij de Filipperhymne ziet. Hè? Dus dat wordt gezegd in de Filippushymne dat God is natuurlijk majesteit. Hè? En hij ontledigt zichzelf. Hij wordt mens en dat zijn de blijde geheimen. Hij wordt mens en dan krijg je het openbare leven ook van Christus. Hè, dus dat die ook. En vervolgens krijg je de droevige geheimen. Dus als mens moet hij veel lijden en is er ook zijn kruis weg en sterft hij ook. Maar daarna krijg je de glorievolle geheimen. En dat is dan weer zijn opstijgen naar de Vader, de verrijzenis. Hè. Dus het is eigenlijk, het begint met de incarnatie. Dus de menswording van de Zoon van God. Ja. De menswording van het Woord van God. En vervolgens wat die persoon Jezus Christus, die ook God is, meemaakt. En dat is natuurlijk ook dat lijden vooral. En dat tot aan de dood, aan het kruis. En dan lijkt alles voorbij, maar dan komen de glorievolle geheimen. Hè? En dat is de verrijzenis, de hemelvaart, Pinksteren. En natuurlijk Maria zelf die gekroond wordt.
3: En hoe verhouden de geheimen van het licht, die later zijn toegevoegd door Paus Johannes Paulus II, hoe verhouden die zich dan tot... deze driedeling?
0: Dat past niet in deze driedeling. Dus niet. Dat is wel... Nee, ik zou zeggen... Dat kun je natuurlijk op een andere manier nog beredeneren. Dat begint met de doop van Christus. Vervolgens de bekering, die belangrijk is. Oh, sorry, ik vergeet er een. Ik doe het zo vaak en dan komt het toch even niet uit mijn mond. Het is de wonder in Cana. Ja, precies. Wonder in Cana. Hè? Dan, dus dat hij zijn goddelijkheid toont. Vervolgens dat hij
2: bekering
0: oproept.
2: Dan de verschijning op de berg Tabor.
0: Voilà. En aan het einde de Eucharistie.
2: Ja, eigenlijk zou je dit chronologisch gezien wel ongeveer tijdens de droevige geheimen kunnen plaatsen. Ja. Waar dat ging om echt het menselijk lijden van Jezus, zou je hier zijn goddelijk leven kunnen benadrukken. Ja. Het licht en Eucharistie natuurlijk, wat we nog steeds vieren. Het gaat om zijn goddelijk wezen.
0: Ja. Ja. Ja. Ja.
3: Toch altijd wel blij met dit soort speakbriefjes, hoor.
2: Ja, je kunt er altijd inderdaad een boekje bij houden. Zijn veel
0: komt uit Maastricht. Ja, een groep jongeren hebben een hele mooie rozenkrans blaadjes gemaakt. Met alle geheimen daarin. En ook een verwijzing naar de website waar alles met bijbelteksten... Ja. uitgelegd wordt. En dan kom je inderdaad ook bij een punt wat heel belangrijk is, hè? De Bijbel.
3: Ja. En is het trouwens, maar dat is nog eventjes persoonlijk, hè? Als we nog eventjes teruggaan naar de persoonlijke ervaringen, ook wel voor mij de beste manier geweest om het te leren, hoor. Dus gewoon, dit is dan door een jongere groep in Maastricht gemaakt. Echt een verbeelding van die rozenkrans erbij, waarin gewoon stap voor stap staat wat je wanneer bidt, wat het gebed inhoudt. Ja, en dan kun je het op een gegeven moment jezelf eigen maken. Net als dat je een missaal hebt of een liturgieboekje. En daardoor steeds beter de heilige mis begint te begrijpen. En steeds meer het jezelf maakt. Ja. Dus het is ook wel heel fijn om dat met die rozenkrans te kunnen gebruiken.
0: Ja, maar de rozenkrans bevat dus eigenlijk alle belangrijke vormen van gebed.
3: Ja.
0: Dus zoals we net gezegd hebben, het smeekgebed van het Onze Vader, hebben wij hier ook een hele serie over gemaakt. Augustinus, de kerkvader, zegt al, elk gebed wat we uitspreken moet op de een of andere manier terug te herleiden zijn tot het Onze Vader. Dus al die smeekbedes die in het Onze Vader voorkomen, die komen dus in de rozenkrans ook voor. Smeekgebed, een vraaggebed. Daarnaast heb je de aanbidding. Hè? Ja,
3: lofzang.
0: Nou, de lofzang is het eerste inderdaad. De lofzang is het Wees Gegroet. Want het Wees Gegroet heeft als centrum... de messiaanse verwachting van Jezus Christus. Het centrum van het Wees Gegroet is... Wees roep Maria vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Ja.
0: En waarom wordt Maria op die manier begroet door de engel, wat al heel bijzonder is? Mm-hmm. Omdat Jezus in haar schoot is.
2: Ja.
0: En dat is heel belangrijk, want het is een heel christologisch gebed. Maar daar gaan we zo
2: devotie
0: nog over.
2: Devotie tot Maria is een devotie omdat zij de moeder van Jezus is natuurlijk.
0: Voilà. Ja, voilà.
2: De vrucht van haar schoot.
0: De vrucht van haar schoot. En het is elke keer opnieuw

0: Goed. En dan aanbidding, het eer aan de Vader, Zoon, Heilige Geest. En dat is de Triniteit. Dat is het centrale mysterie van het christendom. Dat God één is. Eén substantie, maar drie personen. Dat is ook de structuur van de geloofsbelijdenis. Is ook drie eenheid. Hè? Dus dat zit erin. Mm-hmm. Elke keer opnieuw het eer aan de Vader uitspreken. En dan inderdaad het belangrijkste.
1: De beschouwing.
0: De beschouwing van de geheimen.
1: Het overdenken van de geheimen. Eigenlijk... dat is natuurlijk ook wat mooi in de paastijd. Als je bijvoorbeeld de kruisweg naloopt. Hè, bij iedere statie kun je dus ook overdenken. En hetzelfde geldt ook voor al die geheimen of de mysteries van Christus. Ja. Die je ook kan overdenken. En overdenken kun je en beschouwen kun je op verschillende manieren doen. Ja. Hè, vanuit een bepaald historisch blik. Maar bijvoorbeeld ook van wat betekent dit geheim voor ons vandaag de dag. Ja. Ten aanzien van jezelf, ten aanzien van de wereld waarin je leeft.
2: Waarom noemen we dat eigenlijk een geheim of een mysterie? Want mensen zouden kunnen zeggen, ja, maar we weten toch allemaal wat er gebeurd is. We hebben de Bijbel, daar staat toch heel goed in wat er precies gebeurd is.
1: Ja, wat is er nog een geheim aan?
2: Ja, nou ja, misschien kan jij er iets over zeggen, Stefan.
0: Nou, ik denk een mysterie is natuurlijk iets wat we nooit helemaal kunnen doorgronden. Maar het is wel zo dat we het mysterie kunnen beschrijven en tot ons kunnen nemen en het kunnen ontvangen in ons hart als een waarheid die leven geeft. Dus het is niet alleen een herinnering aan hoe Jezus vroeger was en wat hij heeft meegemaakt. Nee, we geloven dat hij, omdat hij ook God is, dingen gedaan heeft in de geschiedenis die vandaag de dag nog steeds in en door ons gebeuren. Dus het is een actualisatie, een opnieuw present stellen van de mysteries van het leven van Jezus Christus. Zoals we opnieuw in het hele kerkelijk jaar ook Pinksteren vieren, Hemelvaart, hebben net natuurlijk Pasen gevierd. Dat zijn allemaal mysteries uit het leven van Jezus Christus. Betekent dat we er niet over kunnen spreken? Nee, we kunnen er wel over spreken, maar we kunnen niet doorgronden. En door het te overwegen, wordt het iets van onszelf ook.
1: Het is ook het levend houden van het geloof voor jezelf, hè?
0: In het Frans zeg je faire mémoire. Dat is een actief iets. Jezelf blijven herinneren aan die mooie dingen. En dat geldt dus met het neemt uit voor Jezus Christus zelf. Want volledig God, de volledige openbaring, heeft zich in hem gemanifesteerd. Is in hem aanwezig. En in de geschiedenis op dat moment is de volledige openbaring afgesloten. Maar wij persoonlijk kunnen ook ons leven in die geheimen leggen.
2: Ik vind dat ook heel voelbaar. Dat is op de dinsdag en de vrijdag, als we de troevige geheimen bidden.
0: Ja.
2: Denk ik, oh ja, het is niet zo prettig misschien om te doen. Want je stapt echt in die lijdensstappen van Jezus. Ja. En het sterkste vind ik dat altijd, als dan het eerste troevige geheim wordt gebeden. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader.
0: Mm-hmm. Ja.
2: En dan bidden we onze Vader.
0: Ja.
2: Dus hij zit daar tot bloedens toe te bidden. En dan wordt van ons gevraagd dat wij ook tot die Vader bidden. En dus er is geen afstand meer tussen het geheim, tussen wat er gebeurd is, en ons eigen leven.
0: Ja, prachtig. Ja, het herinnert ons ook aan dat dus inderdaad het een kerkelijk gebed is.
1: Ja.
0: Want als ik een hele fijne dag heb en ik moet alsnog die droevige geheimen bidden, dan denk ik aan die ledematen van de kerk die op dit moment vol zijn van vervolging. Die een hele moeilijke tijd doormaken. Of een echtpaar wat het moeilijk heeft op het moment in een parochie bijvoorbeeld. Hè? Of vrienden die problemen hebben. Hè? En dan kun je dat verbinden met het lijdens- en kruisoffer van Christus op dat moment. Maar hetzelfde geldt als je een vervelende dag hebt en je moet opeens de glorievolle geheimen gaan bidden. Ja, dat is eigenlijk een hele goede oefening. Hè?
2: Ja, het brengt focus aan in je leven. Ja. Ongeacht waar jij op dat moment mee bezig
0: bent.
2: Komt het weer terug tot de kern, tot het evangelie.
1: En het is het feitelijk door leven. Kijk, iedere gebed sluit je af met amen, zo is het. Maar het is ook het verwezenlijken van, zo is het ook voor ons in ons dagelijks leven. En dat geldt natuurlijk met het uitspreken of het bidden van verschillende gebeden. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor het uitspreken van de geloofsbelijdenis. Het is meer dan een waar van akte op basis van je rationele geloof. Het is echt het doorleven van wat de kern en essentie van ons geloof is.
2: Ja.
1: En wat natuurlijk ook mooi is aan de Rozenkrans, is dat je daar ook zelf je intenties aan kan verbinden. Hè?
0: Ja.
1: Dus dat het ook een soort van intercessiegebed is. Je kan je geeft het al aan, Stefan, als je bijvoorbeeld over de droevige geheimen hebt, dat je dan denkt bijvoorbeeld aan de kerk die bijvoorbeeld vervolgd wordt.
0: Ja.
1: Maar als je ook weet dat er mensen in nood zijn, of dat je voor anderen kan bidden, dat kun je heel goed verpakken en verwerken eigenlijk in het bidden van de Rozenkrans. Dus dat is natuurlijk

0: ook een hele mooie extra optie die dit gebed biedt.
1: In de meimaand hadden wij, ik kan me even niet meer herinneren of het dagelijks was of een paar dagen in de week. In ieder geval, het werd gedaan in Fribourg, in het klooster waar ik een tijd gewoond heb, werd de rooskrans samengebeden. En dan werd altijd het geheim gezegd, maar vervolgens kon iemand ook de persoonlijke intentie daarbij voegen.
2: Okay.
1: En persoonlijk in de zin van, nou ja, wat ligt bij jou nu op het hart? Wat heb je, is er iets gebeurd met mensen om je heen? Of, en er kwamen vaak hele mooie dingen ook uit. Hè? Dus dat er inderdaad gebeden werd voor een gezin wat het moeilijk heeft. Of een, hè? En ik denk dat essentieel is. Een ander onderdeel is natuurlijk de familierozenkrans. Waarbij je samen als gezin samen gaat zitten en de rozenkrans bidt. Het is niet gemakkelijk, vooral niet als er veel kleine kinderen bij zijn, want ja, die zijn snel afgeleid. En toch is dat een leerschool van gebed en kun je op die manier je gezinsleven ook echt rondom Maria en vooral Jezus Christus plaatsen aan het einde van de dag. Dus ja, dat precies. Vroeger werd in India bijvoorbeeld, een van mijn medebroeders uit India, die zegt ja, elke dag. Elke dag in gezinnen.
2: Zo.
1: Elke dag. Ja. En het gebeurt ook nog wel in bepaalde gezinnen in Nederland, maar het is vrij zeldzaam. Mm. Maar in India is dat heel normaal, dat katholieken elke dag de rooskrans bidden. De rooskrans sla je niet over.
2: Precies, ja, dat doe je niet. Het is trouwens geen verplichting, hè, binnen de kerk. Je bent niet gebonden
1: zeker
2: aan de
1: rooskrans. Het is een devotie. Hè?
2: Ja, wordt wel sterk aanbevolen, heb ik begrepen.
1: Ja, en dus nou ja, ook door pausen, zoals die paus Leo XIII. Maar ook Johannes Paus II was een groot bewonderaar van de rozenkrans. Ook Ratzinger. Paus Benedict XVI, deze paus ook, had als lievelingsgebed de rozenkrans, heeft hij regelmatig gezegd.
2: Okay.
1: Franciscus, ja. Nou, denk ook aan het feit dat hij elke keer naar Maria Maggiore ging, na een grote bezoek aan een ander land, hè, of na een grote opdracht, ging die terug naar Maria Maggiore om Maria te bedanken.
2: Ja, ja, bij dat geliefde icoon van...
1: waar die nu ook begraven ligt natuurlijk, waar zijn graf ook is. Dus nee, maar Maria, en met uitnemendheid rozenkrans, heeft door de eeuwen heen zoveel heiligen voortgebracht ook. Dus het is echt een heel belangrijk, mooi gebed. En waarom? Omdat het hart ervan het evangelie is. Of zoals bepaalde heiligen ook zeggen, een samenvatting van het evangelie.
2: Ja.
1: Waar je elke keer opnieuw in binnentreedt. Want met je eigen ziel en je eigen wil ga je die ruimte van het mysterie in. En je ontdekt in die ruimte elke keer weer nieuwe dingen. Dat is ook waarom een professor in de exegese net zo goed de rozenkrans kan bidden als iemand die eigenlijk een heel basaal, eenvoudig geloof heeft. Mm. Beide kunnen daar heel veel uithalen.
2: Ja.
1: Hè? Ja. Het is dus ook een heel democratisch gebed. Iedereen van welke rang of stand dan ook of achtergrond kan dat gebed tot zich nemen.
2: Ja, dat is volgens mij ook de reden dat dus, daar gaan we in de geschiedenis nog over spreken, dat dus uiteindelijk gekozen is om 150 psalmen in te wisselen voor de weesgegroetjes.
1: Ja, het is niet dat het op psalmen niet meer gebeden worden. Hè? Maar
2: nee,
1: in ieder geval
2: die 150,
1: dat is de inspiratie.
2: Wel heftig.
1: Ja.
2: Dit is een democratische manier inderdaad om samen met elkaar toch dat hele gebedsnoer af te bidden.
1: Zeker.
2: Ja, mooi. Ja.

0: We hebben kort uitgelegd wat de rozenkrans voor ons betekent, wat de rozenkrans is, waar de naam vandaan komt. Maar er zijn 8 elementen die die devotie van de rozenkrans nog wat beter uitleggen. 8 verschillende onderwerpen waardoor we nog wat dieper het belang van de rozenkrans kunnen benadrukken. Hmm. Het eerste is de herhaling. Er wordt wel eens gezegd, herhaling is de beste pedagoog. We zijn natuurlijk als christenen geroepen om Jezus na te volgen, om de schrift lief te hebben. En door het herhalen van die teksten daar, wordt het ook eigen. Kijk, 150 keer het wezen goed herhalen betekent dat wij ook dat spontaan op andere momenten van de dag misschien kunnen doen. Dat het helemaal ons eigen gebed wordt. Zoals het onze Vader, dat Jezus heeft gebeden, wat ik net al zei, dat wordt ook ons gebed. En door dat elke dag structureel te doen, ja, is het als ademen. Het wordt onderdeel van je eigen leven.
1: Ja.
0: Dus dat is een eerste heel belangrijk onderwerp.
2: Ja, maar wat er dan natuurlijk wel een vraag bij is, hè, van, rozenkransgebed is natuurlijk in katholieke zin omarmd. Ik moet zeggen, ik ben hem ook niet dagelijks af en toe. Het is een devotie, dus dat is ook prima.
1: Zeker. Ja.
2: Maar je hebt natuurlijk ook geluiden waaruit zegt, ja, als je ook naar de Bijbel kijkt, een gigantische omhaal aan woorden gebruiken.
1: Ja.
2: Ja, is dat nou eigenlijk wel de bedoeling en is dat nou de essentie van het gebed? En hoe zien jullie dat? Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar het argument van ja, het talloos herhalen van dezelfde gebeden, is dat nou eigenlijk juist niet iets waarvan in de Bijbel wordt gezegd, dat moet je juist niet doen?
3: Nou, ik zou zeggen juist wel eigenlijk, want een omhaal van woorden, daar wordt vooral mee bedoeld, denk ik, dat je een heel verhaal houdt.
0: Ja. Dat je
3: dus
0: leegloopt.
3: Niet dat, ja, ja. Dat je alles en ook met hele mooie woorden tegen God spreekt. Maar ja, waar is het hart? Hè?
2: Ja, ja, precies.
3: Dat is eigenlijk waar het aan om gaat. Terwijl in het Oude Testament al, het Shema Israël, hoor Israël, hè, de Heer is uw God. Dat wordt de hele tijd herhaald.
0: Soms staat het op psalmen staat ook, Israël blijft het herhalen.
3: Voilà, het woord van God overwegen dag in dag uit.
0: Psalm 1.
3: Ja, en dat is dus echt wel een herhaling, die de essentie is ook van liturgie en van aanbidding. Ja. Dus elke keer opnieuw. En het idee daarbij is dat sommige waarheden en mysteries, het is een mysterie, een geheim, zo waar zijn dat we elke keer weer een nieuw aspect van God erin ontdekken. Hè? Dus als je het hebt over het eerste geheim, hè? Het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan de maagd Maria.
0: Ja. Je kunt natuurlijk vanuit verschillende perspectieven.
3: Oh, het is een engel. Wat is een engel eigenlijk? Hè? Zijn wij ook engelen? Nee, we zijn mensen. Hoe zit dat dan? En waarom begroet die engel Maria? Want in de traditie is dat helemaal niet normaal. Dat een engel een mens begroet. En dat zijn al 2 aspecten bijvoorbeeld die je eruit kunt halen.
0: Ja.
3: Maar je kunt ook denken van, oh ja, de engel komt naar Maria toe. En Maria gaat dan vervolgens zeggen, mij geschieden naar uw woord, hè, als ze de boodschap ontvangen heeft. Dan kan je bij jezelf denken, maar hoe zit dat bij mij?
0: Zeg ik
3: ook altijd ja als het nodig is, hè? Als God naar mij toe komt. Hè? Dat zijn allemaal aspecten van één geheim nog maar. Hè?
2: Ja, dus het feit, hè, als we het dan hebben, hè, ja. Het argument omhaal van woorden.
3: Ja.
2: Nou, dan gaat het dus om niet zozeer de kwantiteit, maar vooral de kwaliteit, de gerichtheid van je gebed. Ja. Dus eigenlijk zeg je al, van, nou, het bidden van de rozenkrans is eigenlijk al een overweging van de schrift, van het evangelie wat bekend is.
3: Ja.
2: Plus het feit dat je het dan ook nog eens een keertje vaak doet.
3: Ja.
2: Dat maakt dat je het geloof ook inniger kunt beleven en dat het ook dichterbij je komt.
3: Ja.
0: Dat brengt ons ook wel bij het tweede onderdeel van die devotie, de 2 van de 8. Dat letterlijk, het is een snoer wat helpt om te tellen. Maar het betekent niet dat het een mechanisch gebed is. Het is iets niet dat we afratelen en dan zeggen, oh ja, nou als we dit bidden, dat is natuurlijk ook heel erg een voordeel over katholieken. Van, nou, als we dit maar doen, dan worden we zalig. Hè? Maar het is niet zo dat dit een soort muntje is dat je in de automaat stopt en dan zijn we weer gelukkig.
3: Ja.
0: Maar het is een hulpmiddel om ook gefocust bij dat gebed te blijven. Ik heb gisteren geprobeerd om de rozenkrans in de auto te bidden.
3: Mm.
0: En dan zit je dus zo te rijden. En dan,
3: met je vingers.
0: Dan zit ik altijd zo van, oké, maar ik moet schakelen.
3: Ja, ja, ja.
0: Heb ik nou 8 of 9 weesgroetjes gebeden?
3: Ja, ja.
0: Ja, nou ja, ik doe er nog maar 1.
3: Ja.
0: Het is heel moeilijk om zonder concreet gevoel te weten waar je precies bent.
3: Ja.
0: En dat betekent niet dat het een mechanisme wordt, maar wel dat het je helpt om gefocust op dat geheim
3: dus
0: te zijn.
3: Ja, precies, zodat je niet hoeft te tellen. Hè? Dus dat besteed je uit aan dat instrument.
0: Ja, en dat is natuurlijk wat je al zei, ook in andere religies is dat ook heel gebruikelijk, dat je iets concreets bij je hebt.
3: Ja, precies. Ja.
0: Het kan ook zelfs helpen om te even realiseren. Ik bedoel, heb je het lef om met een rozenkrans over straat te lopen?
3: Mm.
0: Ja, het kan ook een teken zijn van, kijk, ik voel me verbonden met het geloof, met de kerk.
3: En het helpt ook dat je op een gegeven moment zegt, ja, maar nu ga ik naar de volgende ruimte. Dus als je elk geheim ziet als een ruimte, een Bijbelse ruimte waar je binnentreedt. Romano Guardini heeft er ook mooie dingen over geschreven. Hè? Hoe het gaat om het intreden in die Bijbelse ruimte die het geheim is. En na 10 wees gegroeten ga je naar de volgende ruimte. En dat houdt je wel ook bij de les. Van, ja. Want misschien wil je wel veel langer in die ruimte blijven. Maar het is ook goed om weer de volgende de deur naar de volgende de ruimte te nemen.
0: Ja, zo zie ik het ook eigenlijk letterlijk als een soort lijntje naar de hemel. Alsof Jezus en Maria mijn hand vasthouden.
3: Oh,
0: en ik zo een lijntje naar boven heb. En, en dit is dichterbij kan je bijna niet komen bij het evangelie.
2: Nou, ik vind het ook wel een positieve afleiding. Ik bedoel, je ziet het wel zoals als mensen die roken niet kunnen roken, dan hebben ze toch iets in de handen nodig.
3: Ja. En dat is een hele goeie.
2: En als je zo'n ding bijvoorbeeld in je broekzak of waar dan ook hebt en je loopt ergens en je voelt letterlijk en figuurlijk het gebed, want 50 kraaltjes krijgt een andere betekenis. Zoals we in het christelijke geloof natuurlijk heel veel fysieke onderwerpen een hele andere betekenis zien krijgen. Kijk bijvoorbeeld naar het brood, kijk naar het wijn, et cetera. Ja, zo krijg je zo'n snoer van 50 plus 5 plus, dan laten we zeggen, nog 5 kralen, ook een hele andere betekenis. Hè? En dus als je hem ook daadwerkelijk voelt, ja, dan kan dat ook weer een positieve afleiding zijn.
0: Ja.
2: Om juist weer dichter
0: te komen. Zeker als je in verleiding komt of zo, dat je zegt, ik pak even de rozenkrans erbij.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja. En dat kan je overal doen inderdaad, als je aan het lopen bent, waar dan ook. Nou, een ander belangrijk onderdeel van die devotie heb ik al kort even aangestipt, dat het dus ook wordt gezien als een vervanging van het psalterium.
3: Mm-hmm.
0: De 150 psalmen die door monniken nog steeds helemaal gebeden worden. Ja. Ja, en om dat wat democratischer, toegankelijker te maken, is daar dus iets anders voor gekozen.
3: Nou, de mensen die het getijdengebed wel eens gebeden hebben, dus het gebed van de kerk, hè, bestaande uit een lezingendienst, laude, middaggebed, vespers, complete, hè, wat eigenlijk uit de monastieke traditie komt, maar daarna verplicht is gesteld, ook voor alle priesters, hè, maar ook leken, bidden het meer en meer. Je hebt zo'n mooie app, getijdengebed app. Daar zie je elke keer dat er een zogenaamde antifoon is. Een antifoon, anti, dat komt voor de psalm. En dan komt de psalm en dan komt de antifoon weer terug.
0: Ja.
3: En eigenlijk is dat een geheim. Want die antifoon die vertelt iets over de interpretatie van de psalm die daarna komt.
0: Ja.
3: Dus je kunt het eigenlijk vergelijken ook met die, ja, die geheimen van de rozenkrans. Bijvoorbeeld, Jezus bidt een doodsangst tot zijn hemelse vader. En vervolgens bid je psalm 51. Psalm over vergeving. Of je bidt psalm 21. Een psalm over Godverlatenheid. Dat is eigenlijk een beter voorbeeld. Psalm 21. Dus dan past dat heel goed bij elkaar. En als je dan die tekst van de psalm ziet, dan wordt die weer vervuld in die antifoon. Mm. Dus zo zie je dat de ziel, de christelijke ziel, wil die teksten uit het Oude Testament serieus nemen en lees ze na Christus toe.
0: Ja,
2: maar is dat dan ook?
3: En dat is een beetje wat de rozenkrans ook doet. Hè? Dus een geheim, een antifoon als het ware.
0: Ja, gericht,
3: voor die 10 wees gegroeten.
0: Ja, gericht op Christus.
2: Ja. En nou ja, goed, er komt dus van op psalterium af. Is het dan ook zo dat de geheimen die nu zijn vastgesteld in de rozenkrans, zoals wij die nu bidden en zoals wij die kennen, dat zijn dus 15 plus 5, inmiddels 20 geheimen. Ja. Komen die dan ook één uit één voort uit de psalmen? Want je kan ook bedenken dat je nog veel meer geheimen natuurlijk hebt over het leven. Nee, van Christus.
3: Wat het eigenlijk wat gebeurd is in de traditie is dat het Ave Maria, het wees gegroet zoals we dat nu kennen, is vrij nieuw. Daar komen we zo dadelijk ook op. Misschien kunnen we dat nu al gelijk behandelen. Dat is het volgende element als het ware.
0: Ja, het Bijbelse element.
3: Het Bijbelse element van de rozenkrans of het rozenhoedje, als het 50 is, is dat Ave Maria. En dat Ave Maria bestaat uit een aantal onderdelen. Het bestaat uit Lucas 1:28. Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.
0: Ja, de engelengroet.
3: Dat is de engelengroet. Ja. Hè? Maar ook Lucas 1:42, hij zei het gezegend onder de vrouw en gezegend is de vrucht van uw schoot.
0: Ja.
3: Voilà, en dat is het Bijbelse onderdeel. En wat dan toegevoegd is, is het woord Maria door de kerk en Jezus. En waarom is Jezus toegevoegd? Want dat is natuurlijk wat in de schoot van Maria is. Ja. Hè? Dat is de persoon die op dat moment...
0: Ja, en Maria
3: Godmens,
0: is
3: die,
0: de begenadigde van de Heer. Dus.
3: Voilà, en dat is dus samengegroeid tot een tweesgroep. Maar in het begin was Jezus er nog niet in aanwezig. Met naam niet. Maar het interessante is wel dat al heel vroeg... Je ziet dat bijvoorbeeld ook al in de 6e en de 7e eeuw. Dat er aan dat Ave Maria, dus weesgroep Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen en gezegend is dus de vrucht van uw schoot.
0: Ja.
3: Let op, ik heb geen Jezus genoemd. De vrucht van uw schoot. En dan wordt eraan toegevoegd, omdat, in het Grieks oti, ja. Omdat, waarom is die vrucht gezegend? Omdat u de verlosser van onze zielen hebt gedragen. En dat vinden we al in de 6e en de 7e eeuw. In bepaalde, dat was een scherven in een Koptisch klooster, is dat gevonden. Dus, en ook in de Jacobusliturgie in de 4e en de 5e eeuw staat al die toevoeging.
0: Ja, dus, ook
3: dus nog lang voordat Jezus toegevoegd werd aan het Ave Maria, vinden we dat al in de geschiedenis.
0: Ja.
3: En waarom? Omdat het centrum van die tekst uit Lucas is natuurlijk Jezus zelf. Jezus is belangrijk, want daarom is de maagd gezegend vanwege de vrucht van haar schoot. En dan wordt dus gezegd dat is Jezus. En dan vervolgens, ja, waarom niet ook herdenken wat Jezus dan gedaan heeft. Ja. Dus aan Jezus worden dan vervolgens die verschillende mysteries toegevoegd. En dan zie je dus ook aan het begin van de Rozenkrans, vooral bij de Sisters Jensers, dan spreken we ongeveer over de 12e eeuw zo, daar gebeurt iets interessants. Daar worden zogenaamde clausule, slotzinnen toegevoegd aan het weesgegroet. En dat zie je nog steeds vandaag de dag als je in Duitsland het weesgegroet, de Rozenkrans bidt. Mm-hmm. Dan wordt er gezegd, weesgegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus. En dan die onder doodsangst geleden heeft, de vrucht van uw schoot. Heilige ja. Maria, moeder van God, bid voor ons onderzoek. En er wordt elke keer dus, dat kan ook interessant zijn voor mensen die zeggen vaak, ja, na één wees gegroet ben ik het vergeten.
0: Oh ja.
3: Het geheim.
0: Het geheim, oh ja.
3: Maar wat ze in Duitsland dus nog steeds doen, en dat is ook aan het begin van de Rozenkrans was het ook zo, dat zie je daar regelmatig, dat na het woord Jezus elke keer opnieuw het geheim herhaald wordt. Dus dan krijg je wat ik net gezegd heb. Ik kan het nog een keer doen met een ander voorbeeld. Bijvoorbeeld, wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus. Aan wie de engel Gabriel...
0: Gedoopt is in de Jordaan.
3: Die gedoopt is in de Jordaan, bijvoorbeeld. Hè? Ja. En dan dus het invoegen van een mysterie elke keer na de naam van Jezus.
0: Ja. Ja.
3: En dat zie je ook, ik heb het nu hier niet bij me, maar bij dus die Sisterse teksten. Pagina's vol met que. En que is het woord voor die, hè, in het Latijn. Hè. Dus qua que wordt elke keer gezegd, wat is nou het mysterie waaraan we nu willen denken? En dat is dus de essentie van de Rozenkrans. Dat die vrucht van de schoot van Maria niet zomaar een vrucht is. Nee, dat is God zelf, Jezus. En daarom eren we Maria.
0: Ja.
3: En die vrucht van de schoot, die heeft allerlei zaken meegemaakt. De helsgeschiedenis. En dat memoreren we elke keer.
0: Misschien afrondend nog één onderdeel, waarom we dat ook via Maria doen, waarom we Maria groeten. Voor mensen die echt heel veel interesse hebben in het wezen groet, jullie hebben daar met z'n tweeën als herbergiers natuurlijk ook al een hele serie over gemaakt, over het Ave
3: Zeker.
0: Maria.
3: Ja.
0: Maria laat natuurlijk zien wat het betekent om ja te zeggen tegen God en onvoorwaardelijk, tot aan het kruis. Ja. Maar wat is nou precies de meerwaarde dat wij Maria groeten en dat we niet 150 keer een Jezus gegroetje zouden bidden bijvoorbeeld? Dat we Jezus direct bidden.
3: Nou, omdat de verlossing door haar gekomen is ook. Hmm. En zij verwijst altijd door naar Jezus Christus. Dus het andere is ook volledig legitiem. Je kunt ook alleen op Jezus focussen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het Jezusgebed, het Oosten.
0: Heer Jezus Christus, Heer Jezus, Zoon van God, ontferm voilà. Over mij
3: een
0: zondag.
3: En dat wordt dan heel vaak herhaald. Dat is ook zo'n herhalend gebed. Daar ligt de focus heel erg op Jezus die aan het einde der tijden terugkomt. Hè? De laatste zin uit de Apocalypse ook. Kom, Heer Jezus. Dus dat ligt in de toekomst. Terwijl hier gaat het veel meer om zaken uit het verleden, maar die natuurlijk eeuwigheidswaarde hebben. Want het is Jezus Christus zelf die rondgelopen heeft op aarde, de wonderen gedaan heeft en geleden heeft, gestorven is en verrezen is. En dat memoreren we, maar niet slechts als een herinnering uit het verleden, maar als iets wat voor ons vandaag de dag nog steeds actueel is. En door naar de ogen van Maria te kijken, naar Jezus, ontdekken we wie Jezus ten diepste is. Want Maria is de eerste die volledig verlost is ook. Hè? Jezus had geen verlossing nodig. Hij heeft de verlossing wel tot stand gebracht voor ons. Maar de eerste is Maria, moeder van de verlossing.
0: Ja, precies.
3: Zij heeft haar fiat gegeven. En door haar fiat kunnen wij ook... Dus een hele mooie passage van Bernardus van Clairvaux, waarin die zegt, ja, we wachten allemaal op dat fiat van Maria. Zeg alsjeblieft ja, want met uw ja, daar zit ook ons ja in.
0: Ja, daardoor is die hele beweging van de verlossing tot stand gekomen.
3: Voilà.
2: Ja, en die verbondenheid zit natuurlijk al in het ontvangen van Christus, het ja zeggen tegen God. Hmm. Christus zei ook zie hier uw moeder, terwijl hij aan het kruis op het punt stond.
0: Ja, dat interpreteren wij inderdaad als de moeder van alle gelovigen.
2: Ja.
0: Niet alleen de moeder toen ook van Johannes die haar in huis nam.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook het mooie. Het is heel gewoon om ook voor elkaar te bidden. Maar dat is natuurlijk ook het hele principe van heiligen. En dus ook Maria, de voornaamste heilige. Mm-hmm. Is dat wij ook geloven in intercessie. Dat wij ook mogen vertrouwen op mensen. En zeker Maria die onderdeel van die hele heilse geschiedenis geworden. Ja. Om voor ons tot God te bidden. En dat is natuurlijk ook wel een mooi teken van nederigheid. Het staat altijd vrij om je rechtstreeks tot God te richten. Maar als wij weten dat er mensen zo heilig hebben geleefd, die letterlijk en figuurlijk voor ons een voorbeeld zijn. Ja, dan is het ook mooi om hun voorspraak te vragen bij God.
3: Omdat zij al dichter bij God staan.
0: Ja, we zijn één familie, hè, hier op aarde en in de hemel. En we vragen inderdaad vaak ook aan mensen. Ik heb dat vorige week nog gedaan aan jullie. Van jullie, als jullie blieft even voor mij bidden.
3: Ja.
0: Maar wij geloven dat de familie die in de hemel is met ons ook kan bidden. Dat is geen afzonderlijke wereld. Nee, en daarom kunnen we ook zo'n wezengoed met vertrouwen uitspreken.
2: Ja, en dat is ook mooi. En dat is ook precies de rijkwijde wat het eigenlijk heeft. En dat is ook precies het verschil tussen aanbidden en vereren.
3: Hmm.
2: En dat is natuurlijk soms nog wel een grens die...
3: Want de aanbidding blijft voorbehouden aan...
2: Alleen aan maar één God.
3: Alleen. Ja, voilà. De drie eenheid. Die ook elke keer weer genoemd wordt. Eer aan de Vader, Zoon, Heilige Geest. Bij elk tientje opnieuw.
0: Ja,
3: dus niet voor
0: dat
3: niets.
0: Natuurlijk, dat is het einde. Ja. Dat is het hoogste goed.
3: Ja.
0: Maar andere mensen kunnen ons daar naartoe brengen.
3: Voilà.
0: Zoiets.
3: Ja. Ik moet ook denken aan waarom is het nou voor deze tijd specifiek zo van belang om de rooskrans te bidden. En ik heb er wel een beetje over nagedacht en ik denk dat een van de grote redenen is het zuiveren van onze verbeelding.
0: Hmm.
3: Het zuiveren van onze prikkels en alles wat er bij ons naar binnen komt.
0: Ja.
3: Er komt heel veel troep bij ons naar binnen, om even zo te zeggen. Of dat nou via Instagram of andere kanalen is. En om daar wat afstand van te doen en wat meer de verbeelding van de Bijbel, die ruimtes van de Bijbel in ons te laten ontstaan en van daaruit ook echt te kunnen getuigen vanuit die ruimte die je misschien een paar uur eerder nog overwogen hebt in de rozenkrans.
0: Ja.
3: Dus dan kom je uiteindelijk toch weer op, volgens mij het belangrijkste voor deze tijd, elke tijd, maar nu weer ook, het innerlijk leven. Dus dat je een verbeelding en een innerlijk leven in je hart hebt, wat zuiver is.
2: Ja, en dat, maar ook een bepaalde gerichtheid, denk ik, in je dagelijkse leven. Hè? Ja. Een bepaalde gerichtheid en prioriteit, want... niet alleen heb je veel prikkels, het gevolg van die prikkels is ook dat je echt kan laten wegvoeren in de waan van de dag.
3: Ja.
2: Het feit dat wij de hele wereld naar binnen kunnen halen, het vaak ook nog eens een keertje de negatieve impulsen en signalen wat wij allemaal tot ons nemen en tot ons krijgen, maakt het dat mensen heel snel zoekende kunnen zijn of het overzicht kwijt te raken, een stukje prioriteit in het leven kwijt te raken, een stukje richting kwijt te raken.
3: Ja.
2: En
0: Het is ook een tegengift tegen het overhaaste leven.
2: Ook,
0: dus ja, zo'n rail van Instagram is 5 seconden en je swipet weer door. Ja. Je raakt niet verzadigd en je blijft maar doorscrollen.
2: Juist.
0: En na 5 seconden ben je alweer vergeten wat de vorige was.
2: Ja. Ja.
0: En hier, de rozenkans, moet je echt even de tijd voor nemen.
2: Ja.
0: Een 15 minuten ben je er wel mee bezig. Ja. Hangt een beetje van je tempo van een weesgoedje af.
2: Oh, daar zit ik aan de trage kant. Ja. Hey,
0: je kunt het natuurlijk doen tijdens een wandeling of zo. Maar het is toch even, je hebt die tijd nodig. Je blokt hem even in je agenda.
2: Zeker.
0: In je geestelijke agenda. En even heb je geen ruis van dat gehaaste leven. En dat is denk ik voor iedereen heel erg aanbevolen.
3: Ja, ja, en het heeft echt iets mystieks hoor. Want door die Bijbelgeheimen opnieuw in je hoofd te laten ontstaan en daarover na te denken, daar is een verbinding met Christus mogelijk. Ja, nou, een intimiteit.
0: Ik kan dat nu wel zeggen, maar ik heb geen ander gebed waarbij zoveel intenties ook echt zijn uitgekomen.
3: Ja.
0: Waar het zo duidelijk is dat ik soms al na een dag zie van zo, dit is wel wonderbaarlijk.
3: Ja.
2: Ja. Ja, weet je wat ook mooi is? En dat is het psychologische effect ook wat op meerdere vlakken in het leven natuurlijk speelt. Iets lezen doet bijvoorbeeld maar voor een deel beklijven. Iets aanhoren doet maar voor een deel beklijven. Doen, dat helpt dan een stuk meer. Je kunt de rozenkrans lezen. Je spreekt hem uit. Je hebt feitelijk ook nog iets fysiek in handen.
3: Ja.
2: Dus om ook op zoveel verschillende manieren bezig te zijn met gebed en terug te komen tot de kern, brengt dat ook een zekere verdieping. He, dus ook psychologisch mentaal aspect van de manier van bidden.
0: Ja, alles in je hele aspect.
2: Alles in je lichaam wordt in werking gezet.
0: Ja, precies.
3: Ja. Ja, mooi. Ja, want dat is het probleem met heel veel andere zaken, zoals zo'n Instagram. Dat gebeurt allemaal buiten je.
0: Ja.
3: Wat gebeurt er nou nog in je? Hoe stimuleer je nou nog je innerlijke wil om bij Christus te zijn en je verlangen bij hem te hebben? En, en die beelden ook van hem in jezelf toe te laten. Of vanuit jezelf ook een beeld te maken. Niet in de zin van een afgod. Maar ik bedoel in de zin van woorden uit de Bijbel. Die dan vervolgens ook voor je gaan leven.
0: Ja, waarvan je ook zegt van oké, dat is mijn hoogste goed.
3: Ja, precies. Ja,
0: en dat is een grote strijd, hè?
3: Ja, en ik denk dat het uiteindelijk ook het opnieuw herkauwen is van de openbaring en van de helsgeschiedenis. En dat je daardoor ook makkelijker verkondiger wordt zelf ook van het evangelie. Maar dat je elke keer jezelf eraan herinnert.
2: Ik wil zeggen, het je eraan herinneren is ook heel belangrijk. Ja. Hè? De afgelopen
3: Alhoewel, ik vind dat woord klein.
0: Dan wordt het misschien
3: herinneren wordt soms te
0: verleden tijd.
3: Te veel verleden tijd. Ik hou meer van het woord actualiseren.
2: Ja,
3: tegenwoordig stellen van. Want het is echt nu ook. Maar sorry dat ik je onder. Ja.
2: Nee, maar dat zie je met heel veel dingen. Ik merk dat zelf bijvoorbeeld ook met Pasen. Eigenlijk vieren wij in iedere Eucharistieviering vieren wij Pasen. Maar toch het moment dat je Pasen zelf viert en het Triduum doorloopt.
3: Nog meer vreugde.
2: Nog meer, omdat je het dus actief herinnert. Dat zijn meer Rutteaanse termen.
3: Mm.
2: Hè? Maar het actief ophalen en het actief herleven. Ja.
0: Nou, laten we richting een afronding gaan.
3: Ja.
0: We gaan in de volgende aflevering nog veel meer stilstaan bij de historische wortels ook van de rozenkrans, ik wou zeggen, van Instagram.
2: Zo, die is helemaal weggevoerd.
0: Nee, van het monastieke leven dat zo echt de rozenkrans heeft ontwikkeld tot wat het vandaag de dag is. Want het is niet zomaar uit de lucht komen vallen, ook al lijken sommige legendes dat wel te suggereren.
2: Ja, het is interessant hoe zich dat echt heeft ontwikkeld. Hè? Want ook de rozenkrans is een ontwikkelproces geweest.
3: Ja, ja zeker.
2: Interessant.
3: Ja. Mooi, het is de meimaand, dus wat nog meer. En kan je wensen dan podcast over de rozenkrans.
0: In de mooie Liduina-basiliek in Schiphol.
3: Ja, we zijn heel dankbaar dat we hier mogen zijn.
0: Ja.
3: Jullie hebben vast ook al een paar beelden gezien van de kerk en zo. Het is
0: dit is ook de kerk waar jij zelf werkt.
3: Ja, klopt, ja.
0: Ja.
3: Als parochievicaris heet dat dan met een duur woord. Betekent gewoon kapelaan.
0: Betekent gewoon dat we hier even een mooie podcast kunnen opnemen.
3: Voilà, zo is het. Ja.
0: Okay.
3: Zullen we afsluiten met een wees goed?
0: Goed idee.
3: Ja. Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
3: Amen. Dank u wel.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag in de zevende week van Pasen. Luidt de tekst van de introitus: laten wij vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade, om barmhartigheid en genade te verkrijgen en tijdige hulp. Genade krijg je als je iets niet verdient. Het is gratis, voor niks. Genade heb je nodig als zondaar. Maar als zondaar krijgen wij genade wanneer wij vertrouwen. Laten wij vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade. We maken ons los uit de gewone menselijke betrekkingen om ons te laten opnemen in het grote wij van de familie van God. Ik lees hier voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: Heilige Vader, niet voor hen alleen bid ik, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij allen één mogen zijn. Zoals gij, Vader, in mij en ik in u. Dat zij ook in ons mogen zijn, opdat de wereld geloofe dat gij mij gezonden hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij geschonken hebt, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt één zijn. En opdat de wereld zal erkennen dat gij mij hebt gezonden en hen hebt lief gehad, zoals gij mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat zij die gij mij gegeven hebt, met mij mogen zijn waar ik ben, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, daar gij mij lief hebt gehad, voor de grondvesting van de wereld. Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld u niet erkend, ik heb u erkend. En deze hier hebben erkend dat gij mij gezonden hebt. Uw naam heb ik hun geopenbaard, en ik zal dit blijven doen, opdat de liefde waarmee gij mij hebt lief gehad in hen mogen zijn, en ik in hen. Dit is het woord van God. Niet meteen op de tekst afgaan. Eerst de eigen gesteltenis verzorgen. Letten op je hart. In mijn bewustzijn proberen me aan te sluiten bij die diepte in mij waar Gods liefde in ons is uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. Romeinen 5:5. Eigenlijk ben ik altijd in gebed. Onbewust, door de Heilige Geest die voor ons pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen. Romeinen 8:26. Tref ik in mijn hart soms sporen aan van dat diepere elan naar God, dat elan dat bij doopsel en vormsel in mij is uitgestart door de gave van de Heilige Geest, me door dit elan laten meevoeren tot mijn geest rust vindt bij hem. Bij de plaats van het gebed, staande een paar passen er vandaan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Zoals Jezus de ogen ten hemel sloeg, zijn blik beantwoorden met een gebaar van eerbied en aanbidding. De houding van het gebed aannemen, liggend, zittend of geknield, maar niet bewegen en zo min mogelijk te zien bewegen, zodat ik kan merken hoe ik van binnen bewogen word. En dan vraag ik om de genade dat die inwendige bewogenheid door de liefde van God de ziel mag zijn van al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden. Want dan alleen zullen ze strekken tot de dienst en de lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis kort overzien, Jezus beleeft zijn uur.
het afscheid uit deze wereld, het topmoment van zijn bestaan, zijn heerlijkheid. En op de grens houdt hij voeling met de beide zijden van de grens, met de vader aan gene zijde en de leerlingen aan deze zijde. In het gebed vraagt Jezus aan zijn vader dat de eenheid die er is tussen hem en de vader ook tussen de leerlingen mag zijn. En datzelfde vraagt Jezus ook met betrekking tot de heerlijkheid en tot de liefde. De plaats zien, de zaal van het laatste avondmaal, en ook de geestelijke plaats zien, de grens tussen aarde en hemel. Vragen om de bijzondere genade ten volle de vreugde van Jezus te mogen bezitten die hij voor ons op dat uur heeft afgesmeekt. De overweging. In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: mogen allen één zijn, zoals gij, Vader, in mij en ik in u. Jezus bidt om eenheid. Maar je bidt niet om iets dat er al is. Iets wat je hebt, daar kun je dankbaar voor zijn, dankzeggen. Maar wat je niet hebt, daar vraag je om. Wat Jezus voor zich ziet, is verdeeldheid, verstrooiing, verscheurdheid. Dat is wat Jezus aantreft en waaraan hij lijdt. Die verscheurdheid, dat is de meest pijnlijke manifestatie van de zonde. Voor Jezus, maar ook voor de mensen. Van veel zonden hebben de mensen geen pijn. Maar de zonde van de verdeeldheid raakt hen. Wanneer de band, het vertrouwen, het groepsgevoel, de solidariteit in de knel komt, dan doet dat gevoelig pijn. Veel meer pijn, innerlijke pijn, dan vele andere vormen van lijden. Lichamelijke pijn of pijn om vormen van sociaal onrecht. Hoe pijnlijk en vernederend deze vormen van pijn ook mogen zijn, dat is allemaal te dragen als je voelt hoe je gedragen wordt door je naaste. Als je voelt hoe anderen met je verbonden zijn, hoe ze om je geven, hoe ze samen de schouders zetten onder dezelfde taak, als ze de rijen sluiten tegenover de vijanden buiten, zoals in de oorlogstijd, het volk de rijen sloot tegenover de vijand. Maar als de vijand niet van buiten komt, maar van binnen. Was dat niet Paulus' grootste beproeving? Eens zette hij alle dingen op een rijtje waaraan hij te lijden had. Storm op zee, stokslagen, ontberingen, nachtwaken. Maar dan komt het ergste. Tegenwerking van valse broeders, van Alexander de Koperslager. En dat is ook wat onze samenleving het meeste pijn doet. Verbrokkeling, verkruimeling, gebrokenheid, verraad. De boel valt uit elkaar. En dat gebeurt in andere samenlevingen en ook in de onze, in die van de kerk. Een eeuw geleden was het nog zo dat de mensen niet zonder elkaar konden, maar nu is het zo dat we niet met elkaar kunnen. En dat verschijnsel heet individualisme. Dat is de leuze voor vandaag. Onze grootste pijn is het verlies van aan saamhorigheid in de samenleving, in de families, de gezinnen, in de religieuze gemeenschappen. Noem maar op. Nooit werd er zoveel over gemeenschap gesproken, over samen zijn, de cultuur van de groep enzovoorts. En nog nooit hebben zoveel mensen zich in de kou gezet gevoeld. Het verlangen naar het herstel van die eenheid is een heilig verlangen. En in dat woord heilig zit het woord heling. Jezus verlangt naar eenheid, naar heling. Jezus bidt dat we één mogen zijn. Jezus weet dat de Vader hem verhoort. En wij weten ook wel dat ons gebed wordt verhoord. Maar wat laat de verhoring lang op zich wachten? Wat moeten wij in geduld oefenen? En wat heeft Jezus in geduld moeten oefenen? Het lijkt wel
of die twee innig zijn verbonden, geduld oefenen en pijn lijden. Dat zit ook in het woord patientia, geduld, patience, denkt u maar aan het Franse patience, geduld, daar zit het woord pati in en dat betekent lijden. Patientia is lijdzaamheid. In Jezus geduld, in zijn geduldig wachten op onze eenheid, in het dulden van onze oneenigheid, van onze verdeeldheid, daarin openbaart zich een onvoorstelbaar lijden in het hart van Jezus. De eenheid waarom wij vragen en waarnaar wij verlangen is een mysterie, een geheim, een goddelijk geheim. Iets waarin wij door God kunnen en mogen worden binnengeleid. Je kunt het niet zelf maken. Eenheid kun je niet maken. Net als het gebed. Gebed en eenheid zijn gaven die je niet kunt maken, die je moet ontvangen. Zoals trouwens alle andere dingen van het leven. In dat wachten, dat lange wachten, ontstaat de neiging, de bekoring, om de moed maar op te geven, moedeloos te worden en dan maar wat te doen. Een bisschop met ervaring op het gebied van ecumene zegt: om met ecumene te beginnen is veel hoop nodig en om ermee door te gaan is het nodig te hopen tegen alle hoop in. En eigenlijk zou je dat moeten toepassen op de eenheid in je eigen kring. De eenheid met de mensen met wie je samenwerkt, met wie je samenleeft, met wie je samen woont. Alle moeilijkheden die zich op dat punt voordoen, zijn eigenlijk even zoveel staties op een kruisweg. Het is goddelijk lijden. Mensen kunnen, wanneer zij het wachten moe zijn, het dulden, het dragen, moe zijn, het tegenovergestelde gaan doen. Ze worden moedeloos en dan gaan ze zelf de eenheid maken. Een eigen kerk beginnen, een eigen aanpaskerk, een eigen marginaal kerkelijk beweging in het leven roepen. Maar dan krijg je geen eenheid, dan krijg je alleen nog maar een grotere verdeeldheid en nog meer kerken erbij. Daartegenover staat de manier waarop onze samenleving de eenheid maakt. Dan laten we elkaar toch met rust laten. Ieder heeft zijn eigen waarheid. Als je maar gelukkig bent met je eigen keuze. Als ik maar mag leven zoals ik dat verkies. En dat is natuurlijk ook geen eenheid. Dat is schijneenheid. Een gemakkelijke eenheid. Een offerloze eenheid. Een eenheid die niets kost. Een eenheid zonder liefde. Nee, het is beter, het is noodzakelijk de eenheid te laten groeien, te laten rijpen, totdat het de ware, door Jezus verlangde eenheid voort kan brengen. Alle kleine, te kleinschalige, te kleinmenselijke, te veel berekende eenheden moeten sterven om de grote, heilige eenheid te laten verrijzen. We zullen één moeten zijn, zoals Jezus, naar zijn voorbeeld. Zoals Jezus dat voordoet aan het kruis. Want wat hij gezegd en gebeden heeft, Vader, ik bid u dat zij één mogen zijn zoals gij in mij, wordt op het kruis, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij schijnt de eenheid met zijn Vader verloren te hebben. En zo is hij het beeld van de verdeeldheid tussen de kerken en het beeld van de verdeeldheid tussen de mensen. Wij mogen in deze wonden van verdeeldheid, de verdeeldheid die wij met elkaar hebben, waaraan wij lijden, daaraan mogen wij pijn hebben en daarin zijn gelaat ontdekken. Ook hij lijdt aan deze droevige situatie. Hij leidt tot stervens toe aan de verdeeldheid met zijn Vader. Wanneer wij zo lief hebben, dan vinden wij ook de kracht om het lijden en de moeilijkheden die de weg naar de volledige eenheid markeren,
te dragen en niet te ontwijken. Want juist op het moment dat hij ten diepste leed aan de scheiding, kwam de eenheid. Toen wekte de Vader hem op uit de dood, uit de verdeeldheid. Toen gaf de Vader hem de heerlijkheid die de Zoon weer aan zijn leerlingen heeft gegeven. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij geschonken hebt. De eenheid komt van buiten het menselijk geslacht. Het komt zelfs van buiten Jezus. Het komt van de Vader. En dat is wat we in de Eucharistie vieren. Enerzijds is er het sterven aan menselijke eenheidsstrevingen en anderzijds het vieren van de door God geschonken eenheid. Het sterven aan menselijke eenheidsstrevingen houdt in dat je niet je eigen eenheid viert. Integendeel, je komt en gaat naast elkaar zitten. Je laat elkaar los. Je luistert niet naar elkaar, maar je luistert naar de woorden van een ander, van God. De woorden uit de Heilige Schrift. En je kijkt naar een middelpunt buiten je, buiten de groep waarin je zit. En dan word je opgenomen in een gebeuren dat zich voltrekt buiten je eigen macht om. Een gebeuren waaraan je niets kunt doen, niets anders dan je alleen erin te laten opnemen. De vrede van Christus, de eenheid van Gods wegen, wordt je toegewenst vanaf het altaar. Je doet het niet zelf. En wat hij aan elkaar geeft, dat is zijn vrede. Geeft elkaar dan een teken van zijn vrede, de vrede van Christus. Het komt wel tot stand, maar pas nadat wij ons bewust geworden zijn van onze onvrede, van onze onderlinge verdeeldheid en dat wij daar vanuit onszelf niets aan kunnen doen. En dan eindigen zoals het begon, persoonlijk. Met mijn persoon proberen te zijn bij de persoon van Jezus en de persoon van de Vader. De eenheid vieren die zij voor mij hebben weggelegd. En sluiten met een Onze Vader.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook

0: Wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste geheim van het licht. Onze Heer Jezus Christus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: O, eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede geheim van het licht. Onze Heer Jezus Christus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde geheim van het licht. Onze Heer Jezus Christus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen.

0: van harte een hele goede avond, beste luisteraars van Radio Maria. Fijn dat u ingeschakeld heeft en u bent weer heel welkom, zodat we samen ook weer mogen gaan bidden. En dat is toch altijd, ik vind het prettiger als alleen. En dan heeft u natuurlijk, tenminste voor het groot en klein getijdenboek, de bladzijde nodig. In het klein getijdenboek beginnen we op bladzijde 38. Daar staat de hymne. Bladzijde 38. En de antifoon en de psalm. Nou, de antifoon, dat is van de paastijd. Maar de psalmen kunt u in ieder geval meebidden. En dat is bladzijde 332. Dan gaan we naar het groot getijdenboek. Daar vinden we de hymne op bladzijde 753. De antifoon nemen we van de PT, de paastijd. En dan de psalmen, dat is op bladzijde 1066. We zitten op de donderdag in de derde week. Bladzijde 1066. Dan gaan we weer naar voren in het boek. Vanaf de korte schriftlezing zitten we in het groot getijdenboek op bladzijde 529. En daar kunt u dan verder blijven. Dat is de laatste bladzijde die u nodig heeft. Bladzijde 529. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer. Houd gij bij ons uw intocht, Heer. Vervul het hart dat u verbijt met hemelse barmhartigheid.
1: Gij zijt de gave Gods. Gij zijt de grote trooster in de tijd, de bron waaruit het leven springt, het liefdesvuur dat ons doordringt.
0: Gij schenkt uw gave zevenvoud, o hand die God ten zegen houdt, o taal waarin wij God verstaan, wij heffen onze lofzang aan.
1: Verlicht ons duistere verstand, geef dat ons hart van liefde brandt, en dat ons zwakke lichaam leeft vanuit de kracht die Gij ons geeft.
0: Verlos ons als de vijand woedt, geef ons de vrede weer voorgoed. Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad, geen ongeval ons leven schaadt.
1: Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon. O Geest van beide uitgegaan, wij bidden u gelovig aan.
0: In het klein getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 332. En in het groot getijdenboek bladzijde 1066. God de Heer schonk hem de troon van zijn vader David. Alleluia. Heer, denk in uw mildheid aan David en zijn bezorgdheid voor u.
1: Hoe hij de Heer had gezworen, de sterke van Jacob beloofd.
0: Ik zal mijn huis niet betreden, die rustig gaan op mijn bed.
1: Ik gun mijn ogen geen slaap meer, mijn oogleden weiger ik rust,
0: tot ik voor de Heer een plaats vind. Voor Jacobs sterke een huis.
1: Wij hoorden ervan in Efrat en vonden de ark in Jerims velden.
0: Laten wij binnengaan waar hij verblijft. Vallen wij neer voor Gods voetbank.
1: Rijs op, Heer, en kom naar uw rustplaats. Gij en de ark van uw majesteit.
0: uw priesters gekleed in gerechtigheid. Uw heilige dansend van vreugde.
1: Omwille van David, uw dienaar, verstoot uw gezalfde niet.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. God de Heer schonk hem de troon van zijn vader David. Alleluia.
0: Geprezen het komende koninkrijk van onze vader David. Alleluia. De Heer heeft David gezworen. Een eed die wij nimmer breekt.
1: Eentellig uit uw geslacht zal ik op de troon verheffen.
0: Houden uw zonen zich aan mijn verbond? En alles wat ik hun opleg?
1: Dan zullen hun zonen ook voor altijd zetelen op uw troon.
0: Want God heeft Sion gekozen. Zijn woning wenste hij daar.
1: Voor eeuwig zal ik hier rusten. Hier woon ik, dit is mijn keus.
0: Met overvloed zegen ik deze stad. Haar armen lijden geen honger.
1: Haar priesters kleed ik in welstand. Haar inwoners hebben het goed.
0: Daar zal voor David een hoorn ontspruiten. Voor mijn gezalfde schijnt daar een licht.
1: Zijn vijanden zal ik beschamen. Maar hij draagt een stralende kroon.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Geprezen het komende koninkrijk van onze vader David. Alleluia.
0: Wie is u gelijk, Heer? Wie zo machtig en heilig als Gij? Alleluia. Wij danken u, Heer onze God. U albeheerser, die zijt en die waart.
1: Want Gij hebt uw grote macht doen gelden en uw koningschap aanvaard.
0: De volkeren waren in toorn ontstoken, maar uw toorn is gekomen. En de tijd om te oordelen over de doden.
1: De tijd om het loon te geven aan uw dienaars, aan de profeten en de heiligen. Aan hen die uw naam vrezen, kleinen en groten.
0: Nu is gekomen het heil en de macht en het koningschap van onze God. En de heerschappij van zijn gezalfde.
1: Want neergeworpen is de aanklager van onze broeders, die hen beschuldigde bij onze God dag en nacht.
0: Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. En door het woord van hun getuigenis.
1: Want zij hebben hun leven geminacht ten dode toe. Juicht daarom hemelen en gij die daar woont.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie is u gelijk, Heer? Wie is zo machtig en heilig als Gij? Alleluia. Gij weet toch dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God hebt ontvangen. Gij zijt niet van uzelf, gij zijt gekocht en de prijs is betaald. Eert dan God met uw lichaam.

0: Heilige Geest, de helper. Alleluia, alleluia.
1: De Heilige Geest, de helper. Alleluia, alleluia.
0: Ik zal u alles leren.
1: Alleluia, alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heilige Geest, de helper. Alleluia, alleluia.
0: Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het nu nog niet dragen. Wanneer hij echter komt, de Geest der waarheid, zal hij u tot de volle waarheid brengen. Alleluia. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verruk dus mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het nog niet dragen. Wanneer hij echter komt, de Geest der waarheid, zal hij u tot de volle waarheid brengen. Alleluia.
0: Gezegend is Christus in eeuwigheid. Laten we hem vragen de Heilige Geest te zenden over allen die hij verlost heeft.
1: Verlosser en Heer, zie naar ons om.
0: Zend de geest van eenheid over uw kerk. Neem alle tweedracht, haat en verdeeldheid weg.
1: Verlosser en Heer, zie naar ons om.
0: Gij die mensen hebt bevrijd uit de macht van de boze, bevrijd de wereld van het kwaad dat haar kwelt.
1: Verlosser en Heer, zie naar ons om.
0: Gij die tijdens uw gebed door de geest gedreven zijt tot uw dienstwerk, breng de priesters door uw geest tot gebed en trouwe ambtsvervulling.
1: Verlosser en Heer, zie naar ons om.
0: Geef dat de burgerlijke overheid de leiding volgt van uw geest, dat zij het welzijn van allen nastreeft.
1: Verlosser en Heer, zie naar ons om.
0: Gij die leeft in de heerlijkheid van de Vader, roep alle gestorvenen tot uw heerlijkheid.
1: Verlosser en Heer, zie naar ons om.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.
1: Verlosser en Heer, zie naar ons om.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. Heer, laat uw geest komen met zijn kracht en zijn gaven in ons uitstorten. Wij vragen u, geef ons de gezindheid waarin gij welbehagen vindt en wek het verlangen dat uw wil aan ons geschiedt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn geest. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
1: Omdat hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia,
0: verrezen is, zoals hij gezegd heeft, alleluia,
1: bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, Maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, door de verrijzenis van uw Zoon Jezus Christus onze Heer, hebt gij uw vreugde geschonken aan de wereld. Wij bidden u, laat ons door zijn moeder, de Maagd Maria, eenmaal komen tot de vreugde van het eeuwig leven, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Wil mij horen, God? Luister naar mijn spreken. Toon mij de wonderen van uw trouw.
1: Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken.
0: Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht. En hij boog zich naar mij toe. Hij heeft mijn roep om hulp gehoord.
1: De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan. En biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan.

wil kunnen doen. Niet dat God kwaad zou zijn, maar de straf die zal ervaren worden als zijnde iets onaangenaams. Niet God zelf natuurlijk. Dus nu hebben we de derde vorm van vrees. Dat is de kindschapsvrees. De vrees van een zoon of een dochter naar zijn of haar vader, in dit geval God de Vader toe, of naar de moeder toe. Het is de vrees waarbij wij als kinderen van God uit liefde voor Hem willen handelen volgens zijn wil en datgene willen doen wat God welgevallig is. Deze vorm van vrees vloeit dus voort uit de liefde die wij tot God voelen en de vreugde die wij beleven om Hem nabij te zijn. Het is de vrees om iets te doen wat God niet welgevallig is. Niet vanwege de straf die erop zou kunnen volgen, maar omdat wij, God onze Vader, niet willen teleurstellen, omdat we van Hem houden. Deze vrees is dus de vrees om ook gescheiden te zijn of verwijderd te zijn van God, onze liefdevolle Vader. Deze vorm van vrees is de ware vreze Gods die wij van de Heilige Geest ontvangen. Het is de Heilige Geest die ons maakt tot kinderen Gods. En het is de Heilige Geest die ons hart doet uitroepen naar God de Vader, Abba, Vader. Het is de gave van de vreze Gods die hoort bij de geliefde kinderen van God de Vader, die dankbaar en vol vreugde Hem beminnen en zich door Hem bemind weten. Ik stel voor dat we even een klein moment nemen om te luisteren naar wat muziek, om daarna verder te gaan met de volgende gave van de Heilige Geest, de gave van raad.

Welkom terug, beste luisteraars. Dit is Radio Maria Nederland en wij zijn bezig met de Pinksterretretten. We hebben zojuist de gave van de vreze Gods behandeld. Nu is het moment aangebroken om het te hebben over de gave van raad. In tegenstelling tot wat wij in eerste instantie zouden kunnen denken, is deze gave niet de gave die ons in staat stelt om goede raad te geven aan onze naasten, tenminste niet in eerste instantie, maar is deze gave vooral in eerste instantie dat wat ons in staat stelt om de raad van God beter te ontvangen en zodoende beter door hem geleid te worden. Misschien is het goed om nog heel even ons te herinneren dat alle zeven gaven van de Heilige Geest erop gericht zijn om ons makkelijker en beter te doen leven en handelen volgens Gods wil. En zo ook de gave van raad. Door de gave van raad wordt ook onze menselijke deugd van voorzichtigheid. Er bestaat volgens mij niet een mooi woord voor in Nederlands, maar in het Engels zou je zeggen prudence. Dat dekt wat meer de lading. Het is dus door deze gave van raad dat deze prudence, deze menselijke deugd van voorzichtigheid, wordt geholpen en wordt geperfectioneerd. Tot dusver de gave van raad. Laat ons nu een kijkje nemen naar de gave van vroomheid, ook wel piëteit genoemd. Als wij zeggen dat iemand vroom is, dan wordt het vandaag de dag zo nu en dan als negatief ervaren of negatief gebruikt, in de zin van, oh, wat is die vroom zeg? Waarmee men dan eigenlijk wil zeggen, wat is dat een godsdienstige kwezel zeg? In werkelijkheid heeft de vroomheid niet veel te maken met een vorm van godsdienstige zoetsappigheid. Maar is het iets wat aansluit op wat we van nature als door God geschapen mensen geneigd zijn te doen, namelijk een cultus aan God te brengen om hem te vereren en aan hem de hoogste plaats toe te kennen. Een cultus aan God is een dienst aan God. De mens is in het diepste van zijn kern, van zijn wezen, een religieus wezen, in staat om God te leren kennen door met hem in contact te treden. Om het christelijk te zeggen, wij zijn niet alleen door God geschapen, maar ook voor God geschapen en geschapen om met hem in contact te treden. Het is de gave van vroomheid die ons helpt om vorm te geven aan ons geloof in God en aan onze liefde voor God in de concrete handelingen van een cultus, een dienst aan God. Denk hierbij aan het naar de kerk gaan om daar de heilige mis bij te wonen, of bijvoorbeeld om God in het allerheiligste sacrament te aanbidden. Het is ook de gave van vroomheid die ons helpt om de rozenkrans te bidden en op bedevaart te gaan. De gave van vroomheid helpt ons dus om een cultus, een dienst, aan God te geven. Maar niet zomaar aan God in het algemeen, maar vooral aan God als God de Vader, onze Vader. Los van het feit dat de gave van vroomheid ons helpt om God de Vader op een gepaste wijze te dienen, helpt deze gave ons ook om onze naaste te dienen, omdat deze ook een geliefd kind van God de Vader is. Nu zijn we aanbeland bij de laatste gave van de Heilige Geest, namelijk de gave van kracht. Er is kracht nodig om een doel te bereiken, vooral als het een doel is wat moeilijk te bereiken is en er obstakels op de weg daar naartoe liggen.
Het is de gave van kracht die ons helpt om te volharden op de weg naar ons eeuwig heil. Het is de gave die ons het vertrouwen geeft om met Gods genade alle obstakels die wij in ons leven tegen kunnen komen, te overwinnen. De gave van kracht helpt ons dus om moedig vooruit te gaan in het leven, om uiteindelijk in de hemel uit te komen. Het is bij de heilige martelaren en martelaressen dat wij de door de Heilige Geest gegeven gave van kracht bij uitstek in werking zien. Dit geldt voor het heldhaftige martelaarschap bij de mensen die omwille van hun geloof het ultieme getuigenis geven. Maar niet alleen voor hen. Bij iedere christen die hier op aarde onderweg is naar het beloofde land, namelijk de hemel, is deze gave onmisbaar. Zonder deze gave wordt het moeilijk om niet toe te geven aan alles wat ons in deze wereld kan afleiden van God. De gave van kracht is dan ook een gave die wij in deze tijd vooral aan de Heilige Geest moeten vragen. Dit was de zevende gave van de Heilige Geest. En daarmee hebben wij in detail alle zeven gaven van de Heilige Geest behandeld. Als kleine reminder, deze zeven gaven staan persoonlijk ten dienste van iedere christen om te helpen makkelijker en beter gehoor te geven aan Gods liefdeswenken. En zo hier op aarde als zijn geliefde kinderen te leven en uiteindelijk, aan het einde van ons leven, de hemel in te gaan. Nu we de zeven gaven van de Heilige Geest hebben behandeld, zou ik graag met u voor de volledigheid ook nog een kort woordje willen doen over de vruchten van de Heilige Geest en de charismen van de Heilige Geest. De vruchten van de Heilige Geest. Allereerst zullen wij dus eventjes kijken naar de vruchten van de Heilige Geest om daarna de charismen van de Heilige Geest te behandelen. Zoals eerder gezegd, zijn de 12 vruchten van de Heilige Geest volmaaktheden die de Heilige Geest in ons bewerkt als de eerstelingen van de eeuwige heerlijkheid die op ons te wachten staat. Deze 12 vruchten kunnen wij terugvinden in de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 22 en verder. Ik citeer: maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid. De kerk heeft daar nog bescheidenheid, matigheid en kuisheid aan toegevoegd, die wij op andere plekken uit de Heilige Schrift kunnen halen. Deze vruchten van de Heilige Geest staan nauw in verband met de zeven gaven van de Heilige Geest, maar verschillen daarin dat de vruchten, zoals het woord het zelf al zegt, voortvloeien uit de zeven gaven. De gave van intelligentie heeft bijvoorbeeld als vrucht de vreugde en de zekerheid van het geloof. De gave van raad is verbonden met de vruchten van goedheid en vriendelijkheid. De gave van vrezen Gods is verbonden met de vruchten van bescheidenheid, matigheid en kuisheid. De gave van vroomheid is verbonden met de vruchten van goedheid, vriendelijkheid en trouw. En de gave van kracht kent onder andere de vruchten van geduld en zachtheid. Er is namelijk een hoop kracht nodig om je geduld te bewaren en zacht te blijven ten opzichte van situaties of ten opzichte van anderen die voor ons als erg moeilijk of beproevend ervaren worden. Al deze vruchten die wij kennen vloeien dus voort uit de verschillende gaven van de Heilige Geest en helpen ons en onze naasten te leven in en als een gemeenschap
van Gods geliefde kinderen. Nu zou ik graag een kort woordje willen zeggen over de charismen van de Heilige Geest. De 7 gaven van de Heilige Geest zijn dus voor onze persoonlijke heiliging. De vruchten van de Heilige Geest zijn zichtbare kenmerken van die aanwezige gaven die daaruit voortvloeien en ten goede komen van zowel onszelf als onze naasten. De charismen, ofwel genadegaven van de Heilige Geest, die de Heilige Geest aan zijn schepselen verleent, zijn niet zozeer geordend naar onze persoonlijke heiliging, maar zijn meer geordend naar de opbouw van de kerk. Zij dienen dus tot de opbouw en heiliging van de geloofsgemeenschap. Enkele voorbeelden van deze charismen zijn tongentaal, het profetische woord, de gave van genezing, de woorden van kennis, de onderscheiding, de vertolking en zo verder. Er zijn legio van charismen. Deze kunt u onder andere dus terugvinden in de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe in hoofdstuk 14. Wetende dat de charismen zijn bedoeld voor de opbouw van de kerk, is het ook belangrijk om erop te letten dat wij deze charismen, hoe spectaculair ze ook mogen zijn, niet in eerste instantie voor onszelf vragen of zouden willen als een soort product dat wij in de supermarkt kunnen kopen, maar dat wij juist aan God overlaten welke charismen Hij aan ons toevertrouwt of niet, die ons kunnen helpen om bij te dragen aan de opbouw van de gemeenschap en dus niet aan onze eigen opbouw. Gezien de vaak spectaculaire aard van deze charismen, moeten degenen aan wie deze charismen zijn toevertrouwd waken voor een subtiele vorm van hoogmoed en ijdelheid. Ieder mens heeft namelijk de basisbehoefte tot bevestiging van zijn of haar omgeving. Bevestiging dat zij gewild en geliefd zijn. Dat zij goed zijn. Als wij deze charismen zouden gaan gebruiken om onze persoonlijke onzekerheid te verhelpen, of onze behoefte aan erkenning en goedkeuring te verzadigen door de spectaculaire dingen waartoe deze charismen ons in staat stellen, dan bevinden wij ons op een gevaarlijk spoor wat onze persoonlijke weg naar heil juist kan ondermijnen. Om het wat directer te zeggen, het is misschien mooi dat we de kerk kunnen opbouwen middels het charisme wat God ons in bruikleen heeft gegeven. Maar als wij ons daardoor beter of meer gaan voelen of denken dan de anderen die niet zo'n bijzonder charisme hebben, dan is het misschien verstandig om aan God om nederigheid te vragen. En als dat niet lijkt te helpen, zelfs zover te gaan om aan God te vragen het charisme van onze weg te nemen en het aan iemand anders toe te vertrouwen die er niet mee aan de haal zou gaan. Daar waar God zijn charisme schenkt, is het dus ook belangrijk dat de mensen die ze ontvangen en de gemeenschap waarin deze charismen beoefend worden, begeleid worden en bijgestaan worden door mensen die er verstand van hebben en hier bijvoorbeeld ruime ervaring in hebben. Bij gevallen van twijfel is het uiteindelijk de bisschop die een charisme bij iemand kan bevestigen en hem of haar eventueel zelfs een zending hiervoor kan geven. De charismen zijn dus belangrijke genadegaven die God ons schenkt voor de opbouw van de kerk, maar die de bijstand van de gemeenschap nodig heeft om degene die deze charismen in bruikleen hebben ontvangen goed te begeleiden en op het goede pad te houden. Als deze charismen in nederigheid en zonder ijdelheid worden benut voor het welzijn en de opbouw van de christengemeenschap, dan zijn dit buitengewoon waardevolle gaven
die de Heilige Geest aan zijn kerk schenkt en die het apostolische en missionaire aspect van de kerk zeer goed kunnen ondersteunen. Beste luisteraars, dat waren de charismen. Ik stel voor dat we even een kort moment nemen om te luisteren naar wat mooie muziek, om daarna aan het laatste gedeelte te beginnen.

0: Beste luisteraars, welkom terug. Dit is Radio Maria Nederland en ik ben Pater Matthäus van de Broeders van Sint-Jan in Den Haag. Wij zijn nu gekomen aan het einde van onze korte retraite over de Heilige Geest en zijn gaven. In de verschillende lezingen hebben wij mogen horen dat de Heilige Geest één van de drie goddelijke personen is van de drie-ene God. Ook hebben wij mogen zien dat de Heilige Geest de verborgen auteur van de Heilige Schrift is. In een korte zoektocht door de Heilige Schrift hebben we ontdekt dat de Heilige Geest in ons leeft, ons leven geeft en ons vrijmaakt. Hij is ook degene die ons bevestigt dat wij kinderen van God de Vader zijn, ons met zijn wijsheid verlicht en ons zijn vrede geeft. Verder hebben we mogen zien hoe de Heilige Geest de vorming en de opbouw van de katholieke kerk nauwkeurig heeft begeleid door de apostelen te inspireren en tevens door zelf in te grijpen waar nodig. Daarna zijn wij in het diepe gedoken en hebben wij de zeven gaven van de Heilige Geest afzonderlijk behandeld. Hierna hebben we gekeken naar wat de vruchten van de Heilige Geest zijn en wat de charismen van de Heilige Geest zijn. Ik hoop dat deze korte retraite u heeft geholpen om de Heilige Geest beter te leren kennen, opdat u met hem een persoonlijke band op zult bouwen. In deze tijd is het buitengewoon belangrijk om de Heilige Geest aan te roepen, voor zowel onszelf als voor onze naasten. Het is Jezus zelf die namelijk gezegd heeft: vuur ben ik op aarde komen brengen, en hoezeer verlang ik dat het oplaait. Mogen dit verlangen ook in onze harten aanwezig zijn, en wij juist in deze bijzondere tijd met extra ijver en vol vertrouwen de Heilige Geest aanroepen om hem te vragen voor de verschillende gaven die wij nodig hebben om in dit leven als christen te leven. Opdat u na deze retraite nog beter weet welke gaven u kunt vragen aan de Heilige Geest en welke gaven waarvoor dient, zal ik nog kort even de zeven gaven van de Heilige Geest opnoemen alvorens deze retraite af te sluiten. De eerste gave is de gave van intelligentie. En deze gave helpt ons om datgene wat het geloof ons voorhoudt te begrijpen. De tweede gave die we hebben behandeld is de gave van kennis. Deze gave helpt ons een goed oordeel te vormen over wat wij moeten doen of moeten geloven om het geschapene volgens de wil van God te benaderen en te gebruiken. De derde gave die we hebben behandeld was de gave van wijsheid. Deze gave helpt ons een goed oordeel te vormen over wie God is. Verder helpt deze gave ons ook om al het geschapene te zien vanuit Gods perspectief. Daarna was het de vreze Gods, de gave van vreze Gods, die we hebben gezien. Deze gave helpt ons om welgevallig aan God, onze Vader, te willen zijn, net zoals Jezus welgevallig wilde zijn aan zijn Vader. De vreze slaat in deze op het vrezen een God de Vader niet welgevallig handelen te verrichten en ons te verwijderen van hem. De vijfde gave was de gave van raad. Deze gave verbetert onze deugd van voorzichtigheid, prudence in het Engels, en maakt ons ontvankelijk om de raad van de Heilige Geest te ontvangen en beter door hem geleid te worden. De zesde gave is de gave van vroomheid, piëteit ook wel genoemd. Deze gave helpt ons God te dienen als onze Vader en om onze naasten te dienen als zijn welbeminde zonen en dochters. En dan tot slot de zevende gave, de gave van kracht of volharding, die ons helpt om het doel wat ons geloof ons voorhoudt te bereiken. En vol vertrouwen en met frisse moed de obstakels die wij op onze weg naar de hemel tegen kunnen komen tegemoet te gaan. Beste luisteraars, we zijn nu aan het einde gekomen van onze kleine Pinksterretraite. In tegenstelling tot wat de wereld ons wil doen geloven, namelijk dat kinderen die vragen overgeslagen worden, kunnen wij als christenen vol vertrouwen aan God juist alles vragen wat wij of onze naasten nodig hebben om het hemels einddoel te bereiken. Voor ons is het gezegde dus eerder: kinderen die vragen worden juist niet overgeslagen. Schroom dan ook niet om op deze belangrijke dagen alles aan de Heilige Geest te vragen waarvan u denkt dat u of uw naaste dat nodig zouden kunnen hebben. Een aan te raden vraag die wij aan de Heilige Geest zouden kunnen stellen is bijvoorbeeld: dierbare Heilige Geest, leer mij u beter te kennen en te beminnen. Help mij om een diepere relatie met u aan te gaan. Wil mij begeleiden in mijn leven, opdat ik uw liefde ontvang en deze ook doorgeef aan mijn naasten. Dit tot grotere glorie van God en voor het zielenheil van de gehele mensheid. Amen. Beste luisteraars, tot afsluiting zou ik graag nog één korte overweging willen geven. We hebben in de lezingen het ook gehad over het feit dat de Heilige Geest de Alfa en de Omega is van de hele Heilige Schrift. En dat de Heilige Geest al in de eerste regel van de Heilige Schrift voortkomt. Namelijk: in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg. Duisternis lag over de diepte. En de Geest van God zweefde over de wateren. Waarom zweefde de Heilige Geest over de wateren? Net als de duif die Noach na de zondvloed voor de eerste keer uit liet vliegen, geen plek kon vinden om te landen, kon de Heilige Geest destijds ook nog geen plek vinden om te landen. Die plek voor de Heilige Geest om te landen en zich thuis te weten is later dankzij Jezus eindelijk gekomen. Dit kunnen we dus lezen in het Markus-evangelie bijvoorbeeld bij de doopsel van Jezus. Dankzij Jezus had de Heilige Geest eindelijk een plek om te landen. Maar het is ook dankzij ons doopsel dat ook wij, net als Jezus zelf, die plek zijn geworden van de Heilige Geest. Het is dankzij ons doopsel dat wij tempel van God en de Heilige Geest zijn en dat de Heilige Geest en zelfs de Heilige Drie-eenheid in ons leeft. Broeders en zusters, in voorbereiding op Pinksteren stel ik voor dat wij ons uiterste best doen om ons hart voor te bereiden, opdat de Heilige Geest met Pinksteren opnieuw in ons hart kan landen. Beste luisteraars, dit is Radio Maria Nederland. Het was mij een vreugde om samen met u deze voorbereiding op Pinksteren te doen. Ik wens u bij voorbaat alvast een goed en zalig Pinksterfeest en Gods rijkste zegen.
1: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

0: Je luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De heilige mis vanavond komt vanuit de Christus Koning parochie in Veldhoven. Ik wens u veel devotie.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Laten wij vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade, om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden in tijdige hulp. Alleluia. Bijzonder woord van welkom aan de luisteraars van Radio Maria. We zitten in de Pinksternovene en dan scharen we ons bij Maria en de apostelen en de leerlingen in de zaal van het laatste avond, de zaal van het laatste avondmaal, en die daar bidden en wachten op de komst van de Heilige Geest en eigenlijk niet weten wat zij verwachten kunnen. Maar die Heilige Geest van God daalt uit den hoge neer en die bezielt de apostelen en de leerlingen, waardoor zij nieuw geboren worden, een nieuwe schepping vanuit de kracht van de Heilige Geest. En die Heilige Geest is ons doopsel en ons vormsel ons geschonken, en ook wij zijn een nieuwe schepping door die Heilige Geest. Maar die Heilige Geest kan ook een beetje verwateren en verslappen, en dat is door onze zonde. En daarom willen we allereerst onze zonde belijden, opdat de Heilige Geest in ons de overhand mag hebben en in ons opnieuw mag oplaaien. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Heer, wij vragen u, mogen uw geest met kracht geestelijke gaven in ons uitstorten, om ons de gezindheid te geven die u welgevallig is, en ons leven in overeenstemming te brengen met uw wil. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

0: Uit de Handelingen der Apostelen. In die dagen wilde de bevelhebber nauwkeurig weten waarvan Paulus door de Joden beschuldigd werd. Liet hem daarom daags daarna uit de gevangenis halen en gaf bevel dat de hoge priesters en heel het Sanhedrin zouden bijeenkomen. Daarna liet hij Paulus erheen brengen en voor hen plaatsnemen. Wetend dat het Sanhedrin ten dele uit Sadduceeën en ten dele uit Farizeeën bestond, riep Paulus nu in het Sanhedrin uit: Mannenbroeders, ik ben een Farizeer en een zoon van Farizeeën. Om de verwachting en de opstanding der doden sta ik terecht. Toen hij dit gezegd had, ontstond er twist tussen de Farizeeën en Sadduceeën en de vergadering raakte verdeeld. De Sadduceeën houden immers dat er geen opstanding is en dat er geen engelen of geesten bestaan, terwijl de Farizeeën beide aannemen. Zo ontstond er groot tumult en enige schriftgeleerden van de partij der Farizeeën verzekerden met grote heftigheid: we vinden niets verkeerds in deze man. Als er eens een geest of een engel tot hem gesproken heeft. Daar de oneenigheid nog erger werd en daar de bevelhebber begon te vrezen dat zij Paulus zouden verscheuren, gelastte hij de soldaten naar beneden te komen en hem haastig uit hun midden weg te halen en naar de kazerne te brengen. In de volgende nacht stond de Heer voor hem en sprak: houd goede moed. Want zoals gij voor mijn zaak getuigd hebt in Jeruzalem, zo zult gij het ook in Rome moeten doen. Woord van de Heer. En bidden we dan samen Psalm 16 op het bladzijde 15 van uw boekje met als refrein: behoed mij God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik herken het. De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand. Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart. Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat mij bij. Daarom ben ik vrolijk en blij van geest. Daarom kan ik rustig gaan slapen. Mijn ziel laat gij niet aan het dodenrijk over. Gij levert uw dienaar niet uit aan het graf. Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde. Halleluja. De geest der waarheid zal ik tot u zenden, zegt de Heer. En hij zal u tot de volle waarheid brengen. Halleluja. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en bad: Heilige Vader, niet voor hen alleen bid ik, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij alle één mogen zijn, zoals gij, Vader, in mij en ik in u. Dat zij ook in ons mogen zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij geschonken hebt, opdat zij één zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt één zijn, en opdat de wereld zal erkennen dat gij mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad, zoals gij mij hebt liefgehad. Vader, ik wil dat zij die gij mij gegeven hebt, met mij mogen zijn, waar ik ben. opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, daar gij mij hebt lief gehad, voor de grondvesting van de wereld. Rechtvaardige Vader, al heeft de wereld u niet erkend, ik heb u erkend, en deze hier hebben erkend dat gij mij gezonden hebt. Uw naam heb ik hun geopenbaard, en ik zal dit blijven doen, opdat de liefde waarmee gij mij hebt lief gehad, in hen mogen zijn, en ik in hen. Woord van de Heer.
1: In de eerste lezing, broeders en zusters, staat Paulus terecht. En waarom staat hij terecht? Omdat hij het geloof in Christus verkondigt. En wat is dat geloof in Christus? Het is ook de laatste zin van onze geloofsbelijdenis. Ik geloof in de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Want als deze laatste zin van onze geloofsbelijdenis niet waar zou zijn, dan is alles wat erboven staat eigenlijk nutteloos. En toen dat Paulus deze zegt, om de opstanding van de doden sta ik terecht, ontstond er een groot tumult. En eigenlijk is er nog steeds niets veranderd, want als wij ervoor uitkomen dat wij geloven in de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven, als wij voor ons geloof uitkomen in Jezus Christus, dan krijgen we nog steeds groot tumult. Er is eigenlijk nog weinig veranderd in die tijd. Maar Paulus deed het met kracht van de Heilige Geest. En ook wij hebben diezelfde kracht, de kracht van de Heilige Geest ontvangen in ons doopsel en in ons vormsel. En wij weten ook, zoals Jezus zou zeggen, hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En ook wij zullen overwinnen door en dankzij Jezus Christus. In het evangelie horen we dan het hoge priesterlijke gebed van Jezus. Het gebed van Jezus tot de Vader. Hij is de Zoon. En de Zoon bidt tot de Vader. En de Vader en de Zoon zijn één in de liefde van de Heilige Geest. En Jezus, wat Jezus bidt, bidt hij ook voor ons. En hier dit stukje, het laatste gedeelte van het hoge priesterlijke gebed, bidt hij voor al die mensen die door het geloof van de apostelen in Jezus zijn gaan geloven. En dat zijn wij. En dat Jezus voor ons bidt. En het hoge priesterlijke gebed houdt niet op. Dat duurt, dat is eeuwig, zoals God zelf en Jezus Christus zelf eeuwig is. En dan horen we wat Jezus dan bidt. Wij zeggen niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun woord in mij geloven. Opdat zij allen één mogen zijn. Zoals gij, Vader, in mij en ik in u. De Vader en de Zoon zijn één door de Heilige Geest. De geest van de Vader is ook de geest van de Zoon. Zij zijn beide één geest. En wie de Zoon ziet, ziet de Vader. En de Zoon doet alles wat hij de Vader ziet doen. En hij doet alles wat de Vader wil. Ze zijn één van hart en één van geest en één van willen. En dat in Jezus God zelf naar ons toegekomen is als mens. En waar Jezus bidt, opdat zij mogen geloven, in ons mogen geloven. Niet alleen dat wij in God mogen geloven, want dat zullen wij al een beetje doen. Maar dat kan natuurlijk eigenlijk nog steeds meer. En daarom hebben we ook die Heilige Geest nodig. Maar ook, ze bidt Jezus, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Jezus bidt dat wij door het geloof één zijn met hem, gij in mij en ik in u. En dat zij allo één mogen zijn zoals wij één zijn. Opdat de wereld mogen geloven. Jezus bidt voor ons geloof. Dat wij mogen geloven, lief hebben, één zijn in geloof, één zijn in God en met God, opdat de wereld geloven. Dat zijn de mensen die zich van God hebben afgekeerd, die zich tot de wereld bekeerd hebben. En dat wij door onze eenheid laten zien dat God waarachtig is. Want als wij zelf onderling verdeeld zijn, En soms zijn christenen behoorlijk verdeeld. Maar als wij onderling verdeeld zijn, hoe kunnen wij dan de wereld overtuigen van de waarheid? En daarom bidden wij om die Heilige Geest. Dat die Heilige Geest ons bezielt en ons vrede geeft, liefde en vreugde in God. En als wij in liefde één zijn, in God zijn, kunnen ook wij de wereld overwinnen. Kunnen wij de wereld laten zien. God is waarachtig. Laten we dan ook in deze novene bijzonder bidden om die komst van die Heilige Geest. Dat in de kerk van onze tijd een nieuw Pinkster mag aanlichten. Opdat de wereld mogen geloven. En wij zijn dan allemaal op een of andere manier dan zeg maar apostel, getuigen, verkondigers. Hoort wat God aan mij gedaan heeft. En wat is het mooie om dat daarvan te kunnen getuigen. Amen. Broeders en zusters, God heeft ons zijn liefde geopenbaard door de Heilige Geest in zijn Zoon die gestorven en verrezen is om onzentwil. Leggen wij hem onze vragen en noden voor. Voor de herders van de kerk, dat zij de verrezen Heer altijd lief hebben, op waardige wijze zijn lammeren en schapen weiden en getuigen van zijn geest. Laat ons bidden. Voor de rechters, dat zij klagers en aangeklaagden te woord staan en altijd rechtvaardige vonnissen vellen. Laat ons bidden. Voor allen die gevangen zijn genomen omwille van het evangelie, dat zij bij hun verdediging van Gods wegen een taal en wijsheid ontvangen die geen van hun tegenstanders kan weerstaan of weerspreken. Laat ons bidden. Voor de jeugd en de jongeren in onze wereld, dat zij waarachtig getuigen door de Geest mogen ontmoeten, opdat zij de weg van Christus mogen gaan. Laat ons bidden. Voor onszelf, dat wij volgelingen zijn van de Heer Jezus Christus, dat wij hem en elkaar lief hebben, elkaar vergeven en dat Gods liefde blijvend in ons mag wonen. Laat ons bidden. Voor de vrede in de wereld, dat de liefde van de Heilige Geest de harten van de mensen mogen bezielen, opdat zij elkaar de hand reiken en vrede sluiten. Laat ons bidden. Voor onze overleden broeders en zusters, dat zij Gods heerlijkheid mogen aanschouwen, die Hij bereid heeft voor wie Hem liefhebben. Laat ons bidden. En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en intenties. Laat ons bidden. En bidden wij het gebed om de komst van de Heilige Geest.

0: Bidden wij het gebed om de komst van de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteken hen het vuur van uw goddelijke liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen. Laat ons bidden. God, gij hebt de harten van uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij, door die Heilige Geest, de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. En besef van onze onmacht en onze schuld, vragen we u dat onze offerande voelen van de wordt mee genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af hier. Maak ons vrij van alle onrecht.

Bid, broeders en zusters, dat mij een lof aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Heer, wij bidden u, heilig in uw goedheid deze gaven, aanvaard ze als een geestelijk offer en maak ons tot een blijvende offergave voor u, door Christus onze Heer. Bladzijde 48, privatie 2 van Hemelvaart. De Heer zij met u, verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Die is verrezen en aan zijn leerlingen verschenen, die opgestegen is ten hemel voor hun ogen. Hij doet ons delen in de heerlijkheid die hij van u, zijn Vader, heeft ontvangen. Vreugde om het paasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen zonder einde. Heilig. Bladzijde 62, Eucharistisch Gebed 5. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakt hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u,

over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest. Dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden dat gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw Geest en breng ons elkaar nabij.
1: Vrijmoedig in deze geest bidden wij u, Vader, voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de gehele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Gerardus en onze hulpbisschop Robertus. En aan alle die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan.
0: Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met heilige Jozef haar bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank. Door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u. Amen. En wens elkaar de vrede. Tevreden van Christus. Ja,

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Het lichaam en bloed van onze vrezen in Jezus Christus, u ontvangen tot eeuwig leven.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie, het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Het lichaam van Christus bewaart mij ten eeuwige leven.

0: Wanneer de Geest der waarheid komt, zal hij u tot de volle waarheid brengen. Alleluia.
1: Bidden we het gebed van een geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de Hemelse Vader. Draag mij in Uw geest en laat mij nooit van U gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. God, gij zuivert en voedt ons door uw geheimen. Wij bidden u, laat de gaven die wij mochten nuttigen ons het eeuwige leven schenken. Door Christus onze Heer. Bidden wij ter eer van ons die vrouw te Eik, het wees gegroet. Wees gegroet, Maria. Onze lieve vrouw ter Eik, koningin van de apostelen, koningin van de vrede. De Heer zij met u. Zegene u de almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Luister, zoals we al zeiden, zondag is Pinksteren. Vandaag is de 8e dag naar Hemelvaart, de voorlaatste dag van de Hoeveen tot Heilige Geest. En daar wil ik vandaag mee beginnen. Kom, schep Heilige Geest, vervul de hart van die gelovigen en steek naar het vuur van uw goddelijke liefde. Zend uw geest uit en alles wordt herschapen. En gij zult aanschijn van de aarde vernielen. Laat spillen. O God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest hebt onderwezen, geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ze altijd op zijn vertrouwen mogen blijden door Christus, onze Heer. Amen. En dan ga ik nu snel door met onze heilige. Charles Antoine de Mazenod, de vader van Lucien, was van arme adel toen hij 33 jaar oud de 15 jaar jongere Marie-Rose Joannie trouwde. Zij was niet alleen van rijke ouders die hun fortuin in de handel hadden verdiend, maar volgens de geschiedschrijvers was zij met haar 18 jaar ook nog eens beeldschoon. Wat wilde Charles nog meer? Maar de familie Joannie had zo haar bedenkingen en bepaalde dat bij een eventuele scheiding onze Charles op geen frank hoefde te rekenen. Een zonnige toekomst in het Zuid-Franse Aix-en-Provence lachte de kleine Eugène tegemoet toen hij op 1 augustus 1782 het levenslicht zag. Maar wanneer in 1789 de Franse revolutie uitbreekt, moet vader Charles, die van lagere adel is en zich niet populair heeft gemaakt, met vrouw en kind vluchten naar Italië. Berooid leven ze daar 11 jaar in ballingschap. Van de eerbiedwaardige figuur die Eugène's vader eens was, blijft niet veel meer over. Alles wat de man onderneemt, mislukt. Wat vervolgens weer voor spanningen thuis zorgt en ruzies met moeder. Het gezin blijft verhuizen van de ene stad naar de andere. En om het leven niet eenvoudig te maken, is tante er ook nog. Zij kan het niet laten haar zwager onder de neus te wrijven dat hij van hun geld leeft. Eugène is zo verdrietig. In Venetië vindt hij steun bij Don Bartolo Zinelli. Bij deze priester, die leeft voor God en zijn naaste, voelt Eugène zich thuis. Maar weer moet het gezin verhuizen, nu naar Palermo, waar ze de hertog en hertogin van Canizzaro ontmoeten. En die leiden een vrolijk en adellijk leventje, wat eigenlijk Eugène nog beter, veel beter bevalt. Zodra de rust in Frankrijk lijkt terug te keren, gaan moeder en zoon terug om hun bezit op te eisen. Tevergeefs. Als korte tijd later ook vader thuis komt, weet Eugène zich intens gelukkig. Niet lang daarna scheidt het echtpaar. Moeder gaat naast zich op zoek en vindt een goede partij voor haar zoon. Maar de uitverkorene sterft voortijdig. Eugène raakt geestelijk helemaal in de knoop. Onwillekeurig denkt hij aan Don Bartolo Zinelli, die arme, gelukkige, eenvoudige priester. Dan ziet hij de lege Franse kerken, de iedereen verlaten. Met de dag zijn er minder priesters. Als het zo doorgaat, blijft er geen meer over. Na de Heer om raad te hebben gebeden, weet Eugène het zeker. Ook hij moet priester worden. Nou, slechte nieuws had hij thuis niet kunnen brengen. Maar de Heer wint het van zijn moeder. Na zijn wijding wil de bisschop Eugène als naaste medewerker. Maar deze wil dat niet. Wil niet gevangen zitten in structuren. Wil wezen waar de mensen zijn. in de ziekenhuizen, de gevangenissen, in hun krotten of gewoon op straat. Hun aanstelling volgt in Aix-en-Provence, even boven de Zuid-Franse havenstad Marseille. En waar op andere plaatsen priesters tevergeefs zitten te wachten, staan weldra lange rijen mensen te wachten om bij hem te mogen biechten. Want hun priester, Eugène, hun priester spreekt hun taal anders dan de andere priesters die alleen maar de elite naar de ogen kijken. Steeds meer bezielde jonge mannen vergezellen hem, waarop Eugène de paus vraagt een gemeenschap te mogen stichten. En hiermee wordt de congregatie van de oblaten van de onbevlekte Maagd Maria een feit. Tegenslag volgt echter op tegenslag. Niet alleen ondervinden ze van alle kanten tegenwerking vanuit kerk en staat, maar kort achter elkaar overlijden een aantal van zijn priesters. Wanneer er weer een sterft, nu aan de gevolgen van tyfus, kan Eugène zijn verdriet niet verbergen. De jonge oblaten zien hoe hun stichter huilend naar de kapel rent, voor het altaar op de knieën valt, hem de tranen over de wangen stromen en roept: Mijn God, wat wilt u van mij? U overlaat ons met werk en tegelijkertijd plukt u onze oblaten weg in de bloei van uw leven. Kunt u ze niet 20, 30 jaar laten blijven om mij te helpen? Dan is een tijdje stil. Kijk met rode ogen naar Jezus. Wat hij zegt: Ik heb u verteld wat mij op het hart ligt. U bent de Heer. Mogen uw wil geschieden. In deze tijd van zwaar beproeving komt de moeder Gods hem te hulp. U moet zich realiseren dat Père Eugène zijn gemeenschap had genoemd oblaten van Maria onbevlekt ontvangen. Maar het zal nog tot 1854 duren dat paus Pius IX dit tot een geloofswaarheid verheft. En tot 1858 dat Maria in Lourdes tegen Bernadette zal zeggen: Ik ben de onbevlekte ontvangenis. Opmerkelijk is ook dat de jonggemeenschap reeds op 15 augustus 1822 het feest van Maria ten hemel opneming viert. Dat Maria met lichaam en ziel ten hemel is opgenomen. Maar pas in 1950, 130 jaar later, dat paus Pius XII tot dogma wordt verklaard. Op deze 15 augustus 1822 bidt Père Mazenod voor het beeld van Maria onbevlekt ontvangen, dat hij zojuist heeft gewijd. Na de plechtigheid blijft de priester in de kerk achter, houdt zijn ogen gericht op Maria. Zij maakte mij duidelijk, zal hij later schrijven, dat ze met de hulp van onze geliefde gemeenschap veel goeds kan doen. En wanneer hij weer eens beproefd wordt, gaat hij bij dit Mariabeeld bidden om raad en hulp. Eugène ontkomt het niet aan bisschop te worden van Marseille. Kan zo zijn jonge gemeenschap het beste hoeden. Scholen en kerken sticht hij, maar altijd zijn zijn gedachten bij de zwakkeren in de samenleving. Keizer Lodewijk Napoleon verheft hem zelfs tot senator. Maar Eugène zegt: Leer wie je bent in de ogen van God. Het liefst zou ik mijn leven geknield doorbrengen voor het heilige tabernakel, daar waar onze aanbiddelijkste verlosser woont. In 1861 gaat de gezondheid van monsieur Eugène de Mazenod ziende ogen achteruit. Hij leidt aan pleuritis. Mocht ik buiten bewustzijn raken, zegt hij, wanneer ik mijn laatste uur inga, maak me alsjeblieft wakker. Wanneer ik sterf, wil ik bewust sterven. Op 21 mei zegt hij, mogen Gods heilige wil geschieden. Dat is nog het enige wat ik verlang. Nu wil ik de gebeden der stervende bidden. Wacht, geef mij eerst mijn missiekruis en rooskrans, want zij zijn mijn wapens in de strijd. En zo bidt hij, in zijn ene hand de gekruisigde Heer en in de andere zijn moeder. Die avond nog komen de oblaten in zijn kamer voor de dagsluiting. Na het nachtgebed zingen ze tezamen het Salve Regina. Wees gegroet, koningin des hemels. De zieke bidt in stilte mee. Opent plots zijn ogen. Zingt, fluistert. Toon ons na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goede dieren. O liefdevolle, o zoete Maagd Maria. En dan komt zij hem halen. Op 12 december 1936 wordt het lichaam van Eugène de Masneau opgegraven. En is nog ongeschonden. En als patroon van de ongelukkige gezinnen verklaart de heilige paus Johannes Paulus II hem in 1995 heilig. Heilige Eugène de Masneau, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Goedendag, welkom bij Radio Maria, bij een nieuwe aflevering van Gewoon Katholiek. Mijn naam is Mario Jacobs en ik zit hier samen met...
2: Pastoor Schilder.
3: Alexander.
4: Bart.
5: En Remo.
1: En we hebben vandaag een hele bijzondere, want we gaan het vandaag hebben over de misdienen. En ik ga het meteen het woord geven aan de enige echte pastoor Schilder. Die natuurlijk een groot ervaring heeft met heel veel misdienaars. En waarvan ik weet is dat u zelf ook nog een keer een misgediend heeft. Dus u kunt daar veel over vertellen, verwacht ik.
4: Maar vergeet het eerst gebed niet. Ja.
2: Eerst bidden. Ja, dank je wel, Bart. Ja, ik kreeg zo op mijn kop de vorige keer dat ik nou al begin met bidden.
5: Vriendelijk.
2: En dan bid ik op voorspraak van de heilige Tarcisius. Dat is de patroon van de misdienaars.
5: Heel goed.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Amen.
1: Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
6: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Heer, zegen onze misdienaars op voorspraak van de heilige Tarcisius. En laat het misdienaarschap oplichten in ons land door Christus onze Heer.
5: Amen.
2: Amen. Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Amen.
2: Amen. Even turven. Hier in de studio, wie heeft ooit de mis gediend?
5: Ja, ik.
1: Ik ook.
2: Oké.
5: Drie van de vier.
2: Niet, ja. Alleen Bart niet.
1: Dus ja, dan
2: mag jij de advocaat van de duivel zijn, Bart. Ja. En voordat ik iets ga zeggen, Mario, ik dacht meteen aan de heilige paus Pius X.
1: Mm-hmm.
2: Ja, ik denk dat het hij was, die af en toe nog graag de mis diende. Ook als... toen hij al paus was.
5: Oh. Oh,
2: eventjes, wow. Ja, eventjes een teaser. Of een smaakmaker, hoe je het ook noemt. Dus we kennen natuurlijk het misdienaarschap gerelateerd aan het priesterschap. Hè, de priester helpen aan het altaar. Maar het heeft ook een eigen waarde in zich die je nog kunt koesteren. Zelfs als je heel hoog stijgt in de kerk. Hm. Alexander die knikte geloof ik ook toen ik dat voorbeeld noemde van een paus die nog de mis kan dienen. Hè, in de privékapel dan. Hè.
5: Mm-hmm.
2: Dus niet voor de camera's. Ja, camera's waren er toen niet echt, live camera's. Maar om aan te geven van het is iets heel belangrijks. Zelfs een paus doet dat nog graag, als hij wil.
5: Maar liet hij dan de mis door iemand anders?
2: Ja, een andere priester droeg de mis op.
5: Ah, ja.
2: En dan diende hij bij die mis.
5: Gaaf.
1: Dus dat was wel als apart, kardinaal ja. Bijvoorbeeld de mis in Rome diende, was dat dan? Of hoe?
2: Ja, bijvoorbeeld. Maar kijk, uiteindelijk wie ook de mis doet, het is Christus die zich offert.
1: Ja.
2: Dus dat overstijgt alle kerkelijke rangen. He, je bent als misdienaar aan de voet van de berg Calvarië, zal ik maar zeggen. Dat is onze beleving als katholieken. Daar is niemand te groot voor. Niemand is te groot om misdienaar te zijn.
5: Nee.
2: En zelfs een paus niet. Dus ja, niet alle pausen hebben dat gedaan. Dat was ook de devotie van paus Pius X.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb toch goed als ik zeg 10, Alexander?
3: Ja, volgens mij wel inderdaad. Ja. Groot heilig Paul.
2: Ja. Eucharistische devotie. En, verder over het misdienen.
3: U zei trouwens, er waren toen geen camera's, maar er waren wel degelijk camera's.
2: Ja, maar live camera's.
3: Nee. Ah. Camera's, als in de kamerheren van de paus, heet ook camera's.
2: Ja.
5: Leuk. Ja, Alex is onze wandelende lijstkoper. Ah, ja.
2: Nee, dat is fijn. Dat is fijn.
1: Nee, onze katholieke Wikipedia.
2: De eerste bewegende filmbeelden van een paus zijn van Leo de XIII.
5: Dat klopt.
1: Oké. Okay.
2: Ja. Dat weten we.
1: Wanneer heeft u voor de laatste keer de mis gediend, pastoor?
2: Dat gebeurt vaker wel. Weet ik, wanneer was de laatste keer?
3: Bij zijn eminentie?
2: Onze kardinaal, de aartsbisschop inderdaad, Eijk, die in Os de mis heeft gecelebreerd. En toen was ik troondiaken, dus dat is ook een soort misdienaarschap, een dienaarschap. Maar het is misschien niet zo heel relevant of en hoe ik dat nu nog wel eens beleef, het misdienen. Ik zou wel iets vertellen over mijn ervaring als kind. Als kind kwam de pastoor bij ons op school. En ik was daar erg van onder de indruk.
5: Ja.
2: En de pastoor had misdienaars nodig. En mijn broer was al misdienaar. Dat helpt. Dus ik ook maar misdienaar. Net zoals mijn broer ook bij de judo zat. En bij de gitaarles en bij het voetbal. Hè. Ja, wat dat betreft ben ik toch altijd het jongere broertje. Ja. Dankjewel, Art. Als je luistert. Ik heb het langer volgehouden dan hij. Mm-hmm. En ik herinner me nog een keer, dat vind ik wel leuk om te zeggen. Ik diende de mis op een zondag. En eerlijk gezegd, mijn moeder stuurde me altijd naar de kerk. Of beter gezegd, zij herinnerde mij eraan dat ik moest misdienen. Mm-hmm. Anders vergat ik het waarschijnlijk meestal. En ik zat een keer in de kerk op mijn misdienaarskrukje. En ik keek naar de pastoor. En ik dacht, wat zielig dat jij straks nog een mis moet doen. Maar ja, jij weet wel zeker dat je in de hemel komt. Als kind dacht ik dat. Ja. Vele jaren later, ik ben gestopt met misdienaar zijn, omdat de betreffende priester slordig omging met de Eucharistie. Vond ik toch wel heel bezwaarlijk. Mm-hmm. Maar toen, op een gegeven moment kwamen we in een kerk waar wel de nodige eerbied en devotie waren. En toen ben ik opnieuw misdienaar geworden met veel vrucht. Ik vond het prachtig, zo dicht bij het verlossingsgebeuren mogen zijn. En ook, ik was toen wat ouder. En wieroken is ook altijd erg leuk. Dat is volgens mij de favoriete taak van de meeste mezenaars. En een oudere mezenaar heet een acolyt. Mm-hmm. Alexander, wieroken is het leukste, toch?
3: Wieroken is heel leuk. Vooral bij een bepaalde kapelaan in Os, waar een minimum van 6 kooltjes per mis gebruikt wordt.
1: Wat?
3: Het is erg leuk. Dat maar het woord acolyt is volgens mij na het concilie een beetje in misbruik vervallen. Want het is natuurlijk echt een lagere wijding. Het is altijd een misdienaar zolang het niet een geestelijke is.
2: Ja, daar is zeker een verandering in aangebracht. De lagere wijdingen die zijn zogezegd afgeschaft. Niet helemaal afgeschaft, want de traditionele liturgie is altijd wel doorgegaan. En ook in nu traditionele kringen heb je nog steeds die lagere wijdingen, dus het bestaat nog. Mm-hmm. De vereenvoudiging in dit geval die de kerk heeft aangebracht, die is een feit. We weten ook niet of dat altijd zo blijft zoals het nu is. Er is wel een discussie geweest en hier en daar nog. Moeten meisjes misdienaar worden?
3: Dat is van de duivel, punt.
2: Oh, die is fors. Nou, die gaan we even uitdiepen, mensen.
5: Nou, zou ik zo zeggen, om daar even op in te haken. Ik neig wel meer naar de kant van Alexander, dat sowieso wel. Ik heb zelfs nog op een gegeven moment mijn bedevaart naar Rome afgelopen zomer. Was het op een gegeven moment zo dat er een meisje misdienaar was en die zei, niks tegen vrouwelijke misdienaars. En toen was er een meisje die daar dus zat en die zei, alles tegen vrouwelijke misdienaars. En dat meisje, dat was wel grappig, die zei, die zei toen van, nee, want het is hartstikke schattig en leuk dat je het kan. Maar het is uiteindelijk wel gewoon voor jongens om uit te zoeken of ze een priestersroeping hebben. Dat is eigenlijk gewoon de kern waarom, en ik zie Alexander inderdaad knikken, waarom het eigenlijk niet de bedoeling is dat dames het doen. Dus, maar het moet ik ook weer een stapje richting de pastoor doen. Want als het niet voor mijn zusje was geweest, die laatst aangaf dat ze niet gelovig genoeg is om naar deze show te luisteren. Maar ik hoop dat ik met deze kleine shout-out naar mijn zusje, hallo Diede, toch wel kan zorgen dat ze luistert.
1: We zullen voor haar bidden.
5: Zeker, zeker. Maar ik doe het dagelijks. Maar in elk geval, als het niet voor haar was geweest, was ik nooit misdienaar geweest. Want de pastoor kwam ook bij ons langs. Dat was toen ene pastoor Rob, mochten wij zeggen. En dat is nu Monsieur Mutsaerts. En die kwam ook inderdaad altijd de klas binnen. En dan was het, mijn zusje die had er communie gedaan. En die ging, die dacht van, nou, ik wil dat eigenlijk ook wel doen. Want wij hadden toen de tijd, bij ons in Hezen, hadden wij een club van 60 misdienaars. Dat was de grootste van Nederland. Wow. Dat was echt bizar. Dat was gewoon, het was heel normaal om te zeggen, mijn hobby's zijn voetbal, scouting en misdienen. En dan had je een soort roleringsschema dat alle kinderen onder beurt om de zoveel tijd de mis mochten dienen. Iedere kerst gingen we oliebollen eten, film kijken op de zolder van de pastoor. Iedere zomer gingen wij naar Bobby Aland toe. Toen heb ik nog met Monsieur Mutsaerts, dat is echt een anekdote, in de bananenbattle gezeten. Dus ik ben
1: de wat?
5: De bananenbattle is in Bobby Aland een attractie dat je elkaar nat moet spuiten. Dat is echt verschrikkelijk. Hij zei achteraf ook, ik ga er nooit meer in. En ik deel die mening volledig met hem. Maar hij was hartstikke leuk. Maar daar was het dus voor. En op een gegeven moment was het zo dat als je misdienaar was, dan zat je op een gegeven moment in de klas. En dan was het na de mis op zondag. Dan zei Monsieur Mutsaerts, toen nogmaals pastoor op. Die zei dan, welke les vind jij niet leuk? En dan zei ik, rekenen, wanneer heb je dat? Op maandag als tweede en op donderdag als vierde. Oké, geen probleem. En dan was het maandag het tweede uur en dan stond in één keer op een story in de klas. En de leraren die hadden toen nog heel veel respect voor de autoriteit van de pastoor. Dus die zagen dat. En dus, hallo pastoor. Oh, vrienden, ik kom wat vertellen over onze lieve heer. En dan wacht de les.
2: Oh, ik dacht dat hij jou dan opriep om de mis te dienen.
5: Nee, dat vond
2: ik leuk. Wij mochten uit de les.
1: Ja? Ja.
2: Om te dienen bij een huwelijk of een begrafenis. Dat was natuurlijk dikke pret.
5: Ja.
7: Terug naar die tijd.
2: Ja, dat was heel mooi.
5: Ja, ik heb mijn eerste begrafenismis laatst pas met u mee gediend. Dus dat was mijn eerste keer. Maar wat ik me nog, om terug te pakken op het verhaal dat u net vertelde van die pastoor die niet goed omging met de eucharistie. Toen wij van het kerkhof afreden, toen zei u heel mooi in de auto wat u tegen die pastoor zei van als u niet fatsoenlijk met de eucharistie omgaat, dan stop ik. En wat zei die toen?
2: Waflo.
5: Ja, precies. Ja, okay.
2: Maar ik denk dat een misdienaar die met hart en ziel de mis dient, een enorme stimulerende werking heeft ook op de devotie van de gelovigen en van de priester.
5: Zeker.
2: Als ik misdienaars heb waarvan ik merk, die zitten hun tijd uit, dat remt mij toch ook wel een beetje. Dat, ja, doet iets. Maar omgekeerd ook. Dus als een misdienaar vroom dient, daar gaat wat van uit. Dat is echt iets heiligs, zal ik maar zeggen. Of ik kan een heilige werking hebben. Bart, je hebt wat gemist.
7: Ik denk het.
2: Maar misschien kunnen jouw zoon een misdienaar worden. Ja. Als ze niet gegeven worden.
5: En bezitten ze de kunst van het plechtig fouten maken is een belangrijke.
2: Heel goed. Ja,
5: die moeten we misschien even uitleggen.
2: Plechtig fouten maken. Ja, ja. Misdienaar zijn is best wel ingewikkeld. In de traditionele mis nog wat ingewikkelder dan in de nieuwe mis. Mm-hmm. Maar voor beide geldt dat het alledaagse gebarentaal is, zal ik maar zeggen. Met buigingen, draaiingen, antwoorden, et cetera. En dat gaat geheid een keer fout. Ik heb gehoord van een priester, nou zelfs als je tegen elkaar opbotst tijdens het misdienen, dan maak je daarna een buiging naar elkaar. En ga je weer rustig verder. Met andere woorden, plechtig fouten maken.
5: Ja.
2: En dan ziet niemand het. En wisten jullie dat Tom Cruise misdienaar is geweest?
1: Nee, dat wist ik niet.
2: Ja,
3: zelfs seminarist ook.
2: Seminarist ook.
7: Maar hij is nu toch helemaal van die Scientology.
2: Ik zeg het wel eens tegen mijn misdienaars. Ik manipuleer het misschien een beetje. Maar ik zeg, de meeste beroemde mensen zijn misdienaar geweest.
5: Ja.
1: Zo ben ik ook een neograpje.
5: Heel veel pauze en Tom Cruise. Dat komt daarop neer.
2: Ja, het is wel zo. Kijk, er wordt natuurlijk gelovig gezegd genade geschonken in de mis. Dus dat helpt je als kind, jongeman, verder. Maar ook menselijkerwijs gezien leer je je bewegen in een gemeenschap op, plechtige wijze. Dus dat is enorm vormend. Zoals veel beroemde zangeressen in een kinderkoor hebben gezeten vroeger, zijn ook veel misdienaars later echt performers geworden. Dus eventjes los van het aspect van God aanbidden, de priester dienen aan het altaar, alles wat je ervan leert en de genadewerking, is dit ook gewoon heel leerzaam. Het helpt je echt vooruit. Ook misschien verlegen types, juist door het misdienen kunnen zij iets overwinnen van plankenkoorts of van mensenvrees. Of kerkvrees.
5: Ja, heel goed.
2: Dat hebben
5: heel
2: de meeste goed. Mensen tegenwoordig.
5: Ja.
2: Waar ik zelf niet zo'n voorstander voor ben, is misdienaars van de straat plukken.
5: Ja,
2: want ik heb ook gemerkt dat als de ouders er eigenlijk niet zo achter staan, of een broer of zus, dan houdt het geen stand. Uitzonderingen daar gelaten. Maar het is wel fijn als een kind ook gedragen is door het gezin. Ik had dat zelf ook. Maar misschien de katholieke papa's en mama's die naar luisteren, praat eens met je kind over een mogelijk misdienaarschap. Ja. Why not?
1: En ik weet niet of het klopt, maar ik heb een bepaalde aanname. Zoals ik al in een vorige aflevering zei, ben ik pas sinds kort gedoopt. Ik heb ook het idee dat het misdienen ook voor jezelf een soort onderzoek kan zijn of dat het priesterschap voor jou is weggelegd of niet.
2: Ja.
1: Want wij hebben dus iemand bij ons in de parochie in Bladel. Ja, die echt steenveel over misdienen al wist toen ik de les samen met hem bij u kreeg. Ja, daarin merkte ik toch wel van, die jongen heeft er zo weer zichzelf er zo in verdiept. Die is zoveel verder qua kennis, ook qua misdienen, noem maar op, dat ik überhaupt ben. Ja, het zou me niks verbazen als hij ook richting de...
2: Kijk, hoe meer misdienaars, hoe meer potentiële priesters. Laten we dat maar gewoon even suggereren. En ten aanzien van die meisjes, want die vraag blijft natuurlijk toch een beetje hangen hier in de studio. Kijk, het is natuurlijk niet verboden, kerkelijk gezien. Ja, Alexander, we mogen best van mening verschillen. Het is niet verboden. Ik merk wel... Kijk, denk ook maar eens aan de missionaris, hè? Die alleen de mis moet doen. En bij wijze van spreken, het enige gelovige kind dat hem überhaupt kan helpen, is een meisje. Weet je, soms als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan.
1: Ja.
2: Wat ik ook merk, is dat jongens zich anders gedragen als ze met meisjes iets doen. Ja. Dan gaan worden toch vaak haantjes. Ja. En dan moet je niet hebben tijdens de mis.
1: Nee.
2: Dus dan zou het nog beter zijn om uitsluitend meisjes te hebben, bijvoorbeeld, dan het te mixen. Jongens bij elkaar, dat is heel gek. Misschien, nou, in zekere zin zijn wij er in de studio dan een volwassen versie van. Er gaat een aparte schoonheid uit van het mannen onder elkaar. Zoals dat ook is van vrouwen onder elkaar. Neem een zusterklooster die samen... Christina, die is hier ook aanwezig, beste mensen.
5: Onze bescherming. Nee.
2: Het kan een schoonheid hebben, zal ik dan voorzichtig zeggen. Natuurlijk, we doen dingen samen, maar sommige dingen... dat heeft ook zijn voordelen om het... juist separaat te doen. Zeker dan wat Mario zegt. Als een onderscheidingsproces op weg naar een eventueel ambt in de kerk. Alexander. Dus,
3: ja, inderdaad.
5: Ik zag Alexander echt gewoon net zitten, jongen, toen hij dat zei. Als blikken konden doden, dan had ik nooit meer zoek. Echt.
2: Laat ik eerlijk zeggen, misschien luisteren zij ook wel. Ik heb in mijn parochie ook een broer en een zus. Die houden superveel van elkaar.
5: Ja.
2: En die zijn al jarenlang samen heel trouw, als enige van de hele jeugd in het dorp, zijn die dedicated als missienaar.
5: Ja, precies.
2: Dan ga ik dat niet doorknippen.
5: Nee, natuurlijk. Nee.
2: Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Je moet ook, de idealen moet je helder hebben, maar soms moet je ook gewoon meebuigen met de feitelijkheid en die een beetje omproberen te buigen. Hè. Dat kan ook. Maar goed.
5: En ik zie Alex nu knikken, dus let's go.
2: Hey.
5: Maar waar ik benieuwd naar ben, Mario, jij bent ook missienaar.
1: Ja.
5: Ja, je zegt het inderdaad op een bepaalde toon. Ik weet nog dat... jij bent op een gegeven moment begonnen. En dat was, zeg maar... leg het eens uit.
1: Nou, dat was... ik ben een...
5: Zonder namen te noemen.
1: Ja, ja. Nee, maar ik was in Hezen. Ben ik twee missen ben ik misdienaar geweest. En ik moet zeggen dat het misdienen... Ik vind het iets moois. Maar ik voel me niet geroepen om dat elke week te doen. Of elke maand. Als pastoor schilder mij zo vragen van, goh, ik zit echt omhoog, dus wil je dienen met liefde en plezier? Ik merk vooral ik weet niet of dat echt puur komt omdat ik er nieuw in ben, maar ik vergat gewoon God te aanbidden tijdens de mis. Ik was alleen maar bezig met staakgoed. Moet ik nu naar links? Ik keek alleen maar naar de pastoor voor instructies. Of naar die andere jongen die bij mij toen de mis diende. Waardoor ik na de mis had ik zoiets van... Ja, weet je, ik heb niet het idee dat ik de aanbidding heb gedaan die onze Heer zou verdienen.
2: Ik denk dat de tweede keer wel alweer makkelijker gaat. En de derde nog makkelijker. Mm-hmm. Maar goed, het is in vrijheid. Hè?
1: Ja.
2: Het is ook heel interessant. Sommige jongens die ik vraag, wil je missionair worden? Die zeggen meteen, nee. Ja. Heel duidelijk. Ja,
1: ja, ja. Ik wil het dan nog wel
2: en
1: testen.
2: En anderen misschien, en anderen heel graag. Maar Alexander, ik denk dat jij van ons hier... de meeste sterren hebt of strepen op je mouw als het gaat om kennis van liturgische details. Nu wacht hij. Hoe is jouw devotie tijdens het misdienen? Want ik zag jou nog bij de mis met zijn eminentie in Os. Jij had het heel druk. Je was toen geen ceremoniaris. Andere keren ben je wel ceremoniaris. Wat Mario zegt, staat voor jou het aanbidden van God in de liturgie niet soms op gespannen voet met de enorme plichtpleging die ook het misdienen vraagt? Snap je mijn vraag?
3: Ja, zeker. Dat is ook een hele mooie kwestie. Voor mijzelf is dat eigenlijk vanzelf gaan lopen. Dus als in van in het begin, ja, dan ben je meer bezig met de feitelijkheid van wat moet ik nou weer doen of wat doet diegene, als bijvoorbeeld als ceremoniaris. Maar uiteindelijk denk ik bij mezelf van net zoals een trein, het spoor wordt gelegd. En dan gaat het vanzelf lopen. Dan leef je echt erin. En mij lukt het dan juist meer, omdat ik dan voor mezelf dichter bij de Heer ben. En daar ook fijn die roeping ervaar bij ons Heer. Om dan toch veel meer in gebed verdiept te zijn. En toen ook bij onze eminentie, dat was een lange liturgie. Maar ik kreeg dan de ingeving soms van, nou, misschien kunnen we het plechtiger maken door bijvoorbeeld dezegene die nu totaal de andere kant op loopt, misschien eventjes terug te halen. Maar daar omheen en daarin, dat kun je ook verheffen tot een gebed. En ik vind dat voor mezelf vind ik dat heel prettig.
2: Dus ja, het, ja, inderdaad. Dan ben je echt een natuurtalent. En ik denk zelf ook dat sowieso geldt dat voor iedere gelovige. Maar a fortiori voor misinaars. Voordat de mis begint, moet je eigenlijk bidden. Ja. En als de mis voorbij is, moet je dank zeggen. Mm-hmm. Velen vergeten dat. Hè, tegenwoordig, ze komen in de kerk, de mis begint en de zegen is geweest op het einde en ze gaan naar huis.
5: Ja, de bel slaat en gaan.
2: Ja, dat, ja. Dat is echt zonde. Want een goede voorbereiding op de mis komt de vruchtbaarheid van de mis voor jou ten goede. En mm-hmm. ook de dankzegging daarna is passend en vruchtbaar. Niet meteen weer doorgaan. En dat geldt denk ik ook voor misinaars. Het is moeilijk, maar ik probeer altijd bij mij in de sacristie, voor de mis begint, stilte te hebben.
1: Ja.
2: Antoine Boudard heeft dat ook ooit gezegd. Van al dat gepraat en geren en gerommel in de sacristie voor de mis begint. Niet doen, wees stil. Mm-hmm. En dan ga je goed de mis in. Zelf heb ik ook een criterium voor of een mis inderdaad, sereen is gevierd. Dan is het in de sacristie nadien stil. Mm-hmm. Dan is er mm-hmm. geen behoefte om te kletsen. Want dan is er iets groots gebeurd, waar alle van onder de indruk waren. Dus dat is interessant. De protestanten zullen misschien zeggen, al die toeters en bellen bij de katholieken, dat leidt af van de Heere Heere. Kunnen wij ons voorstellen, maar het hoeft niet zo te zijn. De katholieke rijkdom, zal ik maar zeggen, kun je ook ondervangen door een persoonlijk sterk geloof en een levendige devotie. Maar je moet het wel nemen, die kansen. In dit geval, ook voor een plechtige mis, waarin veel van je verwacht wordt als misinaar, ga gewoon even dat één op één gesprek met God aan voor de mis. Zeg Christus dank na de mis. Mm-hmm. En dan vermijd je het risico dat je maar een doener wordt in plaats mm-hmm. van een aanbidder.
1: Precies.
2: Wat jij zegt, Mario.
1: Ja. Ja, daar ben ik zeker mee eens. Jij hebt natuurlijk nog nooit de mis gediend.
5: Jij is Bart.
1: Oh, sorry, Bart.
5: Dat okay, zien de kijkers
1: okay. niet. Het is voor mij natuurlijk de eerste keer dat ik dit doe.
5: En niet goed.
1: Maar jij hebt natuurlijk nog nooit de mis gediend. Is dat iets wat je wel graag een keer zou willen ervaren? Wat zou jij ervan verwachten als jij bijvoorbeeld voor de eerste keer de mis zou gaan dienen?
7: Vind ik moeilijk om te zeggen eigenlijk. Kijk, jij bent vrij recent, ben jij natuurlijk gedoopt. En jij bent het blijkbaar gelijk gaan doen.
1: Ja.
7: Maar ik heb er eigenlijk nooit zo actief over nagedacht. Ik heb natuurlijk heel veel mensen om me heen die inderdaad al lang katholiek zijn. Vanaf geboorte af aan en ermee bezig waren. Maar mm-hmm. nee, ik weet niet. Ik ben gewoon nog heel erg bezig inderdaad met een beetje wat jij eigenlijk zelf ook zei. Van hey, in de mis zitten, alle plechtigheden goed doen vanuit het bankje, zeg maar. En er actief bij zijn met je hoofd.
2: Vroeger waren misinaars ook misinaar af als ze gingen trouwen, hè?
1: Ja.
2: Ja, ja.
5: Schat, we hebben nog tot september.
2: Ja, dat was toen zo. Ook mede gekoppeld aan de gedachte, de bedienaren van het heiligdom, die onthouden zich ook van de geslachtelijke intimiteit. Zij zijn ook een deel van het offer van de kerk. Niet alleen de celebrant, maar ook de bedienaars. Dat is ook niet altijd daarna intact gebleven. En op sommige plekken kon het misschien ook niet anders, omdat er geen andere kandidaten waren. Maar ik vind dat op zich ook wel een mooie gedachte. Hè? Dus samen bieden we ons als een offerande aan de Heer. Mm-hmm. Vanuit een persoonlijke toewijding ook aan Hem. En als je getrouwd bent, dan ben je samen met je vrouw of met je man gewijd aan God. Dan is dat je dienst. Dan is dat je misinaarschap in een zekere zin.
1: Nou, ja. Ik heb ook ervaring uit Hezen. En daar hebben wij dus een man. En die is vader van twee kinderen. En die doet bijna elke maand wel twee of misschien wel meer keren. Dient hij wel de mis samen met zijn twee kinderen?
2: Ja, dat kan.
1: Dat is toch wel iets wat ik denk van, Dat is toch dat is ook
2: een getuigenis. Een mooie getuigenis, zeker. Ja.
5: Ik zag net Alex toen de pastoor zei van... of je bent getrouwd met je man. Je weet dat vrouwen gewoon met een man kunnen trouwen, Alex. Dat bedoelde
8: ik. Dat vrouwen konden misdienen.
5: Ja, nee. Dat is, daar kunnen de, de luisteraars niet zien. Maar er staat nu een heel grote geluidsspike op de beeldmonitor. Ja. Alex zei. Maar dat hebben ze wel gehoord, denk ik. Nee, dat is inderdaad... dat is waar. Maar ik zit dan wel nog met de gedachte... je kan toch diaken gewijd worden nadat je getrouwd bent? Of hoe zit dat dan precies?
3: Nee, je moet eerst getrouwd zijn en dan pas kan natuurlijk...
5: Ja, dat bedoel ik. Maar, ja. Dat bedoel ik. Maar dat kan toch... Hoe zit
2: vroeger
5: dat
2: niet. Hè? Vroeger was een diaak een lange tijd ook als celibatair. Ja. Omdat hij op weg was naar het priesterschap.
5: Precies.
2: Dat, wat in de Latijnse kerk ook verbonden is met het ongehuwd zijn... omwille van het Rijk der Hemelen, zoals Christus zegt.
5: Ja.
2: En na Vaticanum II is het diaconaat weer een beetje verzelfstandigd en teruggehaald als een zelfstandig ambt. Maar er zijn ook kerken waar ze geen diakens hebben. In Afrika zijn ze niet meegegaan met die ontwikkeling en hebben ze geen diakens. Mm-hmm. Geen permanente diakens, zal ik maar zeggen, die er blijven. Niks.
1: Helemaal
2: priesters.
1: Niks.
2: Ze hebben daar medicinaars, priesters en medicinaars.
5: They got it going for
2: them. Vanwege ook de kwestie van polygamie daar en het huwelijk, dat daar anders beleefd wordt. En, dus geen gehuwde ambtsdragers in Afrika.
5: Yeah.
2: Interessant.
5: Ik zie Alex zijn oog die vertrekt het meest. En het is degene die de minste kans heeft om te trouwen hier, zeg maar. Dat vind ik toch wel. Hij irriteert zich het meest aan alles wat over het huwelijk gaat. Dat vind ik toch grappig.
3: Nee, helemaal niet.
5: Nou, dan is het goed. ik geniet heel erg van jouw
3: gesprek. Over potentiële priesterkandidaten gesproken. Remo, hoe was het voor jou 2 dagen Luister. Geleden om voor het eerst misgediend te hebben in de klassieke vorm?
5: Nou. Zullen we dit even, dan moeten we de wereld uit helpen. Want als mijn verloofde dit hoort, dan gaat ze weer stijgeren. Want die echt. Geloof me, ik heb nu weer een avond ruzie dat je dit gezegd hebt.
3: Het is mea culpa, sorry Sam. Het is mijn schuld.
5: Lieve schat, ik heb geen priestersroeping, ik heb een huwelijksroeping.
1: Ja, toen net zei je nog heel wat anders in de
5: negatief. Nou, je moet echt. Nee, rot op. Dit is echt, als dit hele gezeven weer begint, dan heb ik echt een probleem.
1: Sorry
5: jongens.
1: Sam, ik jok. Ik ga zeggen,
2: gewoon zeggen, Remo, dat alle beroemde mensen medinaar zijn.
5: Zo is het. Alle beroemde mensen zijn medinaar.
3: Tom Cruise.
5: Ja, nee, dus dat. Maar nee, om daar even terug te komen, Alex. Ik had zoiets van, ja, ik vond het mooi. Ik zal niet overgaan op de wiens schuld trein. Maar ik was wat later, zoals je wist. Ik was te laat gekomen, maar daar kon ik niet zoveel aan doen. Dan had ik een beetje uitleg gehad. En nu was het zo, ik zat natuurlijk aan de zijkant de mis daar mee te maken. En heel erg een beetje de standaard van de traditionele Latijnse mis een beetje te leren. Ik merkte dat daar al echt heel veel in zat. En ik dacht van, oh, dat is inderdaad... Het heeft veel verschil met de Novus Ordo. Die ik ook overigens iedere keer als ik hem dien wil weer een eer vind. Dat 100% wel. En ik dacht bij mezelf, beide geven een heel hoge, grote vreugde. Maar het was wel, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik zat nu gewoon aan de zijkant te bidden. Aldoende is het ook zo dat ik net zoals bij de andere mis ook het intenser ervaar nog dan dat ik of op een andere manier ervaar, zou ik het zo zeggen, dan dat je in de kerk zit. Je staat toch dichter bij het misoffer. Dus het feit dat je dat al hebt, dat is al bijzonder. En ja, het was een prachtige beleving. Dat sowieso wel. Maar ik kijk heel erg uit naar volgende week. Want dan ben ik wel op tijd. En dan krijg ik de uitleg er nog een beetje bij. En dan weet ik ook hoe ik moet lopen en hoe ik alle andere dingetjes moet doen. Maar,
2: en nu, mag je over een bruggetje lopen, Remo, dat ik ga maken.
5: Ja.
2: Een bruggetje via de school die ik noemde waar de pastoor vroeger kwam.
5: Ja.
2: In Bakel om te vragen of hij medienaar kon worden. Bart, hier onder ons, is ook op school werkzaam, is leraar.
5: Goed,
2: leraar biologie. Zeker. We gaan even weg van het meesternaarschap, als jullie dat goed vinden.
5: 100%.
2: Nu duiken we in een wereld die wij niet kennen vanuit het perspectief van de leraar, denk ik. Ik ben nooit lesgevend docent geweest op school. Bart, hoe is het om anno 2026 leraar te zijn in een wereld die heel veel dingen gelooft die jij niet meer zo gelooft?
7: Nee, dat kan soms wel een uitdaging zijn, inderdaad. Het is, ik geef les op een school in Gorinchem. Dus dat is ook net over de rivier en net weer een ander gebied voor mij.
2: Even de groeten doen aan je leerlingen.
7: Ja. Ik ben aan de leerlingen van het Fortis Lyceum.
2: Ja.
7: Maar het is heel leuk. Het is heel dankbaar werk. Alleen inderdaad, er zijn wel bepaalde uitdagingen. Ik geef inderdaad biologie. Sinds dit jaar geef ik ook natuurkunde. Dat zijn allebei vakken waar natuurlijk best wel thema's die aan het geloof raken. Soms gediscussieerd kunnen worden. Evolutie,
2: seksualiteit.
7: Gender, ja.
2: Ja.
1: En lijkt me lastig.
2: Ja, ik denk dat leraar zijn ook een roeping is.
7: Ja, ja, zo zou je
2: het zeker
7: kunnen
2: doen, echt
7: ja.
2: bij je past, dat het van binnen komt. Je zit hier ook met een glimlach als je het hebt over je school. Dat is een goed teken, vind ik. Kun je zo wat, ja, misschien wat ervaringen noemen zonder namen te noemen van... Hé, hier heb ik zonder iemand of mezelf geweld aan te moeten doen... gemerkt dat mijn geloof van toegevoegde waarde is ook in het doseren.
7: Oh, dat is een mooie open vraag. Nou, wat het is een beetje, ik zit natuurlijk op een openbare school, dus we hebben niet een bepaalde signatuur, bepaalde dingen. Alleen ik merk inderdaad wel, ik hoor hem hebben best wel veel leerlingen ook van moslimafkomst. En dat nodigt wel uit voor hele interessante gesprekken. Ik heb een aantal leerlingen die weten inmiddels dat ik katholiek ben, want dat is natuurlijk, ik geef al langer les dan dat ik echt gedoopt ben. Mm-hmm. Maar er zijn wel leuke gesprekken uitgekomen dat ze op een gegeven moment vroegen, oh, gaat ze laten dopen, hoe werkt dat dan? En ook bijvoorbeeld in de vaste tijd, moslims zijn natuurlijk heel streng in hun vasten.
2: Ja.
7: Bij ons is dat, ja, het is maar net hoe je in het katholiek geloof zit, hoe actief je eraan meedoet. Maar over het algemeen kan ik chargeren misschien dat de regels wat simpeler zijn. Maar de vroeg ze wel heel erg van, hoe doe jij dat dan? Hoe ga je daarmee om? Ik had dan ook inderdaad een anekdote dat ik inderdaad met Moshe Mutsaerts uit eten was geweest. En dat hij me, hoe noem je het? Niet absolutie, maar dat hij me vrijstelling had gegeven.
2: Dispensatie
7: inderdaad. Dat ik die avond wel even wat mocht drinken en wat mocht eten inderdaad.
2: Ah, ja.
7: Dus dat zijn wel hele leuke anekdotes. Maar dat opent wel een beetje de dialoog tussen aan de ene kant zeg maar moslimleerlingen, aan de andere kant mij. Want inderdaad, de atheïstische leerlingen, om het zo maar te zeggen, die hebben zoiets van, gek, zal wel, prima. Die stellen ook weinig vragen over, tenzij ik er echt onderwerpen aansnijd. Maar die moslimleerlingen die zijn daar juist eigenlijk wel heel geïnteresseerd in. Van, zij kent natuurlijk Jezus ook, maar wel in een andere positie binnen hun geloof.
2: Mm-hmm. Heb je mede-docenten die misschien ook christelijk zijn?
7: Christelijk wel, katholiek niet.
2: Mm-hmm.
7: Nee.
2: Dan heb je wel al een gemededeler.
7: Ja, nee, klopt. Alleen ik moet wel zeggen, die zijn wat meer van de evangelische kant, zou ik zeggen. Dus daar zit wel een beetje een wereld van verschil tussen.
2: Remo en Mario zwaaien nu met hun handen in de lucht.
7: Nee, maar daar zit wel wat meer afstand tussen. Maar ik moet wel zeggen, alsnog met ook atheïste collega's, atheïste leerlingen, ik raak er wel mee in gesprek inderdaad. Thema's die we al aanhaalden. Als ik in HAVO4 les geef, hebben we het standaard over de evolutietheorie. Pak er ook altijd een stapje terug creationisme bij. Intelligent design. Dat soort thema's inderdaad. Dus dat nodigt wel uit voor discussie. Vragen ze ook eigenlijk standaard aan mij van, wat gelooft u dan? Hoe ziet u dat dan?
2: Ja, mooi, mooi. En dan komt het van hen. Hè? En dan kun je een getuigenis geven. Ter bemoediging, Bart. Ik heb ooit gehoord van een man die op sterven lag. En die wilde nog één boodschap meegeven. Dus die schreef gauw op een briefje voor degene die bij hem stond, hè, terwijl hij lag te sterven. En dat moest hij doorgeven. Op dat briefje stond geschreven, nadat die man eigenlijk jarenlang ongelovig had geleefd: die en die leraar op mijn school in mijn jeugd heeft ervoor voor gezorgd dat ik nu in vrede met God kan sterven.
9: Wauw.
2: Wow. Dus onderschat nooit de impact van een leraar, ook los van expliciete geloofsoverdracht. Dat doet iets met de ziel van de leerling. We hebben allemaal, denk ik, de leraren in ons geheugen, ja, waar echt ook een sterk gevoel bij komt. Ja. Hè? Ook positief, niet alleen negatief. Die zijn er ook zeker. Maar je kunt zoveel goed doen als leraar zonder dat je het zelf altijd in de gaten hebt. Net zoals ik net zei van die misdienaars. Een misdienaar die zijn taak goed uitvoert, helpt enorm de anderen. Ook al zullen ze dat nooit zeggen. Maar ook van de leerkracht. Je hebt echt een plek in de geesten, de jonge geesten. En daar kun je ontzaglijk veel goed doen. Had jij zelf een goede biologieleraar destijds?
7: Oh, zeker, ja.
2: Nee, dat helpt ook vaak, hè?
7: Mede heeft dat inderdaad wel geïnspireerd om docent te worden. Ik heb niet rechtstreeks de docentopleiding gedaan. Maar dat was zeker wel iets waardoor ik dacht, ik ga de biologiekant in ieder geval op. Want ik had 2-3 maanden voordat ik definitief mijn studiekeuze door moest geven, zat ik nog volop het traject dat ik het leger in zou gaan.
9: Oh, wow.
7: Alleen, ik weet niet, toen had ik toch zoiets van, ik begon een beetje te twijfelen, omdat leger is natuurlijk wel een bepaalde binding. Ja, als je helemaal het onderwijs in zit ook wel, maar dat is weer wat anders.
2: Ja.
7: Maar ik begon toch te twijfelen en die lessen van hem die waren zo fantastisch dat ik dacht van, ik ga toch dat gebied in. Ik kan altijd nog het leger in. En eigenlijk nooit de biologie uitgegaan, alleen maar dieper ingedoken en zo het docentschap ook ingerold.
2: Het is ook een prachtig vak.
7: Ja.
1: Ja. Lijkt me ook wel heel moeilijk. Want zeker omdat, wat de pastoor net ook al zei, is dat bepaalde dingetjes vanuit de biologie echt haak staan ten opzichte wat je gelooft. Ja. Om een voorbeeld te noemen, seksualiteit en voortplanting en dat soort zaken. Daar moet je natuurlijk op een bepaalde manier ook als biologieleraar mee omgaan. Maar hoe ga je daarmee om als katholiek met de wetenschap dat je ook de informatie moet geven als leerkracht?
7: Nou, weet je wat ik altijd benadruk, en dat gaat over dingen zoals gender, dat gaat over klimaatverandering bij natuurlijk en over het begin van de tijd, überhaupt om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
7: Ik probeer altijd gewoon wel mijn feitelijkheden naast elkaar neer te zetten. En dit is geen, ook om mijn collega's onder de bus gooien, echt verre van.
1: Mm-hmm.
7: Maar ik merk wel bij sommige thema's, andere vakken, andere docenten, dat soms wel eens is van, kijk, er is een bepaalde consensus onder docenten.
1: Ja.
7: En dat wordt vaak neergezet. En ik vind wel dat ik al die kanten moet zien, ook deels omdat ik met mijn geloof soms aan de andere kant staan. Ja. Maar inderdaad, als je bijvoorbeeld naar geslacht en gender gaat kijken, kijk, we moeten iets vertellen over, oh, tegenwoordig praat over gender, je hebt dat zoveel dingen, je mag voelen wat je zijn, dat is iets anders dan geslacht. Alleen ik laat ook wel bijvoorbeeld in discussievorm heb ik het er dan met ze over van, hey, maar wat vind jij er nou van? Ik wil het niet alleen maar zeggen als een tussen haakjes feit wat wij nu moeten presenteren.
1: Ja.
7: Maar ik probeer juist een discussie voor een respectvolle manier probeer ik dat op te wekken. Dus ik heb bijvoorbeeld laatst toen ik dat een HAVO4 heb moeten doen, heb ik ze filmpjes laten zien van, oh, dit is wat ze tegenwoordig verstaan onder gender. Dit is wat ze mee bedoelen. Ik heb ook een filmpje laten zien van een discussie. Die kennen jullie waarschijnlijk wel. Tussen Charlie Kirk en een aantal studenten die om hem heen zitten.
5: Ja,
7: dat ze dat soort thema's bespreken.
5: Mooi, dat
7: en
5: je
7: ik
5: dat,
7: heb
5: heel goed. Ja,
7: juist heb ik ze dan een formuliertje gegeven dat ik zei van, oké. Ik wil argumenten horen van die studenten die dus heel erg voor het concept van gender waren. Wat vond je daar nou van? Wat vond je nou een sterk argument? Wat vond je zwak argument? Hetzelfde liet ik van Charlie Kirk doen. En op het einde wou ik dan dat ik zei van, hey, respectvol mag je van mij alles zeggen wat je wil. Hoe sta jij daar nou in? Wat voel jij er nou bij? Hoe heb je dit nou ervaren? En dat vind ik veel waardevoller dan
5: zeker.
7: Dat ik heel droog
5: laten nadenken.
7: Ja,
5: en de gedachten laten verwoorden. En dan in gesprek met anderen. Dat is wat een school moet doen.
7: Ja.
5: Niet een vast setje aan waarden erin planten. Maar ontwikkeling op gang brengen. Intellectuele ontwikkeling. Nou moet ik ook eens denken aan een Tilburgse parochiaan van mij. Marianne. Die heeft destijds geprobeerd in Tilburg om het programma gezondeliefde.nl. in te brengen. En dat ging goed. Dat ging goed. Er waren scholen, ook niet-christelijke scholen, die hun programma goed vonden. Gewoon eigenlijk, zal ik maar zeggen, de vertrouwde huwelijksmoraal. Mm-hmm. Een visie op relatie en seksualiteit verwoorden met eigen tijdse voorbeelden en data.
9: Is dat wat het programma inhoudt?
5: Gezondeliefde.nl. Ik weet niet of het nog onder die naam aanwezig is. Maar bewustwording onder tieners van de verantwoordelijkheid die je op je neemt als je seksueel actief wordt.
9: Ja.
5: Terwijl nu eigenlijk is dat woordje verantwoordelijkheid helemaal leeg.
9: Ja.
5: Doe maar wat lekker is, doe maar wat je leuk vindt, et cetera. Ja. Maar die Marianne die was op een school. En die had een jongen in de klas en die zei, ik ga met zoveel mogelijk vrouwen naar bed later.
9: Oh jee.
5: En zij zei, dan wens ik jou heel veel succes jongen en een dikke portemonnee. Ja. en dat helpt soms ook. Humor.
9: Ja. Ja. Ja.
5: Want het kenmerk van ideologie is de verbetenheid.
9: Ja.
5: En dan is een risico dat jij ook verbeten in die discussie gaat staan. En met humor prik je vaak een ballon leeg.
9: Ja.
5: En kun je weer praten als mensen.
9: Juist.
5: Over waar het over gaat. Dus dat is ook wel een kans. Mm-hmm. Als je inderdaad soms met een grapje of een kwinkslag iets kunt ontzenuwen. Nu kijkt Remo ondeugend.
9: Ja, ik heb ooit een grapje gemaakt in die kontrijen. Ik was toen op een verjaardag van een collega van mij uitgenodigd. En dat was een jongen die ook toch tamelijk losbandig was. En het mooie was dat ik dacht laatst nog zelfs van hoe makkelijk mensen tegenwoordig hun maagdelijkheid weggeven. Terwijl bijvoorbeeld Sint Maria Goretti ervoor gestorven is. Dat is gewoon, dat is bizar als je erover na gaat denken. Dan krijg je toch heel veel mensen heel erg spijt en dat snap ik. Maar toen zat ik op dat feest en toen was er een jongen. En die wilde eventjes het wat opnemen voor de dames en zijn eigen gedrag goed praten. En toen zei die jongen, mannen van die hier zijn, laten we even eerlijk zijn, we moeten niet hypocriet doen. Alle dames die toch veel doen, ja, die noemen wij heel snel een slet. Wij mannen, wij vinden onszelf dan stoer. We moeten gewoon dezelfde standaarden voor elkaar moeten we aanhouden. En toen zei ik, hey, weet je, je hebt volledig gelijk. Je bent ook gewoon een vieze slet, zei ik. En toen keek hij, heel dat feest begon te lachen en hij keek echt zo van,
5: ja, maar is even Disney bedoeling. En toen uiteindelijk, ik weet niet of nou, hij zal niet, ik weet niet hoe hij er nu bij zit, maar ik denk ook niet dat hij luistert. Maar ik vond in elk geval dat is wel een voorbeeld van de humor die ik aanhoud om dat soort dingen wijs te maken. Maar ik zie inderdaad Mario heel erg zwaaien. Die zit voor de eerste keer trots aan de knoppen. Ik denk dat wij
1: vol moeten gaan afronden. Ja, dus ik ga voor nu nog even het woord geven aan de pastoor voor een laatste dankzegging, denk ik.
2: Ja, samenvatting. Word missionaar of word leraar of word priester. En je doet het goed en je kunt veel mensen blij maken.
1: Of word papa of mama.
10: In vreugde boven alles.
1: Als je maar gelukkig wordt.
5: Zeker.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Amen.
1: Amen.
2: Heer, we danken u voor ons gesprek. Mogen wij er alle van leren met onze luisteraars dat het bijdraagt aan de glorie van uw naam en het welzijn van onze broeders en zusters door Christus onze Heer.
5: Amen.
2: Amen. Amen. De Heer zij met u.
5: En met uw geest.
2: Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
5: Amen.
2: En mogen
5: Amen.
2: Onze overledenen door Gods barmhartigheid rusten in vrede.
5: Amen.
1: Amen. Amen.
5: Dank voor het luisteren allemaal.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de zevende week van Pasen luidt de tekst van de opening: Christus heeft ons lief gehad en van de zonden verlost door zijn bloed. Hij heeft ons gemaakt tot een koninkrijk van priesters voor zijn God en Vader. Christus heeft als priester door het offer van zijn eigen leven, door zijn eigen bloed, ons van zonden verlost, ons bevrijd uit de gevangenis van onze ikzucht. Dat levensoffer stelt Jezus tegenwoordig in de heilige Eucharistie, opdat wij ons leven mee ten offer zouden brengen met het offer van Jezus. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Toen Jezus verschenen was aan zijn leerlingen, zei hij na het ontbijt tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij meer lief dan deze mij lief hebben? Hij antwoordde: Ja, Heer, gij weet dat ik u bemin. Jezus zei hem: Wijd mijn lammeren. Nog een tweede maal zei hij tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? En deze antwoordde: Ja, Heer, gij weet dat ik u bemin. Jezus hernam: Hoed mijn schapen. Voor de derde maal vroeg hij: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? Nu werd Petrus bedroefd, omdat hij hem voor de derde maal vroeg: Hebt gij mij lief? En hij zei tot hem: Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u bemin. Daarop zei Jezus hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Toen ge jong waart, deed ge zelf uw gordel om en ging waarheen ge wilde. Maar wanneer ge oud zijt, zult ge uw handen uitstrekken. Een ander zal u omgorden en u brengen waarheen gij niet wilt. Hiermee zinspeelde hij op de dood, waardoor hij God zou verheerlijken. En na deze woorden zei hij hem: Volg mij. Dit is het woord van God. Eerst de geest wat laten rusten bij hem, de opperherder Jezus, van wie wij de schapen zijn. Wijd mijn schapen, mijn lammeren. Hoed mijn schapen. Wij zijn en blijven van Jezus. Hij heeft ons verworven. Hij heeft ons losgekocht. En wel voor de prijs van zijn bloed. Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten. Bij de plaats van het gebed even blijven stilstaan. Omhoog kijken, zien hoe hij mij ziet, met een blik van genegenheid, van tederheid, begaan met mijn zwakheden, zoals hij Petrus zag, toen zijn zwakheid hem de baas was en hij zijn meester verloochende. Me klein maken in een gebaar. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen en in die houding om de genade vragen, dat zo mijn levenshouding mag zijn, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus stelt Petrus aan als zijn plaatsbekleder, die de kudde zal weiden in Jezus' naam. Christus wil ons laten zien hoe de mensen moeten komen, dat zij Christus lief hebben. Daartoe heeft hij hen op zijn schapen gewezen. Bemint gij mij? Ja, ik bemin u, wijd mijn schapen. Als wij de schapen lief hebben, laten wij zien
dat wij de herder beminnen. De bijzondere genade zou hier kunnen zijn dat wij liefde opvatten voor het Lam Gods. Het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, zonden wegneemt door ze weg te dragen. Daarin schuilt de overgrote kracht van dit Lam. Het Lam liet zich kruisigen en daardoor is de leeuw verslagen. Als mensen bij een heel deftig diner worden uitgenodigd, is het de gewoonte om bij het binnentreden in de feestzaal hen aan de andere gasten voor te stellen, door bij monden van een ceremoniemeester luidkeels hun naam te laten afroepen met de volledige vermelding van hun titels en waardigheden. Of als iemand gepromoveerd wordt tot dokter of opgeroepen wordt tot een hogere positie dan in een of ander bedrijf, dan wordt bij zijn inhuldiging melding gemaakt van zijn staat van dienst, alles wat hij of zij gedaan heeft. Heel zijn of haar verleden wordt dan getekend als een opgang naar de waardigheid waartoe hij nu wordt uitverkoren en waarvoor hij als het ware scheen voorbestemd. Vandaag wordt Petrus gepromoveerd tot eerste opvolger van Jezus, als hoeder van zijn kudde tot opperherder, wijd mijn lammeren, wijd mijn schapen. En ook hier wordt door Jezus zijn staat van dienst in herinnering gebracht. Echter niet zijn verdiensten, maar zijn falen. Niet zijn trouw, maar zijn ontrouw. De zwartste bladzijde uit Petrus' leven. Want zo staat er, nu werd Petrus bedroefd, omdat hij hem voor de derde maal vroeg, hebt gij mij lief? Zijn liefde is een berouwvolle liefde. Liefde zonder ander offer dan het offer van zijn ik. Simon, heb je mij lief? Hou je werkelijk van Jezus? Dat is de grondslag van de kerk. Hoe zou je anders de gekruisigde Jezus kunnen navolgen? Alleen dan, wanneer je niet zo bezig bent met je eigen leed. Hoe groter de moeilijkheden, des te groter moet de liefde voor Jezus zijn. Anders ga je er niet mee door hem te volgen. Komt je geloof niet verder dan een weten, een verstandelijk weten, een koel weten dat onze Messias een gekruisigde is, dan kunnen eigen teleurstellingen, eigen verdriet, oneenigheden en vernederingen het wel eens winnen van ons geloof. Dan is verstandelijk weten niet genoeg. Van hem houden. Hij houdt zoveel van u. Alleen als uw liefde tegen alle tegenslag ingroeit, alleen dan bent u voor hem gewonnen. Een ander zal u brengen waarheen u niet wilt. Het spreekwoord zegt, men vangt mensen met honing, niet met azijn. Maar Jezus stelt Petrus de marteldood in het vooruitzicht. Is dat dan niet bitter? Het is bitter, maar ook zoet. Want als de apostelen worden gegezeld, zijn ze, zo staat het er letterlijk, verheugd smaad te mogen lijden omwille van de naam van Jezus. Als je hem volgt, zul je merken dat hij jou volgt. Dat maakt het lijden zoet, zijn aanwezigheid. Jezus zegt, als gij voor rechtbanken wordt gedaagd, maakt u dan niet bezorgd. De Heilige Geest zal het u ingeven wat u moet zeggen. Toen Petrus voor de derde maal gevraagd werd, hebt gij mij lief? Antwoordde Petrus, Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u bemin. Op wat voor soort liefde kon Petrus zich eigenlijk beroepen? Liefde uit zich toch in werken? Welke daden kan Petrus laten zien, waaruit blijkt dat hij kan zeggen dat hij Jezus bemint? Hij kan eigenlijk alleen maar een antiprestatie laten zien, de verloochening. Dat is de enige daad die diep in zijn geheugen gegrift staat. En ook in ons geheugen.
Geen liefde, maar eigenliefde. Hij heeft zijn eigen hartje willen redden. Dat wordt hier in herinnering gebracht. En omdat in herinnering wordt gebracht, doordat Jezus driemaal zegt, heb je mij lief? Daarom wordt Petrus bedroefd. Hij denkt aan zijn driemaal herhaalde verloochening. Op dat moment brengt Petrus het offer van liefde, namelijk het offer van berouwvolle liefde. Zoals het in Psalm 51 heet, ach, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was het dat mijn moeder mij ontving. Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien. In geschenken hebt gij geen behagen. Wat ik u ook bied, gij wilt het niet. En nu komt het. Wat ik offer God, is mijn boetvaardigheid. Een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af. Niet dat de zonde van Petrus groter was dan de zonde van anderen, maar zijn berouw was groter. En daartoe zijn wij allemaal in staat, tot een berouwvolle liefde. Zien hoezeer wij hem tekort hebben gedaan. De pijn die wij hem aandeden. En dan zien hoe hij ons boeteoffer heeft overgenomen. Hij, Jezus, de eerste boeteling van de mensheid. En de pijn en vernedering die hem dat heeft gekost. Een berouwvolle liefde. Dat is dat wij ons meer vernederen dan de ander. En zo meer liefde laten blijken. Aan het einde gesprekjes met Petrus. Ons voorbeeld in het nederig besef van eigen zwakheid. En dan ook met Jezus, die de barmhartige liefde in persoon is, het evenbeeld van zijn hemelse Vader. En dan sluiten met een Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik herken het. Ik vind geen geluk buiten u.
1: Met alle godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden.
0: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk die vreemde afgoden naloopt.
1: Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
0: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
1: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
0: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook desnachts in mijn hart.
1: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij.
0: Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
1: Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
0: Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.

de God van de vrede, hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Dag 7. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Bewerker van de zaligheid van onze zielen, geest van liefde en waarheid, ik aanbid u als de oorsprong van mijn eeuwig geluk. Ik bedank u als de hoogste gever van alle weldaden die ik uit de hemel ontvang. Ik roep u aan als de bron van het licht en de sterkte die ik nodig heb om het goede te kennen en te doen. Geest van licht en sterkte, verlicht mijn verstand, sterk mijn wil, zuiver mijn hart en leid mij door uw ingevingen. O goede geest, o liefde, o waarheid die mijn God zijt. Mijn ziel opent zich geheel voor u, opdat u deze kan omvormen tot een nieuwe schepping. Heilige Geest, ik geef mij over aan u en vraag dat mijn hart uw rijk mag zijn, zodat u daar kunt handelen zoals u wilt, door Christus onze Heer. Amen. Een korte schriftlezing uit het Evangelie van Johannes. In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij u." Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei de Heer tot hen: "Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u." Na deze woorden blies hij over hen en zei: "Ontvang de Heilige Geest. Aan wie gezonden vergeeft, zijn ze vergeven. En aan wie ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven."

onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen en gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus onze Heer. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken in het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie, een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. We zitten in de noveen voor Pinksteren en ja, dat is natuurlijk een uitstekende gelegenheid om te spreken over de Heilige Geest. We zijn aan het bidden, 9 dagen op rij voor de komst van de Heilige Geest en straks aanstaande zondag met Pinksteren wordt natuurlijk onze dierbare kerk geboren. Dat is wat dit feest betekent. Vanuit de hoge zullen we de kracht ontvangen als kerk, waardoor de bange gemeenschap, zoals de kerk nu samen is in de zaal van het laatste avondmaal, te veranderen in een gemeenschap die vol kracht en vol moed naar buiten durft te treden om de vrezen Heer te gaan verkondigen. Ja, de geboorte van de kerk, zo wordt Pinksteren wel genoemd. En dat heeft ermee te maken dat het lichaam van de kerk, de kerk zoals wij hem vandaag de dag nog kennen, met aan het hoofd natuurlijk de paus, de bisschoppen, de priesters, het hele lekenvolk, dat die kerk met het feest van Pinksteren, dat lichaam van Christus ontvangt met Pinksteren haar ziel. Dus de Heilige Geest daalt neer over die kerk en het lichaam wordt als het ware bezield, vrij letterlijk. De ziel wordt gegeven aan de kerk. Nou, belangrijk moment. Nou, hebben we de afgelopen jaren veel gehoord over de Heilige Geest. U hebt ongetwijfeld meegekregen het hele synodale proces. Nou, in dat synodale proces is er veel gezegd dat we moeten luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Dat we de Heilige Geest wereldwijd moeten leren verstaan. Maar ik heb al vaker bij Radio Maria mijn zorgen uitgesproken over dat hele proces. En ik niet alleen. Er zijn heel wat stemmen in de wereld die veel gezaghebbender zijn dan ik. Die daar ook hun zorgen over hebben geuit. Want we hebben in die hele synodale toestand vaak verwarrende termen gehoord als luisteren naar de fluisteringen van de Heilige Geest. Maar ja, de Heilige Geest, wat hij dan precies zou fluisteren, dat wordt een beetje vaag gehouden. Terwijl we toch in deze dagen op weg naar Pinksteren heel duidelijk in de Heilige Schrift horen dat datgene wat de Heilige Geest straks met Pinksteren komt verkondigen, uiteindelijk de Zoon is en de Vader. De Heilige Geest zal u alles in herinnering brengen wat ik u geleerd heb, zegt Jezus Christus. Ja, dus de Heilige Geest die komt niet een soort nieuwe leer verkondigen. En in dat hele synodale proces, ja, neigt het daar toch af en toe wel een beetje naartoe. Ja, dat we wel iets nieuws zouden gaan horen. En dan wordt ook een andere verwarrende term gebruikt als een verrassing van de Heilige Geest. Alsof de Heilige Geest 2000 jaar lang als een soort duveltje in een doosje heeft zitten wachten op onze tijd, om ineens naar buiten te springen en tada, iets totaal nieuws te brengen. Het zijn verwarrende termen en ik durf zelfs nog een stapje verder te gaan door te zeggen dat het gevaarlijke termen kunnen zijn. Als we niet daadwerkelijk naar de Heilige Geest gaan luisteren die uiteindelijk verwijst naar de Vader en de Zoon, die dus datgene wat Jezus Christus heeft gezegd en gedaan aan het licht brengt, ja, dan kan het al heel goed zijn dat we uiteindelijk niet naar de Heilige Geest zitten te luisteren, maar naar een menselijke geest. Of misschien zelfs een geest die helemaal niet van mensen komt, maar die van de boze zelf komt. Dus we moeten waakzaam zijn, dat is belangrijk. En precies om die reden begint onze kerk ook met 9 dagen gebed. Die waakzaamheid, die verbondenheid van Maria en de apostelen die samen zijn in de zaal van het laatste avondmaal om biddend de komst van die Heilige Geest af te wachten. En daar niet een soort synodale overleg te houden van, jongens, laten we onze mening geven op hoe die kerk straks eruit moet komen te zien. Nee, dat is niet wat de apostelen doen. De apostelen zijn in gebed verbonden. Maria staat in het hart van die kerk. Maria is al vol van de Heilige Geest en onderwijst ook de apostelen. Dus zij is daar al mater et magistra, moeder en leermeesteres. Nou, het is Maria die uiteindelijk de apostelen door deze bange dagen heen draagt. En die ze ook leert wie de Heilige Geest is. Want zij kent natuurlijk de Heilige Geest innig. Want aan het begin van haar leven, toen ze nog een jong meisje was, nou, niet helemaal aan het begin van haar leven, maar als jonge vrouw, ontvangt ze natuurlijk de Heilige Geest in haar schoot. Dus ze is een echte kenner van de derde persoon van de goddelijke drie-eenheid. Dus ze is bij uitstek ook degene die aan de apostelen mag tonen wie die Heilige Geest is. Nou, Maria bereidt de leerlingen voor. En het is me opgevallen dat in dat hele synodale proces Maria zelden tot nooit wordt genoemd.

zelden tot nooit wordt genoemd. En dat is zorgelijk. En daar ga ik zo met u over spreken. Nou, ik wil vandaag beginnen met het behandelen van een documentje dat onlangs is verschenen, afgelopen maandag. En dat is de slotconclusie van een van de studiegroepen van het synodale proces. Studiegroep nummer 9. Die hebben een documentje uitgebracht. Die hebben al hun gesprekken samengevat en die hebben gezegd, ja, dit komt uit die gesprekken naar voren. En het spreekt over, met name over de seksuele moraal van de kerk. Nou, een ontzettend gevoelig thema natuurlijk, een heel actueel thema, want we zien dat die christelijke moraal overal, ja, waar we ook maar kijken, zeker in het Westen natuurlijk, niet meer wordt nageleefd. Hè. Zelfs met voeten wordt getreden vaak, beschimpt, aangevallen. Hè, op het moment dat je zegt dat je gelooft in een huwelijk tussen een man en een vrouw, dan zeg je in onze tijd al iets vrij extreems, hè, terwijl dat 25 jaar geleden nog heel normaal was om te zeggen. Nou, dit documentje zal dat onder andere gaan behandelen. Ik wil het in twee delen gaan behandelen. Ik wil vandaag eerst het eerste hoofdstukje van dit document met u gaan bespreken, om even met u te delen wat voor taal hier wordt gebruikt en waarom die taal zorgelijk is. Ik zei het net al, hè, als we de Heilige Geest woorden in de mond gaan leggen, hè, als we de Heilige Geest laten fluisteren, maar de vraag is eigenlijk überhaupt wel of het de Heilige Geest is die zelf aan het woord is, dan kan het zijn dat we als het ware de Heilige Geest gaan modelleren naar onze eigen inzichten. Dat we de Heilige Geest aan het gebruiken of erger nog misbruiken zijn voor onze persoonlijke doeleinden. Nou, ik wil daar met u over gaan spreken. Maar we gaan zoals gebruikelijk natuurlijk eerst beginnen met gebed. En ik wil vandaag een gebed bidden voor de gezinnen, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II. Want het zijn toch vooral de gezinnen die onder druk komen te staan wanneer we niet helder als katholieke kerk de goede leer van Jezus Christus verkondigen. En we zien dat dat de eerste cel is van de hele maatschappij die als het ware wordt aangevallen en uit elkaar valt op het moment dat de kerk dwaalt, hè, in haar overtuigingen. Dus eerst een gebed voor de gezinnen en dan ga ik kort met u spreken over de bevindingen van studiegroep 9 van het synodale proces. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God, van wie alle vaderschap in de hemel en op aarde voortkomt. Vader die de liefde bent en het leven. Maak dat door uw Zoon Jezus Christus, geboren uit een vrouw, en door de Heilige Geest, bron van de goddelijke liefde, elk gezin op aarde voor de elkaar opeenvolgende generaties een echt heiligdom van leven en liefde wordt. Maak dat uw genade de gedachten en de werken van de echtgenoten op het welzijn richt van hun gezin en van alle gezinnen in de wereld. Maak dat de jeugd in het gezin een hechte steun vindt voor haar menselijkheid en voor haar groei in waarheid en liefde. Maak dat de liefde gesterkt door de genade van het huwelijkssacrament het wint van alle zwakheid en crisis waaraan onze gezinnen soms kunnen lijden. En maak tenslotte, zo vragen we u, dat de kerk in en door de gezinnen, op voorspraak van het heilig huisgezin van Nazareth, haar zending onder de volkeren van de aarde met vrucht mag volbrengen. Dat vragen we u die in de eenheid met de Zoon en met de Heilige Geest het leven bent, de waarheid en de liefde. Amen. Ja, beste luisteraars, dus vandaag kort wat over dat documentje wat onlangs is verschenen. We moeten ons er ook weer niet te druk om maken. Het is geen gezaghebbend document. Het is meer een soort documentje dat als een advies aan de paus wordt geschreven. Maar goed, we moeten natuurlijk wel volop blijven bidden dat de paus ook inderdaad het goede herkent in zijn kerk natuurlijk. Hè? Dus het is wel een soort adviesdocument van doe hier iets mee, Heilige Vader. Maar goed, er is nog niks concreet voortgevloeid uit dit document. Dus er is niet een soort document geschreven dat bindend zou zijn voor de kerk of dat een zou leiden tot een nieuw dogma of iets dergelijks. Hè. Dat gebeurt sowieso maar heel zelden natuurlijk. Maar in ieder geval, het is wel een slotrapport van de synodale gesprekken die er de afgelopen jaren zijn gevoerd. Nou, ik wil nog niet zozeer de inhoud van dit document gaan bespreken als het gaat om die seksuele moraal. Hè. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over homoseksuele relaties, hoe we daarmee om moeten gaan in onze tijd. Nou, daar ga ik in een volgende uitzending over spreken. Maar ik wil eerst even wat gaan spreken over, ja, de inleiding van dit stuk en het eerste hoofdstuk, waarin deze werkgroep, hè, dus tot de conclusie komt dat we over moeten gaan tot een paradigma shift.

0: Nou, we zien, en daar wil ik mee beginnen, dat in dit document vooral taal een hele belangrijke rol speelt. En daar bedoel ik het volgende mee. We hebben in onze kerk natuurlijk een bepaalde manier van spreken. En de woorden die we gebruiken, die zeggen ook iets over de manier waarop we het geloof kunnen overbrengen, willen overbrengen. Ik zeg dat vaak bij voorbereiding met eerste communicantjes. Je kunt spreken over de tafel in de kerk, of je kunt spreken over het altaar in de kerk. En we hebben in onze tijd, of in de afgelopen 50 jaar, hebben we natuurlijk een tendens gezien dat de taal moest verarmen, eenvoudig gemaakt moest worden, een beetje Jip en Janneke taal moest worden, omdat het mensen het allemaal zogenaamd niet meer zouden begrijpen. Maar op het moment dat je tegen een kind stevast blijft spreken over de tafeldekken in de kerk, dan zal een kind nooit tot dat besef komen dat die tafel in die kerk geen gewone tafel is, maar een offerplaats, een altaar, waar het offer van Jezus Christus wordt gebracht. Dus taal stuurt. Dat is een belangrijk om dat even in ons achterhoofd te houden, ook wanneer we dit documentje gaan bekijken. Op het moment dat je spreekt over altaar in plaats van tafel, op het moment dat je spreekt over kelk in plaats van beker, dan ben je in de woorden die je gebruikt al een bepaalde route aan het kiezen. Nou, het document doet dat en doet dat vrij open zelfs. Het zegt het er nog zelfs bij dat het dat doet. Ik ga een heel eenvoudig voorbeeldje noemen. Ik heb een Engelse vertaling van het Italiaanse origineel. Ik weet niet of het al in het Nederlands is vertaald, volgens mij nog niet. Dus ik doe het even met de Engelse vertaling. En daar staat dat de conclusie is dat we in dit document anders gaan spreken dan we gewend zijn. We gaan het niet meer over controversiële thema's hebben. Ja, dus dat controversieel, dat woord staat dan tussen aanhalingstekens. Nee, we gaan het hebben over thema's die opkomen. Nou, dat is meteen al een belangrijke keuze die het document maakt. We gaan het niet over controversiële thema's hebben. We gaan het hebben over thema's die opkomen. Nou, waarom is dat een belangrijke keuze? Op het moment dat je gaat vermijden dat de thema's die besproken worden controversieel zijn, dan ben je ze eigenlijk al op voorhand meer een plek aan het geven in je kerk. En natuurlijk hoeven we de problemen niet op te zoeken. Op het moment dat er geen probleem is, hoeven we ook geen probleem te maken. Maar op het moment dat er wel problemen zijn en we durven ook niet gewoon het woord probleem of controversie te noemen, dan kan het zijn dat we ongemerkt toch een soort paard van Troje in huis halen. Het paard van Troje, u kent dat verhaal. Prachtig geschenk leek het te zijn, een groot houten paard. Maar in dat paard zaten soldaten. En op het moment dat vrijwillig dat paard de stad in was gehaald, konden de soldaten naar buiten springen en de stad overnemen. Nou, het documentje spreekt dus over, we mogen niet meer het woord controversieel gebruiken, maar thema's die opkomen. Nou ja, dat is al wat mij betreft ook wel wat zorgelijk. Maar we gaan nog even door. Vervolgens spreekt het document erover dat we niet zozeer zouden moeten bezig zijn met de vraag wat, maar hoe. En dat legt het document vervolgens uit. Nou, de wat-vraag gaat vooral over wat leren wij als kerk? Wat geloven wij? Dus meer het dogma, de orthodoxie. Maar het document zegt, ja, dat is op zichzelf is dat een soort dode letter. Dat is theorie. Wat belangrijker is, is die leer, hoe gaan we die toepassen? Dus de praktijk, de pastorale praktijk. Dus niet zozeer wat is belangrijk, maar hoe is belangrijk. Nou, voordat ik priester werd, heb ik zelf een taal gestudeerd. En als je dit op een taal zou toepassen, dan zou je zeggen van ja, de grammatica van de taal is eigenlijk niet zo belangrijk als je je maar een beetje uit de voeten kunt maken wanneer je op vakantie bent in Spanje, als je maar wat woorden kunt zeggen. Nou, als je inderdaad af en toe op vakantie gaat naar Spanje, is dat inderdaad niet zo'n punt. Maar als je de leer omtrent de waarheid zelf, want daar hebben we het over in onze kerk, Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. En alle dogma's die wij geloven, die vloeien natuurlijk voort uit dat diepe besef dat God uiteindelijk de ultieme waarheid is. En dat we vanaf hem, vanuit deze bron van waarheid, de waarheid voor ons leven ontvangen. Dus het begint bij God. Het begint bij de structuur, bij de grammatica die God allereerst in zijn schepping heeft gelegd natuurlijk, maar die hij ook heeft geopenbaard. Al in het Oude Testament, door de profeten, de aartsvaders, noem het maar op, maar natuurlijk met name in het Nieuwe Testament met de komst van zijn eigen zoon. De waarheid is ons geopenbaard, is ons gegeven. En als we meteen naar het hoe gaan kijken, van ja, hoe gaan we om met onze naasten, hoe gaan we om met al die opkomende thematieken in onze tijd, hè, zoals het document beschrijft, ja, dan kan het zijn dat we dus uiteindelijk ons wat verwijderen van die bron. Een simpel voorbeeldje, kijk naar de 10 geboden. De 10 geboden die zijn gegeven door God. En dan kun je zeggen, ja, die 10 geboden zijn theorie. Ja, dat is die grammatica, dat is die structuur. Ja, dat klopt. Maar als we die 10 geboden niet door en door kennen, en als we alleen maar gaan kijken naar het hoe, ja, dan is de kans heel groot dat we ze ook niet na gaan leven. Dus kort gezegd, het vertrekpunt bij ons, bij alles wat we doen, hè, ons hoe, moet altijd juist vertrekken bij het wat. Dus als je een taal echt door en door wil spreken, dan moet de grammatica er ook goed in zitten. Nou, dat geldt natuurlijk helemaal voor Rome. Hè? Ik bedoel, Rome, de specialist als het gaat om de taal van God, moet natuurlijk de grammatica helemaal loepzuiver hebben. Dus die wat-vraag is geen bijzaak. Hè? Daar wordt in dit documentje een beetje makkelijk overheen gestapt. Een ander woord wat je vaak hoort terugkomen in dit soort gesprekken is pastoraal. En dus je hebt dogmatiek, je hebt moraal, et cetera. Dat zit dan meer in dat deel van het wat, de grammatica. En dan heb je pastoraal. En dat wordt dan vaak meer geschaard onder het hoe. Van hoe gaan we nou die theorie toepassen? Nou, het documentje legt een enorme nadruk op het belang van die pastoraal. Natuurlijk is dat ook belangrijk. Laten we wel zijn. Maar we hebben de afgelopen tientallen jaren ook wel een ontwikkeling gezien waarbij dit woord heel vaak wordt gebruikt op een manier zoals God het nooit bedoeld heeft. Nou heeft God het woord pastoraal natuurlijk sowieso nooit gebruikt. Maar Jezus Christus spreekt wel over zichzelf als pastor. Pastor bonus in het Latijn betekent goede herder. Dus ons woord pastoor en ook het woord pastoraal komt van herder. En herderlijk. En wat we zien in het document, hè, op het moment dat er het woord pastoraal wordt gebruikt, dan wordt er toch vooral gekeken, niet zozeer naar de herder, maar naar het schaapje dat vastzit in de braamstruik, in de doornenstruik. En we weten de goede herder, die laat de 99 schapen achter om het ene schaap te gaan zoeken. Dus de goede herder toont pastorale zorg, herderlijke zorg. Maar wat we in onze tijd vaak zien is dat begrip pastoraal zich vooral richt op de mens en ook vertrekt vanuit de mens. Dus op het moment dat we zien dat een schaap vastzit in een doornstruik, dan gaan we kijken, ja, wat is daar aan de hand? Wat is de reden dat hij vastzit in die doornstruik? Wat is die doornstruik eigenlijk? Maar wat we minder doen is naar de herder gaan kijken. Want het is namelijk niet zo dat wij dat schaapje uit die doornstruik kunnen bevrijden. Dat kan de herder alleen. En daarom zou ook de hele pastoraal moeten vertrekken bij Jezus Christus zelf, de goede herder. En niet bij de mensen, niet bij de schapen, niet bij ons. Ander simpel voorbeeldje wat dat illustreert. Jezus spreekt over de wolven die de kudde kunnen binnenkomen, die de schaapskooi kunnen binnentreden. En die wolven die komen om te roven. Nou, als we daar met een moderne blik van pastoraal naar kijken, dan zou je kunnen gaan kijken van ja, wat is die wolf? Hoe gedraagt die wolf zich? Wat zijn de karakteristieken van die wolf? Maar ja, zo zal een echte herder niet spreken. Een echte herder zal zeggen tegen de schapen, ren, er komt een wolf aan. Of hij zegt, ga opzij dat ik die wolf op zijn snuit kan slaan. Nou, waarom zeg ik dit nou allemaal? Om aan te geven dat taal belangrijk is, taal stuurt. En de taal in het documentje, dat slotdocument van de 9e groep van het synodale proces, die taal die daar wordt gehanteerd, stuurt ook een bepaalde kant op. Dus het woord controverse wordt vermeden, het woord probleem wordt vermeden. Daarmee haal je al scherpe kantjes weg en iets wat zeker wel een probleem is in onze tijd. En vervolgens wordt ook de nadruk vooral gelegd op het pastorale. En dan pastoraal in de zin van we moeten vertrekken bij de mens. Wat zijn de zorgen en de noden van de mens? In plaats van te kijken naar wat Jezus Christus voor heeft met de mensheid als Zoon van God. Nou, ik ga nog even door. Dus er wordt gesproken over een paradigma shift. Dus eigenlijk zegt dit document, we moeten anders gaan denken dan we tot nu toe altijd gedacht hebben. Nou, dan wordt er uitgelegd wat het document daarmee bedoelt. Datgene wat de verrezen Heer Jezus Christus ons wil zeggen, doorheen de tijd openbaart zichzelf op een progressieve manier. Dus op een voortschrijdende manier. Dus datgene wat de Heilige Geest Hè, dus de geest die wordt gezonden door de Vader en de Zoon vanuit de hemel, wil zeggen aan de apostelen van de begintijd van de kerk, kan iets anders zijn dan datgene wat hij tegen ons wil zeggen. Want op een progressieve manier openbaart hij zichzelf doorheen de tijd op verschillende wijzen. Dat is wat het document zegt. Nou, dat klinkt prachtig, maar het is ook weer een gevaarlijke uitspraak. Want op het moment dat we dat zeggen, dan zeggen we dat de Heilige Geest zich in feite aanpast aan de tijd. Maar meer nog, we maken de heiligen van alle eeuwen ook op een bepaalde manier tot vreemden voor ons. Want op het moment dat de Heilige Geest op een bepaalde manier tot Petrus en Paulus en Jacobus en Johannes sprak, en vervolgens in de middeleeuwen tot Thomas van Aquino en tot de heilige Franciscus van Assisi sprak, maar dat hij zich steeds aanpaste aan die verschillende heiligen, dan gaan we eigenlijk ook een soort breuk veroorzaken met die heiligen in de hemel. Want dan zeggen we namelijk, de Heilige Geest zoals die tot jullie sprak anders dan hoe die nu tot ons spreekt. Ja, en om het een beetje gekscherend te zeggen, is het dan zo dat als we straks met z'n allen samen zijn in de hemel, dat er allemaal verschillende kamers zijn waar de Heilige Geest op verschillende manieren tot verschillende groepen heiligen spreekt. Nee, dat is niet zo. Er is één God, er is één lichaam van de kerk en de Heilige Geest spreekt tot alle verloste zielen die bij hem zijn in de hemel op dezelfde manier. En dus we moeten niet gaan denken dat door dat graduele proces, dat progressieve proces van ontwikkelingen, van de culturen, van de verschillende opvattingen doorheen de tijden, dat daardoor God ook elke keer iets anders gaat zeggen. Want dat is wel een beetje wat er gesuggereerd wordt. Nou, een heel eenvoudig voorbeeld wat daarbij wordt genoemd, is dat het documentje spreekt over de ontdekking van jezelf als persoon. Het zelf. En dan zegt het document, het zelf wordt gedefinieerd door acties. En die acties die ontvouwen zich in de tijd en in de geschiedenis. Maar ook dat is een verwarrende uitspraak. Hè? Het zelf wordt gedefinieerd door de acties. Dan zeg je eigenlijk, je bent wat je doet. Hè, jouw persoon, jouw identiteit, jouw diepste wezen, jouw zijn wordt gedefinieerd door datgene wat je doet. En dat is natuurlijk juist precies niet wat we leren als kerk. Want het hele begrip van bekering is erop gericht om uiteindelijk aan te geven, God heeft jou met een bepaald plan geschapen. Hij heeft zijn handtekening in jouw wezen gezet. Hè, want je bent een schepping, een stukje van de schepping, een schepsel moet ik zeggen. En de bekering die leidt ertoe dat we gaan ontdekken hoe God ons heeft gemaakt. Dus dat we uiteindelijk dichter bij onszelf komen te staan omdat we bepaalde gedragingen opgeven. Ja, dus op het moment dat onze identiteit zou worden gevormd door onze handelingen, ja, dan zou het dus ook betekenen dat op het moment dat wij zondig handelen, dat die zonde een deel van onze identiteit zou zijn. En dat is natuurlijk niet waar. Ja, we zijn zondaren, dat klopt. Maar de zondaar is niet een eeuwige toestand. Het is niet zo dat we zondaar tot in eeuwigheid zullen zijn. Ja, dus door de bekering en door de redding en door de opname in de hemel op een goede dag, hopen we, stopt op een gegeven moment die zonde. Die zonde wordt al uitgewist natuurlijk, hè? De neiging tot de zonde die blijft. Maar die zonde maakt geen deel uit van onze identiteit. Het maakt deel uit van onze gevallen natuur. Het feit dat we na Adam en Eva allemaal delen in die erfzonde. Maar het is niet een stukje van wie we zijn. En je voelt al een beetje aankomen op het moment dat je gaat zeggen dat je handelingen, de manier waarop je in het leven staat, je gedragingen, als je zegt dat dat een deel is van je identiteit, en daar ga ik in de volgende uitzending over spreken, dan komen we natuurlijk al gauw op het vlak van de seksuele moraal. Want dan ga je zeggen op het moment dat iemand een bepaalde seksuele overtuiging heeft, of op een bepaalde seksuele manier handelt, buiten het huwelijk, op een homoseksuele manier, nou dat komt allemaal nog in bod in dat documentje, dan ga je in feite zeggen, ja dat is deel van de identiteit van die persoon. En die handelingen die horen nou eenmaal bij wie je bent. Nou dat is natuurlijk nooit wat we gezegd hebben als kerk. En we hebben altijd gezegd, wie je bent is door God gegeven. Hoe je je gedraagt is voor een belangrijk deel aan jezelf, hè, want je hebt een vrije wil, je kunt zelf keuzes maken. Maar die gedragingen kunnen veranderen. En juist omdat die gedragingen kunnen veranderen, kan het zijn dat je juist steeds dichter bij je identiteit komt te staan als kind van God. Hoe meer je de zonde opgeeft, hoe meer je je gedraagt in overeenstemming met je identiteit als kind van God. Nou goed, We gaan er in de volgende uitzending nog wat meer over spreken. Dit was alleen maar even een soort eerste bespiegeling om even aan te geven van ja, de taal die in dit documentje wordt gebruikt is toch wel wat verwarrend. En in de volgende uitzending ga ik wat meer in op de inhoud van het document. Hè. Wat gaat het zeggen over de seksuele moraal bijvoorbeeld? Nou, kardinaal Eijk die heeft zich er al duidelijk over uitgesproken. Die zegt, het gaat in tegen datgene wat de kerk altijd heeft geleerd. Hè. Dus we hebben al een gezaghebbende stem in onze kerk in Nederland in ieder geval die zich erover uit heeft gesproken. En ik wil dat in de volgende uitzending ook nog wat meer onder de loep gaan nemen. Maar voor nu wens ik u een hele goede voortgang op weg naar het prachtige feest van Pinksteren. En we zullen bidden dat de echte, de ware, de Heilige Geest, dat die mag neerdalen uit de hemel in onze kerk en ook in ons eigen leven.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Maar je ziet het dus ook dat, dat aanvankelijk beelden van Maria ook werden versierd met een soort van rozenkrans. Hè? Dus echt figuurlijk, fysiek met rozen een soort van rosarium kregen.
1: Ik heb gisteren geprobeerd om de rozenkrans in de auto te bidden. Dan zit je dus zo te rijden.
2: Met je vingers.
1: Dan zit ik altijd zo van, oké, maar ik moet schakelen.
2: Ja.
1: Heb ik nou 8 of 9 wezenvoetjes gekregen? Ja, ik doe er nog maar.
3: Het is echt een heel belangrijk, mooi gebed. En waarom? Omdat het hart ervan het evangelie is. Welkom in onze herberg en vandaag komen we uit de Liduina-basiliek in Schiedam. Of beter gezegd, de pastorie daarnaast. En de eerste titel van die kerk is Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. En daar zullen we het ook over hebben in deze aflevering en de komende 2 afleveringen ook, over de Rozenkrans. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, want in een herberg zijn we altijd samen met elkaar. Dat doe ik met Herwin Horst, die altijd zegt dat het belangrijk is dat we praktisch theologie doen. Nou ja, wat is er praktischer dan het gebedsnoer van de Rozenkrans? En Jesse Rijt natuurlijk, die altijd de beste vragen stelt van het hele stel hier in de herberg. Ik moet denken aan een anekdote, of beter gezegd een gebeurtenis. Een paar maanden geleden was ik bij de Stille Omgang. Mm-hmm. Waren heel veel jongeren toen daar. En wat me opviel, sowieso valt me dat wel op in de kerk, maar ook op dat evenement, die gebeurtenis, toen het wonder van Amsterdam herdacht werd, is dat al die jongeren tijdens de Stille Omgang ook rondliepen met rozenkransen. Hè? Het is natuurlijk een prachtige bedsnoer wat je makkelijk bij je kunt dragen en waardoor je het evangelie nogmaals kan overwegen bij jezelf. Aan jullie eigenlijk de vraag van, wat is jullie ervaring met de rozenkrans? Want volgens mij komt het meer en meer terug bij jongeren als ik om me heen kijk.
1: Het is ook een geschenk, Herwin, dat jij laatst hebt gegeven aan iemand die je hebt begeleid richting de doop. Het is ook
2: van een geloofsleerling. Ja,
4: klopt. Ja, het is natuurlijk esthetisch gezien is zo'n rozenkrans natuurlijk mooi. Ja. Al zijn de meeste rozenkransen natuurlijk wel roze hoedjes.
2: Ja.
4: Want er zijn 50 wezige groetjes die eraan zitten, inclusief de geheimen. En we gaan er verder nog over de samenstelling van de rozenkrans hebben. Wat mijn ervaring is dat ik het gebed echt heb moeten leren.
2: Ja.
4: Het is natuurlijk wel vrij lang. En mijn ervaring is vaak als ik hem 's avonds bid, meestal doe ik voor om zo'n rozenhoedje, dan doe ik iets van 20 minuten over. Kan ik het eerst volgende uur niet slapen. Terwijl andere mensen er bij wijze van spreken bij in slaap
2: vallen. Bij in slaap vallen, ja. gebruik dan slaapmiddel. Ja, dat is ook niet de bedoeling.
4: Maar. Ik moet zeggen, ja. Ik heb de eerste rozenkrans die ik in mijn collectie inmiddels heb, die heb ik ook bij me. En die heeft de eerste jaren toch wel flink liggen verstoffen. Want het is lang, het vraagt wel een bepaalde concentratie, het vraagt een bepaalde inzet. En wat het bij mij ook is, dat is natuurlijk ook een van de uitgangspunten van onze podcast. Het is niet alleen andere mensen meenemen in de kernthema's van het katholieke geloof, maar ook om zelfverdieping te
2: zeker,
4: vinden.
2: Ja.
4: En ik moet ook zeggen dat het hele fenomeen rozenkrans in een zekere zin bij mij wel bekend was, maar als je het hebt over de achtergrond, de diepere laag, de vruchten van de rozenkrans, waarom het goed is. Ja, de hele mysterie zeg maar rondom dat gebed en rondom dus die snoer, dat was voor mij ook al een hele lange tijd onbekend. Er valt nog heel veel in te leren.
2: Zeker.
4: Dus dat is een beetje de relatie die ik ermee heb. En ja, net als met heel veel soorten gebeden en net als met het lezen van de Bijbel, ja, het is toch een beetje zoeken naar de eigen weg, experimenteren, en het gewoon
2: waar
4: doen.
2: Waar komt die vandaan, deze? Heb je die gekregen of heb je hem zelf aangeschaft?
4: Nee, deze die komt uit Wittem, klooster in Wittem.
2: Ja. In het zuiden, hè? Ja.
4: Ja, Zuid-Limburg, uiteraard. En dat is op zich wel mooi. Ik dacht toen ik in die winkel liep, ja, je moet toch ergens beginnen. Ja. Dus pak er gewoon eentje die je leuk vindt. En wat ik wel aardig vind, is dat hier op deze nog het oude pauselijke wapen staat. Ook onder andere van Paus Johannes Paulus II.
2: Ja, en
4: de

0: Gelukkig niet.
1: En toen die ging remmen, gingen dus ook al die kralen naar voren. Ja, het is wel.
0: Maar je bent gelukkig dus niet de enige die een kistwis heeft gesloopt.
2: Nee.
3: Ik heb er ook al een keer een kapot gemaakt, ja. Niet expres.
0: Nee, ik ook niet. Maar ik had een keer zo'n armbandje en dat is dan een soort van rozenkrans. Daar zat dan een tientje aan met een kruis. Ja, die lag door de hele winkel. Ik dacht dat het materiaal iets meer zou meegeven dan mijn polsen toestonden.
3: Ja, dus, we gaan straks natuurlijk even nadenken over wat de rozenkrans precies is. Maar je hebt ze in alle soorten, maten, groot, klein. Ja,
2: zeker.
3: Je hebt ze ook echt van militair koord, dat ze echt een leven lang mee kunnen gaan. Maar goed, je kunt ze overal halen, zo'n beetje waar je
0: andere spullen kunt halen. En je hebt andere tientjes, spullen kunt halen. Heb je ook.
3: Ja, precies. Ja,
2: zeker.
3: Ja.
0: Pocket editie.
2: Mooi.
3: Okay.
4: Ja, Herwin, de algemene informatie over de rozenkrans, waar komt het vandaan en wat is het eigenlijk?
0: Ja.
4: In een grote schets, als het ware.
0: Ja, dat is natuurlijk wel interessant, hè? Want de rozenkrans, als je gaat kijken naar de gebeden die erin zitten, het gaat over Maria, het gaat over Christus zelf, het gaat om de relatie tussen Christus en Maria. Mm. De relatie tussen Maria en de heilige drie-eenheid.
2: Ja.
0: Dan denk je niet per se aan rozen meteen.
2: Nee.
0: Ja, en dan zou je een gebedsnoer ook gewoon een gebedsnoer kunnen noemen. Of
4: zoals dat ook in het hindoeïsme en de islam en allerlei andere tradities bestaat. Een gebedsnoer zie je overal. Mm. Ja, maar waarom dan inderdaad de rozenkrans?
0: Dat zou dan echt een algemene term kunnen zijn.
2: Ja.
0: Rozenkrans, het doet mij ook meteen een beetje denken aan een beetje de middelbare schooltijd.
3: Valentijn.
0: Ik ben op Valentijnsdag geboren.
2: Hmm. Hey, dus, kijk.
0: Maar ik heb geen ervaring met rozen op mijn verjaardag.
2: Oh.
0: Dus dat dat
2: vind ik toch wat sturen. Jesse.
0: Precies. Nee, maar daar deed het mij ook meteen weer een beetje aan denken. Wat doe je als je iemand mag? Wat is nou het gigantische romantische beeld, je geeft iemand een roos of je geeft een vrouw een roos. Het is een blijk van waardering, een stukje eer wat je brengt.
4: Ik heb ze net besteld voor moederdag dus.
3: Oh, net op tijd.
0: Ja. Kijk, net op tijd. Ja, ja. Dat is toch een beetje een traditie die je in de cultuur ziet. Maar je ziet het dus ook dat aanvankelijk beelden van Maria ook werden versierd met een soort van rozenkrans. Hè. Dus echt figuurlijk. Fysiek met rozen een soort van rosarium kregen. Dus daar komt eigenlijk het woord rozenkrans ook vandaan. En daar is eigenlijk de term rozenkrans ook van afgeleid. Hè? Dus waar ook, volgens mij was dat, maar dan moet jullie me aanvullen als dat niet klopt, ook een geestelijke geweest die iedere keer fysiek een rozenkrans maken.
4: Dat is inderdaad wel het verhaal.
0: Voor Maria, dat is een beetje het verhaal.
4: En dat wordt dan vergeestelijkt.
0: Dat wordt vergeestelijkt. Dus het is geestelijk bloemschik.
4: Ja. Geestelijk
3: dat is wel echt heel mooi. Rosarium betekent ook bloemlezing.
0: Ook bloemlezing.
3: Ja. Daar heb je een koppeling gemaakt.
0: Ja.
3: Het is inderdaad een verzameling van heel veel teksten uit de Bijbel en andere gebeden. Ja. Die worden samengevoegd in een kleurrijk boeket dat we aanbieden aan God eigenlijk.
0: Ja, en dan kun je natuurlijk ook zeggen, het is een lang gebed. Een rozenhoedje, dat is 50 keer het Ave Maria. Er zitten nog een aantal Onze Vader zitten erin. Er zitten geheimen in. Nou, daar zullen we dadelijk nog iets meer overheen gaan. Het is ook een gigantische verbloeming als het gaat om de hoeveelheid woorden wat we gebruiken. Hoort dat wel of niet? Nou ja, je weet dat daar tussen verschillende christelijke domesticaties natuurlijk ook wel wat discussie over bestaan. Daar gaan we straks natuurlijk wel op in. Maar het is, het is vooral ook een stukje verering wat erin zit. De rozenkrans kent natuurlijk verschillende aspecten van gebed. Er zitten smeekbedes in. Als het bijvoorbeeld gaat over het bidden van het Onze Vader.
4: Ja, het belangrijkste gebed.
0: Het belangrijkste gebed wat wij als christenen allemaal delen.
3: Zullen we anders even nalopen? Want dan mensen die nog nooit de rozenkrans hebben gezien, die zullen denken van, ik zie hier een aantal grote en een aantal kleine kralen. Hangt een beetje van welke je hebt af. En laten we anders dus bij het begin beginnen. Ja. Jij mist Jezus aan het kruis, Stefan.
4: Ja, dat is heel erg, maar het corpus, het zogenaamde lichaam van Christus, is er afgevallen.
3: Ja.
4: Dus dat moet weer binnenkort even gerepareerd worden.
0: We zitten in de paastijd.
4: Ja, precies.
0: Ja. Ja. Maar als je dat zo bekijkt, hè, want het is natuurlijk, als je hem denkbeeldig door zou trekken, dan heb je gewoon een snoer, zeg maar, hè, van 50 kralen. Je ziet ook in andere

0: religies feitelijk een snoer. Als je dan het begin pakt, hè, het kruis, nou dan hangt er nog een kleinere kraal boven, daarboven weer drie en dan nog één. Dat lijkt er een beetje bij aan te bungelen, om het maar zo te zeggen. Is dat historisch gezien ook het geval? Is dat ook iets wat bijvoorbeeld later is toegevoegd?
1: Ja, om het even heel snel te zeggen. Dus historisch gezien is het gegroeid vanuit het psalmgebed. En er waren 150 psalmen. En dat werden dan uiteindelijk voor leken, broeders en zo, werden dat 150 onze vaders. Vandaar dat het in België nog steeds het Paternoster heet. Ja. Hè? Het Paternoster. Laten we het Paternoster gaan bidden. Hè? Dat is de rozenkrans. En dus heb je 150 weesgegroeten zijn dat geworden uiteindelijk. En daar komt dat is eigenlijk het originele gedeelte van de rozenkrans. En dat eerste gedeelte, inderdaad, wat je net zegt, dus het kruis en de één kraal, dan drie kralen, dat is er later aan toegevoegd.
0: Hmm.
1: Ja. Dus van origine was het inderdaad 150 weesgegroeten, waarbij je de geheimen uit het leven van Jezus overweegt. Ook omdat het psalmgebed natuurlijk in Latijn was, moeilijk te volgen en daar had het mee te maken. Ja. Ja.
0: Maar als je dan bijvoorbeeld die eerste kraal wat doorneemt, hè? Dus je hebt het kruis. Je begint dus ook met het maken van de kruissteken, al het eerste gebed.
1: Hoe we het vandaag de dag bidden, inderdaad.
0: Hoe we vandaag de dag dan bidden. Ja. Eerste kraal, dan spreek je geloofsbelijdenis uit. Ja. En dan zitten er nog drie kralen tussen en dan kun je het weesgegroet uitspreken. Nou,
1: eerst een grote nog, toch?
0: Nee, daar zit de geloofsbelijdenis.
1: Die zit toch aan het kruis. Dit is een eer aan de Vader, toch? En aan onze Vader.
2: Kijk, daar gaan we al.
1: Kijk. Ja.
0: Nou, kijk, krijgen we meteen les.
1: Het begint met een kruis. Of zeg ik nu iets van?
2: Nee. Ja, ik hou hem altijd gewoon hier vast.
1: Het begint met een kruis. Dan krijg je een grote kraal. Eén grote kraal.
0: Ja.
1: Dat is net zoals die andere grote kraal. Ja, dat is een eer aan de Vader en onze Vader. En dan krijg je drie weesgegroeten.
0: Ja. Ja.
1: En dat vind je... wil jou uitleggen wat dat... De weesgegroeten, waarvoor staan die?
0: Nou, eigenlijk de weesgegroeten, dat is eigenlijk, het duidt ook de relatie tussen Maria en Christus. En is eigenlijk ook heel bijbels. We weten allemaal dat engel Maria begroet en ook de woorden gebruikt die wij uitspreken. Weesgegroet Maria, het gaat over de vrucht van Maria's schoot. Dat is natuurlijk Christus zelf.
1: Precies, dus dat is specifiek hier. Hè? Dus zoals je net ook al zei, de relatie met de drie eenheid.
0: Ja. Ja, want in principe, we bidden dus op al die kleine kralen bidden we een weesgegroet.
1: Ja.
0: Maar de eerste drie weesgegroeten die je uitspreekt in de rozenkrans, die wijken daar in een zekere zin van af. Hè? Ja. Omdat daar ook de relatie tussen Maria en de heilige die de eenheid wordt geduid.
1: Mm.
0: Dus je bidt tot Maria, dochter van God de Vader.
1: Klopt.
0: Dan heb je dus Maria, moeder van God de Zoon, Jezus Christus. En Maria, de bruid van de Heilige Geest.
1: Voilà. En dan elke keer nadat je dat gezegd hebt, en dus daarover nadenkt ook, hè, beeldend ook, zeg je dat wees gegroet.
0: Ja.
1: Ja. Dus eigenlijk zijn het een soort van drie hele kleine geheimpjes. Hè,
0: van
1: de drie eenheid aan het begin van de rozenkrans. Of van het rozenhoedje in jouw geval.
2: Ja. En dan is het steeds een serie van eer aan de Vader. En dan een geheim van de dag.
1: Zeker.
2: Dat waren er eerst drie en nu hebben we vier geheimen. Als ik het goed heb geteld.
1: Ja, vier series van geheimen.
2: Ja, precies. Ja. Vier verschillende geheimen.
0: Ja. Dus je mag er 50 bij aan laten maken.
1: Ja, eigenlijk wel. Daar heb ik ook al over nagedacht. Maar dit is al zo moeilijk. Het is hier al moeilijk om geen ongeluk te krijgen met 150. Laat staan met 200 kralen.
2: En ieder geheim bestaat uit vijf verschillende onderdelen.
1: Ja.
2: Je hebt het blijde geheim, je hebt het droevige geheim, glorievolle geheim en... Nou, hij kwam even ter sprake. Paus Johannes Paulus II heeft daar de geheimen van het licht aan toegevoegd.
0: Ja. Ja. Is ook wel mooi dat daar een volgordelijkheid in zit. Hè? Dus, dus de blijde geheimen, de aankondiging van het hel, wat Christus natuurlijk is. Hè? De kern van ons geloof. De droevige geheimen natuurlijk ook, waar het lijden van Christus heel erg centraal staat. En dan de glorievolle geheimen, de verrijzenis van Christus. Dus je ziet daar ook heel mooi het leven van Christus ook chronologisch in voorkomen. En niet alleen het leven van Christus, maar ook de betekenis daarvan voor ons in het dagelijks leven.
1: Zeker.
2: Ja.
1: Ja, het is eigenlijk die afdaling die je ook bij de Filipperhymne ziet. Hè? Dus dat wordt gezegd in de Filippushymne dat God is natuurlijk majesteit. Hè? En hij ontledigt zichzelf. hij wordt mens en dat zijn de blijde geheimen. Hij wordt mens en dan krijg je het openbare leven ook van Christus. Hè, dus dat hij ook. En vervolgens krijg je de droevige geheimen. Dus als mens moet hij veel lijden en is er ook zijn kruis weg en sterft hij ook. Maar daarna krijg je de glorievolle geheimen. En dat is dan weer zijn opstijgen naar de Vader, de verrijzenis. Hè. Dus het is eigenlijk, het begint met de incarnatie. Dus de menswording van de Zoon van God. Ja. De menswording van het woord van God. En vervolgens wat die persoon Jezus Christus, die ook God is, meemaakt. En dat is natuurlijk ook dat lijden vooral. En dat tot aan de dood, aan het kruis. En dan lijkt alles voorbij, maar dan komen de glorievolle geheimen. En dat is de verrijzenis, de hemelvaart, Pinksteren. En natuurlijk Maria zelf die gekroond wordt.
0: En hoe verhouden de geheimen van het licht, die later zijn toegevoegd door Marcellus Paulus II, hoe verhouden die zich dan tot deze driedeling?
1: Dat past niet in deze driedeling. Dus niet. Dat is wel. Nee, ik zou zeggen, dat kun je natuurlijk op een andere manier nog beredeneren. Dat begint met de doop van Christus, vervolgens de bekering, die belangrijk is. Oh, sorry, ik vergeet er een. Ik doe het zo vaak en dan komt het toch even niet uit mijn mond. Het is de wonder in Cana.
2: Ja, precies.
1: Wonder in Cana. Hè? Dan, dus dat hij zijn goddelijkheid toont. Vervolgens dat hij
2: bekering
1: oproept.
2: Dan de verschijning op de berg Tabor.
1: Voilà, en aan het einde de Eucharistie.
2: Ja, eigenlijk zou je dit chronologisch gezien wel ongeveer tijdens de droevige geheimen kunnen plaatsen. Ja. Waar dat ging om echt het menselijk lijden van Jezus, zou je hier zijn goddelijk leven kunnen benadrukken. Ja. Het licht, en de Eucharistie natuurlijk, wat we nog steeds vieren. Het gaat om zijn goddelijk wezen.
0: Toch altijd wel blij met dit soort speakbriefjes, hoor.
2: Ja, je kunt er altijd inderdaad een boekje bij houden. Zijn veel
1: komt uit Maastricht. Ja, een groep jongeren hebben een hele mooie rozenkrans blaadjes gemaakt. Met alle geheimen daarin. En ook een verwijzing naar de website waar alles met bijbelteksten uitgelegd wordt. En dan kom je inderdaad ook bij een punt wat heel belangrijk is. Hè? De Bijbel.
0: Ja, en is trouwens, maar dat is nog eventjes persoonlijk, hè, als we nog eventjes teruggaan naar de persoonlijke ervaringen, ook wel voor mij de beste manier geweest om het te leren, hoor. Dus gewoon, dit is dan door een jongere groep in Maastricht gemaakt. Echt een verbeelding van die rozenkrans erbij, waarin gewoon stap voor stap staat wat je wanneer bidt, wat het gebed inhoudt. Ja, en dan kun je het op een gegeven moment jezelf eigen maken. Net als dat je een missaal hebt of een liturgieboekje en daardoor steeds beter de heilige mis begint te begrijpen en steeds meer het jezelf maakt. Ja. Is het ook wel heel fijn om dat met die rozenkrans te kunnen gebruiken.
2: Ja.
1: Maar de rozenkrans bevat dus eigenlijk alle belangrijke vormen van gebed.
2: Ja.
1: Dus zoals we net gezegd hebben, het smeekgebed van het Onze Vader, hebben wij hier ook een hele serie over gemaakt. Augustinus, de kerkvader, zegt al, elk gebed wat we uitspreken moet op de een of andere manier terug te herleiden zijn tot het Onze Vader. Dus al die smeekbedes die in het Onze Vader voorkomen, die komen dus in de rozenkrans ook voor. Een smeekgebed, een vraaggebed. Daarnaast heb je de aanbidding. Hè? Ja,
0: lofzang.
1: Nou, de lofzang is het eerste inderdaad. De lofzang is het wees gegroet. Want het wees gegroet heeft als centrum de messiaanse verwachting van Jezus Christus. Het centrum van het wees gegroet is: wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Ja.
1: En waarom wordt Maria op die manier begroet door de engel, wat al heel bijzonder is, omdat Jezus in haar schoot is.
2: Ja.
1: En dat is heel belangrijk, want het is een heel christologisch gebed, maar daar gaan we zo
2: naar
1: over.
2: De Maria is een devotie omdat zij de moeder van Jezus is natuurlijk.
1: Voilà.
2: Ja,
1: voilà.
2: De vrucht van haar schoot. Dat
1: de vrucht van haar schoot. En het is elke keer opnieuw bezingen we die vrucht van haar schoot.
2: Ja.
1: Lofprijzing van die vrucht van haar schoot. En dan aanbidding, het eer aan de Vader, Zoon, Heilige Geest. En dat is de Triniteit. Dat is het centrale mysterie van het christendom. Dat God één is. Één substantie, maar drie personen. Dat is ook de structuur van de geloofsbelijdenis. Is ook drie eenheid. Hè? Dus dat zit erin.
2: Mm-hmm.
1: Elke keer opnieuw het eer aan de Vader uitspreken. En dan inderdaad het belangrijkste.
0: De beschouwing.
1: De beschouwing van de geheimen.
0: Het overdenken van de geheimen. Eigenlijk, dat is natuurlijk ook wat mooi in de paastijd. Als je bijvoorbeeld de kruisweg naloopt. Hè, bij iedere statie kun je dus ook overdenken. En hetzelfde geldt ook voor al die geheimen of de mysteries van Christus die je ook kan overdenken. En overdenken kun je en beschouwen kun je op verschillende manieren doen. Ja. En vanuit een bepaald historisch blik, maar bijvoorbeeld ook van wat betekent dit geheim voor ons vandaag de dag. Ja. Ten aanzien van jezelf, ten aanzien van de wereld waarin je leeft.
2: Waarom noemen we dat eigenlijk een geheim of een mysterie? Want mensen zouden kunnen zeggen, ja maar we weten toch allemaal wat er gebeurd is. We hebben de Bijbel, daar staat toch heel goed in wat er precies gebeurd is.
0: Wat is er nog een geheim aan?
2: Ja. Nou ja, misschien kan jij er iets over zeggen, Stefan.
1: Nou, ik denk een mysterie is natuurlijk iets wat we nooit helemaal kunnen doorgronden. Maar het is wel zo dat we het mysterie kunnen beschrijven en tot ons kunnen nemen en het kunnen ontvangen in ons hart als een waarheid die leven geeft. Dus het is niet alleen een herinnering aan hoe Jezus vroeger was en wat hij heeft meegemaakt. Nee, we geloven dat hij, omdat hij ook God is, dingen gedaan heeft in de geschiedenis die vandaag de dag nog steeds in en door ons gebeuren. Dus het is een actualisatie, een opnieuw present stellen van de mysteries van het leven van Jezus Christus. Het, zoals we opnieuw in het hele kerkelijk jaar ook Pinksteren vieren, Hemelvaart, hebben net natuurlijk Pasen gevierd. Dat zijn allemaal mysteries uit het leven van Jezus Christus. Betekent dat we er niet over kunnen spreken? Nee, we kunnen er wel over spreken, maar we kunnen niet doorgronden. En door het te overwegen, wordt het iets van onszelf ook.
0: Het is ook het levend houden van het geloof voor jezelf, hè?
1: In het Frans zeg je faire mémoire. Dat is een actief iets. Jezelf blijven herinneren aan die mooie dingen. En dat geldt dus met dat neemt uit voor Jezus Christus zelf. Want volledig God, de volledige openbaring, heeft zich in hem gemanifesteerd. Is in hem aanwezig. En in de geschiedenis op dat moment is de volledige openbaring afgesloten. Maar wij persoonlijk kunnen ook ons leven in die geheimen leggen.
2: Ik vind dat ook heel voelbaar. Dat is op de dinsdag en de vrijdag, als we de droevige geheimen bidden.
1: Ja.
2: Denk ik, oh ja, het is niet zo prettig misschien om te doen. Want je stapt echt in die lijdensstappen van Jezus. Ja. En het sterkste vind ik dat altijd, als dan het eerste droevige geheim wordt gebeden. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse vader.
1: Mm-hmm. Ja.
2: En dan bidden we onze vader.
1: Ja.
2: Dus hij zit daar tot bloedens toe te bidden. En dan wordt van ons gevraagd dat wij ook tot die vader bidden. En dus er is geen afstand meer tussen het geheim, tussen wat er gebeurd is, en ons eigen leven.
1: Ja, prachtig. Ja, het herinnert ons ook aan dat dus inderdaad het een kerkelijk gebed is.
0: Ja.
1: Want als ik een hele fijne dag heb en ik moet alsnog die droevige geheimen bidden, dan denk ik aan die ledematen van de kerk die op dit moment vol zijn van vervolging. Die een hele moeilijke tijd doormaken. Of een echtpaar wat het moeilijk heeft op het moment in een parochie bijvoorbeeld. Hè? Of vrienden die problemen hebben. Hè? En dan kun je dat verbinden met het lijdens- en kruisoffer van Christus op dat moment. Maar hetzelfde geldt als je een vervelende dag hebt en je moet opeens de glorievolle geheimen gaan bidden. Ja, dat is eigenlijk een hele goede oefening. Hè?
2: Ja, het brengt focus aan in je leven. Ongeacht waar jij op dat moment mee bezig
1: precies.
2: bent. Komt het weer terug tot de kern, tot het evangelie.
0: En het is het feitelijk tot leven. Kijk, iedere gebed sluit je af met amen, zo is het. Maar het is ook het verwezenlijken van zo is het ook voor ons in ons dagelijks leven. En dat geldt natuurlijk met het uitspreken of het bidden van verschillende gebeden. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor het uitspreken van de geloofsbelijdenis. Het is meer dan een waar van akte op basis van je rationele geloof. Het is echt het doorleven van wat de kern en essentie van ons geloof is.
2: Ja.
0: En wat natuurlijk ook mooi is aan de Rozenkrans, is dat je daar ook zelf je intenties aan kan verbinden. Hè?
1: Ja.
0: Dus dat het ook een soort van intercessiegebed is. Je kan je geeft het al aan, Stefan, als je bijvoorbeeld over de droevige geheimen hebt, dat je dan denkt bijvoorbeeld aan de kerk die bijvoorbeeld vervolgd wordt.
1: Ja.
0: Maar als je ook weet dat er mensen in nood zijn of dat je voor anderen kan bidden, dat kun je heel goed verpakken en verwerken eigenlijk in het bidden van de Rozenkrans. Dus dat is natuurlijk ook een hele mooie extra optie die dit gebed biedt.
1: In de meimaand hadden wij, ik kan me even niet meer herinneren of het dagelijks was of een paar dagen in de week. In ieder geval, het werd gedaan in Fribourg, in het klooster waar ik een tijd gewoond heb, werd de Rozenkrans samengebeden. En dan werd altijd het geheim gezegd. Maar vervolgens kon iemand ook de persoonlijke intentie daarbij voegen.
2: Okay.
1: En persoonlijk in de zin van, nou ja, wat ligt bij jou nu op het hart? Wat heb je? Is er iets gebeurd met mensen om je heen? En er kwamen vaak hele mooie dingen ook uit. Hè? Dus dat er inderdaad gebeden werd voor een voor een gezin wat het moeilijk heeft. Of een, hè? En ik denk dat dat, dat dat essentieel is. Een ander onderdeel is natuurlijk de familierozenkrans. Waarbij je samen als gezin samen gaat zitten en de rozenkrans bidt. Het is niet gemakkelijk, vooral niet als er veel kleine kinderen bij zijn, want ja, die zijn snel afgeleid. En toch is dat een leerschool van gebed en kun je op die manier je gezinsleven ook echt rondom Maria en vooral Jezus Christus plaatsen aan het einde van de dag. Dus ja, dat precies. Vroeger werd in India bijvoorbeeld, een van mijn medebroeders uit India, die zegt elke dag. Elke dag in gezinnen.
2: Zo.
1: Elke dag. Ja. En het gebeurt ook nog wel in bepaalde gezinnen in Nederland, maar het is vrij zeldzaam. Mm. Maar in India is dat heel normaal, dat katholieken elke dag de rozenkrans bidden. De rozenkrans sla je niet over.
2: Precies, ja, dat doe je niet. Het is trouwens geen verplichting hè, binnen de kerk. Je bent niet gebonden
1: zeker
2: aan de rozenkrans.
1: Het is een devotie. Hè?
2: Ja, wordt wel sterk aanbevolen, heb ik begrepen.
1: Ja, en dus nou ja, ook door pausen, zoals die paus Leo XIII. Maar ook Johannes Paus II was een grote bewonderaar van de rozenkrans. Ook Ratzinger, paus Benedict XVI, deze paus ook, had als lievelingsgebed de rozenkrans, heeft hij regelmatig gezegd.
2: Okay.
1: Franciscus, ja. Nou, denk ook aan het feit dat hij elke keer naar Maria Maggiore ging, na een grote bezoek aan een ander land, hè, of na een grote opdracht, ging die terug naar Maria Maggiore om Maria te bedanken.
2: Hè. Ja. Ja, bij dat geliefde icoon van...
1: Waar
2: van
1: die nu hem. Ook begraven ligt natuurlijk, waar zijn graf ook is. Dus nee, maar... Maria en met uitnemendheid rozenkrans heeft door de eeuwen heen zoveel heiligen voortgebracht ook. Dus het is echt een heel belangrijk, mooi gebed. En waarom? Omdat het hart ervan het evangelie is. Of zoals bepaalde heiligen ook zeggen, een samenvatting van het evangelie.
2: Ja.
1: Waar je elke keer opnieuw in binnentreedt. Want met je eigen ziel en je eigen wil ga je die ruimte van het mysterie in. En je ontdekt in die ruimte elke keer weer nieuwe dingen. Dat is ook waarom een professor in de exegese net zo goed de rozenkrans kan bidden als iemand die eigenlijk een heel bazaal eenvoudig geloof heeft. Mm. Beide kunnen daar heel veel uithalen.
2: Ja.
1: Het is dus ook een heel democratisch gebed. Iedereen van welke rang of stand dan ook of achtergrond kan dat gebed tot zich nemen.
2: Ja, dat is volgens mij ook de reden dat dus... Daar gaan we in de geschiedenis nog over spreken. Dat dus uiteindelijk gekozen is om 150 psalmen in te wisselen voor de weesgegroetjes.
1: Ja, het is niet dat de psalmen niet meer gebeden worden. Hè? Maar,
2: maar die 150,
1: dat is de inspiratie.
2: Wel heftig. Dit is een democratische manier inderdaad om samen met elkaar toch dat hele gebedsnoer af te bidden.
1: Zeker.
2: Ja, mooi. Ja.

0: We hebben kort uitgelegd wat de rozenkrans voor ons betekent, wat de rozenkrans is, waar de naam vandaan komt. Maar er zijn 8 elementen die die devotie van de rozenkrans nog wat beter uitleggen. 8 verschillende onderwerpen waardoor we nog wat dieper het belang van de rozenkrans kunnen benadrukken. Het eerste is de herhaling. Er wordt wel eens gezegd, herhaling is de beste pedagoog. We zijn natuurlijk als christenen geroepen om Jezus na te volgen, om de schrift lief te hebben. En door het herhalen van die teksten daar, wordt het ook eigen. Kijk, 150 keer het wezen goed herhalen betekent dat wij ook dat spontaan op andere momenten van de dag misschien kunnen doen. Dat het helemaal ons eigen gebed wordt. Zoals het onze Vader, dat Jezus heeft gebeden, wat ik net al zei, dat wordt ook ons gebed. En door dat elke dag structureel te doen, ja, is het als ademen. Het wordt onderdeel van je eigen leven.
1: Ja.
0: Dus dat is een eerste heel belangrijk onderwerp.
2: Ja, maar wat er dan natuurlijk wel een vraag bij is, hè, want rozenkransgebed is natuurlijk in katholieke zin omarmd. Ik moet zeggen, ik ben hem ook niet dagelijks af en toe. Het is een devotie, dus dat is ook prima.
1: Zeker. Ja.
2: Maar je hebt natuurlijk ook geluiden waaruit zegt, ja, als je ook naar de Bijbel kijkt, een gigantische omhaal aan woorden gebruiken.
1: Ja.
2: Ja, is dat nou eigenlijk wel de bedoeling en is dat nou de essentie van het gebed? En hoe zien jullie dat? Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar het argument van ja, het talloos herhalen van dezelfde gebeden, is dat nou eigenlijk juist niet iets waarvan in de Bijbel wordt gezegd, dat moet je juist niet doen?
3: Nou, ik zou zeggen juist wel eigenlijk, want een omhaal van woorden, daar wordt vooral mee bedoeld, denk ik, dat je een heel verhaal houdt.
0: Ja. Dat je
3: dus
0: leegloopt.
3: Niet dat, ja, ja. Dat je alles en ook met hele mooie, vaak hele mooie woorden tegen God spreekt. Maar ja, waar is het hart? Hè?
2: Ja, precies.
3: Dat is eigenlijk waar het aan om gaat. Terwijl in het Oude Testament al, het Shema Israël, hoor Israël, hè, de Heer is uw God. Dat wordt de hele tijd herhaald.
0: Soms staat het op psalmen staat ook, Israël blijft het herhalen.
3: Voilà, het woord van God overwegen dag in dag uit.
0: Psalm 1.
3: Ja, en dat is dus echt wel een herhaling die de essentie is ook van liturgie en van aanbidding. Ja. Dus elke keer opnieuw. En het idee daarbij is dat sommige waarheden en mysteries, het is een mysterie, een geheim, zo waar zijn dat we elke keer weer een nieuw aspect van God erin ontdekken. Hè? Dus als je het hebt over het eerste geheim, hè? Het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan de maagd Maria.
0: Ja. Je kunt natuurlijk vanuit
3: Je kunt er, oh, het zit een engel in. Wat is een engel eigenlijk? Hè? Zijn wij ook engelen? Nee, we zijn mensen. Hoe zit dat dan? En waarom begroet die engel Maria? Want in de traditie is dat helemaal niet normaal, dat een engel een mens begroet. En dat zijn al 2 aspecten bijvoorbeeld die je eruit kunt halen.
0: Ja.
3: Maar je kunt ook denken van, oh ja, de engel komt naar Maria toe. En Maria gaat dan vervolgens zeggen, mijn geschieden naar uw woord, hè, als ze de boodschap ontvangen heeft. Dan kan je bij jezelf denken, maar hoe zit dat bij mij?
0: Zeg ik
3: ook altijd ja als het nodig is, hè? Als God naar mij toe komt. Hè? Dat zijn allemaal aspecten van één geheim nog maar. Hè?
2: Ja, dus het feit, hè, als we het dan hebben, hè, ja. Het argument omhaal van woorden.
3: Ja.
2: Nou, dan gaat het dus om niet zozeer de kwantiteit, maar vooral de kwaliteit, de gerichtheid van je gebed. Ja. Dus eigenlijk zeg je al, van, nou, het bidden van de rozenkrans is eigenlijk al een overweging van de schrift, van het evangelie wat
3: zeker
2: bekend is.
3: Ja.
2: Plus het feit dat je het dan ook nog eens een keertje vaak doet.
3: Ja.
2: Dat maakt dat je het geloof ook inniger kunt beleven en dat het ook dichterbij je komt.
3: Ja.
0: Dat brengt ons ook wel bij het tweede onderdeel van die devotie, de 2 van de 8. Dat het letterlijk, het is een snoer wat helpt om te tellen. Maar het betekent niet dat het een mechanisch gebed is. Het is niet dat we afratelen en dan zeggen, oh ja, nou als we dit bidden, dat is natuurlijk ook heel erg een voordeel over katholieken. Van nou, als we dit maar doen, dan worden we zalig. Hè? Maar het is niet zo dat dit een soort muntje is dat je in de automaat stopt en dan zijn we weer gelukkig.
3: Ja.
0: Maar het is een hulpmiddel om ook gefocust bij dat gebed te blijven. Ik heb gisteren geprobeerd om de rozenkrans in de auto te bidden.
3: Mm.
0: En dan zit je dus zo te rijden. En dan,
3: met je vingers.
0: Dan zit ik altijd zo van, oké, maar ik moet schakelen.
3: Ja, ja, ja.
0: Heb ik nou 8 of 9 wezengoedjes gebeden?
3: Ja, ja.
0: Ja, nou ja, ik doe er nog maar 1.
3: Ja.
0: Het is heel moeilijk om zonder concreet gevoel te weten waar je precies bent. Ja. En dat betekent niet dat het een mechanisme wordt, maar wel dat het je helpt om gefocust op dat geheim
3: dus
0: te blijven.
3: Ja, precies, zodat je niet hoeft te tellen. Hè? Dus dat ja. besteed je uit aan dat instrument.
0: Ja, en dat is natuurlijk wat je al zei, ook in andere religies is dat ook heel gebruikelijk, dat je iets concreets bij je hebt.
3: Ja, precies. Ja.
0: Het kan ook zelfs helpen om te even realiseren. Ik bedoel, heb je het lef om met een rozenkrans over straat te lopen?
3: Hmm.
0: Ja, het kan ook een teken zijn van, kijk, ik voel me verbonden met het geloof, met de kerk.
3: En het helpt ook dat je op een gegeven moment zegt, ja, maar nu ga ik naar de volgende ruimte. Dus als je elk geheim ziet als een ruimte, een Bijbelse ruimte waar je binnentreedt. Romano Guardini heeft er ook mooie dingen over geschreven. Hè? Hoe het gaat om het intreden in die Bijbelse ruimte die het geheim is. En na 10 wezige groeten ga je naar de volgende ruimte. En dat houdt je wel ook bij de les. Van ja, want misschien wil je wel veel langer in die ruimte blijven. Maar het is ook goed om weer de volgende de deur naar de volgende de ruimte te nemen.
0: Ja, soms zie je het ook eigenlijk letterlijk als een soort lijntje in de hemel. Alsof Jezus en Maria mijn hand vasthouden. Oh, en ik zo een lijntje naar boven heb. En dit is dichterbij kan je bijna niet komen bij het evangelie.
2: Nou, ik vind het ook wel een positieve afleiding. Ik bedoel, je ziet het wel zoals als mensen die roken niet kunnen roken, dan hebben ze toch iets in de handen nodig.
3: Ja. Ja. En, ja, dat is een hele goeie.
2: En als je zo'n ding bijvoorbeeld in je broekzak of waar dan ook hebt en je loopt ergens en je voelt letterlijk en figuurlijk het gebed. Want 50 kraaltjes krijgt een andere betekenis. Zoals we in het christelijke geloof natuurlijk heel veel fysieke onderwerpen een hele andere betekenis zien krijgen. Kijk bijvoorbeeld naar het brood, kijk naar het wijn, et cetera. Ja, zo krijg je zo'n snoer van 50 plus 5 plus, dan laten we zeggen, nog 5 kralen ook een hele andere betekenis. Hè? En dus als je hem ook daadwerkelijk voelt, ja, dan kan dat ook weer een positieve afleiding zijn.
0: Ja.
2: Om juist weer dichter te
0: komen. Zeker als je in verleiding komt of zo, dat je zegt, ik pak even de rozenkrans
2: bijvoorbeeld.
0: Ja. En dat kan je overal doen inderdaad, als je aan het lopen bent, waar dan ook. Ja, een ander belangrijk onderdeel van die devotie heb ik al kort even aangestipt. Dat het dus ook wordt gezien als een vervanging van het psalterium. Mm-hmm. De 150 psalmen die door monniken nog steeds helemaal gebeden worden. Ja, en om dat wat democratischer, toegankelijker te maken, is daar dus iets anders voor gekozen.
3: Nou, de mensen die het getijdengebed wel eens gebeden hebben, dus het gebed van de kerk, hè, bestaande uit een lezingendienst, laude, middaggebed, vespers, complete, hè, wat eigenlijk uit de monastieke traditie komt, maar daarna verplicht is gesteld, ook voor alle priesters, hè, maar ook leken. Bidden het meer en meer. Je hebt zo'n mooie app, getijdengebed app. Daar zie je elke keer dat er een zogenaamde antifoon is. Een antifoon, anti, dat komt voor de psalm. En dan komt de psalm en dan komt de antifoon weer terug.
0: Ja.
3: En eigenlijk is dat een geheim. Want die antifoon die vertelt iets over de interpretatie van de psalm die daarna komt.
0: Ja.
3: Dus je kunt het eigenlijk vergelijken ook met die... Ja, die geheimen van de rozenkrans, bijvoorbeeld Jezus bidt een doodsangst tot zijn hemelse vader en vervolgens bid je psalm 51. Psalm over vergeving. Of je bidt psalm 21, een psalm over Godverlaatheid. Dat is eigenlijk een beter voorbeeld. Psalm 21. Dus dan past dat heel goed bij elkaar. En als je dan die tekst van de psalm ziet, dan wordt die weer vervuld in die antifoon. Mm. Dus zo zie je dat de ziel, de christelijke ziel, wil die teksten uit het Oude Testament serieus nemen en lezen na Christus toe.
0: Ja,
2: maar is dat dan ook?
3: En dat is een beetje wat de rozenkrans ook doet, hè? Dus een geheim, een antifoon als het ware,
0: ja,
3: voor die 10 wezige groeten.
0: Ja, gericht op Christus.
2: Ja, en nou ja, goed, er komt dus van het psalterium af. Is het dan ook zo dat de geheimen die nu zijn vastgesteld in de rozenkrans, zoals wij die nu bidden en zoals wij die kennen, dat zijn dus 15 plus 5, inmiddels 20 geheimen. Ja. Komen die dan ook één uit één voort uit de psalmen? Want je kan ook bedenken dat je nog veel meer geheimen natuurlijk hebt over het leven van Christus.
3: Wat het eigenlijk wat gebeurd is in de traditie is dat het Ave Maria, het wezige groet zoals we dat nu kennen, is vrij nieuw. Daar komen we zo dadelijk ook op. Misschien kunnen we dat nu al gelijk behandelen. Dat is het volgende element als het ware.
0: Ja, het Bijbelse element.
3: Het Bijbelse element van de rozenkrans of het rozenhoedje, als het 50 is, is dat Ave Maria. En dat Ave Maria bestaat uit een aantal onderdelen. Het bestaat uit Lucas 1:28. Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.
0: Ja, de engelengroet.
3: Dat is de engelengroet. Ja. Hè? Maar ook Lucas 1:42, gij zijt gezegend onder de vrouw en gezegend is de vrucht van uw schoot.
0: Ja.
3: Voilà, en dat is het Bijbelse onderdeel. En wat dan toegevoegd is, is het woord Maria door de kerk en Jezus. En waarom is Jezus toegevoegd? Want dat is natuurlijk wat in de schoot van Maria is. Ja. Hè? Dat is de persoon die op dat moment...
0: Ja, en Maria Godmens, is de begenadigde van de Heer. Dus.
3: Voilà, en dat is dus samengegroeid tot een tweesgroep. Maar in het begin was Jezus er nog niet in aanwezig. Met naam niet. Maar het interessante is wel dat al heel vroeg... Je ziet dat bijvoorbeeld ook al in de 6e en de 7e eeuw. Dat er aan dat Ave Maria, dus wees groep Maria vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is dus de vrucht van uw schoot.
0: Ja.
3: Let op, ik heb geen Jezus genoemd. De vrucht van uw schoot. En dan wordt eraan toegevoegd, omdat, in het Grieks oti, ja. Omdat, waarom is die vrucht gezegend? Omdat u de verlosser van onze zielen hebt gedragen. En dat vinden we al in de 6e en de 7e eeuw. In bepaalde, dat was in Scherven, in een Koptisch klooster is dat gevonden. Dus, en ook in de Jacobusliturgie in de 4e en de 5e eeuw staat al die toevoeging.
0: Ja,
3: dus ook dus nog benaderd. Lang voordat Jezus toegevoegd werd aan het Ave Maria, vinden we dat al in de geschiedenis.
0: Ja.
3: En waarom? Omdat het centrum van die tekst uit Lucas is natuurlijk Jezus zelf. Jezus is belangrijk, want daarom is de maagd gezegend vanwege de vrucht van haar schoot. En dan wordt dus gezegd dat is Jezus. En dan vervolgens, ja, waarom niet ook herdenken wat Jezus dan gedaan heeft? Ja. Dus aan Jezus worden dan vervolgens die verschillende mysteries toegevoegd. En dan zie je dus ook aan het begin van de Rozenkrans, vooral bij de Sisters Jensers, dan spreken we ongeveer over de 12e eeuw zo. Daar gebeurt iets interessants. Daar worden zogenaamde clausule, slotzinnen toegevoegd aan het weesgegroet. En dat zie je nog steeds vandaag de dag als je in Duitsland het weesgegroet, de Rozenkrans bidt. Mm-hmm. Dan wordt er gezegd, weesgegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus. En dan die onder doodsangst geleden heeft, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu. En er wordt elke keer dus, dat kan ook interessant zijn voor mensen die zeggen vaak, ja, na één wees gegroet ben ik het vergeten.
0: Oh ja?
3: Het geheim.
0: Het geheim, oh ja.
3: Maar wat ze in Duitsland dus nog steeds doen, en dat is ook aan het begin van de Rozenkrans was het ook zo, dat zie je daar regelmatig, dat na het woord Jezus elke keer opnieuw het geheim herhaald wordt. Dus dan krijg je wat ik net gezegd heb. Ik kan het nog een keer doen met een ander voorbeeld. Bijvoorbeeld, wees geroep Maria vol van naar het Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus. Aan wie de engel Gabriel...
0: Gedoopt is in de Jordaan.
3: Die gedoopt is in de Jordaan, ja. Bijvoorbeeld. Hè? Ja. En dan dus het invoegen van een mysterie elke keer na de naam van Jezus.
0: Ja. Ja.
3: En dat zie je ook, ik heb het nu hier niet bij me, maar bij dus die Sisterse teksten. Pagina's vol met kwe. En kwe is het woord voor die, hè, in het Latijn. Hè. Dus qua kwe wordt elke keer gezegd, wat is nou het mysterie waaraan we nu willen denken? En dat is dus de essentie van de Rozenkrans. Dat die vrucht van de schoot van Maria niet zomaar een vrucht is. Nee, dat is God zelf, Jezus. En daarom eren we Maria.
0: Ja.
3: En die vrucht van de schoot, die heeft allerlei zaken meegemaakt. De helsgeschiedenis. En dat memoreren we elke keer.
0: Misschien afrondend nog één onderdeel, waarom we dat ook via Maria doen, waarom we Maria groeten. Voor mensen die echt heel veel interesse hebben in het wezen goed, jullie hebben daar met z'n tweeën als herbergiers natuurlijk ook al een hele serie over gemaakt, over het Ave Maria.
3: Ja.
0: Maria laat natuurlijk zien wat het betekent om ja te zeggen tegen God en onvoorwaardelijk tot aan het kruis. Ja. Maar wat is nou precies de meerwaarde dat wij Maria groeten en dat we niet 150 keer een Jezus gegroetje zouden bidden bijvoorbeeld? Dat we Jezus direct bidden.
3: Nou, omdat de verlossing door haar gekomen is ook.
0: Hmm.
3: En zij verwijst altijd door naar Jezus Christus. Dus het andere is ook volledig legitiem. Je kunt ook alleen op Jezus focussen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het Jezusgebed, het Oosten.
0: Heer Jezus Christus, Heer Jezus, Zoon van God, ontferm voilà. Over mij in zondag.
3: En dat wordt dan heel vaak herhaald. Dat is ook zo'n herhalend gebed. Daar ligt de focus heel erg op Jezus die aan het einde der tijden terugkomt. Hè? De laatste zin uit de Apocalypse ook. kom Heer Jezus. Dus dat ligt in de toekomst. Terwijl hier gaat het veel meer om zaken uit het verleden, maar die natuurlijk eeuwigheidswaarde hebben. Want het is Jezus Christus zelf die rondgelopen heeft op aarde, de wonderen gedaan heeft en geleden heeft, gestorven is en verrezen is. En dat memoreren we, maar niet slechts als een herinnering uit het verleden, maar als iets wat voor ons vandaag de dag nog steeds actueel is. En door naar de ogen van Maria te kijken, naar Jezus, ontdekken we wie Jezus ten diepste is. Want Maria is de eerste die volledig verlost is ook. Hè? Jezus had geen verlossing nodig. Hij heeft de verlossing wel tot stand gebracht voor ons. Maar de eerste is Maria, moeder van de verlossing.
0: Ja, precies.
3: Zij heeft haar fiat gegeven. En door haar fiat kunnen wij ook... Er is een hele mooie passage van Bernardus van Clairvaux, waarin die zegt, ja, we wachten allemaal op dat fiat van Maria. Zeg alsjeblieft ja, want met uw ja, daar zit ook ons ja in.
0: Ja, daardoor is die hele beweging van de verlossing tot stand gekomen.
3: Voilà.
2: Ja, en die verbondenheid zit natuurlijk al in het ontvangen van Christus, het ja zeggen tegen God. Mm. Christus zei ook, hè, van zie hier uw moeder, terwijl hij aan het kruis op het punt stond.
0: Ja, dat heen te sterven. Interpreteren wij inderdaad als de moeder van alle gelovigen.
2: Ja.
0: Niet alleen de moeder toen ook van Johannes die haar in huis nam.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook het mooie. Het is heel gewoon om ook voor elkaar te bidden. Maar dat is natuurlijk ook het hele principe van heiligen. En dus ook Maria, de voornaamste heilige. Mm-hmm. Is dat wij ook geloven, hè, in intercessie. Dat wij ook mogen vertrouwen op mensen. En zeker Maria die onderdeel is van die hele heilsgeschiedenis geworden. Ja. Om voor ons tot God te bidden. En dat is natuurlijk ook wel een mooi teken van nederigheid. Het staat altijd vrij om je rechtstreeks tot God te richten. Maar als wij weten dat er mensen zo heilig hebben geleefd, die letterlijk en figuurlijk voor ons een voorbeeld zijn. Ja, dan is het ook mooi om hun voorspraak te vragen bij God.
3: Omdat zij al dichter bij God staan.
0: Ja, we zijn één familie, hè, hier op aarde en in de hemel. En we vragen inderdaad vaak ook aan mensen. Ik heb dat vorige week nog gedaan aan jullie. Van jullie, alsjeblieft even voor mij bidden.
3: Ja.
0: Maar wij geloven dat de familie die in de hemel is met ons ook kan bidden. Dat is geen afzonderlijke wereld. Nee, en absoluut. Daarom kunnen we ook zo'n wezen goed met vertrouwen uitspreken.
2: Ja, en dat is ook mooi. En dat is ook precies de rijkwijde wat het eigenlijk heeft. En dat is ook precies het verschil tussen aanbidden en vereren.
3: Hmm.
2: En dat is natuurlijk soms nog wel een grens die...
3: Want de aanbidding blijft voorbehouden aan...
2: Alleen aan maar één God. Alleen.
3: Ja, voilà. De drie eenheid. Die ook elke keer weer genoemd wordt. Eer aan de Vader, Zoon, Heilige Geest. Bij elk tientje opnieuw.
0: Ja,
3: dus niet voor niets.
0: Natuurlijk, dat is het einde. Ja. Dat is het hoogste goed.
3: Ja.
0: Maar andere mensen kunnen ons daar naartoe brengen.
3: Voilà.
0: Zoiets.
3: Ja. Ik moet ook denken aan waarom is het nou voor deze tijd specifiek zo van belang om de rozenkrans te bidden. En ik heb er wel een beetje over nagedacht en ik denk dat een van de grote redenen is het zuiveren van onze verbeelding.
0: Hmm.
3: Het zuiveren van onze prikkels en alles wat er bij ons naar binnen komt.
0: Ja.
3: Er komt heel veel troep bij ons naar binnen, om even zo te zeggen. Of dat nou via Instagram of andere kanalen is. En om daar wat afstand van te doen en wat meer de verbeelding van de Bijbel, die ruimtes van de Bijbel in ons te laten ontstaan en van daaruit ook echt te kunnen getuigen vanuit die ruimte die je misschien een paar uur eerder nog overwogen hebt in de rozenkrans.
0: Ja.
3: Dus dan kom je uiteindelijk toch weer op, volgens mij het belangrijkste voor deze tijd, elke tijd, maar nu weer ook, het innerlijk leven. Dus dat je een verbeelding en een innerlijk leven in je hart hebt, wat zuiver is.
2: Ja, en dat, maar ook een bepaalde gerichtheid, denk ik, in je dagelijkse leven. Ja. Een bepaalde gerichtheid en prioriteit, want niet alleen heb je veel prikkels, het gevolg van die prikkels is ook dat je echt kan laten wegvoeren in de waan van de dag.
3: Ja.
2: Het feit dat wij de hele wereld naar binnen kunnen halen, met vaak ook nog eens een keertje de negatieve impulsen en signalen wat wij allemaal tot ons nemen en tot ons krijgen, maakt het dat mensen heel snel zoekende kunnen zijn of het overzicht kwijtraken, een stukje prioriteit in het leven kwijtraken, een stukje richting kwijtraken.
3: Ja.
2: En
0: Het is ook een tegengif tegen het overhaaste leven.
2: Ook,
0: dus ja, zo'n rail van Instagram is 5 seconden en je swipe weer door. Ja. Je raakt niet verzadigd en je blijft niet doorscrollen.
2: Juist.
0: En na 5 seconden ben je alweer vergeten wat de vorige was.
2: Ja. Ja.
0: En hier, de rozenkrans, moet je echt even de tijd voor nemen.
3: Ja.
0: Een kwartier, 20 minuten ben je er wel mee bezig. Ja. Hangt een beetje van je tempo van een weesgoedje af.
2: Oh, daar zit ik aan de trage kant. Ja.
0: Je kunt het natuurlijk doen tijdens een wandeling of zo. Maar het is toch even, je hebt die tijd nodig. Je blokt hem even in je agenda.
2: Zeker.
0: In je geestelijke agenda. En even heb je geen ruis van dat gehaaste leven. En dat is denk ik voor iedereen heel erg aanbevolen.
3: Ja, ja, en het heeft echt iets mystieks hoor. Want door die Bijbelgeheimen opnieuw in je hoofd te laten ontstaan en daarover na te denken, daar is een verbinding met Christus mogelijk. Ja, een intimiteit.
0: Ik kan dat nu al zeggen. Maar ik heb geen ander gebed waarbij zoveel intenties ook echt zijn uitgekomen.
3: Ja.
0: Waar het zo duidelijk is dat ik soms al na een dag zie van zo, dit is wel wonderbaarlijk.
3: Ja.
2: Ja, weet je wat ook mooi is? En dat is het psychologische effect ook wat op meerdere vlakken in het leven natuurlijk speelt. Iets lezen doet bijvoorbeeld maar voor een deel beklijven. Iets aanhoren doet maar voor een deel beklijven doen. Ah. Dat helpt dan een stuk meer. Je kunt de rozenkrans kun je lezen. Je spreekt hem uit. Je hebt feitelijk ook nog iets fysiek in handen.
3: Ja.
2: Dus om ook op zoveel verschillende manieren bezig te zijn met gebed en terug te komen tot de kern.
3: Ja.
2: Brengt dat ook een zekere verdieping. Dus ook psychologisch mentaal aspect van de manier van bidden.
0: Ja, alles in je hele aspect.
2: Alles in je lichaam wordt in werking gezet.
0: Ja, precies.
3: Ja. Mooi. Ja, want dat is het probleem met heel veel andere zaken, zoals zo'n Instagram. Dat gebeurt allemaal buiten je.
0: Ja.
3: Wat gebeurt er nou nog in je? Hoe stimuleer je nou nog je innerlijke wil om bij Christus te zijn en je verlangen bij hem te hebben? En, en die beelden ook van hem in jezelf toe te laten. Of vanuit jezelf ook een beeld te maken. Niet in de zin van een afgod. Maar ik bedoel in de zin van woorden uit de Bijbel. Die dan vervolgens ook voor je gaan leven.
0: Ja, waarvan je ook en zegt dat, van oké, dat is mijn hoogste goed.
3: Ja, precies.
0: Ja, en dat is een grote strijd, hè?
3: Ja, en ik denk dat het uiteindelijk ook het opnieuw herkauwen is van de openbaring en van de heilsgeschiedenis. En dat je daardoor ook makkelijker verkondiger wordt zelf ook van het evangelie. Maar omdat je elke keer jezelf eraan herinnert.
2: Ik wil zeggen, het je eraan herinneren is ook heel belangrijk. Hè? Afgelopen
3: alhoewel, ik vind dat woord klein.
0: Ja, dan wordt het misschien
3: herinneren wordt soms te
0: verleden tijd.
3: Te veel verleden tijd. Ik hou meer van het woord actualiseren. Of,
2: ja,
3: of
2: nee,
3: dat
0: tegenwoordig
3: stellen. Van, want het is echt nu ook. Maar sorry dat ik je onder. Ja.
2: Nee, maar dat zie je met heel veel dingen. Ik merk dat zelf bijvoorbeeld ook met Pasen. Eigenlijk vieren wij in iedere Eucharistieviering vieren wij Pasen. Maar toch het moment dat je Pasen zelf viert en het tridium doorloopt.
3: Nog meer vreugde.
2: Nog meer, omdat je het dus actief herinnert. Dat zijn meer Rutteaanse termen.
3: Mm.
2: Hè? Maar het actief ophalen en het actief herleven. Ja.
0: Nou, laten we richting een afronding gaan.
3: Ja.
0: We gaan in de volgende aflevering nog veel meer stilstaan bij de historische wortels ook van de rozenkrans, ik wou zeggen, van Instagram.
2: Zo, die is helemaal weggevoerd.
0: Nee, het monastieke leven dat zo echt de rozenkrans heeft ontwikkeld tot wat het vandaag de dag is. Want het is niet zomaar uit de lucht komen vallen, ook al lijken sommige legendes dat te suggereren.
2: Ja, het is interessant hoe zich dat echt heeft ontwikkeld. Hè? Want ook de rozenkrans is een ontwikkelproces geweest.
3: Ja, zeker.
2: Interessant.
3: Ja. Mooi, het is gaan de meimaand, dus wat nog meer. En kan je wensen dan podcast over de rozenkrans.
0: In de mooie Liduina-basiliek in Schiphol.
3: Ja, we zijn heel dankbaar dat we hier mogen zijn.
0: Ja.
3: Jullie hebben vast ook al een paar beelden gezien van de kerk en zo. Het is
0: dit is ook de kerk waar jij zelf werkt.
3: Ja, klopt, ja. Ja. Als parochievicaris heet dat dan met een duur woord. Betekent gewoon kapelaan.
0: Betekent gewoon dat we hier even een mooie podcast kunnen opnemen.
3: Voilà, zo is het. Ja.
0: Okay.
3: Zullen we afsluiten met de Wees Goed?
0: Goed idee. Ja.
3: Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
2: Amen.
3: Dank u wel.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: legde men ook zijn kardinaalscreatie vast op de consistorie dat op 2 juni 1893 zou plaatsvinden. Hij zelf grapte: "Ik studeerde 9 jaar aan het seminarie, was 9 jaar kapelaan, 9 jaar pastoor, 9 jaar aan het seminarie in het bisdom Treviso, was 9 jaar bisschop in Mantua en, je zal zien, ik zal 9 jaar in Venetië blijven en daarna, wie weet, word ik dan wel paus voor 9 jaar. De pasta waaruit ik gemaakt ben, kan voor alles dienen." Zoals gewoonlijk had hij ook nu geen rode duit op zak en zijn volledige uitrusting voor zijn kardinaalscreatie was een geschenk van zijn diocesanen uit Mantua. Zijn eigenlijke inbezitname van de zetel van Sint Marcus verliep niet zonder slag of stoot. Het duurde namelijk nog tot 24 november 1894, 18 maanden na zijn benoeming, vooraleer de liberale Italiaanse regering haar goedkeuring verleende aan deze benoeming. Dit was heel typisch voor de krachtmeting tussen kerk en staat voor het Italië van deze tijd. Het liefst was kardinaal Sarto zo stil mogelijk Venetië binnengetrokken. Maar het gebeurde zoals het altijd was gegaan. Als een triomfantelijke intocht langs het Canal Grande met een boot van de koninklijke marine, luid toegejuicht door een enthousiaste menigte. Alle paleizen in de Lagunestad waren bevlagd, op 1 uitzondering na, dat van het gemeentehuis. Tot een groot conflict tussen de patriarch en de liberale magistraten is het nooit gekomen. Je voelt wel de spanning tussen de totaal verschillende denkrichtingen die later tijdens het pausschap van kardinaal Sarto volop zouden losbarsten. Nu handelde de kardinaal-patriarch voorzichtig en sluw. Hij verzamelde in 1 verband alle versnipperde parochiale en diocesale verbanden in een soort katholieke actie en deed die deelnemen aan de verkiezingen van 1902. Het succes was overweldigend. Het tegenover de kerk vijandige bestuur moest wijken voor een katholiek bestuur van de Dogenstad. In zijn omgang bleef de patriarch zo eenvoudig als hij altijd was geweest. Graag ging hij zelf de mensen opzoeken in hun kleine steegjes, ver van het majestueuze Canal Grande met de schitterende palazzi. Hij hield eraan elke arme of bedelaar zelf te ontvangen in zijn bisschoppelijk paleis, dat gerund werd door zijn 3 zussen. Hij nam echter ook meer structurele maatregelen in de geest van de sociale leer van de kerk. Hij stichtte de Bank van Sint Marcus, Banco San Marco, die fungeerde als een centrale kas voor alle 27 kleine plaatselijke initiatieven van solidariteitskassen voor arbeiders. Het meest spectaculaire dat er tijdens zijn patriarchaat in Venetië gebeurde, was ongetwijfeld het ineenstorten van de toren, Campanile, van de San Marco-kathedraal op 14 juli 1902. In Italië stonden deze torens meestal los van de rest van de kerk, en zo kwam het dat er bij deze ramp niet alleen geen enkel slachtoffer was gevallen, maar ook dat er geen schade aan de kathedraal zelf was. Uiteraard werd er besloten om de toren weer op te bouwen. Daardoor werd er een beroep gedaan op steun uit de gehele wereld. Op 25 april 1903 werd de eerste steen gelegd in aanwezigheid van talrijke hoogwaardigheidsbekleders. Voor het eerst stonden op een tribune naast elkaar kerk, kardinaal-patriarch Sarto, en staat, de graaf van Turijn en prins van het huis van Savoye, vertegenwoordiger van de koning. Het werd een delicate oefening in diplomatie, want elk woord dat gesproken werd, zowel door de vertegenwoordiger van de koning als door kardinaal Sarto, werd gewikt en gewogen. Uiteraard ging de aandacht van patriarch Sarto ook nu uit naar zijn kleres, naar de opleiding van de seminaristen en naar de vorming van katholieke leken. Hij richtte een leerstoel, kerkelijk recht, op aan de Universiteit van Venetië en organiseerde conferenties om het intellectuele peil van kleres en leken op te krikken en stichtte scholen. Indien ik zou moeten kiezen tussen de bouw van een kerk of een school, zou ik beginnen met de school. Want de katholieke school zal mijn kerk doen vollopen, terwijl de lekenschool ze zal leegmaken, schreef de patriarch. In die geest nam hij ook een initiatief in de wereld van de pers. Dit was helemaal in de lijn van die tijd. En hij was de woorden van Monseigneur van Ketteler, de bisschop van de arbeiders uit Mainz, Duitsland, indachtig. Indien Paulus vandaag zou leven, dan zou hij journalist zijn. Paus Leo XIII al had gezegd, een katholieke krant is een permanente missie voor een parochie. Patriarch Sarto schreef, te vergeefs zul je kerken bouwen, te vergeefs zul je missies spreken en scholen bouwen. Al je werken, al je inspanningen zullen vernietigd worden indien je niet tegelijkertijd het machtige wapen van de loyale pers weet te hanteren. Zo zag de Venetiaanse krant La Difesa het licht, die heel vlug een groot succes werd. Stokpaardje van kardinaal Sarto was ook nu de liturgie en de muzikale omlijsting van de Eucharistie, waaraan hij al hard gewerkt had als bisschop van Mantua. In zijn kathedraal engageerde hij de toen beroemde muzikant en componist Lorenzo Perosi. Zijn missen werden een groot succes. Het publiek van Venetië was gewend aan de opvoering van aria's en andere stukken uit de talrijke opera's die in Venetië werden uitgevoerd. Ze zongen aria's en vervingen de profane teksten door godsdienstigen. Kardinaal Sarto koos voor de integrale religieuze muziek, Gregoriaans, wat toen volstrekt onbekend was, als ook gold dat voor de werken van Palestrina, die ooit speciaal voor de San Marco gecomponeerd werden. Zijn aanpak van deze nieuwe muziekkeuze werd erg gewaardeerd door zijn gelovigen. Ook deze aanpak zal hij doortrekken als paus. Zo waren zijn bijna 9 jaar in Venetië voorbij en werd het weer tijd voor een andere taak. Op 20 juli 1903 sterft de 93-jarige paus Leo XIII na een lange doodsstrijd en na een lang pontificaat. De kardinaal-patriarch van Venetië stapt op 26 juli 1903 in zijn gondel en begeeft zich naar Rome voor het conclaaf, een stad waarvan hij niet meer zou terugkeren.
1: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Deel 5. Patriarch van Venetië. Zijn officiële benoeming op de zetel van de heilige Marcus werd publiek gemaakt op 23 mei 1893. Tegelijkertijd

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit Handelingen van de Apostelen. Paulus op het eiland Malta reist naar Rome. Eerst na onze redding vernamen wij dat het eiland Malta heette. De bevolking betoonde zich jegens ons buitengewoon vriendelijk. Omdat het begon te regenen en het koud was, legden zij een groot vuur aan en lieten ons alle daaromheen plaatsnemen. Toen Paulus een hoop dor hout had bijeengeraapt en op het vuur wierp, kwam er ten gevolge van de hitte een adder uit tevoorschijn die zich in zijn hand vastbeet. Toen de eilandbewoners het beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tot elkaar: "Die man is vast en zeker een moordenaar, want zelfs na zijn redding uit de zee wil de gerechtigheid hem niet in leven laten." Maar hij schudde het beest in het vuur en ondervond geen nadelige gevolgen. Zij verwachten dat hij zou opzwellen of plotseling dood neervallen. Toen ze echter na lang wachten zagen dat hem niets bijzonders overkwam, sloeg hun mening om en zeiden ze dat hij een god was. In de nabijheid van die plaats bezat de eerste van het eiland, Publius geheten, een landgoed, waar hij ons opnam en gedurende 3 dagen liefdevol gastvrijheid verleende. De vader van Publius lag juist met koorts en dysenterie te bed. Paulus ging naar hem toe, sprak een gebed, legde hem de handen op en genas hem. Toen dit gebeurd was, kwamen ook de overige zieken van het eiland en werden genezen. Ze bewezen ons dan ook veel eer en bij onze afvaart voorzagen ze ons van al het nodige. Na 3 maanden voeren wij weer weg op een schip uit Alexandrië dat op het eiland overwinterd had. Het droeg de Dioscura als schegbeeld. We legden aan in Syracuse en bleven daar 3 dagen. Vandaar voeren we langs de kust en kwamen in Regium. Doordat er sanderendaags een zuidenwind opstak, waren we de volgende dag al in Puteoli. Daar troffen we broeders aan en werden uitgenodigd 7 dagen bij hen te blijven. Ten slotte gingen we dan op Rome aan. Tweede lezing. Uit Van den Tempel onzer Zielen, van de schrijfster van de Evangelische Perle, uit de 16e eeuw. Wij zullen komen en ons verblijf bij hem nemen. De apostelen zaten in het huis met gesloten deuren te wachten op de vervulling van de beloften en op de komst van de Heilige Geest. Zo ook de godvruchtige ziel. Zij zal zich altijd in afzondering houden binnen het huis van haar God, om met dezelfde beloften te worden vervuld en begiftigd. Altijd in huis blijven betekent altijd God zien, goddelijke dingen smaken en zijn bedoeling zuiver houden in al zijn werken. Wie aldus afgezonderd blijft in het gedenken van God, wordt heerlijk door hem verlicht. En wie alle aardse troost versmaden, worden overvloedig door hem getroost. Als men zich alleen houdt in de verborgen afgrond, wordt daar Gods troost aangenaam en heel helder gehoord. En wie zich alleen en verborgen met heel zijn innerlijk aan God vasthoudt, wie de verborgenheid van zijn hart alleen aan hem opdraagt en hem altijd alle zaken toevertrouwt, aan zo'n mens zal God zijn verborgenheid het meest openbaren. Hij zal de ziel in alles nabij zijn en haar trouwe vriend blijven. Want hoe het haar ook gaat, God blijft. Hij is een betrouwbaar bestuurder van de ziel. Augustinus zegt: "Ik ging hemel en aarde rond en ik vond niets onstandvastiger dan de mensen." Daarom, edele ziel, vertrouw op God, dan staat ge vast. Wie zich nu inkeert naar binnen en aandachtig en standvastig blijft bidden, hij zal door de Heilige Geest overvloedig worden vervuld van alle kostbare genade. Wanneer de mens zich zo tot God keert en vurig uitziet naar de hoge komst van de Heilige Geest, dan is de edele en liefdevolle Heilige Geest een edel bouwmeester in de ziel. Voor zich en uit eigen kracht maakt hij een plaats gereed. Hij wil zelf de stad in de ziel zijn, het huis en de huiseigenaar, om zijn edel bezoek en zijn schatten te ontvangen. Hij trekt de minnende ziel in de onuitsprekelijke afgrond, waarin het licht schijnt van het edele wezen van de Heilige Drievuldigheid. Daar stort de Heilige Geest zich uit met onuitsprekelijke liefde. Hij opent de schat van zijn geheimvolle verborgenheid en overstroomt heel het binnenste van de mens. Op genadevolle wijze vormt hij de mens tot al wat hij zelf van nature is. De Heilige Geest is een zeer diepe bron en stroomt als een wellende vloed door het rijk van de ziel en maakt de dorheid van het hart vruchtbaar. Hij verteert alle roest van de zonden en neemt elke hindernis weg. Door de vlam van zijn brandende minne doorschijnt hij het gemoed met een goddelijke straal en licht, die van de overwinning. Daar geeft de Heilige Geest getuigenis in onze geest dat wij uit genade vrije kinderen van God zijn geworden en huisgenoten, mede-erfgenamen en inwoners van God.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u.

0: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Overweeg het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overweeg bij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen we het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de zevende week van Pasen luidt de tekst van de opening: Christus heeft ons lief gehad en van de zonden verlost door zijn bloed. Hij heeft ons gemaakt tot een koninkrijk van priesters voor zijn God en Vader. Christus heeft als priester door het offer van zijn eigen leven, door zijn eigen bloed, ons van zonden verlost, ons bevrijd uit de gevangenis van onze ikzucht. Dat levensoffer stelt Jezus tegenwoordig in de heilige Eucharistie, opdat wij ons leven mee ten offer zouden brengen met het offer van Jezus. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Toen Jezus verschenen was aan zijn leerlingen, zei hij na het ontbijt tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij meer lief dan deze mij lief hebben? Hij antwoordde: Ja, Heer, gij weet dat ik u bemin. Jezus zei hem: Wijd mijn lammeren. Nog een tweede maal zei hij tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? En deze antwoordde: Ja, Heer, gij weet dat ik u bemin. Jezus hernam: Hoed mijn schapen. Voor de derde maal vroeg hij: Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij lief? Nu werd Petrus bedroefd, omdat hij hem voor de derde maal vroeg: Hebt gij mij lief? En hij zei tot hem: Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u bemin. Daarop zei Jezus hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Toen ge jong waart, deed ge zelf uw gordel om en ging waarheen ge wilde. Maar wanneer ge oud zijt, zult ge uw handen uitstrekken. Een ander zal u omgorden en u brengen waarheen gij niet wilt. Hiermee zinspeelde hij op de dood, waardoor hij God zou verheerlijken. En na deze woorden zei hij hem: Volg mij. Dit is het woord van God. Eerst de geest wat laten rusten bij hem, de opperherder Jezus, van wie wij de schapen zijn. Wijd mijn schapen, mijn lammeren. Hoed mijn schapen. Wij zijn en blijven van Jezus. Hij heeft ons verworven. Hij heeft ons losgekocht. En wel voor de prijs van zijn bloed. Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten. Bij de plaats van het gebed even blijven stilstaan. Omhoog kijken, zien hoe hij mij ziet, met een blik van genegenheid, van tederheid, begaan met mijn zwakheden, zoals hij Petrus zag, toen zijn zwakheid hem de baas was en hij zijn meester verloochende. Me klein maken in een gebaar. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen en in die houding om de genade vragen, dat zo mijn levenshouding mag zijn, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Jezus stelt Petrus aan als zijn plaatsbekleder, die de kudde zal weiden in Jezus' naam. Christus wil ons laten zien hoe de mensen moeten komen, dat zij Christus lief hebben. Daartoe heeft hij hen op zijn schapen gewezen. Bemint gij mij? Ja, ik bemin u, wijd mijn schapen. Als wij de schapen lief hebben, laten wij zien
dat wij de herder beminnen. De bijzondere genade zou hier kunnen zijn dat wij liefde opvatten voor het Lam Gods. Het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, zonden wegneemt door ze weg te dragen. Daarin schuilt de overgrote kracht van dit lam. Het lam liet zich kruisigen en daardoor is de leeuw verslagen. Als mensen bij een heel deftig diner worden uitgenodigd, is het de gewoonte om bij het binnentreden in de feestzaal hen aan de andere gasten voor te stellen, door bij monden van een ceremoniemeester luidkeels hun naam te laten afroepen met de volledige vermelding van hun titels en waardigheden. Of als iemand gepromoveerd wordt tot dokter of opgeroepen wordt tot een hogere positie dan in een of ander bedrijf, dan wordt bij zijn inhuldiging melding gemaakt van zijn staat van dienst, alles wat hij of zij gedaan heeft. Heel zijn of haar verleden wordt dan getekend als een opgang naar de waardigheid waartoe hij nu wordt uitverkoren en waarvoor hij als het ware scheen voorbestemd. Vandaag wordt Petrus gepromoveerd tot eerste opvolger van Jezus, als hoeder van zijn kudde, tot opperherder. Wijd mijn lammeren, wijd mijn schapen. En ook hier wordt door Jezus zijn staat van dienst in herinnering gebracht. Echter niet zijn verdiensten, maar zijn falen. Niet zijn trouw, maar zijn ontrouw. De zwartste bladzijde uit Petrus' leven. Want zo staat er, nu werd Petrus bedroefd, omdat hij hem voor de derde maal vroeg, hebt gij mij lief? Zijn liefde is een berouwvolle liefde. Liefde zonder ander offer dan het offer van zijn ik. Simon, heb je mij lief? Hou je werkelijk van Jezus? Dat is de grondslag van de kerk. Hoe zou je anders de gekruisigde Jezus kunnen navolgen? Alleen dan, wanneer je niet zo bezig bent met je eigen leed. Hoe groter de moeilijkheden, des te groter moet de liefde voor Jezus zijn. Anders ga je er niet mee door hem te volgen. Komt je geloof niet verder dan een weten, een verstandelijk weten, een koel weten dat onze Messias een gekruisigde is, dan kunnen eigen teleurstellingen, eigen verdriet, oneenigheden en vernederingen het wel eens winnen van ons geloof. Dan is verstandelijk weten niet genoeg. Van hem houden. Hij houdt zoveel van u. Alleen als uw liefde tegen alle tegenslag ingroeit, alleen dan bent u voor hem gewonnen. Een ander zal u brengen waarheen u niet wilt. Het spreekwoord zegt, men vangt mensen met honing, niet met azijn. Maar Jezus stelt Petrus de marteldood in het vooruitzicht. Is dat dan niet bitter? Het is bitter, maar ook zoet. Want als de apostelen worden gegeeseld, zijn ze, zo staat het er letterlijk, verheugd smaad te mogen lijden omwille van de naam van Jezus. Als je hem volgt, zul je merken dat hij jou volgt. Dat maakt het lijden zoet, zijn aanwezigheid. Jezus zegt, als gij voor rechtbanken wordt gedaagd, maak u dan niet bezorgd. De Heilige Geest zal het u ingeven wat u moet zeggen. Toen Petrus voor de derde maal gevraagd werd, hebt gij mij lief? Antwoordde Petrus, Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u bemin. Op wat voor soort liefde kon Petrus zich eigenlijk beroepen? Liefde uit zich toch in werken? Welke daden kan Petrus laten zien, waaruit blijkt dat hij kan zeggen dat hij Jezus bemint? Hij kan eigenlijk alleen maar een antiprestatie laten zien, de verloochening. Dat is de enige daad die diep in zijn geheugen gegrift staat. En ook in ons geheugen.
Geen liefde, maar eigenliefde. Hij heeft zijn eigen hartje willen redden. Dat wordt hier in herinnering gebracht. En omdat in herinnering wordt gebracht, doordat Jezus driemaal zegt, heb je mij lief? Daarom wordt Petrus bedroefd. Hij denkt aan zijn driemaal herhaalde verloochening. Op dat moment brengt Petrus het offer van liefde, namelijk het offer van berouwvolle liefde. Zoals het in Psalm 51 heet, ach, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was het dat mijn moeder mij ontving. Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien. In geschenken hebt gij geen behagen. Wat ik u ook bied, gij wilt het niet. En nu komt het. Wat ik offer God, is mijn boetvaardigheid. Een vermorzeld en vernederd hart wijst gij niet af. Niet dat de zonde van Petrus groter was dan de zonde van anderen, maar zijn berouw was groter. En daartoe zijn wij allemaal in staat, tot een berouwvolle liefde. Zien hoezeer wij hem tekort hebben gedaan. De pijn die wij hem aandeden. En dan zien hoe hij ons boeteoffer heeft overgenomen. Hij, Jezus, de eerste boeteling van de mensheid. En de pijn en vernedering die hem dat heeft gekost. Een berouwvolle liefde. Dat is dat wij ons meer vernederen dan de ander. En zo meer liefde laten blijken. Aan het einde gesprekjes met Petrus. Ons voorbeeld in het nederig besef van eigen zwakheid. En dan ook met Jezus, die de barmhartige liefde in persoon is. Het evenbeeld van zijn hemelse Vader. En dan sluiten met een Onze Vader.

U kunt zo meteen meebidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent uitgenodigd om mee te bidden met biddende vaders.

0: Hier zijn we weer bij elkaar voor de Biddende Vaders bijeenkomst. We beginnen met het dagelijks gebed voor vaders. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer onze God, we danken u voor het geschenk van het vaderschap. Wij vragen u vergeving voor die momenten waarin wij tekortschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheden, in het uiten van onze liefde en in het beschermen van ons gezin. Wij vragen uw vergeving uit naam van alle vaders en vragen uw hulp om ons af te keren van alle zaken die ons van u afhouden. Heer, geef ons de leiding en de kracht die wij nodig hebben om onze taak te vervullen, om als vader de juiste plaats in de maatschappij in te nemen en daarin het voorbeeld te volgen van Jozef, de man van Maria. Wij vragen u, Vader, om bescherming voor alle vrouwen en kinderen die u onder onze zorg heeft geplaatst. Bescherm hen tegen de aanvallen van de vijand. Vader, wij vragen ook uw zegen over alle biddende moeders, biddende vaders en kinderen van geloof, dat ze trouw zullen voortgaan onder de leiding van uw Heilige Geest. Wij vragen dit door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen.
1: Amen. Overweging van de heilige Anselmus. Kom en laat de drukte van het dagelijks leven achter. Gooi de lasten van je af en laat dat wat je bezwaart even los. Maak jezelf vrij voor God en kom in hem tot rust. Ga in de binnenkamer van je ziel, sluit alles buiten en laat alleen God toe en al wat je kan helpen om hem te zoeken. Nu zegt mijn hele hart tot God: Heer, ik zoek uw aangezicht. Ik zoek alleen uw aangezicht.
2: Gebeden ter voorbereiding. Uitnodiging tot de Heilige Geest om onze bijeenkomst te leiden. Kom, Heilige Geest, en vul ons hart met uw liefde, zodat deze bijeenkomst en ons verlangen om te bidden door u mogen worden geleid. Help ons om alles wat ons van u kan scheiden onder ogen te zien. En geef ons de genade om daar oprecht spijt van te hebben. We willen ons leven hernieuwen in dienst van God en van elkaar. Heilige Geest, zegen ons, onze gezin en onze vrienden. En geef ons